0: praten. André Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Volgens de Kiev Independent is daarbij bijna 8 miljoen euro witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen, zou hij de hulp hebben gekregen van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten zal helpen die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren. Gisteravond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat de protesten alle perken te buiten gaan. Hij eist dat de relschoppers keihard worden aangepakt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Volgens verschillende bronnen zijn bijna 350 mensen opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schoot op de betogers. Er kan nog een bui vallen vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Tegen de ochtend hangt er op sommige plaatsen nevel of mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en maxima van 12 graden in het zuiden tot 16 in het centrum en aan zee. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: yellow.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
3: Yep.
1: Go for info naar telenet.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Nederlandse regering richt een speciale organisatie op die gemeenten gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Dat besluit volgt op een spoedoverleg gisteravond tussen de gemeenten en de regering. Dat gebeurde op vraag van de gemeente nadat protesten tegen de komst van asielcentra op verschillende plaatsen uit de hand waren gelopen. Er werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en hulpdiensten werden gehinderd en bekogeld. Volgens de regering komt er nu een vliegend team dat moet helpen bij meer maatwerk, zei premier Rob Jette na het overleg. Hoe dat team dat moet doen, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandeling met Iran goed lopen.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken. Klinkt het strijdvaardig? De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Daarbij zou bijna 8 miljoen euro zijn witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Daarbij zou hij geholpen zijn door prominente Oekraïners en het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky. In november stapte hij op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. In het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het jaar, dat zondag start in Parijs. Beide vrouwen wonnen zowel Greet Minne als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. En ook David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Het werd 6-3 en 6-1. Alle spelers moesten 3 kwalificatieronden overleven om zondag de hoofdtabel te halen. David Goffin neemt na dit seizoen afscheid van het tennis. Hij treedt overal voor het laatst aan, dus ook op Roland Garros. Op sommige plaatsen kan er tegen de ochtend nevel of mist hangen. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en temperaturen tot 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

de smaak terwijl ik zwom. Lachen naar de zon in de

0: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Radio 1 live.

deze tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
3: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
2: De politie heeft de 2 daders geïdentificeerd. Het gaat om 2 tieners van 17 en 18 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. Wie zelf met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. De Amerikaanse regering wil een fonds oprichten dat klachten moet behandelen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van politiek misbruik van het rechtssysteem en dat hen moet vergoeden. Het zou daarbij vooral gaan over bondgenoten van president Donald Trump die zijn onderzocht onder voormalig president Joe Biden. Onder meer deelnemers aan de bestorming van het Capitool in 2021 kunnen een claim indienen bij het fonds voor financiële compensatie. In ruil voor de oprichting van het fonds heeft president Trump ermee ingestemd om zijn zaak tegen de Amerikaanse Belastingdienst te laten vallen en een schikking te treffen. De Democratische Partij heeft veel kritiek op het initiatief en noemt het een smeergeldfonds dat met belastinggeld is betaald. Volgens de Democraten heeft Trump een zwarte kassa opgericht om zijn bondgenoten te belonen. De topman van de Moldavische openbare omroep, Teleradio Moldova, is opgestapt. Dat deed hij na zware kritiek over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde online tot een stortvloed aan kritiek, zowel in Moldavië als in Roemenië. Beide landen hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Bijna 350 mensen zijn opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schoot op de betogers. En de paus zal volgende maandag op Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal Paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als een encycliek maandag wordt voorgesteld en dat is een primeur. Er hangt op sommige plaatsen nevel of mist in de ochtend. Daarna volgt een grijze dag met geregeld regen of motregen. 16 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen is het nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan, tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
3: Yellow! Radio 1 live.

My Einstein brain.

0: alles begint bij luisteren.
1: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De bewaker heeft erger kunnen voorkomen, zegt de politie.
2: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
1: De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning bij de organisatie van asielopvang. Een team van experten gaat onder meer helpen met de organisatie van bewonersbijeenkomsten en met het opstellen van veiligheids- en communicatieplannen. Dat is beslist na een spoedoverleg met de regering gisteravond. Aanleiding zijn de zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week nog werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum en de hulpdiensten werden tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei minister-president Rob Jette dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard moeten worden aangepakt. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken. Want daar valt nog veel over te leren, zegt hij.
3: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
1: Ondertussen raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het virus. Hij zal een behandeling krijgen in Duitsland. En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. Volgens wetenschappers is dat vlakbij. De asteroïde kon geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. De ochtend start met hier en daar nevel of mist. Daarna volgt een grijze dag met geregeld regen of motregen bij maxima tot 16 graden. Morgen nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch de kanjer van een taalfout in de nieuwe hit van Roxy Dekker, de Nederlandse zangeres. Het nummer heet Jij hebt mij.
6: Oh, jij hebt mij, daar waar niemand mij had. Het is best apart.
5: Een zwoel R&B-nummer dat in 3 weken tijd al 5 miljoen keren is beluisterd. Maar de Nederlandse TikToker Pormes, die heeft het nummer verpest. Hij ontdekte namelijk een taalfout. Zegt,
7: en ik besef mij. Maar schat, besef mij bestaat helemaal niet. Het is ik besef of ik realiseer mij. En I don't know, het is gewoon, I'm irritated when I listen to it.
5: Ja, ze zou zingen ik besef mij, wat uiteraard niet klopt. Ik realiseer me of ik besef.
6: En ik besef mij.
5: Irritant zeg, inderdaad. Roxy Dekker heeft zelf al gereageerd. Ze zegt, lekker fucking boeien, echt. Daar versta ik letterlijk geen woord van.
4: En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Graaf Etienne Davignon is overleden. We kunnen daarover Mark Reineboos straks aan het hand voelen. Ook in de Franse media, die worstelen met het Hanta-virus. Dat getuigt Alex Vizorek. Michiel Vos voelt de temperatuur in de Verenigde Staten. En Nele van den Broek leert ons moderne manieren, nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: Ik zie al de kleuren in jou, als dat geen poëzie is. Sans mieux.
1: Nieuwe feiten.
0: Op maandag gaan we altijd even spieken bij Michiel Vos. Goedemiddag, Michiel.
2: Goeiedag.
0: Onze huisamerikaan, onze man in Amerika, die af en toe in Nederland is, vaker dan ooit tegenwoordig.
2: Dat besef ik. Ja, dat besef ik.
0: Maar jij bent natuurlijk met je hoofd nog altijd in jouw land, namelijk Amerika, in New York, waar jij woont. Ik heb de president, uw president, iets heel raars horen zeggen. Gevraagd of hij niet bezorgd is dat de gewone Amerikaan hogere brandstofprijzen moet betalen door de oorlog in Irak. Antwoordt hij dit, en hij staat zoals altijd bij een loeiende helikopter, maar we kunnen hem toch verstaan. Dit is het antwoord op die vraag.
3: I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. You cannot let Iran have a nuclear weapon.
0: Ik ben helemaal niet bezig met de financiële situatie van de Amerikanen en van de individuele Amerikaan. Ik ben maar met één ding bezig. Dat is Iran geen nucleaire bom laten maken.
2: Ja, dat, ik vond dat is opmerkelijk. Wel een. Dat is inderdaad een opmerkelijke zin. En dan zeg je het nog heel keurig. Dat is opmerkelijk omdat iedereen weet dat de Amerikaan meer betaalt voor huishoudartikelen, voor benzine natuurlijk. De inflatie is op 3,8%, bijna 4%. Dat is het hoogste sinds 3 jaar. Er zijn allerlei tekenen dat de gewone Amerikaan, de kiezer van Trump onder andere, maar ook andere mensen, het voelen in de portemonnee, het voelen in het dagelijks leven. Een oorlog ver weg, waartegen altijd was gewaarschuwd, dat gaan we niet meer doen onder Trump-regime. En dat is toch wel vreemd. En dan laat hij het lopen op zijn beste onderwerp. Dat is toch altijd de economie. De man wordt meestal aangewezen als de man die het best de economie kan leiden. Een ondernemer. Iemand die een terugtrekkende overheid voorstaat. Lagere belastingen, et cetera. Het is allemaal heel binnenlands. Ja. En dan wordt dat verstoord door een ver weg buitenlands avontuur. Zoals de meeste Amerikanen het zien.
0: En
2: dat valt niet goed.
0: Benzineprijzen, die zijn echt heel erg hoog voor de Amerikanen. Of valt dat al wel nog redelijk mee?
2: Nee, die zijn heel erg hoog voor de Amerikanen. Die zitten op $4,5 ruim per gallon. En als je dat omrekent, is het nog steeds heel laag voor bijvoorbeeld Nederlandse begrip. Ik weet niet precies hoe het aan de Vlaamse pomp zit, maar het is iets over €1 per liter. Dat is waarschijnlijk heel laag voor Europese begrippen.
0: Ja,
2: maar voor
0: laag.
2: Amerikanen, ja, dat is nou eenmaal. Hè. Ik woon in een soort van Wester-Saudi-Arabië waar je min of meer gratis kan pompen. Ja, dat is nou eenmaal heel hoog voor Amerikanen. Amerikanen gebruiken natuurlijk meer auto, hè, minder alles anders. Openbaar vervoer, et cetera. Dat is heel belangrijk. En het is ook een politiek ding altijd, hè, the price of gas. En dat Trump het daarop laat lopen, maar dat hij ook tegen die helikopter, inderdaad met dat vervelende achtergrondgeluid, zegt dat het hem allemaal niks uitmaakt. Dat is nog wel het meest Marie-Antoinette van dat alles. Want als je dat zegt, en ik realiseer me of ik besef, ik begrijp heel goed hoe het ligt, dan moet je opletten als je tegelijkertijd balzalen aan het bouwen bent, of je bent bezig met de Arc de Trump, een soort Arc de Triomphe die buiten Arlington Cemetery in Washington moet plaatsnemen. Als je daarmee bezig bent, terwijl de gewone Amerikaan het voelt, en je bent bezig in dag, wat zou het zijn, 75 in Iran, ja, dan komen er opiniepeilingen uit, zoals weer bijvoorbeeld zo net, waarin staat, Amerikanen zijn zeer kritisch over wat Trump allemaal aan het doen is. Niet alleen in Iran, maar ook op het gebied van de economie. En dat is belangrijk.
0: En hoe zit het met die peilingen? Die gaan alsmaar de dieperik in?
2: Ja, in principe wel. Dus daar heb je bijvoorbeeld een approval rate. Hè, die approval, hoeveel mensen, wat is het percentage dat zegt, hij doet het goed. Dat lag al een tijd iets boven de 40, dat zit nu ruim onder de 40. Nu zelfs bij 37%. Dus 37% van het aantal Amerikanen zegt dat hij nog een goede job aan het performen is. En nou, de rest zegt dat niet.
0: Valt dat niet eigenlijk nog redelijk mee als je dat afzet tegen de approval rates van Biden en zo?
2: Nee, dat is als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Biden. Ja, dat is moeilijk, want Biden had natuurlijk nu maar 1 termijn. Maar als je het vergelijkt met presidenten in hun 2e termijn in dit moment, 2e jaar, 2e termijn, dan is dat heel erg laag. Hij staat heel erg laag. Maar hij doet het vooral ook als je dan to look into the numbers, zoals de Amerikanen dat altijd zo mooi noemen. Als je dan gaat kijken naar de getallen op het gebied van de economie of inflatie of dat soort economisch, financieel gerelateerde subonderwerpen, dan doet hij het ook heel slecht. Veel slechter dan dan dat hij het in het begin deed. En hij is daar echt steun aan het verliezen. En dan komen die midterms eraan. Nou, beseffen we, moeten we even heel goed op het Nederlands letten. Hè? We realiseren ons dat je mag niet te snel Trump afwijzen. Hè? Trumps achterban zit redelijk solide. Zit redelijk breed en diep voor één kandidaat. Hij is meer dan een president voor hun. Hij is echt een leider. Hij is een voorganger, hoe je dat wil noemen. Een roerganger. Maar toch zie je wel barsten in het firmament van MAGA. En dat zouden ze misschien kunnen zien in de midtermverkiezingen in november.
0: Ja, hij trekt de Iran-kaart. Ja, het allerbelangrijkste is, Iran mag geen atoombom hebben. Daar ga ik voor zorgen. Wat toch raar is, want ja, als dat dan niet echt tot een overwinning leidt in Iran, dan is hij helemaal de sigaar.
2: Ja, het lijkt wel inderdaad, Lieven, alsof hij zich daar een beetje in een hoek zet. Dat hij het steeds afhankelijker maakt, het hele Iran-verhaal, van het nucleaire programma van Iran. En daar was het ook om te doen in het begin, maar er waren ook andere zaken. Daar hoor je minder over. Het gaat nu de hele tijd over dat nucleaire programma. En hij wil de Iraniërs dwingen om nu bijvoorbeeld 20 jaar lang te beloven geen nucleair programma. Nou, dat was eerst oneindig. Nu is dat 20 jaar. Er is ook nog altijd de vraag, waarom is dat nucleaire programma nu zo belangrijk? Als we toch vorig jaar al, in juni, dat hele nucleaire programma hadden plat gebombardeerd. Waarom zitten we dan weer in Iran? Dat is een vraag die steeds blijft opkomen. In de Senaat, in het Huis van Afgevaardigden, et cetera. In de politiek ook. Dus ja, hij wil graag, de klok is ticking, schreef hij geloof ik gisteren aan de Iraniërs. Jullie moeten met een deal komen, maar die klok tikt niet alleen voor Iran, maar het tikt ook voor Trump. Trump moet hiervan af. En er zijn zelfs beweringen in Amerika dat Iran er zou op uit zijn om de boel te traineren tot aan het WK voetbal. Kun je nagaan. Want, denken de Iraniërs dan, tijdens het WK voetbal, dat begint over 3 weken in Amerika notabene, dan gaat Trump natuurlijk niet bombarderen. Dat kan haast niet. Dat zou haast niet kunnen. Nou goed, er zijn dus allerlei fijne scenario's over uit te tekenen.
0: Ja, de vraag is wie het meeste tijd heeft, hè? De Iraniërs of Trump?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Daar gaat het inderdaad om. Het is een soort game of chicken. Wie blinkt het eerst met de ogen?
0: Ja, en dan is het rare natuurlijk dat er een nucleaire deal was ooit met Iran. En dat er onderhandeld werd over die nucleaire deal. En dat Iran toch altijd meegewerkt heeft volgens mij. En op kaart heeft gespeeld.
2: Klopt, dat was de deal van Obama natuurlijk. Klopt, dat was de Obama-deal uit 2015... die in 2018 in het eerste termijn van Trump werd verscheurd. Die deal was geenszins perfect, dat zegt vrijwel iedereen. Maar die deal was er tenminste. En met die deal had Amerika enige zeggenschap en enige supervisie en enige invloed in Iran. Dat is allemaal weg en dat zijn we nu aan het repareren met een oorlog. Waardoor we die zeggenschap weer eigenlijk terug willen, die garanties weer terug willen. Maar dat kost ons nu veel geld, veel tijd, het kost veel inflatie, het kost veel hoofdbrekens voor het Witte Huis. En je merkt aan Trump, hij had even een weekje vrij af, want hij mocht naar China. Maar nu is hij weer terug en zit hij eigenlijk in hetzelfde Iraanse moeras als waar hij voor al 2 maanden in zat. En we zitten nu in maand 3 en binnenkort is dus het WK en binnenkort is het zomer. En dan is het opeens september en dan zijn er verkiezingen in november.
0: De klok tikt op meerdere fronten tegelijkertijd. Dankjewel Michiel Vos, nog een fijne dag.
2: Geen dank.

0: fuck y'all outlaws at?
1: Brian Andrews en kan het nog Amerikaanser G-How.
2: Nieuwe feiten.
3: Coucou de France. Met Alex Vizorek.
1: We gaan even zwaaien naar Parijs, want daar zit onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
4: Goedemiddag, beste collega, lieven. Ja. Kent je die uitdrukking? De Fransen zeggen: en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mei, fais ce qu'il te plaît. Draag geen draadje minder in april en in mei, doe wat je wil.
1: We hebben het over kleren dragen, hè?
4: Ja, over juist, kleren ja. En over het weer. Wel, de laatste dagen was het toch niet aan te raden om een draadje minder te dragen.
1: Uh-huh.
4: Maar binnen een paar dagen kunnen we in Parijs weer doen wat we willen. Of, wie weet... Misschien net niet.
5: On va parler maintenant de lentavirus.
6: Pardon, Alain, mais prudence, il faut remettre les masques.
5: Alors, est-ce qu'il faut remettre les masques?
6: J'en ai un pour vous, tenez. Est-ce... Et le gel aussi pour
5: merci,
6: les mains.
5: Merci, alors.
1: Ok, daar gaan we weer. Twee nieuwsankers die maskers aantrekken en met handgel in de weer gaan. Het hantavirus is voilà. Gearriveerd in Frankrijk.
4: Een vent de paniek, een golf van paniek hier in Frankrijk. Want een dikke week geleden zijn 5 Franse passagiers van MV Ondius aangekomen in Frankrijk. Een vrouw was besmet met het virus. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis in Parijs. De 4 anderen zijn in quarantaine. Ook een 20-tal nauwe contacten worden opgevolgd. Een Française die besmet is, nauwe contacten, dezelfde experten op televisie. Maar geen paniek, lieven, de Franse president heeft ons gerustgesteld.
7: La situation est sous contrôle.
1: De situatie is onder controle, kijk.
4: Ja, dat is totaal contrast met wat we begin 2020 hoorden.
8: La situation est parfaitement sous contrôle.
1: Ja, ook voilà. Toen was alles onder controle.
4: Ja, tenminste zeggen ze nu niet meer parfaitement. Maar is er nu een kans dat het hantavirus zich verspreidt in Frankrijk?
9: Il n'y a pas d'élément en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national.
4: Oef. En hoe zat dat begin 2020?
10: En termes de risque pour la France, les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
1: Très faibles. De risico's dat het virus in Frankrijk zal verspreiden, klinkt het in 2020 over COVID.
4: Voilà.
1: Zijn heel klein.
4: Ja, je kan dus de Fransen bombarderen met cijfers en uitleg dat het een andere soort virus is. Wat ze allemaal denken is, nu zeggen ze dat het onder controle is. En binnen een paar maanden eindigen we met...
11: On peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger.
1: Ja, je kan dus kerst gaan vieren met opa en oma, maar niet samen eten. Je moet de kerststronk in twee kappen. Papi en mamie eten in de keuken en wij in de living.
4: Souvenir de 2020. Ah. Mooie herinneringen aan die mooie tijden. Tijden waar het duidelijk was dat de Franse minister van Gezondheid niet goed wist waarover hij sprak.
12: C'est-à-dire qu'il circule moins vite, mais il circule quand même. Et il circule malgré tout de plus en plus rapidement.
1: Oké, het virus circuleert dus minder snel, ja. Maar het circuleert en het circuleert sneller en sneller.
4: Voilà, 6 jaar later snappen we het nog niet hier in Frankrijk. Tijden ook waar...
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
13: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
15: Dat is een kiwinner.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1. Live.
3: Pas in maart 2020.
4: Il faut surtout pas avoir de masque. Pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt.
3: En dezelfde man, een paar weken later...
5: J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public.
6: Ja, dus van je moet vooral geen mondmasker dragen tot... Ik heb altijd gepleit voor een mondmasker voor iedereen.
3: Voilà. En al die trauma's zorgen ervoor dat er nu meer aandacht gaat naar de vraag... Is er een reden om weer te panikeren dan naar het antwoord? Er is dus momenteel geen enkele show en vooral op nieuwszenders die 24 uur op 24 uitzenden, waar het spook van een nieuwe pandemie wordt gehanteerd. Daarom is deze expert formeel.
7: Aujourd'hui, il y a surtout une épidémie médiatique.
6: Ah, het is vooral een mediatieke pandemie.
3: Oef, daarom zal ik zelfs dan maar niet panikeren en doen zoals het in mij hoort. Je vais faire ce qui me plaît.
6: Et voilà, très bien, merci. Alex Vizorek in Parijs voor ons. Nog een fijne dag en tot volgende keer.
3: Ja, tot volgende keer.
8: Kevin fait des chansons sur le corona. Place au troisième chapitre, traitant du vaccin. Ouvrez grand vos oreilles. Ça va envoyer du boudin. 201 à la pro.

0: Ja, wij hadden hier ook allemaal flashbacks naar het begin van de coronaperiode. En kennelijk was dat in Frankrijk niet anders. Dit is zo'n nummer uit die rare tijd. Ik ga de naam... Kun jij dat uitspreken? Mr. Kefchon of zoiets?
1: Kefchon? Geen idee.
0: Geen idee. En de 201 beats en Le Vaccin.
2: Now I better try and bring a little style and polish to this food.
3: Modern

0: iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro. Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Radio 1, live.
2: Ja, mag ik dat zeggen? La Belgica, papa?
3: Hij was een vertegenwoordiger. Zelf haatte hij die uitdrukking, maar hij was, ik denk, de laatste vertegenwoordiger van wat je het oude België kan noemen. Het Belgische establishment, dat al in de vorige eeuw is gestorven. Maar hij vertegenwoordigde dat in quasi al zijn aspecten, zowel politiek als diplomatiek als economisch. En is dat zijn hele leven gebleven.
2: Ja. Was hij de zoon van een diplomaat? Ja, hè? Zijn vader was adviseur van Leopold III geweest.
3: Zijn vader was vooral ambassadeur. Jacques d'Avignon was ambassadeur in Nazi-Duitsland tot in 1940. Berlijn was een van de, laten we zeggen, belangrijkste diplomatieke posten voor België
2: en dus
3: voor heel Europa.
2: En dus was het heel normaal dat hij in de voetsporen van zijn vader ook dat die diplomatie inging.
3: Het was een diplomatenfamilie. Hè. Christendemocratisch, conservatief, bemiddeld. En hij volgde eigenlijk, laten we zeggen, het spoor van de familie van zijn vader in de eerste plaats.
2: Ja. En onlangs nog was hij in het nieuws. Was het een week geleden? Ja. De rechter verwees hem door naar...
3: Het is iets langer... Ja, het is iets langer geleden, maar toen hij beginnend diplomaat was, hij is van 1932, dus in 1960 bij de onafhankelijkheid van Congo, was hij stagiair diplomaat en is hij eerst naar Congo gestuurd, naar de onafhankelijkheid van België, van Congo liever, en dan is hij teruggekeerd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en hij heeft daar zeer intens bezig gehouden met de Congolese kwestie, zoals het toen werd genoemd. En hij werd in direct verband gebracht met de moord op Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo.
2: Ja, en de rechter heeft hem onlangs nog doorverwezen. Ja. Hij is doorverwezen naar de rechter. Moeten verschijnen. Binnenkort.
3: Zijn advocaat heeft beroep aangetekend tegen de verwijzing naar de correctionele rechtbank. Maar het is toch wel opmerkelijk, dat is op basis van een klacht van de familie van Lumumba in 2011, dus 15 jaar geleden, heeft die familie een tiental personen die toen actief waren in 1960. En vergeet niet, d'Avignon was toen 27, 28 jaar. Een klacht tegen hen ingediend voor betrokkenheid bij de moord. En eerst heeft het parket en dan de raadkamer beslist van ja, daar is voldoende materiaal om dat te bewijzen. Daar zijn historisch gesproken duidelijke aanwijzingen voor ook van betrokkenheid. En het gaat hier over een oorlogsmisdaad, dus dat verjaart niet. En d'Avignon is de laatste die nog in leven was van alle personen die daarin genoemd werden. En dus ik ben zeer benieuwd naar welk dossier het parket heeft dat zo overtuigend is om hem nu nog voor de rechtbank te brengen. Ik zou het graag willen weten. Ja, ik weet niet hoe daar het juridisch geheim of het geheim van het onderzoek nu zal ontwikkelen. Want een rechtszaak zal er natuurlijk nooit meer komen. Maar blijkbaar hebben ze toch sterk materiaal gevonden. Ik vraag me af waar. Misschien in archieven van het Koninklijk Paleis of zo.
2: Ja, maar hoe dan ook, hij was toen een piepjong diplomaat. Zaten belangrijkere mensen aan het stuur. Mocht ooit moord op Lumumba... Dat komt niet uit zijn koker. Hij zal misschien...
3: Hij is een instrument geweest van de macht, zoals zeer velen daarbij betrokken was. Militairen, veiligheidsdiensten, diplomaten, zowel in Brussel als in Congo, in Leopoldstad, de hoofdstad toen, als in Katanga, de afgescheurde provincie daar. Dus er waren veel mensen bij betrokken. Een beetje enigmatisch is de rol van koning Boudewijn daarin, want vorige week is er een boek verschenen, een biografie over Boudewijn, die toen koning was van België, en die dat boek tracht de koning toch een beetje wit te wassen. Ik denk, vond dat niet helemaal overtuigend, dus dat wordt zeker met dat dossier wat het parket nu heeft, toch wel boeiend om eens na te kijken of daaruit geen informatie kan loskomen.
2: Ras christendemocraten, ras

0: Belg, tweetalig, heel invloedrijk in ongeveer alle generale maatschappij, Sabena, de Bozar, Fortis. Er is eigenlijk, je kunt eigenlijk geen groot dossier noemen of Graaf d'Avignon was erbij.
1: En wat ze allemaal gemeen hebben, dat is dat ze gaan om België. In die zin dat dat dus het oude België is wat d'Avignon eigenlijk mee in stand heeft proberen te houden. Hij is in de parapolitiek geweest, in die zin dat hij Europees commissaris is geweest op een moment dat de Europese Commissie nog niet zoveel voorstelde, of althans niet dat politieke gewicht had. Hij is dan minister van staat geworden. Dat is uitzonderlijk dat een niet-politicus minister van staat wordt. En dan is hij naar de generale maatschappij overgestapt, de Société Générale, die de grootste holding van België was, die ook overigens grote belangen had in Congo in der tijd. En hoe prestigieus dat was, kan je je voorstellen. Hij was bestuurder bij de generale maatschappij, maar de generale maatschappij die had geen directeur of een CEO of zoiets. Die hadden een gouverneur. Alsof zij de Nationale Bank zelf waren. Ja. En dus dat was, ook dat imperium is teloor gegaan aan het einde van de vorige eeuw. Maar enfin, daar is d'Avignon toch bij betrokken geweest. En daarna zie je hem actief. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment gaat Sabena failliet. De Nationale Luchtvaartmaatschappij, die dateert van 1919, denk ik, of rond die tijd.
0: Nog zo een Belgisch icoon.
1: Een Belgisch icoon en hij tracht dat nog te redden, want hij ligt aan de basis van de vorming van wat nu Brussels Airlines is. Ja. Waar België wel eens uit verdwenen is, maar Brussels toch nog gevrijwaard is gebleven in de naam. En dat is heel typisch dat hij dat Belgische icoon toch op een of andere manier trachtte te redden. Net zoals zijn betrokkenheid bij wat toen Fortis was. Fortis was eigenlijk een fusie uit de jaren 1990 van de generale maatschappij, de bank, de generale bank liever. Maar ook van de ASLK. Ik weet niet of je dat nog herinnert.
0: De ASLK, absoluut.
1: En met een aantal Nederlandse banken, een gigafusie. En ik herinner me nog dat daar de centrale figuur, d'Avignon was daarbij, maar de centrale figuur was dat graaf Lippens, die toevallig ook een graaf, Maurice Lippens. Wat zij vertelde was dat zij die grote fusie waarin België de dominante aandeelhouder zou worden, dat ze dat deden op de dag van de verjaardag van de koning. En dat ze dat aan de koning, koning Albert, op dat moment als een soort cadeau aanboden, dat toch weer wat financiële grandeur was gered op die manier. En ook dat verhaal is natuurlijk slecht afgelopen.
0: Slecht afgelopen.
1: Dus 2008 is dat failliet gegaan.
0: De laatste strijder voor België, zullen we maar zeggen. Maar het palmarès is niet over de hele lijn positief. Etienne d'Avignon, overleden op 93-jarige leeftijd, denk ik. Hij was van
1: 93, van oktober 32.
0: Hij moest nog 94 worden. Mark Reinebo, dankjewel. Nog een fijne dag.
1: Tot de dienst. Hetzelfde voor jou.

0: Ride Lonesome. Goeie reis, zou ik zeggen. Meneer Davignon Beck, zijn nieuwe single. Het middagjournaal deze week in handen van Bas Birker.
1: Liefste landgenoten, dat was wel even schrikken toen ik de kranten las vanmorgen. Een asteroïde begot. Rakelings langs de aarde zelfs. Zo dicht als je kan komen zonder botsen, stelde VRT Nieuws me gerust. Een slaak van verluchting weerklonk in mijn persoonlijke stukje heelal. We worden vandaag niet uitgeroeid. Of toch niet door iets van buitenaf. Over ongeleide projectielen op aarde is geen betrouwbare informatie. 2026 JH2. Zo heet het vliegend gevaarte. Wat er gebeurd is met 2026 JH1 weet ik niet precies. Nog waar de letters JH voor staan. Misschien is het een code, maar het klinkt als initialen. Blij dat Jan Houtekiet iets zinnigs doet sinds zijn pensioen. Er is geen enkele reden tot zorg dus. Het wordt geen botsing. Er zit op het dichtste punt nog steeds 90.000 kilometer tussen de aarde en de rots, zo groot als een basketbalveld. Ja, dat hoort u goed. Zo groot als een basketbalveld. De standaardmaat in de ruimte. Hey Neil, waar heb je die Amerikaanse vlag gelaten? Ah, ik heb die in die krater links gezet, op 9 basketbalvelden van hier. 9? Ah, sorry, 3 driepunters. Ik snap best dat we hele grote afstanden met een vergelijking inzichtelijk proberen te krijgen voor het grote publiek. Ik weet dat elk medium hectares ook altijd vermeldt in voetbalvelden. Dan kunnen wij, niet meetkundig begaafde zielen, er ons ook een voorstelling bij maken. Want zoiets als een meter of een kilometer zegt ons natuurlijk niks. Maar dan moet het wel kloppen. 2026 Jan Houtekiet 2 is op het grootste punt 16 op 35 meter. Een basketbalveld is 15 op 28. JH2 is dus ruim groter dan een basketbalveld. Een halve kleine rechthoek in het strafschopgebied van een voetbalveld groter zelfs. Bovendien, hoeveel Belgen kunnen zich een voorstelling maken bij de exacte afmetingen van een basketbalveld? Zijn wij Amerikanen? Nee. Zijn wij Antwerp Giants? Alleen Brabo. Volgen wij de Belgian Cats? Misschien Eddy de Marais? Komt nog bij, een basketbalveld is plat. 2D. En 2026 Joris Hessels 2 is geen vliegende schijf. De ruimte is geen sjoelbak. Geen reden tot paniek dus, vrienden. U kunt met een gerust hart door uw telescoop kijken als de vliegende turnzaal vanavond op 1000 hockeyvelden afstand langs de aarde scheert. Dat gebeurt om 37 minuten voor 12. 37 minuten. Of zoals we op de VRT zeggen, vier relaties van Ruben van Gucht.

0: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Straks om 12 uur is er een nieuwe aflevering. Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit het groot maatschappelijk onderzoek van VRT, de foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat ze de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen vinden ze taken voor de vrouw. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat fenomeen heet manosfeer en wordt verspreid via sociale media, zegt sociologe Cecile Meeuwsen van de KU Leuven.
2: Die online subculturen die ook wel heel vrouwonvriendelijke boodschappen geven. Door dat feminisme zijn wij als man onze dominante positie wat kwijtgespeeld en wij moeten die tussen aanhalingstekens gaan herveroveren ten opzichte van die vrouwen. Dus ja, die vrouwenhaat, die misogynie kan soms wel gepaard gaan met dus ook agressie, dominantie tonen ten opzichte van die vrouwengroepen.
1: In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. Een team van experts gaat onder meer helpen bij bewonersbijeenkomsten en om veiligheids- en communicatieplannen op te stellen. Dat is beslist na een spoedoverleg met de regering gisteravond. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. De hulpdiensten werden tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei premier Jette dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard aangepakt moeten worden. In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Bij de slachtoffers zouden 2 medewerkers zijn van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
3: One of the deceased is a security guard that works there and I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
1: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en grote groepen mensen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om de huidige ebola-variant te onderzoeken.
4: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
1: Ondertussen raakt bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het ebola-virus. Hij zal in Duitsland behandeld worden. Het wordt een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
0: De Ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen, deze vrouwelijke kostwinner staat weer paraat. Welkom.

0: Buddy Holly met That'll Be The Day.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Die manosfeer en die rare dingen die jonge gasten blijkbaar denken, daar hebben we het later in deze uitzending wel nog over. Dag Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar we beginnen met de krantenkoppen, gewoontegetrouw.
2: Ja, en op elke voorpagina, de man met de pijp, Etienne Davignon. Iedereen kende hem en hij kende iedereen, schrijft het Nieuwsblad. Dan de morgen, migratieminister Van Bossuyt wil minder geld voor Brussel. Een vraag van gezondheidsexperts vooraan de Standaard. Geef kinderen les over het vrouwelijk lichaam. Gazet van Antwerpen, het ziekenhuis aan de stroom, pleit voor een nachtverbod op deelsteps. Het Nieuwsblad koopt dat er 6000 flessen lachgas gestolen zijn na inbeslagname door de politie. Het laatste nieuws zet de moord op advocaat Claudia van der Stichelen vooraan. De verdachte weigert de confrontatie met de zoon van de advocaat. En dan nog de tijd. Recif experts vragen om een consultatie bij een specialist duurder te maken die bij de huisarts niet.
0: Dat heet, denk ik, diverse krantenkoppen.
2: Ja.

0: If I find her, I'll kill her for real. Is that for sure? You have to know. You know, I can do it. Man, I'll kill her.
1: So cool. En nogal overtuigd, I'll kill her. Je moet dat anders zeggen, hè? I'll kill her. In Nederland is er gisteravond spoedoverleg geweest en dat was nodig, want we hebben de vorige week gewelddadige protesten gezien bij verschillende asielcentra.
2: Ja, en vooral in Loosdrecht is het toen totaal uit de hand gelopen. Relschoppers zijn toen met fakkels en vuurwerk beginnen te gooien naar de gebouwen van een asielopvang en daardoor is er ook brand uitgebroken op het terrein. De Vereniging van de Nederlandse Gemeenten trok daarom aan de alarmbel dat de regering dus dringend actie moest ondernemen. Want gemeentebesturen krijgen ook steeds vaker te maken met intimidaties en bedreigingen als ze akkoord gaan om een asielcentrum in te richten. En dus kwam er een spoedvergadering onder leiding van premier Rob Jetten. En daar is beslist om een speciaal vliegend team uit te bouwen dat al die gemeenten op het terrein kan ondersteunen. Het is een kleine maatregel, zegt Jetten, maar hij hoopt dat dit team toch een verschil kan maken.
3: Er zijn met name wat kleinere gemeentes die aangeven, wij willen echt wel onze verantwoordelijkheid pakken. Ook uit solidariteit richting Ter Apel en andere gemeenten. Maar we hebben niet de capaciteit of de experts om dan goed te kijken waar zou dan een asielopvanglocatie kunnen komen.
2: En kleinere gemeenten zullen ook financiële steun kunnen krijgen om de komst van een asielcentrum in hun gemeente beter te kunnen omkaderen.
1: Ja, alles voorbereiden is belangrijk, hè. Is dat nu voldoende voor die gemeentebesturen, Jasper?
2: Wel, Sharon Dijksman, de burgemeester van Utrecht en de voorzitter van die Vereniging van Nederlandse Gemeenten, reageerde achteraf in elk geval positief. Ze is blij dat de regering laat zien dat het de gemeente wil ondersteunen.
4: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee. Want uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal.
2: En premier Jetten vindt ook dat alle politici zich achter dit initiatief moeten scharen.
3: Ik denk dat het goed zou zijn als politiek breed ook gewoon wordt gezegd tegen dit land. Wij zullen ook als Nederland mensen opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. Daar zal je in het hele land allemaal je steentje aan moeten bijdragen. Daarnaast worden lokale bestuurders veelvuldig bedreigd en geïntimideerd als zij met het asieldossier te maken hebben. En al deze vormen van intimidatie, bedreiging en geweld, die gaan alle perken te buiten, zijn volstrekt onacceptabel.
2: En intussen heeft premier Jetten naar eigen zeggen ook contact gehad met het Openbaar Ministerie, omdat hij wil dat de relschoppers van vorige week keihard aangepakt worden.
1: In de hoop dat dat stopt.

0: Sheila E. en The Glamorous Life. Hij was onlangs nog te gast, dacht ik, hè, in Antwerpen. Ook de binnenring rond Brussel. Intussen een kwartier vertragen van Groot-Bijgaarde tot Jette. Daar is de linkerrijstrook dicht en dat door een ongeval.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: Ray samen met Hans Zimmer en Click Clack Symphony. Wat een episch opgebouwd nummer.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Al maandenlang zijn de paspoortcontroles in Brussels Airport een bron van ergernis voor zowat iedereen, want ze leiden bij momenten tot frustrerend lange wachtrijen. En dat wil niemand, hè. Reizigers die van buiten de Schengenzone aankomen, die verloren daar soms 2 tot 3 uur. En dan moet die zomervakantie nog komen. Voor een oplossing kijken de Vlaamse en de federale regering vooral naar elkaar. Vandaag zitten ze erover samen tijdens een overlegcomité. Benieuwd wat daar uit de bus valt, maar ik denk dat ik weet wat Carrie de Valkeneer daar graag van wil. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Van politievakbond NSPV, want dit baart jullie al lang zorgen. Waar loopt het mis?
3: Er zijn verschillende factoren waar het misloopt. 1, capaciteitstekort van het personeel, die wij al jaren aankaarten. Maar niet enkel het personeelstekort, maar ook de infrastructuur. De luchthaven is zodanig opgebouwd dat de infrastructuur het niet meer aan kan. De luchthaven is aan het groeien, maar de gebouwen blijven nog altijd hetzelfde. Niet alleen de infrastructuur, maar ook het materiaal waar dat de mensen mee moeten werken, waar de computers soms uitvallen, enzovoort enzovoort. Dus het is eigenlijk een problematiek die heel breed gaat. We hebben al 100 keren op de nagel geslagen om te vragen van ook de grote vliegtuigen die elke keer op een bepaald tijdslot binnenkomen 's morgens, om die meer te gaan verspreiden, om zo de toename van het volk te laten verspreiden.
0: Want laten we die twee dingen die u daar, grosso modo twee grote dingen die u aankaart, personeelstekort, maar die infrastructuur, dat is toch wel vreemd, hè? Die luchthaven die groeit niet van gisteren op vandaag, dat is een evolutie, dus niets is gevolgd bij wijze van spreken dan.
3: Nee, wij zien nu dat er nieuwe grensboxen zijn gebouwd geweest.
0: Ja.
3: De oude boxen zijn afgebroken, maar als er maar 8 boxen worden gebouwd, ja, waar dat telkens 2 personeelsleden in zitten om de grenscontrole uit te voeren, ja, dan heb je ook niet meer dan dat. Dan mag je daar 100 man achter zitten. Dan kan je nog altijd je werk niet terdege doen.
0: Dus het is een samengaan natuurlijk. Hè. Je had het ook over die grote vliegtuigen. Als die samen aankomen, die spreiding zou voor wat soelaas kunnen zorgen. Alleen heb je daar als luchthaven waarschijnlijk niet alleen over te beslissen?
3: Nee, ik denk dat niet. We hebben dat al proberen aan te kaarten bij BAC en bij de directeur van de luchtvaartmaatschappij. Maar ja, die zegt ook, dat is buiten zijn wil om. En dat is internationaal dat geregeld wordt. Dus ja, daar zitten we voor een bepaalde issue om dat te kunnen aankaarten. Maar bij welke organisatie moeten we daarbij zijn? Dat is internationaal, dus het is een hele moeilijke.
0: Ja, wat de regering zou kunnen doen is misschien meer voor meer personeel zorgen?
3: Maar sowieso, dat hebben we wel sinds 2016 talrijke keren gevraagd om dat personeel op te drijven naar hun werkelijke waarde, die er momenteel nog niet is. Dat vragen we al jaren en dag, maar blijkbaar is het zo moeilijk om personeel al te vinden voor de luchthavens te komen werken. Dus het is een moeilijke situatie. Ja. En we botsen altijd tegen dezelfde muren, dus ja.
0: Ja, al belooft de minister van Binnenlandse Zaken, meneer Quentin, wel extra agenten. Hè? Heeft jullie dat enigszins gerustgesteld?
3: Nee, absoluut niet. Meneer Quentin kan zoveel mogelijk zeggen van we gaan volk bijleveren enzovoort. Maar het volk moet van ergens komen. En dat is, in verschillende federale diensten is een capaciteitstekort. Dus waar gaat hem eigenlijk die mensen gaan halen? Het is eigenlijk 1. Op korte termijn zal dat heel goed zijn voor onze mensen ter plaatse om een beetje soelaas te bieden tijdens een grote vakantie. Maar het moet een gestructureerd probleem moet aangenomen worden op middellange termijn. En op lange termijn. En dan moet personeel worden aangenomen. Het is niet omdat personeel wordt aangenomen dat die van dag 1 kunnen worden ingezet op de luchthaven. Dat kan niet. Dus die mensen moeten een opleiding volgen. Die moeten een grenscontrole opleiding volgen. De korte, de lange. Dus allee, die worden niet van vandaag op morgen onmiddellijk inzetbaar in de luchthaven.
0: Dat duurt ook geen half jaar, kan ik me voorstellen.
3: Ik denk de opleiding duurt al een jaar voor inspecteur bij de politie. Mm-hmm. En dan heb je nog de opleidingen, dus de luchthaven zelf kunnen en kennen van binnen en van buiten. Plus dan de bepaalde opleidingen die moeten gevolgd worden. Hè.
0: Ja, als u het heeft over mensen ter plaatse, want natuurlijk, als je daar niet werkt, dan denk je, ik wil zo snel mogelijk gewoon door die controles zijn. En dan denk je aan die belangen, maar het kan voor de mensen die daar werken ook geen pretje zijn, hè, die wachttijden.
3: Nee, absoluut niet. Dat is elke dag, dag in, dag uit, dat die mensen, onze mensen die in de boxen zitten, gefrustreerd geraken omdat één, het materiaal niet werkt, de pc's soms uitvallen. Mm. Mensen geraken gefrustreerd, de toeristen in de wachtrijden, die komen in een trechter terecht voor de boxen. Ja, dat zijn wachttijden, dat wordt daar warm, wordt geduwd, getrokken, zelfs soms vechtpartijen, schelden. Dat is dagelijkse kost momenteel op de luchthaven en de mensen zijn dat echt moe, omdat er niks van structurele oplossingen komen.
0: Ja, er is nu dat overleg. Verwacht u daar iets concreets van?
3: Wij hopen dat er een klein licht in de duisternis zal naar buiten komen. Ik vrees ervoor, tot zolang dat die vluchten niet worden gespreid, ja, dat de toeristen niet gevraagd worden van 2-3 uur op voorhand naar de luchthaven te komen. Men gaat altijd de filevorming zelf creëren. En dat heeft niks te maken met de controle van dat paspoort. U moet weten dat een controle van een paspoort tussen de 4 en 5 minuten duurt om een degelijk controle te doen, want dan moet door verschillende databanken kunnen gevoerd worden om te kijken of dat de toeristen wel toegankelijk zijn in dat land, mm-hmm, ja of nee. Dus als u rekent aan 4-5 minuten per toerist, ja, dan lopen de wachten door.
0: Dan kom je niet toe met 8 boxen natuurlijk, hè? Dat begrijpen we helemaal. Jullie zitten niet mee aan tafel, waarom is dat eigenlijk?
3: Dat weten wij niet. Dat weten wij niet. De druk werd opgevoerd tijdens onze overleg maandelijks. Maar plots zien wij ook berichten in de krant en krijgen we ook telefoon. En wordt de druk opgevoerd. Dus ja, wij weten niet uit welke windrichting het komt. Maar wij zijn zeker en vast niet uitgenodigd, wat we jammer vinden. Want als sociale partner zijn wij toch terdege en toch genegen om die problematiek mee op te volgen en mee soelaas te bieden aan bepaalde oplossingen. Ja. Dus, maar het is niet.
0: Voorlopig niet mee aan tafel. We zullen zien wat er uit dat overleg komt. Dank u wel, Carrie de Valkeneer van Politievakbond NSPV.
3: Nog een prettige morgen. Dag.
0: U ook.

0: Marisha Monch met Bejao. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. In San Diego, Californië, is er een dodelijke schietpartij geweest bij een moskee.
2: Ja, er zijn 3 doden gevallen. Een bewaker en 2 medewerkers van een school bij die moskee. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders, 2 jongens van 17 en 18, zijn dood teruggevonden in hun auto. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, het groot maatschappelijk onderzoek van VRT. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn in het gezin. En nog opvallender is dat 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan.
0: Hoe zijn we hier in godsnaam beland? Straks meer daarover.
2: En de Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen die om veilig asielopvang te kunnen organiseren. De spanningen over asielopvang zijn hoog opgelopen in Nederland. Vorige week is er zelfs brand gesticht bij een tijdelijk opvangcentrum. Teams zullen de gemeenten nu helpen om de onrust zoveel mogelijk weg te nemen.
0: En het weer?
2: Het wordt een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Ja, Len, moet ik zeggen. Gonda met Hang It On The Shelf.
1: De ochtend.
0: Het is iets over 6:30. Jasper, je hebt al de tijd gehad om wat dieper in de kranten te duiken. Wat brengen ze allemaal vanmorgen?
2: Overal het overlijden van Etienne d'Avignon, diplomaat, zakenman, graaf, vertrouweling van het Koningshuis. Hij zat overal mee aan tafel waar de macht werd verdeeld, schrijft het laatste nieuws. De laatste telg van La Belgique à Papa. En in alle kranten ook die donkere vlek op het einde van zijn carrière, de zaak rond de moord op Patrice Lumumba.
0: Ook hier nog aandacht daarvoor. Na 7:00 praten wij met politicoloog Nadia Nsai.
2: Dan op de voorpagina van de Standaard een vraag van 14 gezondheidsexperts. Geef kinderen veel vroeger les over het vrouwelijke lichaam?
0: Natuurlijk.
2: Ja, want nu leren meisjes te weinig over hun eigen anatomie, zeggen ze. De term vulva bijvoorbeeld komt amper aan bod op school. En ze vragen daarom aan minister van Onderwijs Demir om dat al vanaf de kleuterklas correct te benoemen. Ook menstruatie moet vroeger bespreekbaar worden. Want nu weten veel meisjes niet goed wat normaal is, zeggen de experts. En daardoor lopen ze te lang rond met pijn of met schaamte. En de bedoeling daarvan is vooral meer correcte informatie en minder taboes.
0: Een hoofdstukje deelsteps ook.
2: Ja, het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen pleit voor een nachtverbod op die e-steps. Tussen middernacht en 8:00 's morgens, want vooral na het uitgaan loopt dat vaak mis. Mensen nemen nog snel een step naar huis, soms onder invloed, zijn niet gewoon om daarmee te rijden. En vorig jaar raakten in Antwerpen meer dan 340 mensen gewond met zo'n e-step. En bijna 1 op de 5 slachtoffers is jonger dan 16, terwijl zo'n e-step eigenlijk verboden is voor hen.
0: Daar moet iets gebeuren. Ja. En in de morgen nieuw onderzoek over kopballen in het voetbalkoppen.
2: Ja, Nederlandse wetenschappers hebben bij amateurvoetballers na een wedstrijd stoffen in het bloed gevonden die wijzen op acute hersenschade. En hoe vaker en harder iemand kopt, hoe sterker die signalen. Die schade lijkt wel tijdelijk. Na een paar dagen waren die stoffen weer weg. Maar die kleine tikken die kunnen zich mogelijk wel opstapelen op lange termijn. Dus toch maar oppassen. Dan nog in de morgen, migratieminister Van Bos-Zuid. Zij wil besparen op de asielopvang in Brussel. Nu er minder asielaanvragen zijn, vindt zij dat Brussel te veel geld krijgt voor opvangplaatsen. Nochtans zijn er geen plaatsen op overschot, want er zijn nog altijd wachtlijsten voor alleenstaande mannen. Morgen is daar ook overleg over gepland met de Brusselse regering en zij zijn al ongerust. Daar vinden ze dat ze net meer opvangcapaciteit nodig hebben.
0: We waren daar net al bij de paspoortcontroles op Brussels Airport en iets waar veel vakantiegangers ook mee bezig zijn, is natuurlijk het dreigende kerosinetekort in de luchtvaart.
2: Ja, het is alweer een hot topic in de tijd en het laatste nieuws van morgen. Toch wat positief nieuws, want luchtvaarteconoom Wouter de Wulf is er vrij gerust in. Er is nog genoeg brandstof, zegt hij, voor de zomer. Luchtvaartmaatschappijen die schrappen wel vluchten, maar alleen omdat kerosine veel duurder geworden is. De echte test, zegt hij, komt pas na de zomer. Want als de straat van Hormuz dan nog altijd geblokkeerd is, dan dreigen wel grote problemen voor de luchtvaart. Dan iets helemaal anders uit The Guardian. Voor het eerst drinken Fransen meer bier dan wijn. Voor Frankrijk is dat een kleine cultuurschok. Komt omdat jongeren sowieso minder alcohol drinken. En als ze dan al iets drinken, dan kiezen ze blijkbaar sneller voor bier.
0: Okay.
2: En tot slot, Ruud, nog een trend uit de parfumwereld. Parfums die naar melk ruiken. Die zijn enorm populair, schrijft het Nieuwsblad. Een zachte, romige, warme geur.
0: Zeg dat, als jij dat zo zegt, dan wil ik er ook heen. Zeg dat nog eens.
2: Een zachte, romige, warme geur die volgens kenners comfort en geborgenheid biedt.
0: Krijg je daar jouw stem ook bij? Bij die parfum?
2: Dat kan.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
0: Radio 1 live.

0: specimen en risico's met storingen op de binnenring rond Brussel. Al meer dan een half uur vertragen van Dilbeek tot Jette. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40. 20 minuten erbij vanaf Aflichem. Ook files naar Antwerpen op de E17 bijvoorbeeld. 10 minuten vanaf Kruibeke. En op de E313 nog een kwartier vanaf Ranst.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. De ochtend.
0: De wereld is naar het schijnt niet beter voorbereid op een pandemie dan 10 jaar geleden. Dat is geen goed nieuws en dat zeg ik niet. Dat zegt de, en dit is een mondvol, de Global Preparedness Monitoring Board. Dat is een expertengroep die 10 jaar geleden werd opgericht na de ebola-crisis in West-Afrika. En de bedoeling was ons beter voorbereiden op dergelijke gezondheidscrisissen. Het is een opvallende en vooral een verontrustende boodschap voor een tijd waarin het ebola-virus en het hantavirus op de voorpagina's van de kranten staan en de headlines van het nieuws vormen. Philippe Selhorst, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent medisch viroloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. U bent daar lid van het Outbreak Research Team, dus we zijn bij u aan het goede adres. Geruststellend vind ik die boodschap niet. Bent u het met mij eens?
2: Ja, volledig. maar dat was ook te verwachten, denk ik. Er is niet veel vooruitgang geboekt, denk ik, sinds corona. En dat is vooral omdat dat een moeilijk probleem is. Hè. Dat is, ik denk op vele vlakken is dat probleem van gebrek aan pandemic preparedness te vergelijken met het probleem van klimaatopwarming. Hè. Dus dat is een ingewikkeld probleem dat holistisch moet worden aangepakt. Hè. Dus vanuit verschillende disciplines en met veel internationale samenwerking. En ik denk dat op dit moment in de huidige cultuur eigenlijk een beetje moeilijk ligt.
0: Ja, maar wij denken, er is toch heel veel technologische vooruitgang, dus dat moet toch lukken. We moeten dat nu toch beter kunnen aanpakken.
2: Dus dat is een probleem natuurlijk van preventie. Hè. En dat is nooit erg sexy, preventie, omdat dat veel geld kost en moeite kost voor iets dat op dit moment nog geen probleem is. Er is op dit moment geen grote pandemie gaande en dan is dat altijd moeilijker om uit te leggen. Ook al zijn de kosten van iets doen ontelbare keren groter. Maar er zijn wel stappen gezet natuurlijk. Hè, maar het is meer een processie van echter naar.
0: Ja, oké. Okay. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Mensen willen er liever niet aan denken, dus we gaan er niet aan. Hè. Maar nu, bij wijze van spreken, we hebben nu toch wel massa's mondmaskers liggen, mag ik hopen.
2: Ja, dus ik denk dat is een goed voorbeeld. Ik denk dat dus op regulatorisch vlak en qua procedures is er zeker veel vooruitgang. Voor de overheden, zorgsector, die zijn allemaal veel beter voorbereid. Die hebben noodpanden klaar liggen, die mondmaskers zijn er, er is gewerkt op logistiek, digitalisatie.

0: Dan we hebben ook biotechnologisch, hè, de mRNA-vaccins nu, dat platform, hè, dat is getest geweest, dus dat ook zeker vooruitgang. Wat betreft genomic surveillance, hè, dus de varianten van COVID en echt opvolgen van de sequenties van pathogenen, ook dat is nu wereldwijd meer verspreid. Hè, dus dat zijn allemaal zeker erg goede zaken. Maar denk op vele andere vlakken is het nog business as usual terug.
1: Zoals?
0: En blijft er serieuze tekortkomingen. Goed voorbeeld, en dan weer biotechnologisch, dat is mijn kant van de, mijn expertise. Denk dus, ja, de mRNA-vaccins, ja, er wordt nu gedacht, ja, dat er bij een nieuw virus wel opnieuw snel een vaccin zal zijn. Dat is een beetje naïef, denk ik. We hebben daar met corona toch ook een beetje geluk gehad. En dan, er zijn nog altijd geen breed spectrum antivirals. Hè, die werken tegen hele virale virusfamilies eigenlijk. Hè. Ja, eigenlijk zou er een soort van masterplan of globaal moeten opgestart worden om voldoende funding daarvoor te voorzien en te zorgen dat we die hebben. En dan misschien laatste biotechnologisch iets dat we nog niet hebben, is een soort universeel detectieplatform, hè, voor alle pathogenen. Dat hebben we op dit moment ook niet. Dat is technisch mogelijk, maar financiering, om daar financiering voor te vinden, is behoorlijk moeilijk.
1: Ah ja, zit daar het probleem? Ja. Want bon, we hebben wel, zelfs al hebben we daar ook heel veel nadeel van ondervonden, maar we zouden wel kunnen denken, we hebben hieruit geleerd. We hebben na corona toch echt wel geleerd dat we onderzoek moeten doen, rapper klaar moeten zijn. Bedoeld, heeft de hele wereld stilgelegd. Is het vooral een probleem van financiering?
0: Dat is zeker een deel van het probleem. Hè. Dus om een voorbeeld te geven, ik ben nu al een jaar op zoek naar financiering voor zo'n diagnostisch platform.
1: Ja.
0: Maar de beurzen waar wij aan meedoen, daar heb je ongeveer 1,5% slaagkans. Dus dat is statistisch zo goed als niets. Hè. En zelfs projecten met een score van 95%, die worden nog niet gekozen. Die krijgen ook geen geld. En de reden is tweeërlei, denk ik. Hè. Dat is te veel inzendingen voor te weinig geld. En ja, waarom is er te weinig geld? Ja, onze overheden zitten allemaal met schulden.
1: Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd is er ook een kwestie van niet willen eigenlijk. Er is ook een beetje een oorlog, zeker in de VS, aan de gang tegen de academische wereld.
1: Mm-hmm.
0: Veel projecten worden stopgezet. Denk maar bijvoorbeeld aan een mRNA-vaccin tegen de vogelgriep, H5N1. Dat is stopgezet geweest, wel dat broodnodig is. Er is dus ook politieke, ook veel tegenkantingen.
1: Dan hebben we het eigenlijk over de academische wereld, over overheden, over vaccins, op het vlak van de mensen, hè, wie het overkomt, in het hoofd. De hoofden zijn er misschien ook niet klaar voor, hè?
0: Ik denk, en dat is heel belangrijk, hè, naar oplossingen toe, denk ik. Hè. Ik denk, zolang als de mensheid of zo blijft redeneren dat ze geen deel zijn van een ecosysteem, dan heb je een probleem. Want als je dan asociaal gedrag stelt binnen dat ecosysteem, dan komt dat terug als een boemerang in je gezicht. En zolang als mensen zo blijven redeneren,
1: ja, maar
0: en als
1: zich
0: dat ook zo politiek blijft vertalen, dan...
1: Maar betekent dat bijvoorbeeld politiek daarmee zou moeten bezig zijn? Want ja, de volgende keer dat dit overkomt, denk ik, mensen proberen te overtuigen om zich te isoleren, dat gaat nog moeilijker zijn, toch?
0: Ik denk nu niet dat daar per se het grootste probleem ligt. Ik denk dat er nog wel eens, ook zeker in Bellen, nog wel heel mensen toch wel heel hard hun best gedaan hebben en ook wel de meerderheid van de mensen nog wel echt gelooft wat onze overheden doen. Dus allee, ik denk dat daar problemen zozeer niet ligt. Ik denk, het is vooral bij die preventie, hè, dat het probleem ligt en dat daar internationale samenwerking moet zijn. Hè. En dat hebben we bijvoorbeeld nog niet aangeraakt, maar het is dus echt heel belangrijk dat we die interface tussen dierlijke virussen en de mens, dat we die verkleinen. En dat zijn dus niet biotechnologische maatregelen die we moeten doorvoeren. Hè. Bijvoorbeeld, dus, denk maar aan onze industriële vlees- en zuivelproductie. Hè. Dat is ook een gigantisch probleem daarom, omdat dat dus ook de verspreiding van gevaarlijke virussen en resistente bacteriën kan in de hand werken. En de vogelgriep is weer het beste voorbeeld, hè, in de VS. Dus de vogelgriep heel dodelijk in vogels, H5N1. Dat is dan verspreid geweest naar andere zoogdieren, zeezoogdieren. Heeft daar hele populaties gedecimeerd. En plots dook dat op, een paar jaar geleden, in melkkoeien in de VS. Wordt daar dan eigenlijk... Allee, je zou verwachten van een overheid dat ze dan zeggen van oké, we gaan zorgen dat niet gepasteuriseerde melk niet op de schappen in de winkel terechtkomen.
1: Maar niets
0: of we gaan zorgen dat de
1: koeien
0: niet... Nee, niets van dat. Dus er is heel lauw op gereageerd geweest. En dat is eigenlijk een beetje Russische roulette spelen met het lot van de mensheid.
1: Dat, Oké. Ja, dat is uw zaak natuurlijk. Hè. Daar bent u dag in dag uit mee bezig. Allee, maar dat zijn zware uitspraken. Hoe, momenteel, hè, hoe schat u die ebola-uitbraak in? Hoe schat u dat hantavirus in?
0: Goh, ja, dat zijn beide virussen die niet zo verspreidbaar zijn natuurlijk als COVID. Hè. COVID was wel een beetje atypisch in de zin dat echt een van de meest besmettelijke virussen was. Voornamelijk omdat dat besmettelijk is tijdens de incubatieperiode en dat ook via de lucht heel snel verspreid wordt. Ik denk dat we hier wel meer geluk hebben, hè, en dat we de hantavirus en ebola wel te baas krijgen. Maar het zijn wederom weer goede voorbeelden waar dat we tekort schieten. Ja. Ebola-virus, dat is weer een nieuwe variant. En er waren dus ook niet genoeg diagnostiek om dat heel snel te detecteren. Omdat ze normaal gezien een diagnostiek is voor de Zaire-variant, niet voor Bundibugyo. En ja, dus dat leidt dan weer tot een snellere verspreiding in die cruciale eerste fase. Hè.
1: Ja, zoals we nu zien inderdaad. Hè. Dank u wel, Philippe Selhorst, medisch viroloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

0: Waterway City and Color met Wasted Love.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Tom Barweel, goedemorgen.
2: Dag Ruud.
0: Veel voetbal vandaag, ja. Met de laatste loodjes in heel wat competities. Laten we in de Premier League beginnen in Engeland. Daar naderen ze de ontknoping. Arsenal kan bijna vieren.
2: Ja, zeker wel. Omdat ze gisteren nipt 1-0 hebben gewonnen tegen Burnley. Een ploeg die al zeker is van de degradatie. We kunnen zeggen de typische Arsenal-score van vroeger, die 1-0. Dankzij Kai Havertz op een stilstaande fase natuurlijk. Leandro Trossard, de Rode Duivel, die was basisspeler bij Arsenal. Arsenal heeft in de stand nu 5 punten meer dan City. City speelt vanavond op Bournemouth. Zijn voorlaatste wedstrijd. Het moet dus eigenlijk winnen om in de race te blijven. Nu zondag is er dan de laatste speeldag met Arsenal. Dat afsluit bij Crystal Palace en City ontvangt Aston Villa. En volgens de Britse pers zou Guardiola, Pep Guardiola trouwens, binnenkort zijn afscheid aankondigen.
0: Een aardverschuiving, ja. Einde van een tijdperk. Hier in België wordt deze week alles beslist. Donderdag misschien wel de landstitel voor Club Brugge op een zucht, zeggen ze dan. Eerst is er vandaag nog een speeldag in de Europlayoffs met Racing Genk, dat misschien eindelijk wel eens mag ontploffen.
2: Dat hebben we al een paar keer gezegd, denk ik. We hadden toch ook gedacht dat ze bij de eerste 6 zouden eindigen om dan mee te strijden voor de prijzen, maar nee. En zelfs nu in die Europlayoffs steken ze daar niet bovenuit, terwijl Europees voetbal toch altijd het doel is voor Genk. En het is dan ook de eerste noodzakelijke stap deze play-offs winnen. Vanavond sowieso thuis tegen het zieltogende Antwerp dat net zijn trainer heeft ontslagen. En Genk, het moet, beseft trainer Nicky Haaien, zelfs zonder de geblesseerde Caretsas en Heijmans.
3: We hebben gezegd, het is een seizoen met vallen opstaan geweest. En je ziet die bal die dan nu net niet binnengaat, die van de lijn gered wordt. Het is misschien een seizoen geweest van net niet. Maar we hebben nog 3 wedstrijden om het net wel over de streep te trekken. En zolang die kans er is, moeten wij erin blijven geloven. En dat pushen we elke dag naar de spelers. Ik denk dat je naar energie, naar motivatie de laatste 2 speeldagen gezien hebt. Dat de spelers wel er vol voor willen gaan. En dat gaan ze blijven doen tot de laatste dag.
2: De 3 wedstrijden kan je vanavond volgen hier op de radio.
0: Doen we. En voor onze landgenoot Arne Engels is de landstitel al binnen. Het is er een geworden die zal bijblijven, want het slot in Schotland was echt beklijvend.
2: Ja, echt. Beslist op de laatste speeldag. Ook veel spanning op de voorlaatste speeldag. En op die laatste speeldag was er dan het onderlinge duel met de leider Hearts of Midlothian. Het werd echt een thriller. Uiteindelijk gewonnen door Celtic en alsnog kampioen. Amai.
4: Ging heel veel door ons heen, denk ik. Zeker gewoon na wat er allemaal is geschreven geweest en gezegd is geweest in de pers over dat we geen goede ploeg zijn, over dat we het nooit gaan halen en dit en dat. En iedereen had ons eigenlijk helemaal afgeschreven. En om het dan te doen, zeker in de laatste minuut voor ons eigen publiek, is heel zot en heel magisch gewoon.
2: Ja, het is trouwens al zijn 2e titel in evenveel seizoenen, maar deze zal Arne Engels zeker niet vergeten. En het kan nog leuker worden.
4: Ja, ik ben zeker tevreden hier. Ik ben altijd heel goed opgenomen hier in de groep. Fantastische groep en ook een heel leuk land eigenlijk. Dus ik voel me hier zeker wel heel goed en op mijn gemak. Ik denk dat nu gewoon het doel is voor nog een bekerfinale dan te winnen. Het is heel mooi dat ik nu die titel heb voor de 2e keer. Ik heb alleen maar positieve dingen te zeggen hier eigenlijk over de Celtic zijn.
2: Ja, mooi verhaal. Ik sluit af met de WK-selectie van Brazilië vannacht. En wel heel opvallende taferelen bij de naamafroeping van Neymar, de grote ster nog altijd. Het was een fantastische ontlading daar in Brazilië, omdat hij er voor de 4e keer bij is. Niet alleen op straat, maar ook in de perszaal te bekijken op onze website. Wij kunnen het ons hier niet echt voorstellen als Romelu Lukaku wordt afgeroepen. Dat het trouwens Igor Thiago van ex-Club Brugge is er ook bij. Ook heel emotioneel.
0: Te bekijken op sportza.be. Dankjewel Tom Barweel voor die warme taferelen.

0: Gunn met dat geweldige woord joy. Veel plezier met het nieuws en daarna weer met ons. Tot zo.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
4: Ekili met QUI&LL.
3: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh,
5: vaak heel leuk, maar soms iets te leuk.
6: Te veel video's!
5: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
6: Ah.
5: Proximus. Think possible.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Hello. Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht hè.
10: Rustig, schat.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongere generatie in Vlaanderen denkt opvallend traditioneel over mannen, vrouwen en transpersonen. En in San Diego in de VS vallen 3 doden bij een schietpartij in een moskee. Vlaamse jongeren denken nog vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Vooral jonge mannen hebben een conservatief denkbeeld, uitleg door Katrien Persman.
14: Het typische rollenpatroon van de man als kostwinner leeft meer dan gemiddeld bij jongeren. En opvallend, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan.
15: Het is erg om te zeggen dat dat mij niet super hard verbaast. Omdat de meeste jongens denken dat mannen meer macht hebben in een relatie.
16: De laatste tijd heel veel jongeren vinden dat gewoon normaal. Maar ik, in mijn mening, vind dat nooit kunnen.
14: En toch, dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosfeer, bereikt steeds meer jongeren. Vooral via sociale media. Volgens sociologe Cécile Meeuwse van de KU Leuven haalt het de normale ontwikkeling van jongens onderuit.
17: Zo wordt het tonen van kwetsbaarheid ontmoedigd. Het wordt ook weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En kan dat wel in de weg staan van het aangaan van warme, gezonde relaties.
14: Jongeren verzetten zich daardoor ook meer dan ouderen tegen een diverse samenleving. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil geen homoseksuele vrienden.
13: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil de achternaam van cipiers op hun naamplaatje vervangen door een code van 5 cijfers, zodat gevangenen hun identiteit niet kennen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De minister wil het gevangenispersoneel zo beter beschermen. Verschillende cipiers werden al geïntimideerd buiten de gevangenis, bijvoorbeeld met foto's van hun familie of hun auto die in brand gestoken wordt. De minister hoopt dat dat minder snel zal gebeuren als gevangenen de achternaam van de cipier niet kennen. De maatregel moet wel nog verder uitgewerkt worden. In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
18: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
13: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. Een team van experts gaat onder meer helpen bij bewonersbijeenkomsten en om veiligheids- en communicatieplannen op te stellen. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met de regering gisteravond. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. De hulpdiensten werden toen tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei premier Jette dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard aangepakt moeten worden. In Congo zijn nu al 118 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen met het virus. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en grote groepen mensen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om de huidige ebola-variant te onderzoeken.
19: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
13: Ondertussen raakte bekend dat ook een Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het virus. Hij zal in Duitsland behandeld worden. In de Jaroslav-regio, op 200 kilometer van Moskou, zijn er aanvallen geweest met Oekraïnse drones. Er zijn ook 4 drones gesignaleerd op weg naar Moskou, maar Rusland kon die onderscheppen. Ook rond Rostov, in het zuiden van Rusland, zijn er drone-aanvallen geweest. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer intens bestookt met drones, met tientallen doden tot gevolg. Oekraïne gebruikt de laatste tijd ook meer en meer lange afstandsdrones die dus tot diep in Rusland geraken. In Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. Ze gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
20: Het is belangrijk omdat die zonnewind satellieten kan verstoren, ja, ook onze GPS kan beïnvloeden en ook ja, bij een eventuele zonneuitbarsting elektriciteitsnetten kan beschadigen. Dus ruimteweer is enorm belangrijk en ook natuurlijk de toekomstige missies naar de maan zal astronauten ook kunnen blootstellen aan die straling en dat willen we preciezer kunnen meten.
13: De missie is een samenwerking tussen het Europese ruimtevaartagentschap ESA en China. Het Rubenshuis heeft een zeldzaam werk van schilder Peter Paul Rubens naar Antwerpen kunnen halen. Het is een tekening op papier met op de achterkant een brief. Rubens schreef die in 1607, volledig in het Italiaans, toen hij in Rome werkte als kunstadviseur. Het is heel bijzonder dat het werk vanaf nu in Antwerpen hangt, zegt curator Anne van Kamp.
21: Rubens-tekeningen komen niet meer heel vaak op de markt, dus het is ook heel bijzonder dat we nu een Rubens-tekening voor België, voor Vlaanderen, voor Antwerpen, voor het Rubenshuis hebben kunnen verwerven. Normaal worden die aan buitenlandse musea of buitenlandse privéverzamelaars verkocht, dus het is echt geweldig dat we dat nu voor het Rubenshuis hebben kunnen aankopen.
13: Er is meer dan 100.000 euro voor betaald. Het werk is te zien tijdens de Rubens Experience vlakbij het Rubenshuis dat op dit moment gerenoveerd wordt. En de baas van de openbare omroep in Moldavië heeft ontslag genomen omdat de Moldavische vakjury op het Songfestival weinig punten gaf aan buurland Roemenië. De vakjury gaf maar 3 punten, het publiek de volle 12. Moldavië en Roemenië hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het niet eens was met de punten van de vakjury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Vooraan, 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat mannen een vrouw mogen slaan. 1 op de 3 ziet een vriendschap met een transpersoon niet zitten. Het zijn 2 opvallende bevindingen uit de Foto van Vlaanderen, een maatschappelijk onderzoek voor VRT. Alle resultaten staan ook in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, we draaien Men at Work hier om te beginnen. Maar ook de vrouwen werken hier hoor, op Radio 1. En dat slaan, mannetjes. Daar moeten we het straks toch nog maar eens uitgebreid over hebben. Deze is dus Men at Work met Down Under.

0: Men at Work met Down Under.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Die berichten van de manosfeer waar we het straks over moeten hebben. Ook deze voorpagina van de Standaard. Experts pleiten ervoor dat kinderen al in de kleuterschool leren wat de vulva is. En dat ze ook veel vroeger leren over menstruatie, over al dan niet wassen en hoe en welke zeep. En nu weten meisjes vaak veel te weinig over hun eigen lichaam. Groep artsen en onderzoekers hebben daarover een beleidsnota bezorgd aan minister voor Onderwijs Zuhal Demir. We hebben een van die experten nu aan de lijn. Martien Koos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag mevrouw, wij storen u even voor uw lange werkdag. U bent kinderendocrinoloog in het UZ Gent. U heeft die beleidsnota mee opgesteld. Waarom is het nodig om kleuters daar al van op de hoogte te brengen?
2: Het is eigenlijk een initiatief dat uitgaat van zowel specialisten in het onderwijs, maar ook gesteund vanuit de medische praktijk. Omdat we denk ik allebei vanuit onze eigen invalshoeken merken dat er toch een belangrijk gebrek is aan kennis over de anatomie van ons genitaal. Dat is zowel het geval voor jongens als voor meisjes. Maar bij meisjes is dat toch nog heel wat meer uitgesproken, merken wij. En dat heeft toch wel belangrijke consequenties ook.
0: Ja. Als dat uitgesprokener is bij meisjes dan bij jongens, we weten dat eigenlijk. Hè? Hoe komt dat? Is dat gewoon ook letterlijk omdat het minder zichtbaar is?
2: Goh, ja, ik denk omdat we er gewoon weinig woorden voor hebben om de juiste anatomie bij meisjes te beschrijven. En omdat we die woorden vaak dan niet gebruiken, degenen die er ter beschikking zijn, om eigenlijk te onderwijzen of te leren aan meisjes en gewoon over te spreken, over het genitaal, over de vulva, eventueel over de clitoris. Jongens kennen uiteraard wel hun penis of allerlei andere woordjes die daarvoor gebruikt worden. Mm-hmm. Maar bij meisjes ligt dat toch een stuk moeilijker. We merken dat dat ook aanleiding geeft tot minder goede kennis over verzorging. Ook wat schroom om erover te spreken, zeker als er klachten zijn of zo. Ook weinig kennis over de natuurlijke variatie die dat er is in het genitaal. We weten allemaal dat de neus van iedereen er anders kan uitzien, maar dat de vulva van iedereen er anders kan uitzien, dat is iets wat we niet meekrijgen. Oh,
0: maar als u dat nu vertelt, mevrouw Koos, dan dat spreekt voor zich. Hè? Maar tegelijkertijd, als je dat niet weet en daar niet van op de hoogte gebracht wordt, dan kan je dat wel meedragen. Hè? Dan ben je bang dat het niet normaal is, dat je er anders uitziet dan anderen, en dan brengt dat stress teweeg.
2: En dat is precies de bedoeling, denk ik, van deze beleidsnota, om daar eens over na te denken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die kennis gewoon veel verbetert om ook eventuele stress en onzekerheid daarover te verminderen.
0: Mm-hmm. Want ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die dit nu horen denken, moeten kleuters dat echt allemaal al weten?
2: Wel, uiteindelijk als we willen dat ons genitaal eigenlijk wordt gezien als een lichaamsdeel zoals elk ander lichaamsdeel. Mm-hmm. We leren uiteindelijk toch ook over onze neus, over onze oren, onze armen en onze benen en tenen enzovoort tot de kleinste deeltjes toe. Ja. Dus lijkt het niet meer dan logisch om ook iets over het genitaal te leren.
0: Hoofd, schouders, knie en tenen en dan nog het genitaal daarbij.
2: Voilà.
0: Zou zo maar kunnen.
2: Voilà. Ja.
0: Maar dat heeft natuurlijk omdat dat te maken heeft met seksualiteit. Hè. Daarom ligt dat zo gevoelig.
2: Dat is zo, maar dat is omdat we het er ook niet uittrekken uit die sfeer. Mm-hmm. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om het uit die context van seksualiteit te trekken en het ook meer te zien als een lichaamsdeel, zoals elk ander lichaamsdeel. Ja.
0: Ziet u verschillen binnen bepaalde culturen, cultuurverschillen daarover?
2: Eigenlijk is het toch iets dat over alle culturen heen een beetje gelijkaardig is. We merken ook bij ouders een zekere schroom om erover te spreken. Het gaat over wat er onder je onderboekje zit en zo. En daar zien we eigenlijk weinig verschillen over de culturen heen.
0: Dus er al vroeger mee beginnen om daarover te praten, correcte informatie, zowel bij jongens als bij meisjes?
2: Absoluut, absoluut. Ik denk dat daar toch een belangrijke taak ook al van in de heel jonge jaren in het kleuteronderwijs. En natuurlijk is dat niet iets dat in één keer gaat. Maar dat is ook het voorstel trouwens, dat echt iets is dat trapsgewijs wordt opgebouwd.
0: We hadden het over onzekerheid, hè? Over dat lichaamsdeel. We gaan het noemen, anders zeggen we het ook weer dat lichaamsdeel over de vulva. Maar gebrekkige kennis gaat verder dan onzekerheid. Hè? Als je niet weet wat menstruatie is, als je niet weet of daar al dan niet heel veel pijn bij hoort, dan heb je echt al een medisch probleem.
2: Ja, en als je daar dan ook niet over durft spreken, of als dat gespreksonderwerp een beetje wordt vermeden, gewoon omdat er geen woorden voor zijn of omdat de woorden niet goed gekend zijn, ja, dan blijf je daar echt wel mee zitten. En dus dat is eigenlijk inderdaad ook de bedoeling om daar een einde aan te maken aan dat probleem.
0: Oké, denkt u dat dit zal helpen wanneer we daar in het onderwijs over praten? Want jullie komen daar natuurlijk in de praktijk mee in contact, dat het soms problematisch is om daarover te praten, maar kan dit helpen?
2: Ik denk dat het zeker kan helpen. Ik denk dat het onderwijs een heel belangrijke bron van kennis en informatie is. En we zitten ook met een generatie aan ouders die dit ook niet in het onderwijs heeft meegekregen. Dus we moeten beginnen bij onze kinderen en zorgen dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven.
0: Duidelijk. Dank u wel, Martin Kools, kinderendocrinoloog in het UZ in Gent. Ik wens u een mooie dag.
2: Graag gedaan, dank u wel.
0: Er staat 185 kilometer file. Langzaam naar Brussel bijvoorbeeld. Op de E40, 25 minuten erbij vanaf Afliegem. Op de E40 vanuit Luik, kwartier van Haasrode tot Berthem. Op de E429, 10 minuten bij Halle. Binnenring rond Brussel, 20 minuten trager tussen Dilbeek en Vilvoorde.
3: Files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34, ook 20 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E34 vanuit Turnhout vanaf Oelichem. Op de E313, een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent ook nog 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
0: Dankjewel.
1: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab9 en Lab9 Pro.

0: De ochtend.
1: Radio 1.
0: Er is zoveel om ons zorgen over te maken en ik gooi er nog eentje bovenop. Moeten we ons zorgen maken over de gasvoorraden? De ondergrondse gasopslag in ons land is momenteel slechts voor een kwart gevuld. En dat is minder dan de afgelopen 3 jaar rond deze tijd. Ook in de rest van Europa raken de gasvoorraden trager aangevuld dan normaal. En dus stellen we de vraag, zijn we er te gerust in? En wat zou de regering bijvoorbeeld kunnen doen om zeker te zijn dat we ook volgende winter onze huizen kunnen verwarmen? Want we kunnen nooit vroeg genoeg zijn, denk ik. Hè? Goedemorgen Bert Wollands.
2: Goedemorgen.
0: Kamerlid voor N-VA, u bent de energiespecialist van de partij. Misschien toch nog eerst even vertellen waarom die ondergrondse gasopslag in ons land momenteel maar voor een kwart gevuld is.
2: Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de prijs die er vandaag op de markt is voor aardgas. En dat natuurlijk de verschillende spelers op dat vlak wat weigerachtig zijn om die gasopslagen nu al te vullen, omdat die vandaag aan een hoge prijs zouden moeten worden gevuld en dat men natuurlijk niet zeker weet of dat men dat gas achteraf aan diezelfde prijs of meer nog zou kunnen verkopen aan klanten en dat soort zaken meer. Dus men kijkt een beetje de kat uit de boom om te kijken of dat die prijzen toch niet nog wat naar beneden gaan, zodanig dat er aan een goedkopere prijs kan gevuld worden.
0: Ja, maar de vraag is maar, misschien blijft die prijs wel stijgen?
2: Dat is natuurlijk het punt. Eigenlijk zou men nu geleidelijk aan moeten beginnen vullen. Zodanig dat men tegen de winter, want dan hebben we dat gas absoluut nodig, toch wel in voldoende gas in die opslagen zitten. Omdat we dan natuurlijk daar ook wel mee op rekenen. Naast natuurlijk een heel aantal andere bronnen die we hebben, zoals de invoer van gas via Zeebrugge en dat soort dingen meer.
0: Maar kunnen we die spelers kwalijk nemen dat ze nog even de kat uit de boom kijken? Die rekenen zich ook niet rijk, hè, momenteel.
2: Nee, en dat is een heel begrijpelijke positie. Alleen, als we nu niet stilaan beginnen vullen, dan gaan we misschien op een gegeven moment heel snel moeten beginnen vullen. En als men in heel Europa tegelijkertijd al die gasopslagen gaat vullen, dan gaat de vraag enorm toenemen. En dan dreigt ook de prijs nog verder te exploderen dan dat die vandaag doet. We hebben dat eigenlijk ook in 2022 gezien. Op dat moment was er ook een lichte paniek om voldoende gas te hebben. En zijn landen individueel ongecontroleerd beginnen vullen. En hebben die prijs omhoog zien schieten. Dus ook dat moeten we vermijden. Dus we moeten heel goed met elkaar afspreken. Hoe gaan we dat doen? Welk traject gaan we volgen? En laat ons nu stilaan beginnen. Want als we helemaal op het einde daar nog vol een bak gas moeten gaan inpompen en die op de markt nog moeten kopen, ja, dan gaat dat net in de winter een gigantische prijspiek geven. En die kunnen we missen als kiespijn.
0: Ja, oké, maar hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Dat is iets dat er op dit moment over wordt gesproken tussen de verschillende Europese landen, zodanig dat we daar aan kunnen beginnen, aan dat vullen. Daar zouden best goede akkoorden over komen, zodanig dat we de markt kunnen stimuleren om dat te doen. Op dit moment kijken die nog wat de kat uit de boom, maar ik denk dat we met die sector toch heel duidelijk in gesprek moeten gaan om ervoor te zorgen dat we op een normale manier die gasopslagen kunnen vullen en voldoende gas hebben op het moment dat we het echt nodig hebben.
0: Wat betekent dat, meneer Wollands, stimuleren en in gesprek gaan?
2: Dat zouden zaken kunnen zijn als bijvoorbeeld het verlagen van de drempels om die gasopslagen te vullen. De kosten daarvoor wat naar beneden halen. In sommige landen spreekt men zelfs over een kleine subsidie om nu al te beginnen vullen of iets dergelijks. Dat zijn allemaal zaken die we goed moeten afspreken, maar liefst wel in een Europees kader.
0: Want vanzelf gaan ze het niet doen, dat is duidelijk.
2: Op dit moment niet. Vandaag denkt iedereen nog dat die straat van Hormuz dat die misschien wel eens sneller zou kunnen opengaan. Maar om eerlijk te zijn, heel erg veel vertrouwen heb ik daar op dit moment niet in. We hebben het nieuws al een paar keer gehad dat ze openging, om dan vervolgens even snel weer te sluiten. Dus op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorrakken en zeggen van ja, nu moeten we toch wel aan dat vullen beginnen, want anders komen we er niet.
0: Ja, en dat is dan met compensaties misschien, dat moet dan bij de EU liggen. Heeft de EU daar een plan voor klaar?
2: Op dit moment wordt daar wel over gesproken. Er is vorige week nog een informele energieraad geweest, waar, als ik me niet vergis, ook daarover is gesproken. Maar volgens mij zijn de effectieve knopen nog niet helemaal doorgehakt. Dat is wel iets dat best dringend zal gebeuren. Want bijvoorbeeld in ons land wordt er in het geheel niet gevuld. In de delen van Europa zie je dat stilaan aan het stijgen is. Maar bij ons ligt het helemaal op een platte lijn.
0: Kan de federale regering dan iets doen?
2: De minister heeft al aangekondigd dat hij op dit moment vooral kijkt naar de markt om daar zelf die vulling te doen. Wat ze ook bij de vorige energiecrisis uiteindelijk zelf hebben gedaan. Maar ik denk best dat de regering in gesprek gaat met de sector om te kijken hoe kunnen we dat op een goede manier aanpakken om paniek te vermijden op het moment dat het helemaal precair wordt. Want dan kom je natuurlijk in een situatie die voor niemand goed is.
0: En dan zitten we nog met die heikele kwestie van Russisch gas, toch?
2: Voor een stuk wel. Natuurlijk, als we vandaag zien, dan kijken we wel naar voldoende gas die in omloop is om daarmee om te gaan. Natuurlijk, op het moment dat je in een winterse situatie terechtkomt, dan explodeert de vraag naar gas natuurlijk, omdat iedereen zich wil beginnen verwarmen. Ja, op dat moment wordt het natuurlijk moeilijker om je te bevoorraden en dus moeilijker om die gasopslagen te vullen. Dus dat is nog maar eens een oproep om daar nu tijdig aan te beginnen. Vandaag is er zeer weinig vraag naar gas omwille van de hogere temperaturen. Ja, dit is het moment dat je idealiter ook die gasopslagen gaat vullen.
0: Oké, dank u wel. Bert Wollands, Kamerlid voor N-VA, energiespecialist van de partij. Uw oproep is gehoord.

0: You and me and Break the Cycle.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
2: Elke specialist zit vast in zijn specialiteit. Ik ben bijvoorbeeld zelf de persoon geweest die de link moest leggen tussen mijn gynaecologische klachten en mijn gastroenterologische klachten, terwijl eigenlijk is dat heel, heel logisch.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
8: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
9: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
8: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
9: Meer info op lab9.be.
10: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
11: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
10: Meer merk.
11: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
10: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: VRT Radio 1.
12: De ochtend.
0: Het is 7:30, goedemorgen. Enkele resultaten van de foto van Vlaanderen. Dat is dat maatschappelijk onderzoek dat de VRT laat uitvoeren. Die baren ons toch wel zorgen.
13: Ja, 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat een man een vrouw mag slaan.
0: Zeg dat nog eens, Jasper.
13: 1 op de 6, een man een vrouw slaan. En 1 op de 3 ziet een vriendschap met een transpersoon niet zitten. Tjonge. Toch 2 opmerkelijke resultaten uit dat onderzoek die aantonen dat jongeren in Vlaanderen er nogal conservatieve ideeën op nahouden, meer zelfs dan oudere generaties.
0: Hoe komt dat? Dat vragen wij ons af na 8 uur.
13: In San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn een bewaker en 2 medewerkers van een school bij die moskee. De politie zegt dat het wellicht een haatmisdrijf was. De vermoedelijke daders, 2 jongens van 17 en 18, zijn dood teruggevonden in een auto. En in Congo zijn nu al 118 mensen aan het ebola-virus gestorven. En er zijn ook bijna 400 besmettingen. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en drukke plaatsen te vermijden. Er woedt een variant van ebola waar vaccins en geneesmiddelen niet op afgestemd zijn.
0: We hadden het daar net ook nog over. Hè? Dankjewel Jasper. Goedemorgen Bram.
14: Goedemorgen.
0: Dan wordt het stilaan beter?
14: Ja, nog 2 dagen en dan wordt het, dan wordt het beter. Op dit moment veel wolken. Hè. De zon die krijgen we nauwelijks te zien vandaag. Het blijft de ganse dag lang zwaar bewolkt met periodes van regen of een aantal buien. Temperaturen rond 15 graden. Vandaag en een meestal matige zuidenwind. Ook vanavond en vannacht meestal regenachtig weer. Enkel in het noordwesten, daar wordt het wat droger. Bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen dan nog een wisselvallige dag met af en toe de zon. Maar ook geregeld nog wel buien. Opnieuw die matige wind uit het zuidwesten deze keer. En temperaturen rond 16 graden aan zee en 18 graden in het binnenland. En dan vanaf donderdag rustiger, droger. Nog wel veel wolken donderdag. Warmer ook. We gaan naar 22 graden. En dan vanaf vrijdag plots zomers weer. We gaan naar zonnig weer en 25 graden. En ook in het weekend gaan we 25 graden of meer halen.
0: Oké, dank je.
15: Update jezelf.
16: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Radio 1.
12: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Een man van morgen op alle voorpagina's. Jasper Etienne Davignon, die gisteren is overleden, 93 jaar geworden.
2: Ja, het einde van een tijdperk, lees ik onder meer. De laatste telg van La Belgique à Papa. En met zijn overlijden vervalt nu ook de zaak die tegen Davignon liep rond de moord op Patrice Lumumba. 50 jaar na zijn dood hadden zijn zonen klacht ingediend tegen 10 mensen die volgens hen betrokken waren bij de moord op hun vader in 1961. En Davignon was de enige van die 10 die nog in leven was. De familie van Lumumba vindt het zeer betreurenswaardig dat er nu geen rechtszaak komt en zal nu nieuwe gerechtelijke stappen ondernemen, maar dan tegen de Belgische staat.
0: Nadia Nsai, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent politicoloog en schrijfster, onder andere van het boek Dochter van de Decolonisatie. Er kwam meteen een persbericht van de familie van Lumumba, de advocaten van de familie van Lumumba, en dat liet weinig aan, dat was heel duidelijk, denk ik, hè?
3: Ja, dat was heel duidelijk en ergens ook een beetje te verwachten. De familie heeft de voorbije 15 jaar heel wat stappen ondernomen met de advocaten om België te dwingen wat tot juridische verantwoordelijkheid. Er zijn al op een bepaald moment excuses geweest vanuit de politieke wereld. Maar tot vandaag zit de familie natuurlijk nog altijd met bepaalde vragen. En die gerechtelijke stappen zijn natuurlijk een manier om te komen tot bepaalde antwoorden. Dus in die zin denk ik dat het een goede zaak is dat de familie deze stap zal zetten en dus effectief een rechtszaak zal proberen starten tegen de Belgische staat.
0: Ja, want dit doet waarschijnlijk ook iets voor de familie van Lumumba, dat dit nu niet meer zal plaatsvinden.
3: Ja, het is natuurlijk bitter. Eerst en vooral, ja, er is een persoon gestorven. En dat is in de eerste plaats vreselijk voor de familie, betrokken familie, in dit geval de familie Davignon. Maar dit heeft natuurlijk ook een gevolg voor de familie Lumumba. Nogmaals, we zijn vandaag 2026. Het is exact 65 jaar geleden dat Patrice Lumumba, de eerste verkozen premier van Congo, op een vreselijke manier werd vermoord. Hij heeft familie achtergelaten. Vandaag zijn er klein kinderen en zij hebben nog altijd vragen over deze politieke moord uit de 20e eeuw. Die vragen zijn er niet. Er zijn een aantal vragen beantwoord geweest op de parlementaire commissie van 2001. Er zijn excuses gekomen. België heeft uiteraard ook de voorbije jaren wel stappen gezet als het gaat over teruggeven van een tand. Hier en daar zien we ook een aantal straatnamen. Dus je ziet dat er wel een soort van ereherstel is rond de persoon van Lumumba. Maar nu is het nu wel tijd om ook plaats te maken voor een...
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet.

0: ook destijds een hooggeplaatste ambtenaar. En ik dacht toen al van, nu sterft Jacques Brassin. De enige die overblijft is Étienne Davignon. En ik herinner mij eind vorig jaar, op het moment dat duidelijk werd dat het federaal parlement hem zou doorverwijzen naar de raadkamer en dan daarna naar de correctionele rechtbank. Ik dacht toen ook al, en ik vreesde toen ook al samen met de familie, voilà, het zou wel eens kunnen dat hij stopt voor er effectief een proces komt. En voilà, en dit is ergens, laten we zeggen, ook de verantwoordelijkheid van traagheid van Belgische justitie. En ik hoop inderdaad dat er van daaruit echt wel een prioriteit zal gemaakt worden als er een klacht komt tegen de Belgische staat.
1: Want dit, hè, waar we het nu over hebben, is natuurlijk ook een symbool van veel meer, denk ik, hè, voor veel mensen.
0: Ja, ik denk dat Lumumba staat. Het gaat uiteraard over Lumumba en zijn twee politieke bondgenoten, Maurice Mpolo en Joseph Okito, die destijds minister waren en senaatsvoorzitter. Maar die klacht tegen Davignon of tegen die verschillende mensen die ondertussen allemaal overleden zijn, moeten we inderdaad ook zien dat het gaat eigenlijk over het aanvechten van bepaalde koloniale misdaden die hebben plaatsgevonden in de jaren 60. Het is heel duidelijk, en dat is voldoende gedocumenteerd, onder andere door Ludo de Witte in zijn boek Moord op Lumumba 1999. Ja, er is vanuit de Belgische politieke en economische elite een heel actief beleid gevoerd geweest in die periode om die onafhankelijkheid onmogelijk te maken, om Lumumba te verwijderen en met Lumumba ook de hele nationalistische regering rond Lumumba. Dus het is ook normaal ergens dat er zowel bij de familie, maar zelfs veel breder, hè, niet alleen binnen de Congolese gemeenschap, maar op Afrikaans niveau en bij iedereen die ergens een beetje die idealen heeft van echte decolonisatie, dat er ook een heel duidelijke vraag is om naar gerechtigheid te gaan en naar meer waarheid.
1: Ja, u vermeldt meneer De Witte, die werd gisteren ook herhaaldelijk geciteerd, denk ik, in ter zake waar meneer Eiskes en Rick van Kouwelaert ook aan het woord zijn gekomen. Daar werd meteen gezegd door meneer Van Kouwelaert en door meneer Eiskes, ja, het zou mij sterk lijken dat meneer Davignon daar inderdaad iets mee te maken had. Hè. Men dicht hem meer macht toe dan hij op dat moment had. Het is ook niet aan u en aan mij, denk ik, hè, mevrouw Ansay, om daarover te oordelen. Dat is het probleem, hè?
0: Ja, voilà. Ik vind het inderdaad een beetje opmerkelijk dat wij als niet-juristen of niet-rechters in dit geval ons zouden uitspreken of iemand al dan niet verantwoordelijk zou zijn. De feiten zijn wat ze zijn. Er is een onderzoek geweest door het federaal parlement. Hij is doorverwezen naar de raadkamer en de raadkamer heeft beslist dat hij zich eigenlijk voor de correctionele rechtbank moest verantwoorden voor bepaalde feiten. Hè. Onder andere illegale detentie, het overbrengen van iemand die gevangen is geweest en zo verder. Dit zijn de feiten. En ik denk niet dat het nu aan bepaalde politici is of aan andere mensen om nu dat de heer Davignon overleden is, om hem nu een beetje te gaan vrijpleiten. Er is geen proces geweest, de zaak is vervallen. En ik geloof eerlijk gezegd dat hier sowieso een gevolg gaat komen. Hè. De familie gaat nu met de advocaten bekijken.
1: Een burgerlijke klacht tegen de Belgische staat, dat is het plan. Wat wil men hier als resultaat van zien?
0: Ja, ik denk dat ze natuurlijk willen, zoals ik daar straks al zei, er zijn nog altijd bepaalde vragen en die juridische stappen, die gerechtelijke stappen die ze willen doen om onder andere een klacht te hebben tegen de Belgische staat en eventueel tot een rechtszaak te komen, is een manier om tot bepaalde antwoorden te komen, om bepaalde figuren, trouwens, België heeft dat destijds ook al erkend, hè, dat bepaalde Belgische Belgen, die destijds een belangrijke functie hadden, dat ze een rol daarin gespeeld hebben. Hè. België heeft heel duidelijk excuses aangeboden voor een morele verantwoordelijkheid. Dus laat ons niet vergeten dat de familie is in de eerste plaats natuurlijk op zoek naar een zekere vorm van erkenning, van waarheid, maar ook van gerechtigheid. En ik vrees dat dit natuurlijk, ja, wel voor de Belgische staat ook wel op een bepaald moment een zeer groot probleem kan worden.
1: Dat zal de toekomst uitwijzen. Dank u wel voor uw expertise, Nadia Ansay, politicologe en schrijfster. Fijne dag nog.
0: Dank u wel.
1: Er staat 262 kilometer file naar Brussel bijvoorbeeld. Op de E40 een half uur erbij vanaf Afligem. Op de E40 vanuit Luik 20 minuten vanaf Haasrode. Op de E429 een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een dik half uur vertragen tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren.
2: De files naar Antwerpen op de E17 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 20 vanaf Waaslandhaven Oost.

0: op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Joop. Op de E34 vanaf Oelichem. En ook nog op de E3, 13, 20 minuten vanaf Massenhoven.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: Propaganda met Jewel.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Het zijn drukke dagen voor de Chinese leider Xi Jinping. 4 dagen na Donald Trump is de Russische president Poetin vandaag in Peking voor een officieel bezoek. Dat zegt iets over het belang van China. Goedemorgen, Ria Lane.
2: Goedemorgen.
0: Regio-expert Rusland en Eurasie aan de KU Leuven. Eerst Trump, dan Poetin. Dat is geen toeval, zeker?
2: Dat denk ik niet dat dat toeval is. Ik denk dat dat een weldoordachte strategische keuze is van Xi Jinping. Om zich vooral op die manier aan de wereld te tonen als kijk, wij zijn de onmiskenbare grootmacht waar iedereen graag te gast is. En waar op het hoogste niveau onderhandelingen worden gevoerd over bepalende onderwerpen voor de wereldorde.
0: Ja, dat wil hij doen uitschijnen, maar hij heeft ook een punt.
2: Ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat China hiermee duidelijk ook toont van ja, kijk, wat die wereldorde betreft, daar hebben wij toch een belangrijk zegje in verworven. Vooral door de het economische gewicht dat zij in de schaal kunnen leggen. En dat is een belangrijk element geweest in de ontmoeting met Trump, maar is dat zeker ook in de ontmoeting met Poetin nu. Nu, wat een ontmoeting tussen Xi Jinping en Poetin betreft, ja, dat is wel veel minder uitzonderlijk dan wat we vorige week hebben gezien.
0: Betekent dat ook dat hij met iets minder egaars zal worden ontvangen?
2: Dat hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen, maar ja, het zal misschien toch wel een iets minder showgehalte hebben, omdat beide heren elkaar ondertussen zeer goed kennen. En het hier niet gaat over een poging tot plooien gladstrijken, maar eerder over een vieren van hoe goed de relaties zijn geworden in de afgelopen decennia en dat nog eens extra in de verf zetten.
0: Want die twee zijn belangrijk voor elkaar, Rusland en China.
2: Klopt. Nu, het is wel een vrij asymmetrische relatie, zou je kunnen zeggen. Het is wel duidelijk dat het Rusland is dat China meer nodig heeft dan omgekeerd. Maar beide leiders die gaan dat zeker niet op die manier tonen in dat bezoek dat nu plaatsvindt. Ze willen zich eerder presenteren aan de wereld als gelijkwaardige grootmachten die elkaar vinden in heel wat onderwerpen die een gedeelde wereldvisie hebben, zou je kunnen stellen. Want ze zien het in eigen belang om zich als een nauwe bondgenootschap naar de wereld toe te tonen.
0: Ja, de Financial Times die kwam naar buiten met het volgende. Hè. Xi Jinping zou vorige week aan Donald Trump hebben gezegd dat Poetin, we zijn in die driehoek beland, hè, wellicht spijt zou krijgen van de invasie in Oekraïne. Betekent dat dan, als dat al zo is, dat de positie van China over die oorlog veranderd is?
2: Dat hoeft dat ook niet noodzakelijk te betekenen. China heeft zich wat die oorlog in Oekraïne betreft eigenlijk vanaf het begin wat aan de oppervlakte gehouden. Heeft zich proberen op te stellen als neutraal. Heeft zich ook op een gegeven moment opgeworpen als potentiële onderhandelaar. Daar is niet echt veel concreets van in huis gekomen. Maar het wil vooral op die manier ook zeggen van kijk, als Trump een bepaalde boodschap heeft voor Poetin, kunnen wij die bijvoorbeeld overbrengen en omgekeerd. Dus het wil zich ook op die manier in zijn diplomatieke rol in de wereld bevestigd zien.
0: En wat met de diplomatieke rol wanneer het over Iran gaat?
2: Dat is ongetwijfeld een kwestie die tijdens die ontmoeting ook zal ter sprake komen nu. En daar denk ik dat het dan vooral zal zijn dat Xi Jinping en Poetin onderling hun posities zullen afstemmen naar zowel Teheran toe als naar Washington toe. Want daar zitten ze in een niet zo evidente positie wat China betreft. China hij voelt wel degelijk de impact van die afgesloten straat van Hormuz. En het drijft eigenlijk ook China en Rusland nog wat meer in elkaars armen. Hè? Zeker wat het hele energie-importverhaal betreft voor China.
0: We zitten hier nu over te praten, mevrouw Lane, vanuit ons kleine landje, vanuit klein Europa ook. Hè, boeten wij steeds meer aan gezag en aan grootheid in?
2: Wel, ja, op het Europese niveau is het ook wel stilaan doorgedrongen dat er niets anders op zit dan ook proberen zich te tonen als een grootmacht. Dus we zitten daar inderdaad nu naar te kijken, net zoals we naar het gebeuren vorige week zaten te kijken. Mm-hmm. Maar we mogen toch ook niet onderschatten hoe interessant bijvoorbeeld de Europese markt voor China is. En wat China en Rusland betreft, ja, dat is een heel pragmatische relatie die staat niet gebeiteld in steen. Dus ja, het is aan Europa om zich daar ergens ook tussen te murwen en een eigen plaatje proberen uit te kerven.
0: Dank u wel, Gerja Lane, regio-expert Rusland en Eurasie aan de KU Leuven.
2: Fijne dag nog.

0: Nu zijn we noodgedwongen wel klaar mee, want het nieuws komt eraan. Dit was Elvis Presley en tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Vroeger dacht ik altijd, op mijn 30ste ga ik gesetteld zijn. Ga ik alles hebben dat ik wou. Kinderen hebben. Ik heb geen zak.
1: Op VRT1 kruip je in het hoofd van Malik Mohamed in Door de Bomen. Op VRT Canvas gaan de taalkunde en de verpleegkunde studenten voor de Campus Cup. En op VRT Max mag het wat donkerder. Je vindt er de volledige serie Sweet Pea. Veel kijkplezier.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Het
5: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De jongere generatie in Vlaanderen denkt opvallend traditioneel over mannen, vrouwen en transpersonen, soms zelfs discriminerend. En in San Diego in de VS vallen 3 doden bij een schietpartij in een moskee. Nogal wat Vlaamse jongeren denken erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Bij jonge mannen zien de onderzoekers soms ronduit extreme en discriminerende denkbeelden. Uitleg door Katrien Persman.
12: Het typische rollenpatroon van de man als kostwinner leeft meer dan gemiddeld bij jongeren. En opvallend, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan.
13: Het is erg om te zeggen dat dat mij niet super hard verbaast. Omdat de meeste jongens denken dat mannen meer macht hebben in een relatie.
14: De laatste tijd heel veel jongeren vinden dat gewoon normaal. Maar ik, in mijn mening, vind ik dat nooit kunnen.
12: En toch, dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosfeer, bereikt steeds meer jongeren. Vooral via sociale media. Volgens sociologe Cécile Meeuwse van de KU Leuven haalt het de normale ontwikkeling van jongens onderuit.
15: Zo worden tonen van kwetsbaarheid ontmoedigd. Er wordt ook weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En kan dat wel in de weg staan van het aangaan van warme, gezonde relaties.
12: Jongeren verzetten zich daardoor ook meer dan ouderen tegen een diverse samenleving. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil geen homoseksuele vrienden.
11: Cipiers zullen binnenkort mogelijk niet meer met hun voor- en familienaam op hun naamkaartje rondlopen in de gevangenis. In de plaats komt er een badge met hun voornaam en daarbij een code. Dat schrijft het Nieuwsblad. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil de maatregel invoeren omdat er meer en meer incidenten zijn waarbij cipiers buiten de gevangenis geïntimideerd of aangevallen worden.
16: Dat heeft te maken met die zware misdaden waarbij de georganiseerde criminaliteit ook probeert om die activiteiten verder te zetten vanuit de gevangenissen. En daarom is het nodig om die cipiers te beschermen, zeker omdat dat medewerkers zijn in cruciale veiligheidsberoepen en dat we die te allen tijden moeten beschermen tegen vreselijke vormen van intimidatie.
11: In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning om de asielopvang te organiseren. De aanleiding zijn zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd nog brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum. Gemeenten die bereid zijn om asielzoekers op te vangen zullen hulp krijgen van expertenteams, zegt premier Rob Jetten.
17: Er zijn met name wat kleinere gemeentes die aangeven, wij willen echt wel onze verantwoordelijkheid pakken. Maar wij hebben niet de capaciteit of de experts om dan goed te kijken waar zou dan een asielopvanglocatie kunnen komen.
11: In de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van een school bij die moskee. En een bewaker is ook overleden. Hij heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers gevallen zijn, zegt de politie.
18: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
11: De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Congo zijn nu al 118 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Buitenlandse Zaken roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn en drukke plaatsen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde denkt dat het virus zich niet naar andere continenten zal verspreiden, maar in de regio wel zware gevolgen zal hebben.
19: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa.
11: Oekraïne heeft Rusland vannacht opnieuw aangevallen met drones in de Jaroslav-regio op 200 kilometer van Moskou. Er zijn ook 4 drones gesignaleerd op weg naar Moskou, maar Rusland kon die onderscheppen. Ook rond Rostov in het zuiden van Rusland zijn er drone-aanvallen geweest. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer intens bestookt met drones, met tientallen doden tot gevolg. Oekraïne gebruikt de laatste tijd ook meer en meer lange afstandsdrones die dus tot diep in Rusland geraken. In Frans-Guyana is er een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. De satelliet gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA gaat voor de missie samenwerken met China, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
20: Het is zo dat China een belangrijke ruimtespeler wordt. En het strategisch ook belangrijk is voor Europa om aanknopingspunten te vinden bij China. En het is logisch natuurlijk dat Europa aansluiting zoekt bij specifieke expertisecentra zoals deze van China.
11: Het Rubenshuis heeft een zeldzaam werk van schilder Peter Paul Rubens naar Antwerpen kunnen halen. Het is een tekening op papier met op de achterkant een brief. Rubens schreef die in 1607 volledig in het Italiaans toen hij in Rome werkte als kunstadviseur. Het is heel bijzonder dat het werk vanaf nu in Antwerpen hangt, zegt curator Anne van Kamp.
21: Rubens-tekeningen komen niet meer heel vaak op de markt, dus het is ook heel bijzonder dat we nu een Rubens-tekening voor België, voor Vlaanderen, voor Antwerpen, voor het Rubenshuis hebben kunnen verwerven. Normaal worden die aan buitenlandse musea of buitenlandse privéverzamelaars verkocht, dus het is echt geweldig dat we dat nu voor het Rubenshuis hebben kunnen aankopen.
11: Er is meer dan 100.000 euro voor betaald. Het werk is te zien tijdens de Rubens Experience vlakbij het Rubenshuis dat op dit moment gerenoveerd wordt. De baas van de openbare omroep in Moldavië heeft ontslag genomen omdat de Moldavische vakjury op het Songfestival weinig punten gaf aan buurland Roemenië. De vakjury gaf maar 3 punten, het publiek de volle 12. Moldavië en Roemenië hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het niet eens was met de punten van de vakjury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum van het land. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Vooraan, 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat mannen een vrouw mogen slaan. 1 op de 3 ziet een vriendschap met een transpersoon niet zitten. Het zijn 2 opvallende bevindingen uit de Foto van Vlaanderen, een maatschappelijk onderzoek voor VRT. Alle resultaten staan ook in de app van VRT Nieuws.
22: Radio 1. De Ochtend.
23: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, die resultaten uit die Foto van Vlaanderen, daar moeten we het echt over hebben. Dat is voor straks.

0: Nightman met Always Except for Sometimes. Dat is dan niet altijd, hè?
1: De ochtend.
0: Ons land heeft een tijdelijke noodtoelating gegeven voor het gebruik van Kalanta. Dat is een insecticide die de genen van Colorado-kevers verstoort, dat schrijft de Standaard. En dat is opmerkelijk, want op Europees niveau is die insecticide momenteel niet goedgekeurd. Christophe de Schutter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: U bent professor gewasbescherming aan de Universiteit Gent. U doet onderzoek naar RNA-pesticiden. Oké, eerst even Kalanta ontleden. Vertel ons wat het is en wat het doet.
2: Kalanta is een sproeibaar RNAi-product voor Colorado-kever. Een RNAi-product is een dubbelstrengig RNA dat eigenlijk genen kan uitschakelen. Maar niet echt de genen zelf, maar de transcriptie van de genen. Dus we hebben DNA, ons genoom. En dat DNA wordt overgeschreven naar RNA. Mm-hmm. En dat RNA wordt vertaald naar eiwitten. En de eiwitten voeren de functie uit.
0: Ja.
2: Wat RNAi gaat doen, is als het dubbelstrengig RNA tegenkomt, gaat dat het dubbelstrengig RNA verknippen, incorporeren in een complex. En dan gaan we met de sequentie van het dubbelstrengig RNA gaan zoeken naar homologe sequenties.
0: Oh, meneer,
2: en die worden vernietigd.
0: Ik heb veel biologie gehad in het verleden, dus ik kan wel volgen, maar het is nog niet zo vanzelfsprekend. Oké, dus Kalanta grijpt in op dat RNA, zoiets? Ja,
2: ja, op dat RNA. Dus dat gaat dat RNA vernietigen, waardoor dat eiwit niet kan gemaakt worden.
0: Okay.
2: En als we dat doen met eiwitten die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld de overleving, voor de ontwikkeling, voor het paringsgedrag of het voedingsgedrag, kunnen we zo de populatie insecten onder controle houden.
0: Aha, maar is het iets wat wij normaal onder de noemer pesticiden begrijpen?
2: Dit is een nieuw soort pesticide. Het is een, er zijn voor het moment twee producten op de markt. Dus Kalanta, een sproeibaar DSRNA-product. En dan hebben we ook nog een transgene maïs die zelf het DSRNA aanmaakt. Maar dat is een compleet ander principe van product.
0: Ja, dit is niet dus, goedgekeurd momenteel op Europees niveau. Wat is daar de reden voor?
2: Omdat het nog altijd vrij nieuw is. Nu in, als ik me niet vergis, 2018 heeft Europa een studie gevraagd rond RNAi. Dat document is afgeleverd aan EFSA. En ondertussen heeft Europa eigenlijk, bij mij weten, nog niet echt heel veel stappen ondernomen om een regulatorisch kader te creëren voor die RNAi-producten.
0: Ja, maar goed, dan gaat men ervan uit dat het schadelijk is. Of hoe moeten we dat begrijpen?
2: Goh, ik denk dat het vooral is dat het nog onbekend is. Er zijn ook, zoals ik daarnet zei, nog maar twee producten waarvan nog maar één sprayable product op de markt. Dus ik denk dat ook een beetje is van, is er noodzaak om hier al een regulatorisch kader om te creëren?
0: Ja, en wat is uw mening als expert daarover? Zijn die schadelijk voor de natuur en de mens, dingen zoals Kalanta?
2: Wel, dubbelstrengig RNA is een natuurlijk voorkomende molecuul.
0: Ja.
2: Zit in planten, zit in dieren. Wij als mens worden constant blootgesteld aan deze RNA. Dus op zich is dat iets wat we elke dag opeten. Ons systeem in onze darm hebben we nucleasen die die moleculen heel snel afbreken. Die moleculen worden ook niet opgenomen door de huid bijvoorbeeld. Het zijn biologisch voorkomende moleculen, dus ze zijn biologisch afbreekbaar. Daar zijn studies rond gebeurd. Als die in de grond terechtkomen, zijn die op minder dan een week volledig afgebroken. Dus er is ook weinig risico voor accumulatie van de moleculen.
0: Okay.
2: Dus op zich zijn die vrij veilig, ook omdat het ganse RNAi-gebeuren gebaseerd is op homologie, dus op gelijkaardigheid.
0: Ja.
2: We kunnen die moleculen, die DSRNA-moleculen, specifiek maken voor één organisme, zodat andere organismen daardoor niet worden getroffen.
0: Oh ja, dus we kunnen echt richting die Colorado-kever gaan werken. Begrijp ik dat dan goed?
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, daar zijn inderdaad al studies voor gebeurd waarbij dat twee nauw verwante insecten naast elkaar zijn getest. Het ene is gevoelig, het andere is niet gevoelig. Dus op zich is die technologie heel specifiek en heeft die heel veel potentieel voor pestcontrole.
0: Ja, en wat doet dat dan met die Colorado gevel? Want dat grijpt genetisch in.
2: Het is niet volledig genetisch, omdat genetisch is vooral genoom, dus het DNA. Het grijpt meer in op het transcriptoom, op het RNA. Dus er wordt eigenlijk gewoon gezorgd dat één bepaald eiwit niet wordt gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En dat eiwit verstoort dan het normale metabolisme van het insect. Dus bij Kalanta bijvoorbeeld gaan we zien dat na een paar dagen het insect minder actief is. En na 5 tot 7 dagen gaat het insect effectief dood.
0: Oké. Okay. Ik probeer nu te begrijpen waarom België de uitzondering maakt voor Europa, hè, dat het nog niet heeft goedgekeurd en bij ons mag het even. Als ik u hoor praten, zijn er weinig risico's, maar toch? Want ja, ik blijf toch met die vraag zitten, waarom dan nog niet in Europa?
2: Ja, geen idee. Ik denk dat ook...
0: Maar u zegt, doe het maar.
2: Ik ben van mening dat dit zeker moet getest worden. En ik denk dat dit een mooie opportuniteit is.
0: Het is beter dan chemische pesticiden, hoor ik u denken.
2: Ik zou ook nooit RNAi alleen gebruiken.
0: Mm-hmm.
2: Omdat RNAi is een veel trager mechanisme dan een klassiek pesticide. Dus in mijn opinie zal RNAi steeds worden gebruikt samen met een andere bestrijdingsmethode, bijvoorbeeld klassieke pesticiden of natuurlijke vijanden. De combinatie van RNAi en een klassiek pesticide is ook veel interessanter, omdat we zo de hoeveelheid pesticiden kunnen verminderen. En ook de kans op resistentie kunnen verlagen.
0: Mm-hmm.
2: Colorado-kever is bekend voor het ontwikkelen van resistenties.
0: Ja, dat gaat snel. Als het over pesticiden gaat, worden we de laatste maanden wel niet vrolijk van. Hè, met wat er allemaal in het drinkwater zit en waar we ons wel of geen zorgen moeten overmaken.
2: Ja.
0: U klinkt wel zeer relativerend, moet ik zeggen, meneer De Schutter.
2: Wel, het de dubbelstreng RNA, dus de actieve moleculen van Kalanta en andere RNAi-producten, is een biologische molecule. Dus die gaat veel gemakkelijker biologisch afbreekbaar zijn dan de klassieke pesticiden.
0: Mm-hmm.
2: Dus daarin denk ik dat er opnieuw een voordeel is van deze producten.
0: Oké, we hebben heel wat bijgeleerd in onze cursus biologie, weer opgefrist dankzij u, Christophe De Schutter, professor gewasbescherming aan de Universiteit Gent. Er staat meer dan 250 kilometer file. Naar Brussel is het langzaam rijden op de E40, 20 minuten erbij vanaf Lichem tot aan de eerste verkeerslichten in Brussel. Op de E19 een kwartier vanaf Semst, op de E40 een half uur vanaf Heverlee, op de E411 een kwartier vanaf Jezus Eik en op de E429 20 minuten bij Halle. Binnenring rond Brussel, 40 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting Zuid een half uur van Koekelberg tot Kunstwet.
1: Files naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Ook 25 op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E3, 13, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog 25 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Hier is Francis Arthur en Wolfje.
1: De ochtend.
0: AJ Mitchell, daar willen wij graag even over praten, want basketfans in Amerika zijn daar toch wel van in de ban. En AJ Mitchell is een Belg, speelt dus in de beste basketbalcompetitie, de NBA, bij een van de beste ploegen van de Western Conference, Oklahoma City Thunder. En in die ploeg is hij ook nog eens een van de beste spelers. Kijk, dat zijn redenen genoeg. Dennis Scheidt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Basketbalkenner en host van die belangrijke podcast. Vannacht nam hij het in de finale van de playoffs op tegen San Antonio Spurs. Het eerste duel. En wij dachten, we gaan het echt vandaag over hem hebben. Maar ze zijn verloren. 115-122. Geen glansrol voor Mitchell deze keer. Maar wel voor Victor Wembanyama. Ja, dat is natuurlijk ook een grote manier. Maar laten we toch even eerst focussen op AJ Mitchell. Voor mensen die hem niet kennen. Want ik denk dat ik voor veel mensen heel veel termen op een rij heb gezegd. Waar zij niet vertrouwd mee zijn. Kan jij nog eens heel even kort vertellen wie AJ Mitchell is?
2: AJ Mitchell is een Belgische basketbalspeler. Tweede jaar in de NBA. Vorig seizoen de titel gewonnen met Oklahoma City. En nu speelt hij de finale van de Western Conference. Dus eigenlijk de halve finale van de NBA playoffs, kan je zeggen. En is de zoon van een ex-basketbalspeler in België, Barry Mitchell. Mm-hmm. Heeft jarenlang bij Oostende gespeeld. Als een van die hele goede Amerikanen. Meer dan 30 jaar geleden heeft hij jarenlang ook op een lager niveau zo verder gespeeld in België. Is jammer genoeg dit jaar ook overleden. Dus de mensen die het basketbal misschien wat iets langer volgen, kunnen de naam Barry Mitchell nog wel kennen. En AJ die heeft in Limburg United gespeeld toen hij heel jong was, 17, 18 jaar. Dan is hij naar college gegaan, Santa Barbara. En nu zit hij dus in zijn tweede jaar in de NBA. Vorig jaar heeft hij 3 maanden gemist door een blessure. Dus heeft hij niet zo heel veel meer gespeeld uiteindelijk. Maar dit jaar heeft hij een rol gekregen in die ploeg. En is dat een geweldige rol geworden. Ja. En is hij vooral in de playoffs de op 1 na beste speler bij de titelverdediging.
0: En dat is echt uitzonderlijk. Ja, dat is zeer uitzonderlijk. Nu, het is een talent, was ook wat genetisch bepaald. Maar dat hij het zo ver ging schoppen, dat had toch niemand zien komen?
2: Dat hij zo goed ging zijn, dat is inderdaad iets wat weinige mensen denk ik hadden durven verwachten. Dat er NBA-potentieel in zit. Ja, dat is één ding natuurlijk. De NBA halen is al super straf. Ik vond het al ongelooflijk straf dat hij vorig jaar voor die blessure in zijn eerste jaar al echt minuten kreeg bij de topfavoriet in de NBA. Want dat was Oklahoma City vorig jaar ook al, voor ze kampioen werden. Dus hij had daar meteen eigenlijk een rol, niet geen gigantische rol, maar hij kreeg wel minuten. Dat was al een verrassing. En dan zie je dit jaar dat hij gewoon alle verwachtingen, als er al verwachtingen waren, dat hij die gewoon nog overtreft. Het is ongelooflijk straf wat hij aan het doen is.
0: Een verkouden kind in jouw buurt, denk ik.
2: Ja, sorry. Mijn 7 maanden oude zoontje zit op mijn arm.
0: Dat mag. Is die ook al basket van? Die zal dat wel moeten zijn, denk ik. Hè? Als zijn zoon van zijn vader is.
2: Dat zit in zijn genen, denk ik.
0: Wat zijn Mitchell's, niet jouw zoon, maar Mitchell's grootste kwaliteiten?
2: Zijn allergrootste kwaliteiten in mijn ogen zijn basketbal-IQ. Hij is zo verstandig op een veld. Hij weet perfect wat hij wel moet doen, maar ook wat hij niet moet doen. Je kan hem in welke ploeg dan ook droppen en hij gaat onmiddellijk de juiste rol vinden. En dat lijkt heel logisch, maar dat is een gigantisch talent. En dat zag je vorig jaar al, dat eerste jaar. Je komt dan in de NBA, een nieuwe competitie, de grootste competitie van de wereld. Dan is het logisch dat je even zou moeten zoeken, dat je even je plaats moet zoeken. Maar hij wist perfect waar hij altijd moest staan in aanval en in verdediging. Dat helpt natuurlijk heel hard, dat helpt de ploeg. Komt daarbij dat hij ook nog eens gewoon een heel polyvalente speler is die perfect hard wil werken, die de ene match 25 punten kan scoren, maar waar het eigenlijk ook niet voor uitmaakt dat hij de match erna maar 2 shots pakt. Ja, dat is een droom als coach om zo iemand in je ploeg te hebben natuurlijk.
0: Wat betekent dat als hij een droom is om in je ploeg te hebben voor zijn toekomst in de NBA?
2: Ik denk dat hij deze playoffs, jammer genoeg, heeft hij vannacht gewoon geen goede match gespeeld. Het was een geweldige match om te zien, die eerste match tussen San Antonio en OKC. Maar voor AJ Mitchell was het een minder goede match. Maar hij heeft zoveel punten gescoord dit seizoen en in deze playoffs nog meer, dat hij gewoon nu al bekend staat eigenlijk als het beste contract in de NBA. Hij verdient maar 3 miljoen. Ja. Dat lijkt veel, maar dat is ongelooflijk weinig als je weet. De maximumcontracten in de NBA gaan richting 75 miljoen per jaar. Om maar even te schetsen dat 3 miljoen niet veel is.
0: Ja, dus voor heel weinig geld, relatief, levert hij heel veel op. Maar dat betekent voor de toekomst waarschijnlijk een pak meer.
2: Dat zou ik ook denken, inderdaad. Hij heeft nog 2 jaar contract na dit seizoen. Dus de vraag is, wat gaat Oklahoma City zijn contract verlengen? Gaan ze zijn contract kunnen verlengen? Want er is een salarisplafond in de NBA. Dus je kan niet gewoon, zoals in het Europese voetbal, wat het voetbal eigenlijk ergens kapot maakt, gewoon met geld blijven smijten. Dat kan niet in de NBA. Ja. Het is daar veel beter afgeschermd. Mm-hmm. Dus de vraag is, gaat Oklahoma City dat willen en kunnen doen? Of gaan ze hem gebruiken om jongere, goedkopere spelers binnen te halen en AJ Mitchell de kans geven om zijn eigen ploeg te krijgen? Want dat is wat mensen nu in Amerika meer en meer aan het zeggen zijn. Van, die gast is zo goed dat hij wel eens de eerste optie in een ploeg zou kunnen zijn. En dat is iets waar, waar basketbal binnen België echt wel nooit van had kunnen durven dromen. Nee. Denk je dat we een Belg ging hebben in de NBA die zijn eigen ploeg ging hebben. Dat is ongelooflijk.
0: Waar we ook niet van kunnen dromen, Dennis, is dat hij dan gewoon bij de Belgian Lions komt spelen. Hè? Zeg, ik bedoel...
2: Ja, dat is een moeilijke verhaal natuurlijk. Hè. Eerst en vooral, ik denk dat het logisch is dat hij eerst wacht op zijn groot contract. Je kan niet het risico nemen naar de nationale ploeg te gaan, daar een blessure op te lopen en je grote payday te missen. Nee. Dat lijkt me heel logisch. Het is toch altijd je job. Het probleem is ook, het is niet zoals in het voetbal, dat er van die internationale windows zijn waarin de competities stil liggen. De NBA blijft gewoon doorgaan. Uh-huh. Dus ze kunnen niet in de kwalificatiecampagnes, kunnen ze niet naar Europa komen en meedoen met de Belgian Lions.
0: Dat geldt toch ook voor, we hadden het er net over, voor een Wembanyama, die doet dat dan toch wel?
2: Nee, Wembanyama doet ook niet mee met de kwalificatietoernooien. Die doet enkel mee met de grote toernooien. Dus de NBA-spelers die gaan nooit weg van hun ploegen om mee te doen aan kwalificatiematchen. Dat is ook heel logisch natuurlijk, want ze worden daar zwaar voor betaald. Nu, als de Belgen zich plaatsen voor toernooien, dan kunnen ze wel meedoen. En dan kan het er heel mooi uitzien. Als je AJ Mitchell hebt, je hebt Toumani Camara die bij Portland speelt. Je hebt Thijs de Ridder die in college bij Virginia speelt. Er zijn heel veel jonge Belgen die nu ook in Amerika in de universiteiten heel goed aan het spelen zijn. Ja, dan kan het er voor de Belgian Lions heel mooi uitzien. Dan kunnen wij in de toekomst een hele, hele mooie nationale ploeg hebben.
0: Wie weet, en dan voor de grote toernooien inderdaad die grote namen die afzakken. Dankjewel Dennis Xayet en gezondheid voor baby Xayet daar op de achtergrond.
2: Goed, dankjewel. Caminho.
1: Een unieke en vernieuwende stem. Boegbeeld van een nieuwe generatie fadistas. Live in Brussel. Caminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
7: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
8: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
9: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Iets over 8:30. Goedemorgen. Enkele resultaten van de foto van Vlaanderen. Dat is dat maatschappelijk onderzoek dat de VRT laat uitvoeren. En er zijn een paar van die resultaten die ons toch wel wat angst inboezemen.
10: Ja, en kort samengevat blijken jongeren vaak traditioneler te denken over gender en rollenpatronen dan oudere generaties. Maar soms gaat het ook nog een stuk verder en zijn het discriminerende denkbeelden. 1 op de 3 ziet een transpersoon niet zitten als vriend bijvoorbeeld.
0: En op een vrouw slaan, dat moet ook kunnen voor 1 op de 7. Veel vragen over dit onderzoek en daar zullen we zo meteen op doorgaan.
10: Minister van Justitie Verlinden wil de achternaam van cipiers weghalen op hun naamplaatje, zodat gevangenen niet hun volledige identiteit kennen. Het is een maatregel om het gevangenispersoneel beter te beschermen, want verschillende cipiers werden al geïntimideerd of aangevallen buiten de gevangenis. En de Russische president Poetin brengt vandaag en morgen een bezoek aan China, waar hij de Chinese leider Xi Jinping zal ontmoeten. Het bezoek komt er 4 dagen na dat van de Amerikaanse president Trump, en dat is geen toeval, dat vertelde experte Ria Lanen hier vanmorgen.
11: Ik denk dat dat een weldoordachte strategische keuze is van Xi Jinping om zich vooral op die manier aan de wereld te tonen als kijk, wij zijn de onmiskenbare grootmacht waar iedereen graag te gast is en waar op het hoogste niveau onderhandelingen worden gevoerd over bepalende onderwerpen voor de wereldorde.
0: Ja, over de rol van China. En dan gaan wij de rol van het weer bespreken. Hi Bram, goedemorgen.
9: Nee, goedemorgen.
0: Nog even volhouden, hè.
9: Ja, het is nog een natte rol voor twee dagen. Vandaag meestal zwaar bewolkt weer met af en toe periodes van regen. In de namiddag kunnen er wat meer intense buien ook bij zitten. Bij temperaturen rond 15 graden en een meestal matige wind uit het zuiden. Nu ook vanavond en vannacht blijven op de meeste plaatsen in het regenachtige weer zitten. Behalve dan in het noordwesten, daar wordt het stilaan droog bij minima van 8 tot 13 graden. Morgen dan nog een wisselvallige dag met af en toe de zon, maar ook geregeld nog wel een aantal buien. Matige wind uit het zuidwesten dan en een graad of 16 aan de kust en tot 18 graden in het binnenland. En dan vanaf donderdag wordt het rustiger, droger en ook warmer. We gaan naar 22 graden dan met nog wel wat wolkenvelden op donderdag, maar ook af en toe de zon. En dan vanaf vrijdag krijgen we zomersweer met veel zon en temperaturen rond 25 graden. En die lijn die trekken we ook door naar het weekend.
0: Oké, dank je.
12: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
13: Radio 1. De Ochtend.
14: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Nou, neerleggen bij de feiten, daar zijn we niet zo sterk in. The Rembrandts and Just the Way It Is, baby.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Veel reacties zijn hier al binnengekomen in de app van Radio 1. Jasper, op die cijfers die al de hele ochtend zijn gelost, hè, uit de foto van Vlaanderen. Mm-hmm. Dat onderzoek naar wat er leeft bij Vlamingen in opdracht van de VRT. En vandaag gaat het over de denkbeelden van jonge mensen.
3: Ja, ik zal er enkele cijfers uithalen. Bijna 1 op de 5 jonge mannen tussen 18 en 24 vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan. En 1 op de 7 vindt ook dat mannen meer te zeggen hebben in een relatie dan vrouwen. En ook over holy en transgender personen zijn de meningen opvallend hard. Bijna een derde van de jonge mannen wil geen homoseksuele als vriend en meer dan de helft geen transpersoon. En experts linken die conservatieve ideeën aan de manosfeer. Online groepen en influencers die een soort hypermannelijkheid promoten die vaak vrouwonvriendelijk en haatdragend is.
0: Goeie ochtend, Koen de Donker.
4: Goeiemorgen.
0: Van MoveMan, jullie werken dagelijks met jongens en mannen rond gendergelijkheid en geweldpreventie. Hoe zijn we hier in godsnaam aanbeland?
4: Ja, dat lijkt mij een lang proces te zijn geweest. Ik denk, als je kijkt naar hoe de wereld er vandaag uitziet en wat er allemaal gebeurt in de wereld, is het niet verwonderlijk om te zien dat ook die harde en dominante boodschap doorcijpelt tot bij onze jongens.
0: Ja, dat wordt dan vaak een conservatiever, traditioneler wereldbeeld genoemd. Maar goed, het is sterker bij jongeren dan bij ouderen.
4: Ja, dat lijkt zo te zijn, omdat zij op dat moment, het is, zoals ik zei, het is een turbulente tijd, maar het is ook voor hun een turbulente levensfase. Dus het zijn momenten waarop dat jongeren op zoek zijn naar identiteit, naar zichzelf, naar hoe ze zich moeten gedragen tegenover anderen. En daarin in hun zoektocht bij de manosfeer terechtkomen, wat dat hier al genoemd is. En daar de antwoorden in vinden die ze denken te zoeken. Hè. Ze zijn daardoor dus eigenlijk vatbaarder voor dat soort boodschappen.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen, een zoektocht naar je identiteit op die leeftijd is normaal, maar je zou ook bij hele andere dingen kunnen terechtkomen. Is dat omdat die manosfeer...
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires.

0: update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Radio 1 live.
5: Mensen, heeft dat met geloofsovertuiging te maken wanneer het gaat bijvoorbeeld over homoseksualiteit? We weten dat dat in bepaalde geloofsovertuigingen heel moeilijk ligt.
6: Dat is niet wat wij zien. We zien dat eigenlijk overal. Elke jongen is er vatbaar voor. Ze worden allemaal bestookt. Dus ja, op den duur kan je die boodschap wel internaliseren.
5: Ja, als jullie praten met die jonge mensen, waar zetten jullie dan op in?
6: Wel, eigenlijk waar dat ze op zoek naar gaan. Hè. In die mannensfeer, dat gaat over relaties, over zelfbeeld, over cool zijn, over je goed voelen, over vriendschap. Dat zijn eigenlijk zeer universele menselijke zaken waar zij mee bezig zijn. Dus waar zitten wij op in? Op die zaken. Wij praten met hen, wij luisteren naar hen. Wat houdt hun bezig? Wat willen zij precies? Als ze nog maar luisteren en met in gesprek gaan, zorgt al voor een hele grote opening, een heel groot verschil.
5: Ja, maar goed, als we die cijfers horen, als u dat in een gesprek tegenkomt, dat een van de jonge mensen zegt, ja, ik vind dat je een vrouw mag slaan. Ik vind dat een homoseksueel als vriend voor mij echt niet kan. Hoe gaat u daar dan mee in gesprek?
6: Ja, luisteren betekent niet dat je niet kritisch kan zijn en dingen in vraag kan stellen. Het gaat gewoon vooral over het bevragen en te kijken van waarom denk je dat, van waar komt dat. En daarop door te gaan en te zien, ze uit te dagen daarin.
5: Want tegelijk denk ik dat er wat ongeloof heerst. Hè? Momenteel bij mensen die aan het luisteren zijn en zeggen, ik geloof dat niet dat zoveel jongeren dat denken, want we kunnen zeggen 1 op 5, maar dat is nog altijd heel veel. We hebben het gevoel, is dat wel echt zo'n groot probleem?
6: Ja, wij merken toch wel de laatste jaren een verschil. Maar ik bedoel, ik denk dat je dat ook kan doortrekken en niet alleen moet steken op onze jongeren. Je ziet een soort hardheid en verrechtsing in onze maatschappij in het algemeen. Dus ik denk dat dat sowieso doorcijpelt tot bij hen. En ja, wij hebben wel een verschil gemerkt tegenover... We zijn ver weg van de Yes We Can-maatschappij van zo lang geleden. En we merken ook als we met jongens en mannen werken dat er soms... uitspraken komen die zeer misogyn zijn of homofoob. Maar ik denk dat het belangrijkste is om het gesprek open te houden met die jongeren, met uw zonen, met uw dochters, met de jongeren in de klas, te luisteren naar wat dat nu bezighoudt. En te zorgen dat er ook een soort van verbinding is met elkaar.
5: Ja, u doet ook aan geweldspreventie. Mm-hmm. Want ja, dit denken is kwalijk, maar dat is één ding. Maar het omzetten in daden is nog iets anders. Hè? We hadden weer na de Pride jonge mensen die 3 artiesten hebben aangevallen. We komen er gewoon mee in contact. Het is een realiteit. Hè? Wat probeert u, op welke manier probeert u daar mee om te gaan?
6: Het is jammer genoeg inderdaad een realiteit. Dat blijven dezelfde methodieken die wij gebruiken. Proberen op een andere manier andere beelden van mannelijkheid te promoten. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
5: Maar waarom slaan die dan niet aan? Kunnen we niet gewoon zeggen, kijk, andere mannen en andere vrouwen zullen veel meer in jullie geïnteresseerd zijn.
6: Ja, klopt,
5: als jullie jullie zachte kant laten.
6: Klopt helemaal. Maar ik bedoel, we vechten hier tegen een soort oorlogsmachine.
5: Is dat zo?
6: Ja, die boodschap die in de mensfeer circuleert, die is overal.
5: Omdat die simpeler is? Is het zo?
6: Omdat die simpeler is, omdat daar ook een economisch model, verdienmodel achter zit. Dus daar zit heel veel geld achter. Die mannen dat die boodschappen, of die boodschappen verkondigen, die doen dat niet voor die jonge mannen. Hè. Die doen dat voor eigenbelang. Dat is ook al iets om een middel om dat te doorprikken. Dus die doen dat uit eigenbelang. Maar daar zit heel veel geld achter. En zelfs een heel politiek systeem achter. Dus het is heel moeilijk om tegen dat systeem te vechten. Maar ik denk dat wij de rebellen moeten zijn en daar op een of andere manier tegenin moeten gaan. Zelf ook moeten aanwezig zijn op sociale media met andere boodschappen. Nee. Genuanceerdere boodschappen.
5: Maar goed, waar zijn de influencers? Dat is al een oud woord, had ik begrepen. Maar goed, die daarmee bezig zijn.
6: Ze zijn er wel.
5: Maar zijn die even groot?
6: Die zijn niet even groot. En het algoritme zorgt er ook voor, hè, hoe extremer de content, hoe sneller het algoritme daar naartoe gaat. Dus natuurlijk helpt het algoritme ons niet om die boodschap een beetje te counteren of tegen te gaan. Maar we moeten dat wel blijven doen.
5: Ja, maar dat is wel David tegen Goliath, hè, die algoritmes met de grote hoofdletter A. Moeten we daar iets aan doen? Moeten sommige dingen niet gewoon echt... verboden worden? Moeilijk woord.
6: Ja, moeilijk woord, inderdaad. Ik blijf daar ook liever van weg. Mm-hmm. David wint ook tegen Goliath. De rebellen winnen uiteindelijk ook. Ik denk dat we gewoon een boodschap van hoop en van verbinding die gasten...

0: gasten ook allemaal zoeken. Hè. Ze zijn op zoek naar vriendschap, ze zijn op zoek naar relaties, naar zorgen voor elkaar. Dat leeft bij die gasten. Als we die boodschap en die boodschap van hoop en verbinding wat meer voeding kunnen geven, dan denk ik dat we wel dat ding toch kunnen keren.
1: Ja, dat is wat u elke dag probeert te doen, toch?
0: Dat klopt.
1: En daar heeft u nu weer een steentje aan bijgedragen. Dank u wel, Koen de Donker.
0: Graag gedaan.
1: Stafmedewerker bij VZW Keertij en Move Man. Fijne dag. En succes vandaag. Het gaat langzaam naar Brussel. Op de E40, 20 minuten erbij. Vanaf Afliegem op de E19 een kwartier. Vanaf Semst op de E40, 20 minuten. Vanaf Berthem op de E411 een kwartier. Vanaf Jezus Eik en op de E429 20 minuten bij Halle. Op de B401 van Gent Centrum naar Zwijnaarden staat u een kwartier in de file tot aan de aansluiting naar de E40. Op de ring rond Gent richting Drongen is het 10 minuten aanschuiven van Melle tot Merelbeke doorwerken.
2: Op de binnenring rond Brussel 40 minuten trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting Zuid een half uur van Koekelberg tot Kunstwet. Files naar Antwerpen op de E17, klein half uur vanaf Haasdonk. Op de E34, een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Kempische Steenweg richting Hasselt staat u bij Zonhoven. Een kwartier in de file door een ongeval. Op de E313 van Hasselt naar Luik door werken. 20 minuten aanschuiven bij Lierre. Dat is net voor de aansluiting met de E40. En op de E25 in Luik zijn er problemen door een ongeval bij de Quinte. Er staat daar een half uur file.
1: Ja, en we zien veel reactie in onze app van Radio 1. Als u er niet genoeg van krijgt van dit belangrijk onderwerp vanavond in Ter Zake, nog meer.
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: It's our own man.

Jessie Ware en Automatic, heel wat reacties in de app van Radio 1. Verbieden is nooit een optie voor de ene. Meneer Dums zegt dat bijvoorbeeld. Ja, zoals door een rood licht, dan rij je er toch gewoon door. Voor anderen dan wel weer. Hè. Sociale media zoals TikTok aan banden leggen, zegt Chantal Vermeers. En Kjell Provost die ziet het als een grote slingerbeweging. Voor hem zijn de opvattingen rond mannen de laatste tijd zeer hard veranderd. Het leek, zegt hij, alsof mannen geen betekenis meer hadden in de maatschappij. Wel, dit is nu de tegenbeweging. En terwijl ik aan het praten ben, komt er nog van alles binnen. Dus ik denk dat we nog lang niet uitgepraat zijn vandaag over die cijfers.

0: Ray Davis en Quiet Life. Ja, ik pluk er nog een paar uit. We zullen al onze reacties doorgeven straks aan de collega's van de wereld vandaag en ook aan ter zake waarin we verder gaan op deze resultaten uit de foto van Vlaanderen. Kim van den Noordgaten zegt nog, ik betwijfel of de manosfeer als de oorzaak kan gezien worden, eerder het gevolg. En in diezelfde lijn zegt Anne van Doorn, soms denk ik dat jongens en jonge mannen terug wat meer aandacht moeten krijgen. Empowerment van vrouwen is absoluut positief, maar bijvoorbeeld op school presteren jongens veel slechter dan meisjes. Wat is daar de reden voor? Het is het decennium van de vrouw. En dat is een bedenking van een moeder met twee zonen. Het is een veelkantig verhaal, zoveel is duidelijk.
1: De ochtend.
0: En dan nog even die cipiers, Jasper, want minister voor Justitie Annelies Verlinde wil graag de naamkaartjes van cipiers aanpassen, zodat enkel hun voornaam er nog op staat, gevolgd door een code van 5 cijfers. Dat konden we lezen in het nieuwsblad van morgen.
2: Ja, Verlinde wil dus dat die achternaam van het naamkaartje verdwijnt, zodat hun identiteit beter beschermd is. De laatste tijd krijgen cipiers steeds vaker ook buiten de gevangenis te maken met intimidaties en bedreigingen. En dus moest er iets gebeuren, dat zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
3: We hebben dat toch de voorbije jaren zien toenemen, vooral met een aantal dossiers drugsgerelateerd. Die mensen hebben een netwerk, die hebben middelen meer dan vroeger en dat wordt echt misbruikt.
2: Ja, de bedoeling is dus dat de cipiers een soort pseudoniem krijgen. Dat bestaat uit hun voornaam en een unieke cijfercombinatie. Want het is wel belangrijk dat een gedetineerde een cipier nog altijd kan identificeren, zeker als er iets misloopt.
3: Uiteindelijk een cipier die slaat mensen op. U mag dat niet, andere mensen mogen dat ook niet. Maar cipiers die mogen dat wel. Ja, dat is macht ten aanzien van een medeburger. Dan moet je kunnen geïdentificeerd worden om misbruik of fout gedrag, om dat ook te kunnen rapporteren.
0: De vraag is, zal dat dan genoeg zijn om de cipiers beter te beschermen?
2: Wel, het is in elk geval een belangrijke stap, zegt Robbie de Kaai. Maar er moeten ook nog andere maatregelen volgen.
3: Zolang dat we verslagen moeten onderschrijven met onze volledige naam en toenaam, ja, kunnen we de badge wel aanpassen en ons een vals gevoel van veiligheid geven. We vragen erom ook al een hele tijd, doe iets aan die rapportage. Want gedetineerden die zich fout gedragen, wanneer er een rapport wordt opgesteld, dan moet ik dat ondertekenen als Robbie de Kaai en niet als Robbie 78965. En gedetineerden hebben bijvoorbeeld ook recht op openbaarheid van bestuur. En dat maakt dat op die manier zij ook documenten kunnen opvragen en op die manier kunnen zij ook opnieuw die informatie krijgen die we eigenlijk liever niet in hun handen zien terechtkomen.
0: Dus helemaal waterdicht is het nog niet.

0: Nog even de janker van Hannelore Beder tot aan het nieuws van 9. En dan alles behalve een janker, hoor. Het is Floris. Veel plezier.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: It's very difficult for me to get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder. Kitchell Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want Kitchell Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to add up.
4: Kitchell Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
8: Onrust stijgt bij bedrijven.
9: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
10: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: En Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Zeg, kan ik nu ook zo...
15: Flexijobbers aannemen?
14: Ja.
15: Natuurlijk.
16: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
17: Ik heb kunnen bellen met Billy Corgan van Smashing Pumpkins, want die gaan uitgebreid toeren met een groot orkest en koor. Tekst en uitleg zometeen in Classic Stories na het nieuws van 9 uur.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil de achternaam van cipiers weghalen op hun naamkaartje, zodat gevangenen niet meer een volledige identiteit kennen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het is een maatregel om het gevangenispersoneel beter te beschermen, want verschillende cipiers werden al geïntimideerd of aangevallen buiten de gevangenis.
20: Dat heeft te maken met die zware misdaden waarbij de georganiseerde criminaliteit ook probeert om die activiteiten verder te zetten vanuit de gevangenissen. En daarom is het nodig om die cipiers te beschermen, zeker omdat dat medewerkers zijn in cruciale veiligheidsberoepen en dat we die te allen tijden moeten beschermen tegen vreselijke vormen van intimidatie.
0: Op het naamkaartje van de cipiers zou dan de voornaam plus een code komen. Voor Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond is het een belangrijke eerste stap, maar los het nog niet alles op.
21: Gedetineerden die zich fout gedragen wanneer er een rapport wordt opgesteld, dan moet ik dat ondertekenen als Robbie de Kaai en niet als Robbie 78965. En gedetineerden hebben bijvoorbeeld ook recht op openbaarheid van bestuur. En op die manier kunnen zij ook opnieuw die informatie krijgen die we eigenlijk liever niet in hun handen zien terechtkomen.
0: De denkbeelden van Vlaamse jongeren zijn soms traditioneler dan bij oudere generaties, blijkt uit het groot maatschappelijk onderzoek van VRT, de foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn in het gezin en dat huishouden en opvoeding vrouwentaken zijn. In bepaalde gevallen worden de denkbeelden ook extreem. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man een vrouw mag slaan. Dat idee van mannelijke dominantie, manosfeer, bereikt alsmaar meer jongeren via sociale media, zegt sociologe Cecile Meeuwsen.
22: We zien dat jongeren zijn die zich onzeker voelen, die ook wel een gevoel van afwijzing of gebrek aan positieve bevestiging vinden in hun directe omgeving. Het wordt weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En wanneer die manosfeer zich ook echt gaat vertalen in vrouwenvriendelijk gedrag, online haat, geweld, discriminatie, dan kan dat natuurlijk voor maatschappij heel ontwrichtend zijn.
0: In San Diego in Californië zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De slachtoffers zijn een bewaker en 2 medewerkers van een school bij die moskee. De politie zegt dat het wellicht een haatmisdrijf was. De vermoedelijke daders, 2 jongens van 17 en 18, zijn dood teruggevonden in een auto. Oekraïne heeft Rusland vannacht opnieuw aangevallen met drones en sommige zijn beland op 200 kilometer van Moskou. Ook in het zuiden van Rusland zijn er drone-aanvallen geweest. Het is de laatste weken een duidelijke strategie van Oekraïne om met lange afstandsdrones tot diep in Rusland toe te slaan. Over schade of slachtoffers is deze keer nog niets bekend. De Russische president Poetin is vandaag en morgen op bezoek in China. Hij zal ook de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Poetin komt maar een paar dagen na de Amerikaanse president Trump. En dat is geen toeval, zegt experte internationale politiek Ria Lana van de KU Leuven.
2: Ik denk dat dat een weldoordachte strategische keuze is van Xi Jinping. Om zich vooral op die manier aan de wereld te tonen als kijk, wij zijn de onmiskenbare grootmacht waar iedereen graag te gast is. En waar op het hoogste niveau onderhandelingen worden gevoerd over bepalende onderwerpen voor de wereldorde.
0: Een grijze dag met periode van regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen wordt het bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. Vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: met Floris Dalemans.
1: Goedemorgen, welkom bij Classic Stories. We horen zo meteen van Billy Corgan. Er is ook nieuws over The Strokes. En we hebben het vandaag ook opnieuw over Pet Sounds van de Beach Boys. Maar eerst wat respect voor Otis Redding.

Is het Strokes Mania? Misschien wel, want ze hebben een maand geleden aangekondigd dat er een nieuwe plaat komt. Reality Await, zo gaat die heten. We moeten nog wel even wachten tot 26 juni om precies te zijn. Dan komt die plaat pas uit, maar we hebben al twee singles gekregen. Vorige week hebben ze nog Falling Out of Love uitgebracht bijvoorbeeld. En hun vorige wapenfeit is al van 2020. Dat was het album The New Normal. De fans waren dus wel blij dat Julian Casablancas nog eens te horen was als zanger. Zij het wel onder een dikke laag autotune. Ook bij die eerste nieuwe single uit die nieuwe plaat, Going Shopping. Maar het is iets anders om te horen natuurlijk. Het is niet slecht. Het doet veel denken aan Julian Casablancas en andere band, The Void. Waar ze ook niet vies zijn van wat autotune. En als Cher dat mag, dan mogen zij dat ook wel zeker. Met die nieuwe muziek gaan ze ook toeren. Onder andere in Amsterdam, Düsseldorf en Parijs komen ze langs. Niet bij ons, maar toch redelijk dichtbij. Die tour is natuurlijk al uitverkocht, want dat is een geweldige band, The Strokes. En een van de bandleden gaat er jammer genoeg niet bij zijn. Want The Strokes hebben laten weten dat gitarist Nick Valensi voor een groot deel de tour moet skippen. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar dat het tijdelijk is, dat weten we wel zeker. Voor die tour is het dus nog volop uitkijken en ook wachten op het nieuwe album dat dus in juni uitkomt, Reality Await. We hebben nu al die eerste single uit die plaat, Going Shopping, is dit. Probeer de autotune een beetje te negeren. Daaronder zitten gewoon The Strokes. En Amsterdam bijvoorbeeld zou kunnen, Ziggo Dome. 11 oktober spelen ze daar onder meer dit uit hun nieuwe plaat. Like

0: Strokes en Going Shopping.
1: Radio 1.
2: Classic Stories.
0: Er is veel te doen rond de 30e verjaardag van het album Melancholy and the Infinite Sadness van Smashing Pumpkins.

0: Er is deze week een Noord-Amerikaanse tour aangekondigd rond dat album. En op dit moment is Billy Corgan ook aan het spelen met het orkest en koor van de Opera van Chicago. Die verjaardag van Melancholy was eind 2025 en toen heeft Corgan met dat operahuis een ambitieus plan opgevat. Ze hebben het hele album vertaald naar de wereld van de opera. Ik heb erover kunnen praten met Billy Corgan, de frontman en bezieler van Smashing Pumpkins. Beeld je het maar eens in. Die plaat, maar dan met een enorm orkest en koor erachter.
1: You have to imagine the songs of the record voiced for a full orchestra and a full choir. When we performed in Chicago, we had 60-piece orchestra and 40-piece choir. So if you can imagine all the voices of the guitars translated into the human voice and violins and oboes and woodwinds, it's quite powerful. And what's most fans have discussed is the power of the music still translates into the orchestral and operatic realm. I think that's the most shocking thing. You still feel the rock power of the record come through with the orchestra.
0: Ja, het is een orkest, maar de rock power van de originele plaat zit er zeker nog in. Het was destijds al een heel ambitieuze plaat, altijd gemaakt eigenlijk om groot te klinken.
1: Well, yeah, my ambition knows no bounds on that front. I think there's some songs that have like 50 guitars on them. It's just total insanity.
0: Total insanity. Het zal wel zijn, 50 gitaren op een hoop. Smashing Pumpkins is van het grote geluid natuurlijk. Dan krijg je dingen zoals dit te horen. Wanna go for a ride. Een stukje uit Zero, uit die plaat Melancholy and the Infinite Sadness van Smashing Pumpkins. Heerlijke rocktrack, maar niet makkelijk om te vertalen naar de operawereld, lijkt me.
1: Well, to date we have not done Zero, but a song you might be familiar with, like Bullet with Butterfly Wings, it's almost more approached like something from a Wagner opera. It's less literal in terms of the translation of the band's arrangement, and it goes into something much more sublime and ominous.
0: Niet makkelijk, zeker met Zero, maar met andere nummers ging het dan weer vanzelf. Met Bullet with Butterfly Wings bijvoorbeeld kwam je redelijk dicht bij iets dat uit de opera van Wagner zou kunnen komen. En ook met de, zeg maar, popsongs van de plaat ging het iets makkelijker. Met 1979 bijvoorbeeld, dit nummer.

0: hele onderneming hoor. Het mocht ook wel iets zijn voor die 30e verjaardag. Maar Billy Corgan was wel heel duidelijk over de aanpak en over hoe die operavertaling moest gaan klinken.
1: Well, we were looking at different ways to celebrate the anniversary. And I'd been in sort of casual discussions with friends of the opera in Chicago, who kept encouraging me to meet with them, that they may want to work with me. And I kept thinking, I can't imagine any scenario by which they would want to work with me. But eventually, a meeting was set up. And I pitched them on this idea of an orchestral and operatic interpretation of Melancholy. And I emphasized that it really had to work within the operatic world. Obviously, it was not written as an opera, but to an opera patron, it needs to feel like the music that they love. That it can't be just rock going, you know, classical or something. And that was the emphasis point. And they love that. And that's what we lean into. And I think that's why the show was so successful is it's not compromised in any way, shape or form if you're a classical or an opera fan.
0: Het mocht niet zomaar Smashing Pumpkins Goes Classical zijn voor hem. Het moest echt iets zijn waar hij zelf ook kon achterstaan. Maar daar sta je dan voor dat orkest en koor als frontman van een rockband. Een orkest en koor van 100 man. Ik zou dat angstaanjagend vinden, maar voor Billy Corgan was dat helemaal prima. Hij was daar niet bang voor.
1: No, because at the end of the day I turn myself over to people who really understand that world. And if you remember, I said this must work for the opera crowd. This can't just be a rock fan's going to like it. It has to work for the opera crowd. So it has a lot of integrity the way it's presented. You know, it works at a different pace. It is not a rock show by any stretch of the imagination. It is a completely sublime and emotional experience in a way that you could only experience if you were listening to great, incredible classical music or operatic music. And that's not to compare myself to the great composers. But I think once you put yourself into that realm, the stuff that works really does work, and because of the beautiful polyphony.
0: Ja, het is geen rockshow, laat dat duidelijk zijn. Het is echt een operashow, het is echt naar die wereld vertaald. En dat is ook gebeurd door vakmensen die de operawereld helemaal begrijpen. Het was ook niet echt een onbekende wereld voor hem, de opera, want Billy Corgan komt daar graag en vaak.
1: Oh, very much so. I'm a fan of the Lyric Opera Chicago. I go pretty regularly. So I was aware how great the musicians were, how great the choir was. So I didn't, it wasn't as much a leap for me as it might seem. But the thing I couldn't have expected was how emotional the entire experience was. You know, I wrote these songs 30 plus years ago, and it's been, you know, an incredible journey to make that music. And of course, I still play all over the world playing many of these songs. So to have had that experience for 30 years and then to put those songs in a completely different setting, slow them down. You don't have the strung and drang of an incredible drummer like Jimmy Chamberlain. You know, you're relying on the sublime and the beautiful aspects that only those types of situations can bring. And when they come forth, it's emotional at a level that I can't even explain.
0: Billy Corgan over zijn werk met de opera. Veel emotie op een hoogte die hij maar moeilijk kan uitleggen. En het vertaalde ook goed naar het publiek, ook bij ons trouwens, want er zijn twee concerten op zondag 6 september. En die zijn nu al allebei uitverkocht. En ook in zijn thuisstad ging het heel goed. Ze hebben daar eind vorig jaar maar liefst 7 volle zalen mee kunnen trekken.
1: The original plan was only to do 4 shows, and then the opera came back and said, we think we can sell 7 shows worth of tickets, which in literal terms was 23,000 tickets. And I thought, my God, you know, when the Smashing Pumpkins come to town in Chicago, you know, we might sell 15,000 tickets or something. You know, this is a lot to ask that 23,000 people are not only going to come see this album played live this way, but also it's never been done, so no one even knows if they're going to like it, you know? Certainly we had no feedback until the first show. It was just a rousing, complete success on every level. I mean, people were just stunned at the translation of the music. They were stunned at how emotional it was. I think 80% of the people that came in Chicago had never been to an opera before. So everybody was ecstatic because the opera world in Chicago got to show what they're great at. We made new fans of the opera, and then we got to do something totally groundbreaking.
0: Melancholy vertalen naar de opera was groundbreaking, zoals Billy Corgan zelf zegt. En ook hier werkt het dus heel goed, want de twee concerten zijn helemaal uitverkocht. 6 september in de Koningin Elisabethzaal. Die zondag 6 september gaat voor Billy Corgan trouwens een heel bijzondere dag worden. Ze spelen dan 2 keer. Een matinee om 3 uur, zowaar. En s'avonds om 8 uur nog een keer. Maar er is nog een belangrijke reden. Dat heeft te maken met de Belgische roots van Billy Corgan zijn familie.
1: You know, my family emigrated from Belgium in the early 1900s. So the reason my mother's family was there was because of coming over, you know, before and after World War I. So it's and what's even crazier is the show that we're playing September 6th is my mother's birthday. So it's be very special for me to be in Belgium and Antwerp on that day on my mother's birthday, what would be her 79th birthday. And my mother was named after my great-grandmother, whose name was Martha Mays. And so it's very special for me. I mean, I when I saw the dates lined up that I would be there playing there on my brother's birthday, I was pretty shocked. But so to play 2 shows, it'll be a total pleasure.
0: Billy Corgan heeft het hier over Martha Mays. Martha Maas, zo heette ze. Een van zijn voorouders, voormoeders, zeg maar, die naar Amerika geëmigreerd zijn en waar zijn familie dus vandaan komt. Die Belgische roots op 6 september gaan heel bijzonder zijn. Het is ook de verjaardag van zijn moeder, zaliger. Ze zou 79 worden op 6 september. Dus die 2 concerten daar, dat wordt heel bijzonder voor Billy Corgan. Ze zijn allebei compleet uitverkocht, die concerten. Maar voor de namiddagvoorstelling, de show om 3 uur dus in de Koningin Elisabethzaal, heb ik hier 5 duo-tickets liggen. Als je zondag 6 september wil gaan kijken, dan kan dat. Als je het antwoord weet op deze heel eenvoudige vraag. Dat is, hij heeft het een paar keer over een stad gehad. Zijn thuisstad, de stad waar hij Melancholy maakte. Ook waar het operahuis zit, waar hij mee samenwerkte. Als je de naam van die stad kent, dan mag je dat doorsturen via het Radio 1-kanaal op VRT Max of via onze app. En dan maak je kans op een van de 5 duo-tickets om te gaan kijken zondag 6 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen naar A Night of Melancholy and Infinite Sadness. Geen rockshow, dat is zeer duidelijk, maar een show die echt opgebouwd is rond die plaat met een orkest van 60 man en een koor van 40 man. Als je dat wil meemaken, het is nu je kans. Dit is Tonight Tonight uit die plaat van de Smashing Pumpkins, uit Melancholy and the Infinite Sadness.

0: Hoor dat eens aan. Dat orkest dat hierin zit is al groot, maar in de Koningin Elisabethzaal op 6 september zal het ook de moeite zijn, zowel de namiddagvoorstelling als de avond. Voor die namiddagvoorstelling waren er 5 duo-tickets, waren, zeg ik, want dat gaat snel natuurlijk. Ann Wouters, Bob Vrijes, Barbara Jozef, Luc Uiterhoeven en Sarah Rastelli, die gaan ze krijgen. Die mogen op 6 september gaan kijken naar Smashing Pumpkins. Het is te zeggen naar Billy Corgan, die samen met het orkest en koor van de opera van Chicago komt spelen. En Chicago, dat was de naam van de stad die we zochten. Eens kijken hoe het op de weg gesteld is. Intussen nog een goede 160 kilometer file. Het gaat traag naar Brussel op de E40. 10 minuten erbij vanaf Afligem. Op de E40 een kwartier vanaf Everberg. En op de E411 10 minuten vanaf Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting zuid 20 minuten van Koekelberg tot Rogier. Files naar Antwerpen nog. Op de E17 20 minuten van voor Kruijbeke. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E19 10 minuten vanaf Sint-Job. En ook 10 minuten vanaf Massenhoven. Dat is op de E313. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de E42 van Namen naar Charleroi sta je 3 kwartier in de file bij Saint-Breville. Daar is een aanrijding gebeurd.
1: Federale verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.

Save Room van John Legend. Het is een van de vele namen op de affiche van Gent Jazz deze zomer. Het is te veel om op te sommen, maar mannen als Van Morrison of vrouwen als Fatoumata Diawara zeer de moeite deze zomer in Gent. Zometeen hoor je Graham Parsons, zometeen nu meteen zelfs Graham Parsons en Emily.

Graham Parsons en Emmylou Harris, that Return of the Grievous Angel en dan Nirvana live. En ook Unplugged voor MTV About a Girl. We gaan het hier over twee girls hebben eigenlijk. Over Christine McVie, zaliger van Fleetwood Mac. En ook over Eva Cassidy, zaliger, die ooit een cover maakte van haar Songbird. Het origineel staat op Rumours. En deze cover maakte Eva Cassidy dus, die ook veel te jong overleden is. Die is amper 33 geworden, maar wel een prachtige versie van Songbird.

0: Songbird van Fleetwood Mac in de versie van Eva Cassidy. Er zijn heel wat bands die beïnvloed zijn door de groep die in de jukebox zit deze week. Radiohead, Weezer, Tame Impala, noem ze maar op. Allemaal artiesten die hun manier van schrijven en manier van produceren toeschrijven aan de Beach Boys.
1: De jukebox van
0: Pet Sounds. Ja, we kunnen het over Beach Boys hebben, maar we willen het specifiek hebben over Pet Sounds, want het is een legendarisch album. De Beach Boys werden vooral gelinkt aan de zomer, aan surfen, aan auto's en plezier maken voor die plaat. Maar vanaf dan ging het helemaal anders. Brian Wilson had het na een tijdje wel gehad met dat imago. Hij wilde zijn muziek ook spiritueler beginnen benaderen. Dat merk je heel sterk bijvoorbeeld in deze hit.

0: God Only Knows uit Pet Sounds van de Beach Boys. De sleur van het toeren was in 1965 allemaal wat te veel geworden voor Brian Wilson. Dus besloot hij het optreden aan zich voorbij te laten gaan, terwijl de andere Beach Boys hun tourverplichtingen nakwamen. Brian die nam de tijd om aan nieuwe muziek te werken en dat ging vlotter dan verwacht, zo vertelt hij.
1: At times it's almost an unconscious thing, you know. I believe that songwriting is an unconscious thing. I don't think that anybody can really concentrate on music and write music. I think it comes from a higher place in your mind. I'm almost sure of that. It's like your heart writes the music. Your brain, you can see these keys and you can relate to how the different chords relate to each other. But I think the real, real music being made comes from your heart.
0: Mooi hoe je dat uitlegt eigenlijk. Het gebeurde in zijn onderbewustzijn. Zijn hart schreef de muziek en zijn brein voerde het uit. Wel handig als de nummers die je hart schrijven hits als God Only Knows zijn. Niet slecht gedaan. Brian Wilson had ook niet meer nodig dan een uurtje om het te schrijven. De opname, dat duurde 20 takes. Dat lijkt veel, maar het is weinig voor zijn doen. Brian Wilson wist onmiddellijk dat dat een hit zou worden, zei hij. Alleen had hij een probleem. Hij kon het niet zelf zingen, vond hij. Zijn stem klonk al te volwassen, dus mocht zijn mede-Beach Boy en tienerbroer Carl Wilson het eens proberen.

Ja hoor, heel mooi. Brian Wilson kon best kritisch zijn voor zichzelf, maar op dit nummer was hij enorm trots. Hij vond het nummer het beste wat hij ooit maakte. En hij niet alleen. Paul McCartney bijvoorbeeld noemt het het beste nummer ooit gemaakt. En John Lennon was zodanig geïnspireerd door God Only Knows dat hij er een eigen versie van wou maken. Dat werd deze classic.

There and Everywhere van de Beatles uit hun plaat Revolver. Het zou niet bestaan hebben zonder God Only Knows. Het is een echt supergoed nummer, maar of het even goed is als God Only Knows, dat mag je zelf bepalen. Ik weet het niet, misschien weet God het. Dit zijn de Beach Boys uit Pet Sounds en God Only Knows.

Dat het hemels is, dat is wel zeker natuurlijk. God Only Knows van de Beach Boys in de jukebox vandaag. Heel de week vertellen we verhalen over Pet Sounds. Want die plaat is jarig. En jarige platen, dat hebben we graag. Dit bijvoorbeeld is ook jarig. 40 jaar jong, de plaat So van Peter Gabriel. Verscheen in 86. En dit staat daarop. Peter Gabriel en Sledgehammer.

1986, vandaag precies 40 jaar geleden, kwam het uit op de plaat So Sledgehammer van Peter Gabriel. Nu we toch aan het verjaren zijn, kunnen we het ook even hebben over Martin Ware. Die wordt vandaag 70. Hij was een van de leden van de New Wave band Heaven 17, maar hij is veel meer dan dat. Hij speelde daarvoor ook al bij de Human League. En later werkte hij onder meer mee aan de comeback van Tina Turner als producer van haar single Let's Stay Together. Hij produceerde ook het debuutalbum van Terence Trent D'Arby, dus heel bezig geweest in de muziek. En bij Heaven 17 was hij de zanger en ook de songschrijver van onder meer deze classic. Dit is Temptation.

Ja, straffe gast hoor, die Martin Ware. Niet alleen bij de band die net hoorden, bij Heaven 17, maar dus ook bij The Human League. Hij is ook heel erg bezig met surround geluid. Maakt altijd leuke experimenten met al zijn synthesizertjes en zo. En ik zei dat hij ook bij The Human League speelde. Hij heeft onder meer meegeschreven aan het geweldige debuut van die band. Het was een beetje kiezen vandaag. Draaien we Heaven 17 of Being Boiled van The Human League. Weet je wat? Gewoon allebei. Want ook hier zit Martin Ware zijn hand in. En dit is zo'n heerlijke classic dat het nog wel eens mag eigenlijk. Being Boiled.

0: Uit de donkere krochten van Sheffield in de jaren 80, of zo moet dat geweest zijn. The Human League en Being Boiled. Martin Ware wordt 70 vandaag. Zometeen is er nieuws en daarna de wereld van Sophie.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Stennis, consternation in Frankrijk over een heel klein babyspeeltje. Ik zal het hele verhaal vertellen zo meteen in de wereld van Sophie na het nieuws van 10 uur.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In een loods in Halle in Vlaams-Brabant zijn een paar duizend flessen lachgas gestolen. De flessen waren door de politie in beslag genomen toen die een bende had opgerold die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. In beslag genomen goederen moeten in principe altijd afgeleverd worden op de rechtbank, maar omdat het gas kan ontploffen en er geen andere geschikte opslagplaatsen waren, bleven de flessen liggen in de loods waar ze gevonden waren. Die loods werd verzegeld, maar nu zijn de flessen dus toch verdwenen. Er zijn nog geen daders gevonden. De politievakbond NSPV vraagt dringend een oplossing voor de lange wachtrijen aan de paspoortcontroles op de luchthaven in Zaventem. Het probleem wordt vandaag ook besproken tijdens een overlegcomité van de verschillende regeringen. Reizigers die van buiten de 29 Europese landen van de Schengenzone komen, verliezen soms 2 tot 3 uur bij de paspoortcontrole. Volgens Carrie de Valkeneer van politievakbond NSPV moet er snel iets gebeuren.
8: Dag in, dag uit, dat onze mensen die in de boxen zitten gefrustreerd geraken omdat één, het materiaal niet werkt, de pc's soms uitvallen. De toeristen in de wachtrijden, die komen in een trechter terecht voor de boxen. Ja, dat zijn wachttijden, dat wordt daar warm, wordt geduwd, getrokken, zelfs soms vechtpartijen, schelden. Dat is de dagelijkse kost en mensen zijn dat echt moe, omdat er niks van structurele oplossingen komen.
7: De Limburgse milieukoepel heeft een bezwaar ingediend tegen een geplande kaviaarkwekerij in Kinrooi. Het bedrijf zou jaarlijks 440 miljoen liter water verbruiken om de vissen daarvoor te kunnen kweken. Dat komt overeen met het gemiddeld verbruik van zo'n 12.000 gezinnen. Het water zou opgepompt worden uit de diepe ondergrond en dat terwijl onze drinkwatervoorraden elke dag slinken, zegt Dylan Elen van de Limburgse milieukoepel.
9: Meer dan 1 miljoen liter drinkbaar water per dag is toch wel heel veel. En men geeft zelf aan van dat aantal te kunnen reduceren, maar dat financieel niet zo interessant is. En dat is toch lastig om slikken dan.
7: Het caviarbedrijf zegt dat het meeste water wel degelijk gerecupereerd wordt op een laatste deel na dat erg moeilijk te zuiveren is. Grijs met geregeld regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen een bewolkte dag met nog wat regen en tot 19 graden. Vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
5: Radio 1.
6: De wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
11: Een zeer goeiemorgen en welkom bij de radio. Welkom ook in de wereld van Sophie. Laat ons eens beginnen met de stereo.

0: Step It Up van de Stereo MC's.
1: De wereld van Sophie.
0: De giraf. Dat is het eigenlijk vandaag. De wereld van Sophie. De giraf. Want een dwaze plastic giraf, genaamd Sophie, houdt Frankrijk al weken in de ban. Intolerable is het wat er over die Sophie de giraf onthuld is. Complete verontwaardiging in Frankrijk. Want de Franse identiteit is mogelijk in gevaar. Vincent Bilot, Qu'est-ce qui se passe? Ik wist dat ik geen Frans moest beginnen, want ik erover ging struikelen.
2: Ah,
0: en zo geschieden.
2: Ah wel, mon dieu, quel bordel daar in Frankrijk. Het gaat dus allemaal om die giraf met de naam Sophie. Die is na een onthutsende onthulling van haar voetstuk getuimeld. Want vergis je niet, die giraf van nog geen 20 centimeter groot, 18 om precies te zijn, dat is een stukje cultureel Frans erfgoed. Elk Frans gezin heeft er een in huis.
3: Il était une fois une petite girafe. Sa taille de 18 centimètres est idéale pour les petites mains de bébé qui peut la saisir facilement. Réalisée artisanalement en Haute-Savoie où elle est encore produite. Des bébés du monde entier ont plébiscité Sophie la girafe.
2: Jawel, Sophie de giraf is een babyspeeltje. Een speeltje dat perfect in de handjes past en ook nog eens een schattig geluid maakt. En Sophie de giraf is niet zomaar een speeltje. Het is een babygirafje dat gemaakt is om op te knabbelen en te sabbelen. Speciaal voor baby's en peuters die tandjes aan het krijgen zijn. Gemaakt van 100% natuurlijk rubber en dus ook 100% veilig. Wij geven onze babytjes met doorkomende tandjes die last hebben van pijnlijk tandvlees. Wij geven die vaak zo'n bijtring, hè, die je ook in de koelkast kunt leggen. Mm-hmm. Zo'n rubberen of plastieke ring waar ze op kunnen bijten om zo de pijn te verlichten. Wel, in Frankrijk krijgen babytjes traditioneel Sophie la giraffe.
0: Schattig girafje.
2: Absoluut. Elk Frans gezin heeft zo'n babygirafje in huis. Sophie la giraffe staat daar standaard op elke geboortelijst. Baby's die krijgen het bijna letterlijk met de paplepel mee. Om het concreet te maken, er worden er elk jaar tussen de 6 en de 800.000 van verkocht.
0: Dat is veel.
2: En dat is ongeveer evenveel als er jaarlijks in Frankrijk kinderen geboren worden. En wat de Fransen vooral vervult van trots, is dat Sophie la giraffe een op en top Frans product is. Bedacht in Frankrijk, ontwikkeld in Frankrijk en handgemaakt in Frankrijk.
3: Réalisé artisanalement en Haute-Savoie, où elle est encore produite.
2: Voilà. Artisanaal vervaardigd in de Haute-Savoie, waar ze nog steeds geproduceerd wordt. Mm-hmm. Je voelt, Sophie la giraffe maakt deel uit van de Fransen, hun nationale trots. Net als de Citroën en Coco Chanel. Net zoals de croissant, de camembert, champagne en de Eiffeltoren. Maar dan gewoon schattiger. En dat Sophie de giraf een op- en top Frans product is, daar pakt de fabrikant ook graag mee uit. Luister even mee naar dit bedrijfsfilmpje waarin de CEO de ontstaansgeschiedenis van het speeltje uit de doeken doet. Het is een haast mythisch verhaal dat begint in de jungle van het Braziliaanse regenwoud.
4: C'est ici, au cœur des forêts des VA, que commence l'histoire de Sophie la girafe. Chaque jour, le latex est récolté en pratiquant une saignée dans l'arbre.
2: Voilà, het rubber wordt ontgonnen in het hart van het Hevea-bos in Brazilië. Want voor de Fransen is natuurlijk enkel het zachtste, meest superieure rubber goed genoeg. Maar vervolgens wordt het dus naar Frankrijk verscheept, naar La France, om te worden omgesmolten tot dat iconische babygirafje.
4: Ce latex est ensuite acheminé dans notre usine de Rumilly pour être transformé.
2: In Rumilly dus, in de Franse Haute-Savoie, transformeert dat rubber tot babygoud.
4: Depuis sa création en 1961, le process de fabrication de Sophie la girafe n'a jamais changé.
2: Sinds haar creatie in 1961, declameert de CEO hier, is het fabrikageproces van Sophie de giraf nooit veranderd. Al 65 jaar lang produceren ze in de Haute-Savoie dat babygirafje met het keurmerk en tevens kwaliteitslabel Fabriqué en France. Mm-hmm. Maar dan, Begin deze maand komt de Franse nieuwssite Mediapart met schokkend nieuws. Nieuws dat alle Fransen met verstomming slaat en hun hele wereld door elkaar schudt. Wat kan dat nieuws dan zijn, vraag je je af. Blijkt dat girafje Sophie dan toch niet van natuurlijk rubber gemaakt? Zit er PFAS in dat speeltje of iets anders kankerverwekkend? Nee, niets van dat alles. De grote onthulling is dat Sophie la giraf allang niet meer zo Frans is als de makers beweren. Ze wordt zelfs niet eens meer in Frankrijk gemaakt.
0: Shock, totaal.
2: De Franse nieuwszenders onderbreken IJzo na hun uitzendingen voor een édition spéciale.
5: C'est un petit jouet qui accompagne des millions de bébés dans le monde depuis 65 ans. Sophie la girafe, une image artisanale, made in France, battue en brèche par une enquête de Mediapart. Les girafes seraient en fait massivement produites en Chine, loin, très loin des usines de Rumilly en Haute-Savoie et de Saint-Nabord dans les Vosges.
2: Dat schattige girafje wordt al lang niet meer geproduceerd in het pittoreske Rumilly in de Haute-Savoie. Zelfs niet in de nieuwe fabriek in de Vogezen. Nee, Sophie la giraf wordt al jaren geproduceerd in China.
5: Massivement produit en Chine.
2: Dus niks fabriqué en France. Made in China, ja.
0: Amai, die Fransen.
2: En dat zo blijkt al sinds 2013.
0: Amai.
2: Al 13 jaar leven de Fransen in een leugen. Bij sommige nieuwslezers voel je echt dat hun hele jeugd aan scherven ligt. Hè? Ze voelen zich belogen en bedrogen. Nu blijkt dat het trouwste speelkameraadje, ze kijken er bijna scheel van die Fransen. Nu blijkt dat het trouwste speelkameraadje uit hun kindertijd dus niet blijkt te zijn wie ze beweerde te zijn.
6: La girafe de notre enfance, de nos enfants, de nos petits-enfants. Sophie la girafe est beaucoup moins française que son fabricant essaie de nous le faire croire. On découvre qu'elle est made in China.
2: Niks, geen superieur Frans kwaliteitsproduct. Sophie la girafe is goedkope Chinese prol.
0: Straf, hè?
2: En dus, ja, dat riedeltje waar alle Fransen mee zijn opgegroeid over dat artisanale speeltje dat met zoveel liefde en vaderlandse trots in de Savoie wordt geproduceerd.
3: Réalisé artisanalement en Haute-Savoie, où elle est encore produite.
2: En waarvan het maakproces in 65 jaar niet is veranderd.
4: Le proces de fabrication de Sophie la girafe n'a jamais changé.
2: Dat is dus één grote leugen. Al minstens 13 jaar.
6: Made in China.
2: En volgens de journalisten die de zaak hebben bovengespit, gebruikt de producent die fabriek in Rumilly in de Haute-Savoie puur als etalage om aan window dressing te doen en de schijn op te houden dat girafje Sophie nog steeds in Frankrijk zou worden gemaakt.
0: Maar hoezo dacht die man niet dat dat zou uitkomen?
2: Nou wel, dat was misschien ijdele hoop, want in werkelijkheid, schrijven de journalisten, starten ze die fabriek alleen nog maar op als er eens buitenlandse reporters langskomen voor een reportage over Frankrijks geliefkoosde kinderspeeltje.
0: Een showfabriek.
2: Ja, en pas op, die verontwaardiging over de uitbesteding van de productie naar China, dat lijkt van hieruit bekeken misschien een beetje op, ja, een typische chauvinistische reflex van de Fransen. Maar vergis je niet, de Franse Economische Inspectie is wel degelijk een onderzoek gestart voor mogelijke fraude.
0: Ah, ja?
2: Het bedrijf heeft intussen ook al schoorvoetend toegegeven dat de productie al 30 jaar gedeeltelijk, zeggen ze wel, gedeeltelijk is overgeplaatst naar China. Naar eigen zeggen door problemen met het productieritme in de Franse fabrieken. En dat ze wel degelijk de intentie hebben om de productie op termijn weer volledig naar Frankrijk terug te halen.
0: Zeker dat.
2: Maar ja,
0: zeker.
2: Die voorzichtige apologie, die volstaat niet voor de Fransen. Want het nieuws dat girafje Sophie minstens al 13 en misschien al 30 jaar eigenlijk dus gewoon Chinese brol is, ja, dat nieuws, dat hoef ik je niet te vertellen, dat zorgt in Frankrijk voor een onde de choc. Dat nieuws stuurt een ware schokgolf door het land, om niet te zeggen une vague de colère. Dat hoor je in elk straatinterview, in elke voxpop die je deze dagen ziet passeren op de Franse tv.
7: Pauvre Sophie la girafe qui est fabriquée en Chine, c'est pas bien.
8: Ça vous choque?
7: Oui, c'est pas bien du tout, on donne ça à nos bébés.
2: Pauvre Français. Ze zijn gechoqueerd tot in het diepst van hun vezels. Wij geven dat girafje aan al onze babytjes. En nu dit. Het is een dolk recht in hun fiere Franse harten. Ook in dat van deze moeder van twee dochters.
9: Chez ma grande qui va avoir 20 ans, ma petite 14 ans, et elles ont toujours leur Sophie la girafe qu'on a gardée, qui fait poet poet.
2: Haar dochters van 14 en 20 hebben nog altijd hun babygirafje. Maar dat schattige gepiep...
9: Poet poet.
2: Dat zal nooit meer hetzelfde klinken. Vanaf nu is dat gepiep het pijnlijke geluid van misleiding en verraad. Sterker nog, in de oren van elke Fransman is dat auditieve symbool van kinderlijke onschuld en nationale trots er nu een van diepe, diepe teleurstelling.
0: Ja zeg, dat dit de Fransen moet overkomen. Sacré bleu. Een geliefd babyspeeltje, speelgoed-icoon, blijkt gewoon Chinese brol te zijn. Ik voel, Vincent, dat je met hen meeleeft.
2: Ja.
0: En de reactie is hevig, omdat dat natuurlijk is hoe wij over alles wat uit China komt, hoe wij daarover denken. Hè? Alles wat made in China is, dat zien we gemakkelijk als goedkope bazaar. Maar is dat wel zo? En hoe komt het dat wij dat denken? Een uitzending dus made in Brussels over made in China. Dankjewel, Vincent Bilo.
2: Avec plaisir.
3: Radio 1.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allez, allez. 86 kilometer file staat er nog op de binnenring rond Brussel. Kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Leonard tot Zaventem. Op de E17 naar Antwerpen 10 minuten file vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen gemeld.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: De wereld van Sophie.
0: Grote consternation in Frankrijk. Nu uitgekomen is dat Sophie la Giraffe, het populairste babyspeeltje bij onze zuiderburen, helemaal niet in het pittoreske Rumilly in de Savoie wordt gemaakt, maar al jaren in China geproduceerd wordt. Sophie made in China. De Fransen zijn er niet goed van. Want we associëren de producten die dat label dragen, made in China, niet meteen met de grootste kwaliteit. Goedkope massaproductie, dat is het. Interessant om dat eens te bestuderen. Waarom zo waanzinnig veel in China geproduceerd wordt en waarom die producten ook zo weinig glans lijken te vertonen. Althans, voor ons. Een zeer goeiemorgen, Doreen Emmers.
4: Goeiemorgen.
0: Docent Chinese studies en economie aan de KU Leuven. Het klopt wel wat, hè, dat we China associëren met goedkope massaproductie van vele broldingen. Maar hoe en wanneer is China eigenlijk ooit zo'n belangrijk productiecentrum geworden?
4: Ja, initieel is China inderdaad een groot productiecentrum voor vooral goedkope bol geworden. En dat is eigenlijk begonnen in het einde van de jaren 70. Na de Maoïstische periode kwam Deng Xiaoping in 1978 aan de macht. En die zag, kijk, China is heel arm. Arm zijn is niet glorieus. We moeten hier iets aan veranderen. We gaan heel pragmatisch zijn. Niet alles moet vanuit het communistische gedachtegoed komen. Niet alles moet plangestuurd zijn. We gaan ook heel pragmatisch de markten een rol laten spelen. En dan heeft hij zijn economische hervormingen doorgevoerd en het open deur beleid, dus de deuren naar het buitenland geopend, waardoor ze massaal zijn kunnen gaan exporteren. En ja, onder dat beleid heeft eigenlijk de eerste zaadjes geplant van de enorme economische boom die dan doorheen de volgende decennia gevolgd is.
0: Ja. Hij heeft het mogelijk gemaakt om op grote schaal te gaan ondernemen voor de Chinezen.
4: Ja, klopt. En ook voor buitenlandse ondernemingen om te investeren in China, fabrieken in China te plaatsen, wat veel goedkoper was, omdat er goedkopere arbeidskrachten aanwezig waren. En ja, China is sindsdien een doorgedreven industriebeleid gaan voeren. Mm-hmm. Initieel in de jaren 70, 80, 90 focuste dat eigenlijk gewoon op goedkope arbeidskrachten die massaal aanwezig waren in China, te combineren met meer machines en zo gewoon ja, meer te produceren wat naar economische groei leidde. En grotendeels wat daar geproduceerd werd, was de goedkope maakindustrie.
0: Mm-hmm. Dus dingen waarvan ze wisten, dat willen ze in het Westen. Wij gaan het hier goedkoop maken en we gaan het massaal verkopen.
4: Ja, ja, en wij vroegen daar effectief naar. Daarom ook dat buitenlandse ondernemingen daar gingen investeren en contracten afsloten met Chinese bedrijven. Gewoon omdat de winstmarges groter waren als het goedkoper geproduceerd kon worden in China.
0: Mm-hmm. Er zijn toch ook veel Westerse bedrijven naar China getrokken om daar te gaan produceren? Waarom werd China plots zo aantrekkelijk voor hen?
4: Omdat er in die periode veel geliberaliseerd werd, dus er kwam meer toegang. En omdat daar massaal veel goedkope arbeidskrachten aanwezig waren, het sociaal systeem was minder sterk uitgebouwd, wat misschien verrassend is in een socialistisch land. Maar dat maakte de productiekosten enorm veel goedkoper. Gaandeweg is er in China een heel productief ecosysteem ontstaan, waardoor grotere delen van de hele productieketen zich in China bevinden, waardoor dingen heel efficiënt geproduceerd kunnen worden in China.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. En je kreeg daar toch, ik heb het van horen zeggen, ik ben nooit in China geweest, maar ganse steden die volledig in functie stonden van een aantal fabrieken waar dan op grote schaal bijvoorbeeld alleen maar dit soort plastic potjes gemaakt werden. En in een andere fabriek dan iets helemaal anders.
4: Ja, dat klopt. Dus er zijn steden, bijvoorbeeld een stad, waar enkel maar vingerhoedjes geproduceerd worden of enkel maar speelkaarten. Dus enorme specialisatie. En daar worden dan de speelkaarten van bijna de hele wereld geproduceerd.
0: Bijzonder, hè? Voor hen economisch een succesverhaal, maar dat kreeg hier met de loop der jaren al gauw een bijklank. Brol, Chinees een brol. Maar klopt dat eigenlijk vandaag nog of is daar toch een evolutie in geweest?
4: Daar is zeker wel een evolutie in, waarmee ik niet wil zeggen dat er totaal geen Chinese brol meer is. Niet alles wat we aankopen, goedkoop aankopen via Chinese apps is goede kwaliteit. Via Temu en Shine, daar wordt ook nog altijd wel redelijk lage kwaliteitsgoederen verkocht. Maar ja, China zet nu wel al een 20-tal jaar lang in op evolueren van ja, een goedkoop maakindustrie-logo. Dus het label Made in China was eigenlijk een label van goedkope producten naar een kwaliteitslabel. Dus ze willen van Made in China een kwaliteitslabel maken.
0: Dat voornemen hebben ze zich zeer bewust gemaakt.
4: Ja, dat hebben ze zich heel bewust gemaakt. Dus op een bepaald moment besefte China van oké, onze bevolking groeit niet meer, dus gewoon blijven groeien, economisch blijven groeien door meer goedkope arbeidskrachten te combineren met meer machines. Dat gaat niet de motor van groei blijven. We gaan overschakelen naar een ander groeimodel. En dat groeimodel dat gaat meer gedreven zijn door technologische vooruitgang, innovatie, inzetten op kwaliteit, duurzaamheid. Ze zijn dan ook sinds het jaar 2000 ongeveer hun bevolking beter gaan opleiden. Hun industrie is dus meer en meer aan het transformeren naar een hoogtechnologischere industrie, waar ze ook kwaliteitsgoederen produceren. Een van de bekendste plannen waarin die strategie beschreven staat, is het Made in China 2025 plan, dat in 2015 gepubliceerd werd. En dat was eigenlijk de blauwdruk voor het industriebeleidplan van China, waarin de Chinese economie zou groeien door in te zetten op technologische innovatie, wat dan op lange termijn naar groei zou leiden. En daardoor zien we nu dus wel meer en meer ook een ander type goederen vanuit China op onze markt belanden. Denk maar aan elektrische voertuigen is een bekend voorbeeld. Maar ook zonnepanelen bijvoorbeeld, die qua kwaliteit behoorlijk goed zijn. Mm-hmm. Maar ja, het is wel belangrijk om goed aan te geven welke producten Chinees zijn en welke niet.
0: Ja. Inderdaad, dat is een beetje het probleem in het verhaal van Sophie de Giraf. Ik las ergens dat de Chinese economie alleen maar blijft groeien. Sinds 2001 zou die 10 keer groter zijn geworden. Kan dat kloppen?
4: Ja, dat kan zeker kloppen. Ze hebben doorheen meer dan 10 jaar op rij een groei gehad van 10% per jaar. Dus dat is ongezien een enorm snelle groei. China is dus ook, de Chinese economie is dus ook sinds 2010 de tweede grootste economie van de wereld. Dus dat is ondertussen al 16 jaar lang. De VS blijft wel met de ruime voorsprong de grootste economie van de wereld. Dat is een enorme vooruitgang. Een andere maatstaf waarin we kunnen zien dat China een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt, is dat sinds het einde van de jaren 70 er ongeveer 800 miljoen mensen uit de extreme armoede zijn gehaald in China.
0: Wauw.
4: Ja. Dus enorme stappen vooruit, ja.
0: Ja, en het maakt natuurlijk handelspartners wereldwijd allicht een beetje nerveus dat zij zo sterk blijven groeien. Ik las gisteren nog maar dat de EU uit bezorgdheid over het handelstekort met China wil nadenken over maatregelen om onze economie te beschermen tegen al die Chinese producten. Zijn dat maatregelen die China zorgen zouden kunnen baren?
4: Ja, zeker wel, hè. Vanuit het EU-perspectief zeer begrijpelijk. Vorig jaar had China een handelsoverschot ten opzichte van de EU van 360 miljard euro. Dus wel echt niet verwaarloosbaar. Voor China, baart hen inderdaad zorgen, want China is op zoek naar afzetmarkten. China zit op dit moment in een situatie van overproductie. Zij spreken zelf van een fenomeen van involutie, waarbij er dan meer geproduceerd wordt dan dat er eigenlijk geconsumeerd kan worden op de eigen Chinese markt. En daarom zoeken zij dus in het buitenland heel actief naar afzetmarkten voor hun goederen die relatief goedkoop zijn. Het feit dat Europa dan zijn markt gaat afschermen mogelijk, waardoor China minder toegang krijgt tot die Europese afzetmarkt, dat baart China zeker zorgen.
0: Is dat hun Achilleshiel, die overproductie op dit moment?
4: Ja, dat is op dit moment een van grote economische uitdagingen, inderdaad. Dus ja, ze zoeken nu heel actief naar afzetmarkten in het globale zuiden, in Zuidoost-Azië, in Afrika, in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten. Maar daar zet nu natuurlijk de Midden-Oosten-crisis ook weer meer druk op. Dat ze geen toegang hebben tot de afzetmarkten of minder toegang hebben tot de afzetmarkten in golfstaten. Dus ja, dat is inderdaad een Achilleshiel voor de Chinese economie op dit moment. En dat geeft Europa ook wel een interessante onderhandelingspositie.
0: Ja, ja, ja. Er is ook het handelsconflict natuurlijk met de Verenigde Staten. Is dat een bedreiging voor de Chinese economie?
4: Ja, zeker wel. De VS heeft doorheen de afgelopen meer dan 5 jaar al zijn handelstekort ten opzichte van China proberen afbouwen. Dus zij zijn daar al een tijd mee bezig. Uh-huh. Maar wat we zien in de handelsbalans van de VS is dat hun handelstekort rechtstreeks vanuit China inderdaad afgebouwd is. Want als ze nu heel veel goederen aankopen via andere landen, die eigenlijk gewoon een tussenschakel zijn. Dus Chinese goederen worden via een derde land doorverkocht aan de VS. Zo zijn bijvoorbeeld Vietnam en Mexico meer auto-onderdelen gaan exporteren naar de VS, terwijl ze die eigenlijk niet produceren. Dus ja, daar worden toch wel allerlei wegjes omheen gezocht.
0: Mm-hmm. Ze hebben elkaar net ontmoet, hè? President Trump en Xi Jinping. Heeft die ontmoeting iets opgeleverd?
4: Ja, eigenlijk niet zo. Niet zoveel. Maar ja, eerlijk gezegd, ik verwachtte er niet zo heel veel grote overeenkomsten van, omdat de spanningen toch wel heel diep zitten tussen die twee landen. Ze zien elkaar ook wel echt als rivalen op het wereldtoneel. Dus ja, ik verwachtte eigenlijk dat als er geen verdere escalatie kwam, dat dat eigenlijk al een succesvolle bijeenkomst zou zijn. En dat is ook wel effectief niet gebeurd. Dus ik zou zeggen, het was eigenlijk een redelijk positieve, constructieve bijeenkomst. En ja, ze hebben afgesproken om elkaar later dit jaar nog opnieuw te spreken. Normaal gezien gaan ze elkaar nog 3 keer zien. Dus ja, een constructieve dialoog tussen die twee grootmachten. Ik denk dat dat positief is voor de wereldhandel en de stabiliteit in de wereld, die toch wel welkom is in 2026.
0: Ja, ja. Heel interessant en heel duidelijk. We mogen China niet onderschatten, hè. We mogen niet zomaar wat zij produceren wegzetten als goedkope brol. Ze staan onvoorstelbaar sterk en ze betekenen heel veel, hè, op het wereldtoneel vandaag de dag.
4: Ja, zeker. Maar we moeten het wel correct labelen. Dat is toch wel belangrijk om mensen correct te informeren.
0: Absoluut. Heel erg interessant. Dankjewel voor uw tijd en moeite. Doreen Emmers van de KU Leuven.
4: Met veel plezier.
1: Radio 1.
5: Ik lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen. Ik stel het al lang niet meer in vraag.
1: Willem Ardoui met De Zon.
2: De wereld van Sophie.
1: Heel Frankrijk is geaffronteerd, want hun teerbeminde, typisch Franse babyspeeltje Sophie de Giraffe blijkt al jaren stiekem gemaakt te worden in China. Zo'n Frans icoon, made in China. Het doet wel wat plons springen daar. En daarom hebben we het erover. China, hoe zij de fabriek van de wereld werden, hoe hun economische succesverhaal hier nogal snel voor rommel wordt weggezet. En Doreen Emmers zei het net, ja, ze maken wel nog wat goedkope rommel, maar er is tegelijkertijd een nieuwe weg ingeslagen. Een waarbij ze al enkele jaren inzetten op duurzaamheid, kwaliteit, innovatie en technologie. En ook die inspanningen leggen hen geen windeieren. Een zeer goeiemorgen, Pascal Koppes.
3: Goedemorgen.
1: U woonde 20 jaar lang in China. U heeft daar bedrijven gehad, boeken over geschreven. U kent de Chinese ondernemersgeest door en door. Misschien eerst even terugkomen op die Fransen die zo beledigd zijn dat hun giraf in China geproduceerd werd. Hoe komt dat bij u binnen, dat soort ophef?
3: Ja, voor mij lijkt dat eigenlijk zeer normaal. Ik denk dat dat bij de meeste bedrijven al vandaag in die richting gaat en meer de standaard wordt. Omdat als ik kijk wat ze in China produceren aan een gigantische schaal, dan denk ik dat het niet onlogisch is dat een bedrijf zoals dat Frans bedrijf eigenlijk gaan zoeken is naar een Chinese leverancier om die producten op te leveren.
1: Ja, maar we zitten duidelijk met hardnekkige vooroordelen over Chinese producten en productiemethodes. Dat het niet veilig zou zijn, misschien gemaakt zonder aandacht voor het milieu. We hoorden het daarnet nog een Franse dame zeggen, mijn kinderen spelen daarmee. Dat de gegevens misschien zelfs niet veilig zijn en zo. Allemaal ideeën die daarbij ontstaan. Wat klopt daar vandaag nog van?
3: Ja, alsmaar minder. Dus er zijn natuurlijk nog altijd fabrieken die het niet 100% doen zoals ze het zouden moeten doen als we kijken naar de Europese norm. Maar je ziet echt vandaag de dag de spitstechnologie echt komen uit de fabrieken uit China. En als je kijkt naar dat speelgoed van dat Frans bedrijf, ja, dan is uiteindelijk, dat is rubber, dat wordt geproduceerd door machines, niet meer door mensen. En als je dan kijkt naar de afwerking, ja, dus ook alsmaar meer Chinezen die echt wel met ofwel automatisatie ofwel echt heel goed weten hoe dat ze het heel goed kunnen doen. Maar vooral de groene transitie is zeer belangrijk in China. Ik denk dat dat echt ongekend is. Het feit dat die Chinese bedrijven alsmaar groener worden en alsmaar veiliger worden ook. Dat is echt een verhaal die men in België gewoon niet hoort.
1: Ja, we lijken toch aan te nemen dat we hier in Europa veel strengere maatregelen hebben voor bepaalde productie. Processen, maar die zijn er dan in China ook?
3: Ja, in China heeft Xi Jinping 10 jaar geleden echt een sprong genomen naar de groene economie. Dat zien wij nu met zonnepanelen, met windmolenparken, met eigenlijk alles wat uit de energie of hernieuwbare energie komt, die wij kopen, komt bijna allemaal uit China. En dat is een hele sprong die ze genomen hebben voor de hele economie. En je ziet dus dat de meeste fabrieken verplicht gaan worden in de volgende 10 jaar om volledig eigenlijk naar een CO2-neutrale richting te gaan. En heel veel van die topfabrieken die al veel geïnvesteerd hebben voor het buitenland vooral, die zijn al in die richting aan het gaan. En sommige zijn al heel sterk klimaatneutraal. Dus dat is een fabeltje dat alle Chinese fabrieken eigenlijk vervuilen. In de zin dat de overheid daar absoluut niet meer wil van weten.
1: Mm-hmm. Die evolutie van die Chinese economie gaat aan zo'n rotvaart. Hoe komt dat zij zo snel kunnen evolueren, veel sneller dan hier mogelijk lijkt?
3: Ja, dus een ander misverstand die men vaak heeft, is dat men denkt dat alles vanuit Beijing gestuurd is. Maar als je zelf in de Chinese economie gewerkt hebt, zoals ik 20 jaar als ondernemer hier in China gezeten heb, ja, dan merk je gewoon elke dag dat het grootste probleem niet de overheid is, of de grootste opportuniteit niet de overheid, maar gewoon je concurrenten hier. De markt is echt zo concurrentieel dat iedereen alsmaar sneller moet gaan. En vandaag de dag betekent dat ook alsmaar sneller sneller innoveren. En als je dat niet doet, dan zijn er concurrenten die direct wegconcurreren. Een mooi voorbeeld is de elektrische voertuigen. Als je kijkt naar daar, dat is op een paar jaar tijd zijn er honderden merken gekomen. Bijna 300-400 merken waren er op de piek. Nu op dit moment spreekt men van 100 tot 200 merken. Maar ja, je moet daarvan, je moet overleven in die markt. En dan is innovatie.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Media.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Radio 1 live.
6: Transmarkten aangaan. En dat is het verschil. Is dat ze komen naar hier niet omdat ze denken van ja, wij hebben veel geld en wij kunnen dat allemaal kopen. En in China wordt er minder gekocht. Maar vooral omdat de kwaliteit nu eigenlijk een kwaliteit is die wij echt goed vinden. En dat zie je bij elektrische voertuigen heel duidelijk.
7: Ja, ja. Er is een shift geweest. Stelde u eerder van made in China naar created in China?
6: Ja, dat is rond 2015 begonnen. Dan heeft Xi Jinping op een bepaald moment gezegd dat hij tegen 2025 eigenlijk dezelfde innovatiestandaard als Duitsland wil halen. En dat in 10 verschillende industrieën. En als je vandaag kijkt, hebben ze die al bijna in al die industrieën gehaald. Maar de rest van die andere industrieën zijn ook meegevolgd. En dus die sprong is vanuit Beijing gestart. Maar ja, zoals altijd, als Beijing zegt, dit is de richting waar we naartoe gaan, dan heb je plots honderden Chinese bedrijven die zeggen, daar is een potentieel om geld te verdienen. Dus we gaan allemaal op die kar springen. We gaan allemaal die wagen bouwen. Of we gaan allemaal die drone bouwen. Of we gaan allemaal een vliegende taxi maken. Want dat is het nieuwe voor de volgende 10 jaar. En dan zijn ze vertrokken. En zo gaat dat heel vlug.
7: Ja, ja. Het is misschien omdat het een communistisch land is, dat we dat niet verwachten. Dat daar bijvoorbeeld dat soort pittige concurrentiestrijd mogelijk is. Of zelfs in de hand wordt gewerkt.
6: Ja, het is duidelijk dat het is een socialistisch land nog steeds. Eigenlijk heel gelijkaardig aan Europa op vele vlakken. Maar geleid door een communistische partij. En dat maakt het heel verwarrend. Want eens dat je op de vloer zit van de fabriek of in de bedrijven zelf, dan merk je hoe machtgedreven die markt is. En dat ze eigenlijk elkaar allemaal bijna kapot concurreren en allemaal geld willen verdienen. Dus ik zou niet zeggen ultracapitalistisch, want de Communistische Partij zorgt er nog altijd voor dat er een soort herverdeling is van het geld als de rijken te veel geld verdienen. Maar de bedrijven en de ondernemers zelf die echt succesvol zijn, die kunnen heel veel geld verdienen in China. En dus die doen dat dan ook.
7: Technologisch gaat het daar inderdaad razendsnel. Kan u zo wat voorbeelden geven? Want u bent op dit moment in China. U zit er nog steeds zeer dicht bovenop. Wat voorbeelden van zo'n technologische innovatie die zij al normaal vinden, wat voor ons misschien nog als science fiction klinkt?
6: Ja, ik ben net in Beijing, in Peking, en ik vlieg straks naar Hangzhou. Hangzhou is de stad van Alibaba, van DeepSeek, de AI. Mm-hmm. En ook Unitree, die humanoïde robots. En dat is misschien een eerste voorbeeld. Die robots die kungfu sprongen deden op het Chinees gala-diner. Dat is iets wat de hele wereld is rondgegaan. Ja, een jaar geleden waren diezelfde robots, konden met moeite eigenlijk zakdoekjes rondzwaaien. Vandaag de dag springen ze in het rond. Dit is allemaal op een jaar tijd gebeurt. Nu, dat is allemaal leuk om naar te kijken, maar wat vooral interessant is te kijken hoe die robots met benen en armen in de fabrieken worden ingezet om bepaalde zelfvaste robots dingen toe te leveren. Of het nu over zwaar materiaal gaat, of het gaat over flexibiliteit of kwaliteitscontrole. Meer en meer robots worden ingezet. Maar ik zei daar straks ook al, die vliegende taxis, ja. Dat is een van de andere leuke dingen die de laatste jaren eigenlijk zijn opkomst heeft gehad. Het hele droneverhaal. Dus ja, dat kennen wij natuurlijk in de wereld, dat China voorloper is op vlak van drones. Maar nu zetten ze daar ook meer en meer mensen in die drones. Dus dat zijn gigantisch grote drones, dus waar 1 of 2 personen kunnen inzitten. Een kleine taxi. En die gebruiken ze nu al vandaag de dag voor evacuaties of voor als er brand is ergens. Maar de overheid heeft nu al licenties gegeven om die te gaan inzetten voor gewoon personenvervoer, VIP-vervoer. En dat is iets dat binnen 1 à 2 jaar zal je in de Chinese steden echt auto's zien zoeven in de lucht, dus voorbij zien vliegen, duizenden waarschijnlijk, want ja, dat gaat niet meer terug, omdat de overheid in zijn laatste 5-jaren plan een duidelijk signaal gegeven heeft van dit is een industrie waar we naartoe willen gaan. Dat zijn zo enkele voorbeelden.
7: Ja, ja, onvoorstelbaar. Nu, ik hoorde nu DeepSeek aanhalen, dat zijn

0: en zo van die nieuwe technologieën waar vandaag hier in Europa althans heel druk over gediscussieerd wordt. Moeten we daar wel achter staan? Moeten we dat wel steunen dat mensen op grote schaal valse beelden kunnen maken en zo? Zijn dat ethische discussies die in China ook gevoerd worden?
1: Ja, dat is eigenlijk heel interessant, want ik ben net met Nixworks, met 30 bedrijfsleiders hier naar een bedrijf gegaan, dat noemt Moonshot. En Moonshot AI is eigenlijk de tegenhanger van ChatGPT of Anthropic. Ze hebben een product dat Kimi noemt. En die hebben mij vooral verbaasd hoe dat ze eigenlijk bezig zijn met het ethische gedeelte van hoe kunnen wij die AI inzetten, zodat het eigenlijk goed gebruikt wordt. Er is trouwens vorige week, of twee weken geleden was het, een beslissing in de rechtbank geweest, dat je bijvoorbeeld geen mensen in China niet meer kan ontslagen, omdat je ze vervangt door AI. Dus dat is één voorbeeld van hoe China vaak voorloopt op vlak van ethische wetgeving. Maar daar wordt weinig over gesproken, omdat dat alleen maar in China toepasbaar is. Maar ze zijn daar heel erg mee bezig met die dingen. En uiteraard omdat ze ook wel beseffen dat AI niet alleen goed is, kan gebruikt worden voor controle, wat uiteraard een voordeel is voor de Communistische Partij, maar ook tegen hen en tegen de bevolking kan gebruikt worden. En daar zijn ze zeer voorzichtig in. Ja, dus dat debat wordt echt gevoerd.
0: Ja. Hoe moeten wij, want we krijgen een beeld geschetst van een onvoorstelbaar, snel innoverend, technologisch hoogstaand land. Hoe moeten wij als Europeanen omgaan met die sterke, innoverende Chinese markt?
1: Ja, ik denk dat we ze eigenlijk in vele vlakken niet meer kunnen tegenhouden. En dat is een realiteit. Ik heb bijvoorbeeld zo net ben ik uit de fabriek van Xiaomi gestapt. En Xiaomi is het bedrijf van de Apple van China die gsm's maakt. De derde grootste gsm- of smartphone-fabrikant van de wereld. Maar vandaag de dag bouwen ze auto's. Die hebben op 36 maanden, dus op 3 jaar tijd, hebben die een volledige wagen van nul gedesigned naar eigenlijk de consument geleverd. Dit is op 36 maanden gebeurd. En als je ziet, op 24 uur tijd hadden die, denk ik, 90.000 auto's verkocht. Dus het is gigantisch hoe vlug dat het gaat. En dus wat je ziet in de auto-industrie, is dat nu alle Duitse en Franse marken allemaal aan het samenwerken zijn met de Chinezen, om te kijken hoe kunnen we dingen samen doen. Omdat bepaalde dingen kunnen wij nog altijd veel beter, en dat Xiaomi werkt nog altijd met veel Europese leveranciers, maar andere dingen, ja, is het gewoon te laat als je denkt aan batterijen. Daar kunnen wij gewoon niet meer tegenop. Ja, die staan twee generaties voor.
0: Dat ging mijn volgende vraag zijn. We kunnen ze niet tegenhouden, kunnen we ze nog bijbenen? Maar dat is een illusie.
1: Wel, het is niet dat we ze moeten bijbenen. We moeten volgens mij, maar dat is dan mijn persoonlijke visie, ik heb daar een boek over geschreven, moeten we zelf onze eigen sterktes gaan zoeken, keuzes maken en dan daar eigenlijk gaan innoveren naar de toekomst toe. Ze willen bijbenen, wil zeggen dat we eigenlijk al achterstaan. En in bepaalde sectoren heeft dat eigenlijk niet zoveel zin meer. We kunnen ons natuurlijk een stukje beschermen tegen wat er komt van China. Maar de vraag is, als die innovatie zo goed is, of dat ook wel zin heeft om ons daar tegen te beschermen. Want op een of andere manier zal de consument en het bedrijf eigenlijk wel graag die innovatie hebben. Anders gaan zij ook achterlopen voor hun producten aan de rest van de wereld te leveren. Dus ja, we zitten met een moeilijke situatie. Maar ik denk dat we alleen maar, ja, if you can't join them, beat them, is eigenlijk het verhaal die vaak gezegd wordt. Wij moeten onze sterktes gaan zien en dan samenwerken met de Chinezen waar nodig is. Maar we moeten ook niet zoveel schrik hebben om dat te doen, omdat ja, de meeste bedrijven doen het al. Er wordt alleen te weinig verteld.
0: Ja, ja, dat is zo. En ik ben blij dat u het eens verteld heeft, want we moeten wel eens af van dat clichébeeld dat China alleen maar goed is in het maken van plastic brol. Dat is al lang niet meer het geval. Duidelijk. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, Pascal Koppes.
1: Met veel plezier daar.
2: Radio 1.

0: We hebben het over Made in China, al wat Made in China is. En ik heb het nog niet gezegd, maar zoals steeds mag u altijd, kan u ook altijd reageren via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Even kijken, buiten op de binnenring rond Brussel is het nog 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

0: Maintained Love, een nieuwe single is het, van Mauro Pawlowski. En een goede nieuwe single is het. Het is iets voor elf, tijd voor nieuws.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè? Wel, dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder!
2: Allee, Marleen, ze praten toch niet tegen die moeskoopman?
5: Och, jongens,
2: is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op die moeskoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Die moeskoopman!
8: Go Yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Dus ook voor klanten.
9: Yep. Go voor info naar telenet.be.
2: Oh, amai, die civietje was lekker.
5: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: niet. Blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Textielbedrijf Utexbel uit Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor verschillende milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Het bedrijf kreeg een boete van €400.000 en de gedelegeerd bestuurder €80.000. Utexbel kan wel blijven werken. Volgens de rechtbank heeft Utexbel onverantwoorde risico's veroorzaakt en schade aan het milieu toegebracht, met onder meer illegale lozingen van afvalwater in de omgeving. Bij mensen in de buurt werden ook sterk verhoogde PFAS-waarden in het bloed vastgesteld. Utexbel in Ronse maakt onder meer stoffen voor legeruniformen. De rechtbank in Dendermonde heeft celstraffen tot 10 jaar uitgesproken in een grote drugszaak. Ze ging over de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. De drugs zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Die container werd ontdekt toen 2 vrachtwagenchauffeurs hem tegelijkertijd kwamen oppikken. De ene werkte in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos, de andere voor zijn rivaal. 20 betrokkenen zijn vanmorgen veroordeeld. Bolle Jos was zelf niet aanwezig. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete. De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de €2 per liter. Dat was al 4 jaar geleden. Wie morgen benzine 95 tankt, de standaard benzine voor de meeste auto's, betaalt maximaal €2 en 1,5 cent per liter. 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt morgen opnieuw duurder, tot maximaal €2 en ruim 19 cent per liter. Dat is geen record. Begin april kostte diesel bijna €2,5. Door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen brandstoffen de voorbije maanden op een hoog niveau. 10 jaar na een dodelijk ongeluk met een vliegtuig van Egypt Air wil de familie van een Belgisch slachtoffer niet dat het onderzoek stopgezet wordt. Het vliegtuig stortte neer met 66 mensen aan boord en een van hen was een man uit Oost-Vlaanderen. Het ongeluk gebeurde tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo precies 10 jaar geleden. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de oorzaak, maar de zaak zou nu afgesloten worden. De zoon van het Belgische slachtoffer vindt het onaanvaardbaar dat Egypt Air dan niet meer vervolgd zou worden.
13: Het is cruciaal dat die zaak niet geseponeerd wordt, omdat het onderzoek wel degelijk ertoe wijst dat er bepaalde procedures niet gevolgd zijn, dat er ook mechanische fouten waren aan het vliegtuig. En mocht de zaak nu geseponeerd worden, dan wordt Egyptair buiten vervolg gesteld en moeten zij zich eigenlijk niet verantwoorden voor de fouten die zijn gemaakt. waardoor dat ze ook hun procedures naar de toekomst toe niet zullen aanpassen, omdat ze zogezegd geen schuld zouden treffen.
0: Zangeres Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft en dat ze niet meer kan genezen. Margriet Hermans brak door in de jaren 80 en presenteerde jarenlang haar eigen talkshow vanuit het casino in Middelkerke. Ze was ook een geliefd panelid in populaire programma's als De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Margriet Hermans zat ook een tijd in de politiek, onder meer bij de liberale partij Open VLD. Nu stopt ze dus met al haar mediaoptredens omdat ze te ziek is. Ze is 72. Grijs met geregeld regen en tot 16 graden. Tegen vanavond kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum. Morgen bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. En vanaf donderdag temperaturen boven 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
14: Radio 1.
15: De wereld van Sophie.
14: Met Sophie Lemaire.
0: Zeer goedemorgen.

0: Stuff van Cleese.
1: De wereld van Sophie.
0: De giraf. De wereld van Sophie de giraf. Vandaag een beetje, want in Frankrijk is er grote verontwaardiging over hun iconische babyspeeltje, Sophie de giraf. U kent het misschien, u heeft er misschien thuis ook zo eentje liggen. Al jaren wordt Sophie de giraf, klein rubberen speeltje, geproduceerd in een klein, schattig, authentiek fabriekje in La Douce, France. Dachten ze, dik mis, want journalisten ontdekten dat dat speelgoedje al jaren in China wordt gemaakt. En dat hun Franse Sophie dus made in China is. Dat wordt op totale consternatie onthaald. Want made in China, dat is een etiket waar wij net zozeer een beetje meewarig naar kijken eigenlijk. Het staat voor goedkope massaproductie, bedenkelijke brol. Het is een achterhaald idee, dat hebben we in het vorige uur al kunnen vaststellen, dat China alleen plastic brol de wereld instuurt. De Chinese economie heeft de voorbije jaren een enorme transformatie ondergaan. Eentje die wij amper kunnen volgen. Goedemorgen, Wart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Made in China, dat is niet meer wat het geweest is.
2: Nee, zeker niet. En we kunnen daar in twee richtingen naar terugkijken, tot heel ver in de geschiedenis. En dat is exact wat ze ook proberen te doen in een tentoonstelling die op dit moment, en nog tot 30 augustus trouwens, loopt in het Wereldmuseum in Amsterdam. Dat is een etnografisch museum in de Linnaeusstraat, voor wie het daar een klein beetje kent in Amsterdam. En die tentoonstelling die heet heel toepasselijk Made in China. En je kan er dus gaan kijken naar Chinese handelswaar van honderden of duizenden jaren oud zelfs. Maar evengoed naar materialen en getuigenissen uit meer recentere tijden, waar Made in China inderdaad een heel andere invulling heeft gekregen in de loop van de eeuwen. En ik heb kunnen spreken met de conservator van die tentoonstelling, Willemijn van Noord. En wat mij opgevallen is, wat zij graag doet, dat is citeren uit dagboekfragmenten en gedichten. Mm-hmm. Daar zijn er veel van te zien en te lezen op de tentoonstelling. Van bijvoorbeeld een Nederlandse koopman die in 1580 namens de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, al in China actief was en die dan dingen schrijft als dit.
3: In China woont een zeer goed volk. Het is het rijkste land dat men onder de zon mag vinden. En het heeft niets anders dan zilver van doen, waarvoor men alle zaken van hen mag krijgen. Het zijn kloekzinnige of verstandige lieden die alle dingen zeer subtiel en scherpzinnig kunnen maken.
2: Een zeer kloekzinnig volk dat alle dingen zeer subtiel en scherpzinnig kan maken. 1580, dat is niet bepaald ja, wat we ons nu of toch recent hebben voorgesteld bij Made in China.
0: Al was het maar omdat ik kloekzinnig nooit gehoord had.
2: Prachtig. Maar goed, de producten die toen vanuit China de wereld over ja, verspreid werden, ja, dat waren dan ook net iets andere producten dan de producten die nu, of laten we zeggen recent, onder dat label vallen.
3: De belangrijkste waren vooral zijde van oudsher. Dus dat is gesponnen van een draad die de zijderups maakt. Een hele dunne, maar hele sterke stof ook, die mooi glansde. En uiteindelijk ook porselein. Dus dat is een heel hooggebakken keramiek van een witte klei die aanvankelijk ook alleen in China voorkwam.
2: Ja, zijde en porselein, maar ook thee en bepaalde geneeskrachtige kruiden en wortels, ja, die toen enkel en alleen in China gemaakt of gevonden konden worden. En daar hadden Europese mogendheden dan veel voor over om die producten ook hier te krijgen. Denk aan de zijderoute bijvoorbeeld. En ik zeg nu Europees, want wij bekijken die hele geschiedenis natuurlijk vanuit een westers-koloniaal perspectief. Maar het was zeker niet alleen in Europa dat ze op die Chinese specialiteiten zaten te azen.
3: Nou ja, vanaf de 16e, 17e eeuw komen er natuurlijk veel made-in-China-producten Europa binnen. Maar daarvoor zie je het al vooral in Zuidoost-Azië, maar zelfs ook delen van Afrika. Nou ja, dat er bijvoorbeeld Chinees glas wordt gebruikt in Papua om lokaal armbanden van te maken. In Bali worden tempelhangers en godenbeelden altijd aan elkaar geknoopt van Chinese munten. En zo zijn er heel veel voorbeelden van made in China producten die al veel langer circuleerden rondom China. En zo waren er ook heel veel uitwisselingen met Zuidoost-Azië en Japan. En als dus bijvoorbeeld de VOC daar aankomt, dan haken ze eigenlijk aan op een netwerk wat al veel langer bestaat.
2: Ja, de Chinezen die exporteerden dus al veel vroeger naar heel veel andere regio's ook. Producten dus van hoge kwaliteit. En dan denken wij meteen dat dat ook zeldzame en dus zeer begeerde producten zijn. Hè, waar je speld in een hooiberg gewijs naar moest gaan zoeken in dat gigantische land. Maar dat idee van massaproductie, dat wij nu dus heel erg met Made in China associëren, ja, dat bestond eeuwen geleden ook al. En meer nog, het een sloot het andere niet uit.
3: Een van de oudste bekende vormen van massaproductie is het zogenaamde terracotta-leger, dat in de 3e eeuw voor Christus voor de eerste keizer werd gemaakt. Dat waren 8000 gigantische beelden van gebakken klei, maar die moesten van de hoogste kwaliteit zijn. Maar die werden gemaakt in vrij rap tempo aan een soort van lopende band, waarbij standaard onderdelen, zoals bepaalde standaard gezichten en bepaalde standaard harnassen, werden dan in verschillende de combinaties in elkaar gezet. En door eigenlijk die arbeid zo te verdelen over werkgroepen waarbij mannen het aan de lopende band in elkaar zetten, kon je dus hele hoge kwaliteit, maar toch vrij snel en efficiënt produceren.
2: Ja, een eeuwenoude lopende band waar terracotta-soldaten in bulk in elkaar gestoken werden. Je moet het je proberen voor te stellen. Ja. Massaproductie kon dus wel degelijk hand in hand gaan met hoge kwaliteit. Is heel verrassend, daar sta je niet bij stil. Het grappige is natuurlijk dat er nu wereldwijd waarschijnlijk 8 miljoen Chinese terracotta-soldaten bestaan in plaats van 8000. Ik heb er al wel eens een zien staan in voortuintjes van het soort huizen waarvoor die beruchte Fermette-tax waarschijnlijk bedacht was. Maar massaproductie bestond dus. En een ander idee dat we nu ook heel sterk met het label Made in China verbinden, dat is het idee van nep, fake, namaak, kopie. Maar ja, dat is dan weer iets waar in China cultureel ook op een heel andere manier naar gekeken wordt.
3: Het komt ook een beetje meer vanuit de filosofie dat eigenlijk alles wat op aarde is, is al een soort van kopie. En je blijft ook dingen in een bepaalde manier, blijf je dat maken. Dat productieproces, het is niet zo dat de allereerste beter of origineler is dan een latere. Het kan gewoon ook een voortzetting zijn van een manier van maken, maar ook een eentje waarbij je bijvoorbeeld eer betoont en respect toont voor oudere technieken of oude kunstvormen. En zo zijn er heel veel verschillende termen voor kopiëren in China met allerlei verschillende motivaties en ook waarderingen daarachter.
2: Alles samen zijn de Chinezen dus helemaal niet zo gediend met die negatieve connotatie die Made in China geleidelijk aan heeft gekregen. Hoe dat komt, die negatieve connotatie, dat hebben we vandaag al gehoord. Hè? Die open deurpolitiek van Deng Xiaoping na de dood van Mao Zedong, die de Chinese economie opener en toegankelijker en groter maakte. Mm-hmm. Maar dat imago van brol van het 27e knoopsgat, dat is iets waar ze vanaf willen. Onder invloed van onder andere nationalistische strekkingen in China zie je een hernieuwde trots over de Chinese maakindustrie. En dat zie je dan ook in die tentoonstelling, er zijn ook heel wat kunstenaars en fabrikanten die creatief en ook kritisch met dat label proberen om te gaan.
3: Er is een modeontwerper van Cheng Wang, die heeft juist expres het fabrieksarbeidersoutfit met een groot label Made in China, een soort van hoogstaand haute couture pak van gemaakt. Om met dat beeld te spelen. Maar er zijn ook kunstenaars die bijvoorbeeld aankaarten hoe de natuur verdwijnt door de enorme bouwwoede en eindeloze productieplaatsen en wolkenkrabbers. Of mensen die bezig zijn met het recyclen van keramisch afval, hoe we dat kunnen hergebruiken. Dus we hebben echt die diversiteit aan makerschap willen laten zien.
2: Ja, en de kritiek daarop op dat label komt dan van kunstenaars. Dat is natuurlijk de rol die kunstenaars moeten spelen. En ook de dag van vandaag schrijven blijkbaar Chinese fabrieksarbeiders er dagboeken en gedichten over. En Willemijn van Noord, de curator van de tentoonstelling Made in China in het Wereldmuseum in Amsterdam, die had een van die gedichten meegebracht.
3: Ik ben een Chinese arbeider. In gewapend betonnen gebouwen van verlangen hoeden we onze jeugd met korting. Lente, zomer, herfst, winter. Hun volgorde hoort ons niet toe. Graan en groenten hebben onze zorg niet meer nodig. Het enige dat wij kunnen is dat mysterieuze teken. Made in China, uitzinnig over de 4 oceanen en de 7 continenten laten stromen, tot het in het midden van alle rivieren en in elke straat in elke stad bevindt. Ik wil een brief over de oceaan sturen aan al die blonde juppies met hun blauwe ogen. Een brief die nergens heen kan. Ik wil ze vragen waarom de ochtendzon bedekt is met donkere wolken en waarom er na de regen geen regenboog meer aan de hemel staat. En waarom machtige rivieren nu slechts nog glanzen of bedekt zijn met kroos.
2: Voilà, de hele evolutie van Made in China, van over duizenden jaren.
0: Schitterend.
2: In een paar minuutjes
0: met
2: uit
0: dank
2: de doeken.
0: Aan Willemijn van Noord. Made in China, zo heet het,
2: ja,
0: tentoonstelling. Nog tot het einde van de zomer in Amsterdam te beleven in het Wereldmuseum. Al daar. Dankjewel, Wart Bogaert.
4: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
5: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1 kanaal op VRT Max.
6: Radio 1.

0: Building Fences van Trixie Whitley is onze Vox-tip deze week. De binnenring rond Brussel staat in Sint-Stevens-Woluwe, een defect voertuig op de aansluiting met de E40. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: Made in China, daar hebben we het over. Alles wat ons uit China komt aanwaaien. Het waanzinnig technologisch vernuft, porselein, zijde en zot veel plastic brol. Bij Made in China zou je natuurlijk ook kunnen denken aan de fantastische Chinese keuken die zich wereldwijd verspreid heeft met hun lumpia's en currysaus en babi pangang. Al die gerechten die je kan bestellen bij zowat elk lokaal Chinese restaurant in Vlaanderen met een nummertje bij. Ik moet het u niet uitleggen, hè. Maar hoe made in China zijn die gerechten eigenlijk? Anke van Meer sprak daarover met de zussen Yin en Lin. Die laatste zag je misschien gisteren nog in Ter Zake. Het ging toen over de komst van de supergoedkope koffieketen Kotti Koffie naar België. Ook dat is iets wat ons nu komt aanwaaien. Maar dus de zussen Yin en Lin, hun vader kwam in de jaren 50 naar Vlaanderen om hier te werken in een Chinees restaurant. En Anke sprak ook met hun neven, Chong en Jonathan. Die hebben allebei hun eigen Chinese restaurant in Antwerpen. Jonathan is de uitbater van Miko en Jon. En Chong zorgt als telg van de derde generatie voor het restaurant Nam Fong van zijn grootvader. Het restaurant waar alles mee begon. Bent u nog mee? Wat u hoort te onthouden is dat het een horecafamilie is, dat mag zeer duidelijk zijn, die de geschiedenis en evolutie van onze Chinese restaurants hier perfect kan duiden.
2: De eerste generatie van Chinezen zijn naar hier gekomen in de jaren 50, jaren 60. Zo ook onze familie. Mijn vader is in 1967 naar hier gekomen, heeft gewerkt in China West. En 2 jaar later zijn wij dan met de hele familie naar hier gekomen. En in 1970 hebben mijn ouders hier het Chinese restaurant Nam Fong dan geopend.
3: Het restaurant Nam Fong is eigenlijk het ouderlijk huis van de familie. 3 generaties. Ik ben ondertussen de 3e generatie. Ik heb de eer, om het zo te zeggen, om het verder te zetten.
2: Hoe zijn de Chinezen erin geslaagd in de jaren 50 en 60 om de Vlamingen Chinees te doen eten? Ja, de harten van de Vlaming te winnen, of ja, de magen van de Vlamingen te winnen. En ik denk dus dat dat gegaan is met de iconische gerechten kip met currysaus, lumpia met currysaus, dankzij eigenlijk de pioniersgeneratie.
3: Dus in een tijd zijn die gerechtjes allemaal uitgevonden om de westerse mensen, of de Vlaming, te leren eten. Het is fantastisch goed gelukt, want er zijn verschillende generaties. Tot nu wordt er nog altijd gesnakt naar currysaus. Er zijn mensen die zeggen van, oh, ik heb er ineens zin in, we gaan naar de Chinees. Wat hebben we hier nog? Babi pangang, dat is hier de ribbetjes. Dat zijn eigenlijk allemaal gerechtjes die door ons... Een gebakken rijst en chop choy en bami goreng. Die dingen worden nog altijd gevraagd of mee geïntegreerd met die nieuwe gerechtjes.
2: Je hebt de pioniersgeneratie en de persoon bij uitstek is Mir Liang, die het restaurant China West heeft opgericht. Hij is naar Antwerpen gekomen na de Tweede Wereldoorlog. En vooraleer hij het restaurant opende, verkocht hij al lumpia's met currysaus op het Koninkplein. En dat was een instant hit. Het is eigenlijk dankzij hij en die generatie die de gerechten van de Chinees-Vlaamse keuken of Chinees-Nederlandse keuken ontwikkeld heeft. Hij had heel veel succes, hij had heel veel bijhuizen, hij had hulp nodig. En hij haalde die koks vanuit Hongkong. En op die manier heeft hij een hele generatie van Chinese koks opgeleid, want die Chinese koks die werkte voor hem 1 of 2 jaar. En daarna opende deze koks dan hun eigen restaurant. Dat was in het geval van mijn vader, maar hij was zeker geen uitzondering. En op die manier werd die keuken dan verspreid over heel Vlaanderen.
3: In 1970 was op restaurant gaan super duur. We hebben het eigenlijk betaalbaar gemaakt. En vroeger in de tijd waren er alleen maar chique Franse restaurants. Het was ook niet voor iedereen. Mensen gingen niet uit eten. Ik denk dat een deel van de Chinese gemeenschap of Chinese restaurants het hebben verwezenlijkt dat mensen op restaurant konden gaan.
2: Ja, het verschil tussen Chinese restaurants hier en in Hongkong bijvoorbeeld is wel zo dus dat je geen Chinees-Vlaamse restaurants in Hongkong gaat treffen. Hè. Dus de Chinees-Vlaamse keuken met de typische gerechten zoals kip met currysaus, lumpia met currysaus. Omdat die gerechten echt wel hier ontstaan zijn. Hè. Dus in symbiose met de smaken van de Vlamingen hier.
3: Heel typisch aan de vroegere Chinese menukaart waren de nummertjes.
2: Nummer 6, dat is kippenleversoep. Nummer 1, Chinese champignonsoep. Nummer 2, champignonsoep. Nummer 7 natuurlijk, tomatensoep met balletjes. Dat is de topper. Ja, ja, ja.
4: De nummers werden gebruikt omdat in de zaal Vlaams gesproken wordt. En in de keuken de Chinese of de uitbater zelf die geen Nederlands kan. Dus de cijfers waren super efficiënt om te communiceren. Dus nummer 13 is de lumpia, 65 is de ribbetjes. Vrienden van ons, of degenen die in Chinese restaurants hebben gewerkt, die onthouden ook die nummers. Ik vind dat geniaal.
2: 106, chop choy speciaal.
3: Ja, wij gebruiken die intern nog. Dus ik schrijf een bon naar de keuken en ik schrijf nog altijd nummers. Maar op de kaart zelf heb ik ze weggehaald, omdat er heel veel fouten gebeurden. Mensen die wat gedronken hadden. Oh, die nummer, ik heb die nummer nodig. Daarna bleek dat dat niet juist was. Dus ik heb de mensen terug leren lezen. Mijn menukaart leren lezen.
2: China is natuurlijk een heel groot land. Als je zegt, de Chinese keuken, dat bestaat niet. Dat is hetzelfde als zeg van, ik ben Europeaan en ik serveer de Europese keuken. Dus we moeten af van dat beeld van China als één monolithische cultuur. Het is een continent. Sowieso heb je heel veel regionale keukens. En natuurlijk heb je heel veel verschillen tussen die verschillende regio's. De meeste Chinese restaurants hier vertegenwoordigen de keuken van Zuid-China, van Guangdong. En inderdaad, er is een evolutie geweest. De eerste generatie van Chinese restaurants, daar heb je gerechten die aangepast zijn aan de lokale smaken. En dan heb je in de jaren 90 en dan 2000, wanneer de Vlaming dan zelf begint te reizen, is er dan heel veel vraag naar meer authentieke ingrediënten. Gember, pak choi enzovoort enzovoort. En dan zie je dus dat er wel een verandering is in de Chinese restaurants.
4: Ik weet een voorbeeld. Mama had een gerecht met zwarte bonensaus bereid. Ik moest door het restaurant passeren. En er zaten klanten en die maakten de opmerking van... Oh, wat stinkt er hier? Dus dat moet in de jaren eind 70 zijn, 80. Zo kan dat evolueren. Dus de zwarte bonen, de black bean saus, is heel...
5: Terwijl het er nu wel
4: ja.
5: De smaken van de mensen moesten nog evolueren, denk ik.
4: Ik denk dat dat normaal is. Iedere keuken, iedere wereldkeuken heeft tijd nodig om terug naar de authentieke bereidingen te gaan.
3: In procenten uitgelegd zijn we nu geëvolueerd naar 30% authentiek en 70% nog de gerechtjes van vroeger. We werken nu met gestoomde zeebars, met gember of zwarte bonensaus, wat tegenwoordig zoveel gevraagd wordt. Ze staan hier op mijn suggestiebordje, maar eigenlijk is dat al bijna een vaste waarde geworden. Nu is het aspergesseizoen bezig. In China worden asperges klaargemaakt met scampi. Dat is de nieuwe, maar voor ons het eigenlijk de authentieke keuken.
2: Die eerste generatie van Chinese restaurants zijn aan het verdwijnen. Je hebt eigenlijk minder en minder Chinese restaurants, omdat de jongere generaties gaan studeren. En dus ze hebben andere uitwegen. En dan heb je natuurlijk een restaurant zoals Miko en John. En ze gaan heel creatief om. En ze werken ook, zeg maar.
5: Dus wij doen het een beetje op onze eigen manier. Ik kijk meer naar wat de ingrediënten hier zijn. Dus je kunt moeilijk groenten van China naar hier laten komen om die en hier te hebben. Ik vind dat niet zo de bedoeling. Dus ik kijk altijd naar wat er in het seizoen is en wat er voorhanden is hier. En dat dan wel te koken volgens de Chinese of Aziatische keuken. Los van de traditie die het er sowieso is en moet zijn en moet gerespecteerd worden, heb ik altijd wel de neiging om mijn eigen draai eraan te geven.
2: Inderdaad, dus de wereld evolueert, eetculturen evolueren ook. De manier, wat wij verlangen, dus van ons eetcultuur verandert ook. Wij willen allemaal nu lokaal eten, bio-voedsel eten, et cetera, et cetera. Ja, dus de Chinese keuken evolueert. Ja, en we zien dat hier ook.
5: Ik vind het moeilijk om de Vlaams-Chinese keuken te vergelijken met de zogezegd authentieke keuken, Chinese keuken. Omdat je ook op het einde van de maaltijd aan de mensen vraagt, heb je lekker gegeten? Eerder dan heb je authentiek Chinees gegeten of whatever. Het belangrijkste is dat het lekker is.
0: Dat is het helemaal, hè. Maar interessant, we proeven hoe langer hoe meer de authentieke Chinese keuken in onze Chinese restaurants. De reportage was van Anke van Meer.
1: Radio 1.

0: Gasoline Girls van Tori Amos. En daarvoor hoorde je Price of It All van Georgia Smith.
1: De wereld van Sophie.
0: Made in China, daarover hebben we het al de hele voormiddag. Over alle producten die vanuit het Verre Oosten onze richting uitkomen. Zowel vroeger als nu. Vandaag kan je zo goed als alles kopen op Chinese websites. Van sokken tot een gsm-hoesje, tot een auto, een rollercoaster of God betert, een huis. Dat is geen grap. Twee tv-makers uit Nederland die hebben het effectief gedaan. Filemon Wesselink en Mark Baanders. In het Pownet-programma Made in China vertrokken ze van een blanco blad, een lege weide. En daarop bouwden ze vervolgens stap voor stap een leven uit met uitsluitend spullen die ze online bestelde in China. Waarom wilden ze dat doen? En hebben ze er iets uit geleerd? Lotte de Kaluwe sprak met hen.
2: Nou Mark, hier gaat het gebeuren.
3: Holy
2: moly. Hier komt het allemaal.
3: Kijk eens aan.
2: Hier gaan we dus een leefomgeving opbouwen. Dus een huis, een auto, een keuken, slaapkamers. Alles erop en eraan. En dat bestellen we in Chinese webshops.
4: Het idee achter het programma kwam voort uit dat die unbox-video's op YouTube en andere social media ontzettend populair zijn. Dus mensen vinden het heel leuk om heel goedkoop spullen uit China te bestellen en dat voor de camera uit te pakken. En ja, dat is als kijker is dat ook heel leuk, want je bent altijd benieuwd wat zit erin en werkt het ook wat erin zit. Want je kan natuurlijk op die Chinese webshops de meest gekke producten kan je bestellen. Ja, niet alleen kleren of een handig mesje om je appel mee te schillen, maar ook hele huizen, achtbanen, helikopters, boten, van alles en nog wat.
5: Het oorspronkelijke idee was dus om op een mooi stuk land gewoon een heel leven te bekostigen met producten uit China. Ja, dat plan begon eigenlijk bij een huis. En we hadden gewoon online, ja, had je heel veel keus. Maar ja, daar kom je al tegen de eerste problemen oplopen. Je koopt namelijk een huis, maar dan kom je bij de transportkosten. En dat was nog best wel een groot probleem.
2: Nou ja, dat is
3: de zorgkosten.
2: Uiteindelijk kom je uit op ongeveer 20.000.
3: Maar wacht even, dan lopen we hier toch al tegen de eerste hele grote problemen aan.
2: Hoezo? Maar het is natuurlijk met heel veel producten uit China. Ik denk dat het vervoer soms nog duurder is dan het product zelf.
3: Nou, dat is hier.
2: Dat is hier, merk je dat heel goed. Maar ja, voor 20.000 een heel huis. Ga maar eens op Funda kijken, hier krijg je het niet.
6: 8 weken later. Na een bootreis van ruim 21.000 kilometer. Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.
3: Na niet doorheen.
4: Want weet je wat het is? Dit lijkt dan op elkaar gestapeld. Maar zelfs dat is nep.
5: Dit soort dingen moet je nooit van te dichtbij bekijken.
4: Een richel met plastic.
5: Ja, ik vind het best wel mooi.
3: Wat ik zelf wel een bijzonder moment vond, was bijvoorbeeld dat we de Range Rover lieten keuren.
5: Ons autootje, daar ben ik zo benieuwd naar.
4: Oh, hij ruikt ook echt naar nieuw plastic.
5: Je kunt het.
4: Nou ja, optrekken weten we.
5: Ja.
4: 52. 52, wie biedt hoger? 52 is de maximale snelheid van de Made in China.
3: Je denkt dat je een hele dikke Range Rover koopt, maar uiteindelijk koop je een heel klein elektrisch golfkarretje die er wel precies zo uitziet als een Range Rover. Maar ja, uiteindelijk kan hier ook nooit de weg op, dus dat valt dan weer tegen.
6: Ja, er waren allemaal verschillende redenen waarom deze Range Rover, nep Range Rover, volstrekt was afgekeurd. Ik vond dat wel grappig, want dan koop je dus een product. Nou, en stuur hem maar terug. Stuur die Range Rover dan nog maar eens terug. Nou, dan ben je echt bij de aap gelogeerd. Want ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet.
3: En wat ook een leuk fragment was toch, Mark, was toen we voor het eerst de achtbaan gingen testen.
6: Ja.
3: Want,
6: ik weet het nog.
3: Het was zo eng, want we wisten natuurlijk niet hoe veilig dat ding was. Dus Mark ging in het bakje zitten en ik ging omhoog fietsen.
4: Nou, ik ga erin, maar ik vind dit een beetje vreemd, hoor.
5: Maar ik kan niet, ik kan geen kant op.
4: Zicht. Maar er zit nergens een veiligheidsding of een trapje ook. Er zit ook geen trapje. Oh jongens, ik vind het wel echt bizar. Komt-ie!
5: Go.
3: Nu roet je die zo naar beneden.
6: En ja. Ik lag daar heel uitbundig. Maar die lach kwam ook van de spanning. Want je zet een achtbaan dagenlang in elkaar. Maar dat is natuurlijk super spannend. Gaat hij ergens direct in de rem of gebeurt er iets? Maar ik zat er eerder en ik dacht, er kan echt van alles gebeuren.
4: En dat is echt top. Kan je doorgaan?
5: Ja. Kijk, fijn.
6: Dat zijn de leuke dingen. En ik denk ook de leuke dingen van de mogelijkheid die we hebben om dingen uit China te kunnen importeren. Het is relatief goedkoop. Je kan er heel veel lol aan beleven. Maar ja, er zijn wel. Ja, je moet het allemaal gewoon wel met beleid doen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar.
3: Die achtbaan, die was nog best wel oké. Je moest wel zelf met een fiets moest je hem aantrappen. Maar uiteindelijk was het wel een grappig ding. Dus, en milieuvriendelijk, ja, daar kom je gewoon niet uit. Daar ben ik ook achter gekomen. Van als je iets uit China bestelt, meteen vanaf de fabrikant. Wordt het eigenlijk geleverd? En in Nederland heb je natuurlijk ook allemaal tussenpersonen of je hebt winkels. Ja, die winkels moeten ook gebouwd worden. Er moet personeel moet er naartoe. Die rijden weer in auto's. Er is energie voor nodig om zo'n winkel draaiende te houden. Dus uiteindelijk, om dat echt tegen elkaar af te zetten, is zo ingewikkeld. Dat kan bijna
6: complex,
3: niet.
6: Dat is te complex om dat uit te rekenen. Maar wat je wel kan zeggen, is dat deze hele goedkope spullen natuurlijk wel het in de hand werken, dat als iets kapot is, dan laat je het niet meer repareren.
3: Nee.
6: Als iets heel vies is geworden of er zit een vieze vlek in, dan gooit men het weg. Ja, weet je, dat is natuurlijk een groot probleem. Maar puur technisch gezien, of je inderdaad iets via Alibaba bij de bron bestelt, of je bestelt iets, maar dan in een bijenkorf, waar ook echt 80-90% uit Aziatische landen komt. Ja, ik weet niet of dat per se nog een heel groot verschil maakt.
3: Er is alleen één heel groot probleem met die Chinese webshops. En dat is dat je dus meteen van de fabrikant bestelt. Terwijl als een importeur dat bestelt, of een winkel of een grote organisatie, een inkoopcombinatie, dan moet het allemaal langs allerlei keuringen, veiligheidskeuringen die we in Europa met elkaar hebben afgesproken. En dat gebeurt nu niet. Dus ik zou bijvoorbeeld nooit zelf uit zo'n Chinese webshop babyspeeltjes, seksspeeltjes, kleren die je op intieme delen draagt, allemaal dat soort dingen zou ik daar dus echt nooit bestellen. Omdat je geen enkel idee hebt wat erin zit. Want die keuring ontbreekt. En dat is wel echt een groot gevaar, denk ik.
6: Ja, dat is volstrekt ondergereguleerd. Ik weet inmiddels wel

0: echt waar ik naar moet kijken. Want ik heb wel geleerd van mijn fouten. Bijvoorbeeld de visserstoeltjes die we hebben besteld. Kijk even hoe hoog een stoel is. Want wij dachten dat we gewoon volwaardige tuinstoelen gekocht hadden. Maar die bleek maar 20 centimeter hoog te zijn. Dus bepaalde dingen, gewoon heel bazaal. Kijk, als je iets koopt, kijk naar de afmetingen. Kijk naar de certificeringen. Kijk of het niet China Export is, maar Certified Europe.
1: Ik ben na het programma wel heel erg anders gaan shoppen. Omdat we hebben ook heel veel kleine dingetjes gekocht. Bijvoorbeeld allerlei dingen die je in de keuken kunt gebruiken. En uiteindelijk is dat een soort apparaatje, bijvoorbeeld, waar je dan maar één ding mee kan. Bijvoorbeeld alleen een appel schillen. Nou, als je dan, weet ik veel, 10 soorten fruit gebruikt in je keuken, heb je 10 apparaatjes nodig. Dus van die one-trick ponies zijn het allemaal. En de kwaliteit viel me, als het gaat om dat soort dingen, ook wel een beetje tegen. Dus ik word, als ik zo'n leuke video voorbij zie komen van zo'n Chinees product, word ik wel minder snel verleid.
2: Mocht het wat voor jou zijn, Made in China kan je nog bekijken op de website NPO Start.
3: Radio 1.

0: Simon loopt zichzelf voorbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest hij 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten erbij van Deurne tot Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen is bij Herentals-West de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift 10 minuten aan vanaf Herentals-Industrie. En in Mechelen is de Battelbrug defect. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

0: Lacey Musgraves met Dry Spell brengt ons tot net voor het nieuws van 12 uur. Straks is Lieven hier.
1: Uitgesproken in de wereld vandaag.
2: Ik denk dat dit opnieuw weer eens een wijze les is, dat zelfs de meest zeldzame ziekten plots ineens aandacht nodig hebben en dat we op zoek moeten gaan naar meer generieke, meer bruikbare antivirale middelen en vaccins.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: 14 Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
4: It's very difficult for me to get house.
3: En wat is de rol van de voorzitter?
5: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme et toujours laissé au foyer.
3: In Pano. De Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
7: Onrust stijgt bij bedrijven.
8: De energievoorziening komt in het gedrang.
0: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
9: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
10: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
9: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
10: Meer info op lab9.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Vlaanderen, de toekomst is hier.
16: Update beschikbaar.
15: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
16: Update voltooid.
15: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
17: De pruillip is de nieuwe duckface. Ik leg dat straks uit in Nieuwe Feiten. Maar eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Textielbedrijf Utex Bel in Ronse is veroordeeld voor milieuinbreuken. Benzine wordt voor het eerst in 4 jaar tijd duurder dan 2 euro. En zangeres Margriet Hermans zet haar carrière stop omdat ze ongeneeslijk ziek is. Textielbedrijf Utex Bel in Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor verschillende milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Het bedrijf kreeg een boete van 400.000 euro en de gedelegeerd bestuurder 80.000 euro. Utex Bel kan wel blijven werken. Het maakt onder meer stoffen voor legeruniformen. Utex Bel heeft onverantwoorde risico's genomen en schade aan het milieu toegebracht, zegt persrechter Peter Katoor.
18: De milieumisdrijven zijn er divers. Het gaat onder andere het opslaan van giftige stoffen op een onveilige manier. Het lozen van afvalwater in openbaar oppervlaktewater, met name in de Molenbeek in Ronse. En het overschrijden van diverse normen. De Rijkbank heeft erkend dat bij mensen, omwonenden van het bedrijf, dat daar hogere PFAS-waarden in het bloed was vastgesteld. En dat dat ontegensprekelijk dan was verbonden met de activiteiten van het bedrijf.
0: Het bedrijf ligt in een woonwijk en buurtbewoners maken zich allang zorgen over de schadelijke PFAS-stoffen. Philippe de Bot van de VZW Climaxie is tevreden met de uitspraak.
19: Vooral omdat er eindelijk in Ronse is gezegd wordt waar het om gaat, omdat men eindelijk veroordelingen uitspreekt. Nu moet er voor ons nog één ding gebeuren, dat is dat er echte wettelijke normen komen. Wij barsten van de richtlijnen, maar eigenlijk hebben wij rond PFAS in lucht en in water nog altijd veel te weinig normen en wachten wij op wat Europa doet.
0: De rechtbank in Dendermonde heeft celstraffen tot 10 jaar uitgesproken in een grote drugszaak. Ze ging over de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. De drugs zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Die container werd ontdekt toen 2 vrachtwagenchauffeurs hem tegelijkertijd kwamen oppikken. De ene werkte in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos, de andere voor zijn rivaal. 20 betrokkenen zijn vanmorgen veroordeeld. Bolle Jos was zelf niet aanwezig. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete. In een loods in Halle in Vlaams-Brabant zijn een paar duizend flessen lachgas gestolen. De politie had de flessen in beslag genomen toen ze een bende had opgerold die op verschillende plaatsen lachgas verkocht. Goederen die in beslag genomen zijn moeten in principe bij de rechtbank bewaard worden. Maar door het explosiegevaar en omdat er geen andere geschikte opslagplaatsen waren, bleven de flessen liggen in de loods waar ze gevonden waren. Die loods werd verzegeld, maar nu zijn de duizenden flessen met lachgas dus toch verdwenen. Er zijn nog geen daders gevonden. De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de 2 euro per liter. Dat was al 4 jaar geleden. Wie morgen benzine 95 tankt, de standaard benzine voor de meeste auto's, betaalt maximaal 2 euro en 1,5 cent per liter. 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt morgen opnieuw duurder, tot maximaal 2 euro en ruim 19 cent per liter. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten de brandstofprijzen op een hoog niveau en zijn ze heel onvoorspelbaar, zegt Johan Mataar van de Federatie van Brandstoffenhandelaars.
7: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
0: Zangeres Margriet Herman stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft en dat ze niet meer kan genezen. Margriet Hermans brak door in de jaren 80 en presenteerde jarenlang haar eigen talkshow vanuit het casino in Middelkerken. Ze was ook een geliefd panelid in populaire programma's zoals De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Margriet Hermans zat ook een tijd in de politiek, onder meer bij de liberale partij Open VLD. Nu stopt ze dus met al haar mediaoptredens omdat ze ongeneeslijk ziek is. Ze is 72. In Reti in de Antwerpse Kempen is natuurgebied Schravendel vanochtend ingehuldigd. Het is een heide-vennengebied dat niet meer in goede staat was, maar dankzij een samenwerking tussen boseigenaars, de provincie en de Vlaamse overheid wordt de natuur er nu hersteld. Het project is het eerste van die omvang, 16 hectare. Helene van der Beke ging kijken.
20: Met een drone krijgen natuurorganisaties zicht op Schravendel, een gebied vol mossen en modder in de vallei van de Kleine Neten. Thomas van der Peer van bosgroep Kemper Noord.
21: We zitten hier met venige natte heide die in het verleden eigenlijk heel waardevol is geweest, omdat kalkrijk water hier in contact kwam met regenwater en dat geeft ecologisch heel waardevolle natuur.
20: Die moet hersteld worden door droogte, verbossing en slechte waterkwaliteit. Gedeputeerde Jan de Haas.
22: Dat doen we met kleine ingrepen zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dat maakt eigenlijk het water hier knoppel en dat is eigenlijk de toekomst.
20: Zo is er weer plaats voor zeldzame veenmossen, voor de poelkikker en de heikikker. Tenminste, als mensen hier wegblijven. Dat zegt grondeigenaar Philippe Avonds.
23: Het grootste probleem is mensen die hun honden loslaten, motocrossers. Het zijn dan ook wandelaars. Waar dat er te veel recreatie is, verdwijnt de natuur.
20: Normaal hoor je hier dus enkel dit.
0: Volgens de Congolese overheid zijn er nu al zeker 131 doden geteld en 500 besmettingen na de uitbraak van het Ebola-virus in Oost-Congo. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en die dus vaak dodelijk is. Maar volgens experts is de kans klein dat de ziekte uitbreekt buiten Congo en omgeving. Buitenlandse Zaken bij ons raadt mensen die naar Congo gaan aan om extra voorzorgen te nemen of beter nog om hun reis uit te stellen. Vanmiddag veel wolken met soms lichte regen en later buien bij maximaal tot 17 graden. Morgen wisselvallig weer met eerst veel wolken en af en toe buien. Daarna droger vanuit het westen en tot 19 graden. Donderdag droog en 23 graden. Dit nieuws begon met de veroordeling van textielbedrijf Utex Bel in Ronsen. Er zijn boetes uitgesproken voor allerlei milieumisdrijven. Buurtbewoners van Utex Bel maken zich al lang zorgen over hun gezondheid door de schadelijke PFAS-uitstoot. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
17: En dat was dus het nieuws van 12 uur met Sophie van der Donk. Waarvoor zeer veel dank, Sophie. Maar het nieuws van de dag... Ja, dat is toch het favoriete merk van de Belgen. Dat kennen we nu. Want de Universiteit van Leuven die heeft het aan de Belgen gevraagd. Wat is uw favoriete merk? En is de uitslag een verrassing? Niet echt. Want op 3 staat De Vos Lemons. Want niets komt natuurlijk tussen een Belg en zijn mayonaise. Lotus op 2. De koekjes, uiteraard niet de auto's. En ook terecht... Geen koffie zonder, maar het favoriete merk van de Belgen. Dat is Côte d'Or. Juist, Belgen en chocolade. En ook interessant, dezelfde enquête legt ook regionale verschillen bloot. Zowel Vlamingen als Walen beschouwen Côte d'Or als hun favoriete merk. Maar het favoriete merk van de Brusselaar, dat is Bic. Ja, Bic van de pennen. Gevolgd door Samsung en IKEA. Geen idee welke Brusselaars er zijn bevraagd. En er zijn ook duidelijke generatieverschillen. Bij 35-plussers blijft Côte d'Or het populairste merk. Maar bij 18 tot 24-jarigen is dit de top 3. Op 3 Google, 2 Netflix. En op 1 het favoriete merk van de min 35-jarigen, de Belgen, is The Action. Alles is verloren.
1: Het is dinsdag 19 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
17: Meer en meer influencers in de Verenigde Staten die vallen Trump af. De Duckface heeft zijn beste tijd gehad. Yuri Kortens gaat op avontuur in Eikentuin. En Rien Emery die checkt een paar nieuwe feiten. Nieuwe feiten inderdaad. Goedemiddag.

0: En hij is vertrokken. Send me on my way, Rusted Root. En wij zijn dat ook vertrokken. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel richting Gent. 10 minuten erbij van Deurne tot Borgerhout. En op de E313 richting Antwerpen is bij Herentals West de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift bijna een half uur aan vanaf Herentals Oost. In Mechelen is de Battelbrug defect. En op andere plaatsen zijn er alleen nog kleinere vertragingen. De bruilip is de nieuwe duckface. Esther Ellegens, goedemiddag.
1: Ja, ja, ik weet niet of de bruilip dat leuk vindt, dat het nieuwe duckface is.
0: Nee, die begint al te pruilen, denk ik. Ja, inderdaad.
1: Zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
0: Esther, mag ik jou een soort trendwatcher noemen? Je bent journalist voor diverse kranten.
1: Ik weet niet of dat klopt, maar ja, een soort van.
0: Ja, nu, ik moet zeggen, ik kon hem bijna, de duckface. En nu blijkt hij uit de mode te zijn.
1: Ja, ja, daar lijkt het wel op. De duckface hoort namelijk echt bij de millennial. Komt nog uit het millennial tijdperk. En nou, ik betrapte mezelf ook op. Ik ben helemaal geen fan van de duckface eigenlijk. Waarbij je lippen dus heel erg extreem tuit en zo op de foto gaat. Maar toch, als ik op de foto ging, dan merkte ik dat ik mijn lippen altijd een beetje gespannen hield.
0: Het was een tweede natuur geworden.
1: Ja, als millennial zit dat er toch in.
0: Ja. Je moet hem nu afleren.
1: Ja, want het voelt toch een beetje gênant om zo geforceerd op de foto te gaan.
0: Een duckface is gênant.
1: Ja, het is geforceerd, alsof je heel erg je best doet. Dat wil je niet meer.
0: Iets voor vuile millennials.
1: Ja.
0: Heel cringe.
1: Ja, heel cringe.
0: En dus de opvolger, dat is een soort van pruilip. Maar dat is niet de officiële naam, hè, neem ik aan.
1: Nee, het wordt ook wel de Gen Z pout genoemd.
0: De pout.
1: Dus de pruilip, ja.
0: En is dat moeilijk, zo'n pout?
1: Ik vind het moeilijk. Want in plaats van dus overdreven je lippen aan te spannen, ontspan je je onderlip een soort van. En ja, je pruilt, maar op een subtiele manier. En nou, pruilen is moeilijker dan tuiten, vind ik persoonlijk.
0: Pruilen is moeilijker dan tuiten. Dat blijkt ook uit deze tutorial.
2: Blow your lips and suck it in slightly. Like, your lower lip will be smaller than your top lip. And it's not the same as like going like this or like this. It's like the lower lip has to be under.
0: Het lijkt heel moeilijk, want the lower lip has to be under. Dus een klassieke pruilip is juist die onderste lip naar buiten stoten, laten hangen. Dat is echt voor mij zo mogelijk. Yeah. Dat was zo pruilde ik als kind altijd. Maar dat is dus niet de pout. De pout is...
1: Nee, het moet subtieler.
0: Ja, dus je moet je bovenlip eigenlijk groter. Je moet pruilen met je bovenlip. Zo kan ik het toch even samenvatten.
1: Ja, dat is beter. Dat is een goede omschrijving, denk ik. Ja. En het liefst wordt het dan ook nog gecombineerd met een death stare. En dat zijn dus ogen die emotieloos in de verte of emotieloos in de camera kijken. Het is een soort algehele I don't care houding.
0: Juist, daar gaat het over. I don't care.
1: Daar gaat het.
0: Kan me niks schelen.
1: Ja. En dat is
0: of je naar me kijkt of niet, dat kan me helemaal niks schelen.
1: Precies. Ik sta hier niet voor jou.
0: Ja, terwijl die duckface juist was, ik maak me heel verleidelijk. Zo verleidelijk, maar ik maak zo'n smal mogelijk gezicht voor jou.
1: Ja, ja, ja, je kan zeggen verleidelijk of in elk geval...
0: Bij sommigen natuurlijk. Ja. En, anderen was het, bij mij bijvoorbeeld was het gewoon belachelijk natuurlijk. Maar, en bij de tronies zijn eigenlijk tekenen destijds, hè, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, zeker. Ja, en zo is elk gezicht, elk fotogezicht, dat verschilt sowieso door de jaren heen. En dat heeft ook te maken met schoonheidsidealen natuurlijk. Maar als je kijkt naar foto's van vroeger, en dan heb ik het echt over vroeger, 19e eeuw bijvoorbeeld, gingen mensen met een hele serieuze waardige blik op de foto.
0: Juist
1: heel erg van, wij staan hier niet om de kijker te pleasen, maar wij willen zelf
0: gravitas, ernst.
1: Ja, precies. Nou, dan heb je natuurlijk de foto's van Hollywoodsterren die breed uitlachen met witte tanden. Juist om het publiek binnen te trekken. En of de in de jaren 60 de slaperige nonchalante blik. Dus zo heeft elke tijdperk wel een ander ideaal.
0: Juist, de Brigitte Bardot bleek de slaperige nonchalante blik inderdaad. Daar was ik eigenlijk een grote fan van.
1: Ja, ik ook. Kan ik zelf ook niet, maar het ziet er wel mooi uit.
0: En dan de Duckface was echt het begin van de selfies, hè?
1: Ja, die ontstond begin jaren 2000. En dat is natuurlijk een tijd waar het nog meer dan anders draaide om gezien worden en draaide om foto's. Foto's delen met de buitenwereld. Zo kwam MySpace op in 2003. En dat is ook dezelfde tijd van de eerste cameratelefoons. En daarmee dus ook de eerste selfies. En op MySpace deelde je foto's echt met de hele wereld. En dankzij die cameratelefoon kon je jezelf dus eerst zien op een foto voordat je die foto's deelde. Dus het ging ook meer om gezien worden, maar je kon ook hoe je gezien werd meer sturen.
0: Juist. En dan maakte je eigenlijk zo dik mogelijke lippen en zo smal mogelijke kaken. Zo dat, met die eendenbek.
1: Ja. Om zo gaf je je gezicht toch het meeste contour en de beste hoek. En dit was blijkbaar de meest veilige pose waarmee je toch jezelf het beste kon regisseren en op een gecontroleerde manier aan die buitenwereld te laten zien.
0: Ja, maar die Pout die zegt eigenlijk, ik wil helemaal niet op de foto.
1: Nee, die Pout die doet voorkomen inderdaad alsof het jezelf niet uitmaakt hoe je op die foto staat. In plaats van kijk naar mij, staal je dus uit van het kan me niet schelen of je kijkt.
0: Ja, terwijl je toch een foto van je neemt.
1: Ja, je bent net zo goed keihard aan het poseren natuurlijk. En nou ja, zoals je ook zei met die tutorial, misschien nog wel meer, want het is veel moeilijker. Dus eigenlijk doe je juist meer je best, zou je kunnen zeggen. Maar je wil doen voorkomen dat je die aandacht niet meer hoeft. Dus eigenlijk veins je met de Pout een soort aandachtsmoeheid, maar krijg je natuurlijk dezelfde aandacht, want je bent nog steeds aan het poseren. Je weet nog steeds dat je gezien gaat worden.
0: Ja. Ja, moeilijk. En heel erg dubbel.
1: Heel erg dubbel, ja. En ik denk ook dat het te maken heeft met een soort. Het is ook vooral vrouwen hè, die het doen, zowel de Duckface als de Pout. En ik denk ook dat het voortkomt uit een soort moe zijn van altijd maar de kijker moeten pleasen, altijd maar op een bepaalde manier eruit moeten zien. Je zou ook kunnen zeggen, waarom ga je niet gewoon lachend op de foto?
0: Of niet op de foto?
1: Of helemaal niet op de foto. Maar ik denk in een tijd waarin het, en dat heeft het altijd gedraaid om gezien worden, schoonheid en natuurlijk nu een online identiteit, kan je daar niet aan ontsnappen. En dit is dan een manier om toch in elk geval die blik te controleren. Die blik waar je nooit aan ontsnappen kan.
0: Ja. Kun je hem al de Pout?
1: Nog steeds niet. Hoewel, ik heb nu een nieuwe foto op WhatsApp. En mensen hebben me al geappt met, volgens mij doe je nu de Pout. Dus misschien onbewust kan ik nu deze.
0: Ik ben trots op je. Esther Elligens, dank je wel. Tot de volgende.
1: Dank je wel.

0: Zij had het allemaal niet nodig. Geen pout en ook geen duckface Ruth Brown, want ze had lucky lips. Ashley St. Clair, zegt die naam u iets? Het is een influencer met een miljoen volgers op X bijvoorbeeld. Ze heeft een kind met Elon Musk en een aversie tegen transpersonen en een grote bewondering voor Trump. Althans, dat laatste had ze.
1: For those who don't know, my name is Ashley St. Clair and I was a MAGA influencer involved in MAGA politics for almost a decade. I know.
2: MAGA influencers and some people in the white trash White House are not happy that I talked about how they make their money and how they coordinate their messaging.
0: Ze zegt dat de mensen in het trash White House, haar woorden, niet blij zijn als ik uitleg hoe ze te werk gaan. Liam Klein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Liam, je bent Amerika-onderzoeker bij Klingendaal in Nederland. Ja, de zoveelste hè, influencer die breekt met Trump.
3: Ja, we zien echt wel een grote desertiegolf. Veel mensen die inderdaad afhaken. Vooral bij de influencers, dat is wel heel interessant. Dat we vooral echt de opiniemakers zien die zich in grote getalen aan het afwenden zijn van het Witte Huis.
0: Ja, Tucker Carlson was er zo een, toch?
3: Precies, ja.
0: En er zijn
3: dat
0: er nog?
3: Dat is denk ik een hele bekende. Je had ook Candace Owens, een andere opiniemaakster, podcaster. Je had ook al Nick Fuentes en zo kan ik er nog wel een paar opnoemen die eigenlijk steeds kritischer worden op de koers die Trump aan het varen is.
0: En zij zaten echt in het MAGA-kamp. Zij hebben Trump aan zijn overwinning geholpen.
3: Ja, zij vertegenwoordigden verschillende facties eigenlijk van de MAGA-beweging. De MAGA-beweging bestaat uit allerlei verschillende stromingen. Ik zal ze hier niet allemaal opnoemen, maar Tucker Carlson bijvoorbeeld was echt een hele belangrijke stem voor het meer het christelijk nationalistische deel bijvoorbeeld van de MAGA-achterban. En hij heeft laatst een podcast opgenomen net na Pasen, waarin hij eigenlijk zit te speculeren over de religiositeit van Trump. Hij zegt van bij de beëdiging heeft hij zijn hand niet op de Bijbel gelegd. Hij zweeft er een beetje boven met zijn hand. En dat betekent dat hij een hypocriet is. Hè? Dat hij doet alsof hij christelijk is, terwijl hij dat niet is. En dat is verschrikkelijk. Dat is echt een grote rode vlag voor Tucker Carlson.
0: En voor die Ashley, wat was voor haar de reden om eruit te stappen?
3: Het had ook een persoonlijke aanleiding voor haar. Want zoals al eerder werd geconstateerd, heeft zij dus een kind met Elon Musk. Tenminste, daar lijkt het op, dat zegt ze. Dat is ook wel erkend op dit moment. En Elon Musk die wilde daar niks van weten. En die heeft ook verzaakt volgens haar om zijn vaderlijke zorg te dragen. En die persoonlijke vernedering eigenlijk, die heeft haar tegen MAGA in het geweer geholpen.
0: Maar goed, bij Tucker Carlson ging het over het christelijk geloof. Wat zijn zo nog de redenen voor de MAGA-influencers om ermee te kappen? Behalve dan dat christelijke geloof.
3: Ja, bijvoorbeeld voor Candace Owens en Nick Fuentes. En ook wel een beetje voor Tucker Carlson. Maar vooral voor Candace Owens en Nick Fuentes gaat het vooral om de hechte banden met Israël. Dus vooral na de Iran-oorlog, vanaf vorige zomer al, maar nu natuurlijk in alle hevigheid in dit jaar, is Amerika eigenlijk ten strijde getrokken tegen een land wat toch vrij goed te verdedigen is. Wat enorme gevolgen heeft voor Amerika zelf. Enorm nadelige heeft het uitgepakt. En eigenlijk daarmee de belangen dienend voor een deel van Israël. Dit was Israël vooral die deze oorlog wilde. En als je dan influencers hebt in MAGA die eigenlijk vanaf het begin hebben gezegd we moeten juist niet Israël helpen, we moeten juist ons afwenden van de Joodse lobby of de Israëlische lobby. Ja, dan is dit wel een hele gekke oorlog. En dan is dit wel echt iets waar ze, een reden voor hen om te breken.
0: Ja.
3: Was het nou America first of Israel first?
0: Ja. Dus die afvalligen, lopen zij een groot risico?
3: Nou, in het geval van Ashley St. Clair lijkt het toch wel een hoop persoonlijke gevolgen met zich mee te dragen. Zij krijgt veel bedreigingen naar haar hoofd geslingerd. Eigenlijk vanuit twee hoeken, dus zowel een soort politiek gekleurd. Hè, dus dit is een afvallige van de beweging. Dit is iemand die de beweging de rug toekeert.
0: Ja.
3: Maar ook uit een soort van misogynistische hoek. Hè, van dit is een vrouw die een man weer ten onrechte aanklaagt. Net zoals we in de progressieve MeToo-beweging hebben gezien. En dat is voor veel Trump-aanhangers ook reden om Ashley St. Clair aan te vallen.
0: Ja, dan krijg je de Trump-machine over je heen. Dus je loopt echt een groot risico. Maar het is ook schadelijk voor Trump. Al die influencers die hem de rug toekeren.
3: Ja, enorm, enorm. En wat nu interessant is, vind ik persoonlijk als analist, is om te kijken naar hoe de opiniepeilingen zich bewegen. Hoeveel van zijn achterban steunt hem nog en steunt zijn oorlog nog. En daar zien we eigenlijk dat Trump nog best wel populair is. En zelfs de Iran-oorlog op best veel steun kan rekenen van de gewone kiezer. Maar het beeld is heel anders inderdaad als we naar die opiniemakers en influencers en pundits en podcastmakers gaan kijken. Daar zien we echt een enorme verschuiving en een enorme aftakeling van zijn populariteit. En wat dat op de lange termijn betekent, is dat die hype-machine achter Trump, dat die steeds minder goed gaat werken. Het succes van MAGA berust deels op die internetpersoonlijkheden die zich allemaal achter Trump scharen. En als die stemmen wegvallen, die heel goed de publieke opinie kunnen bespelen,
0: en vooral
3: dan heeft dat echt enorm.
0: Niet alleen de publieke opinie, maar vooral dan de fans. Want ja, via de algoritmes bereiken die mensen toch nog altijd de fans van Trump.
3: Ja, zeker. Ja. Dus als de aanhangers, hè, de mensen die alsnog op Trump willen stemmen, als die ineens allemaal Trump-kritische geluiden tot zich krijgen via die algoritmes, ja, dat doet gewoon iets natuurlijk met de publieke opinie ook. Op termijn. Ik denk dat we echt een soort, dat we echt de midden- en lange termijn effecten hiervan pas later gaan zien.
0: Ja, volgen er nog afvallige, denk je? Want ja, dat is een soort. Er komt een tipping point, hè, waarop als bijna iedereen het schip verlaten heeft, dan is de neiging van degenen die er nog op zitten nog groter om eraf te springen, toch?
3: Ja, zeker. En één heel interessant. Heel interessant feit om in de gaten te gaan houden, of een interessante factor, is welke beleidsmakers ook op gaan stappen of zich uit gaan spreken. Want we hadden, toen de Iran-oorlog begon, hadden we die Joe Kent, een van die inlichtingenbazen, die eigenlijk publiekelijk zei van ik kan dit niet meer steunen, dit is een krankzinnige oorlog. Die is nu het goed aan doen in de podcast. Die begint er zelf ook een soort achterban nu op te bouwen. En het is dus heel interessant om in de gaten te houden of er andere beleidsmakers en kopstukken zijn die eigenlijk publiekelijk afstand gaan nemen van Trump en zijn beleid.
0: En dat verwacht je dat gaat gebeuren?
3: Nou, dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren, ja. Om maar één voorbeeld te noemen. We weten dat de deputy director of the FBI, dus de onderbaas van de FBI, Dan Bongino heet hij, dat hij achter gesloten deuren heel verontrust was over het management van het Epstein-dossier. Trump werd opgeroepen om dat dossier helemaal vrij te geven. En vervolgens werden er vertragingstactieken toegepast en werd het dossier niet helemaal goed vrijgegeven. En Dan Bongino die vond dat persoonlijk heel erg. Dat is iets wat hij persoonlijk een soort speerpunt vond. Of echt de belangrijkste missie van MAGA. Om die internationale kliek op te rollen. En het feit dat hij dus deels verantwoordelijk was voor het niet goed bekendmaken van de feiten. Ja, hij heeft daar echt hysterische aanvallen blijkbaar achter de gesloten deuren gehad bij de FBI.
0: Ja, maar hij zit nog op zijn plaats.
3: Hij zit nog op zijn plaats, maar de vraag is dus, hoe lang nog en gaat dat door, inderdaad.
0: Blijf het voor ons volgen. Liam Klein van Klingendaal Instituut in Nederland. Dankjewel, nog een fijne dag.
3: Ja, fijne dag.

0: But hey, we own the lips, so I guess that's fair. Kid got measles, didn't see that one coming. Turns out Facebook threads don't count for nothing. Ice took our landscaper, said he can't stay. Turns out he was born right here in L.A. Still no Epstein list, still nothing to enthrall. I guess release soon meant never at all.
1: Lieve AI, it ain't fun being mega no more. En Swan Corten over AI gesproken.
2: Nieuwe feiten.
1: Beelden circuleren over wat lijkt op een flagrante gaybashing van een 14-jarige jongen in Turnhout. Maar zijn de daders op die beelden wel echt de daders?
3: De nieuwe feitenchecker.
1: Daarvoor hebben wij Rien en Marie. Goedemiddag, onze nieuwe feitenchecker. Wat is er in Turnhout gebeurd?
4: Ja, dat zal het gerecht moeten uitmaken natuurlijk, maar er circuleert een video van een jongen die op zijn knieën gedwongen wordt en moet sorry zeggen. En het verhaal daarbij is dat hij moest sorry zeggen voor zijn biseksualiteit. Dat is het filmpje dat circuleert op sociale media.
1: Het verhaal, hoor je dat in die beelden? Zegt iemand dat?
4: Nee, in de beelden zegt iemand dat eigenlijk niet, maar...
1: Waar komt dan die biseksualiteit vandaan?
4: Dat komt door de persoon die het als eerste online gezet heeft, die beelden gedeeld heeft op sociale media.
1: En die kent het slachtoffer?
4: En die kent het slachtoffer, ja.
1: Juist.
4: Dus dat is het verhaal van het slachtoffer. De advocaat van de dader ontkent dat, maar hoe dat gaat uitlopen, dat zullen we nog wel zien. Maar dus, die beelden waren eerst viraal aan het gaan en zijn dan overgenomen door allerlei media. Natuurlijk met... geblurde gezichten. De gezichten die wazig gemaakt worden.
1: Want dat zijn minderjarige jongens.
4: Het zijn minderjarige jongens. Zoals het slachtoffer, als de daders die in beeld komen, zijn 14 jaar of zo. Dus die mogen niet herkenbaar in de media gebracht worden. Meer zelfs, eigenlijk mag je geen beelden van 14-jarigen zomaar herkenbaar op het internet gooien, te koer.
1: Ja, de VRT heeft ze geblurred.
4: Tuurlijk, de VRT heeft ze geblurred. Alle andere media hebben die geblurred. Maar daar waren mensen niet tevreden mee, natuurlijk. Men wou weten wie dat was.
1: Hoezo natuurlijk?
4: Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk. Als men onrecht ziet, als men iets ziet wat men niet kan vatten, of dat men ongelooflijk chockerend vindt, dan wil men iets doen. Men heeft het, niet iedereen natuurlijk, maar er zijn heel veel mensen die daar iets aan willen doen zelf.
1: Juist.
4: En wat kunnen ze dan doen op sociale media? Ze willen gaan zoeken wie die jongen is die de klappen uitdeelt. Want er wordt ook geslagen in het filmpje. Wie de klappen uitdeelt, wie hij is, wat zijn naam is, waar zijn ouders wonen en zo verder. En dan mensen zeggen van, we gaan die een lesje gaan leren. We gaan die ouders een praatje mee gaan doen tussen aanhalingstekens, ja, en zo verder.
1: Dat is tegenwoordig normaal.
4: Dat is normaal. Dus wat hebben mensen gedaan? Ze zijn op zoek gegaan naar de echte ongecensureerde beelden van dat filmpje. En die staan online. Maar wat hebben mensen dan vervolgens gedaan? Die staan online, dat die zijn ongelooflijk wazig. Dat is zo een filmpje dat geüpload is, gedownload is. Elk filmpje dat je op sociale media gooit, verliest dan aan kwaliteit. Als je dat dan nog eens downloadt en iemand anders uploadt het opnieuw, is het nog wat waziger.
1: Je hebt de originele beelden gezien.
4: Ik heb de originele beelden ook gezien. En die zijn niet zozeer problematisch, in de zin van, je kan daar niemand echt op herkennen, ze zijn zo wazig. Wat hebben mensen dan gedaan? Ze hebben er AI-tools op losgelaten. Ze hebben gezegd van, we gaan die gezichten herkenbaar maken. Je kan perfect aan AI vragen van, hier is een wazig beeld, een wazige foto, een wazige stil uit een video. Maak mij dat eens scherper. Maak mij scherper, ik wil die kunnen zien.
1: En dat ding doet dat.
4: En dat ding doet dat en je krijgt daar een haarscherpe foto die je met geen enkele smartphonecamera zou kunnen nemen, zo scherp is hij.
1: Maar de vraag is, lijkt dan die scherpe foto op de man op de foto of de vrouw op de foto?
4: Of de jongen. En dat is het punt hier natuurlijk. Want die scherpe foto ging dan in de loop van dit weekend en vorige week vrijdag ging die viraal op sociale media. Politici van Vlaams Belang hebben die gedeeld van, dit is de dader, we gaan zoeken. Ja, maar die lijkt daar dus een beetje op. Ik heb de ongecensureerde beelden gezien. Hè. Die lijkt daar een beetje op, maar ook niet helemaal. Het is echt zo'n meer een generisch beeld, een beetje stereotyp. Want wat doet AI als je vraagt van, maak het eens scherper? AI is getraind op allerlei beelden, herkent wazige vlekken als een bepaald voorwerp of een bepaald gezicht of een oog of een wenkbrauw of een neus en maakt er dan een scherpe neus van, een scherpe wenkbrauw, een scherpe mond en zo verder. Maar je krijgt iets dat eigenlijk fictief is. Je krijgt niet een verscherping van een echte foto zoals dat je
1: zegt. Er zijn honderden mensen die lijken op die nieuwe scherpe beelden.
4: Voilà. En dat gebeurt dus niet alleen met minderjarigen waar het eigenlijk heel problematisch is dat online gezet wordt, maar dat gebeurt ook met bijvoorbeeld van die opsporingsfoto's die door de politie gedeeld worden. Mensen maken daar dan dan scherpe versies van met AI en zeggen van deze persoon moeten we zoeken. Maar het gezicht dat je dan ziet, lijkt al helemaal niet meer op de persoon.
1: Dat is uiterst gevaarlijk.
4: Wel, dat is uiterst gevaarlijk, want misschien krijg je dan verkeerde identificaties. Mensen verspillen heel veel tijd met het zoeken naar mensen die niet eens bestaan. Gezichten die niet bestaan en zo verder. Ik heb dan dingen
1: gelezen. Ja, in het beste geval, maar je zal maar zo'n 14-jarige jongen zijn die lijkt op een van die AI-foto's.
4: Voilà. Dus dat is een beetje het probleem. Mensen denken daarmee ook te willen helpen. En ze richten eigenlijk meer schade aan met de hulp van AI.
1: Dus niet doen.
4: Nee.
1: En ook die foto's niet bekijken. En gewoon helemaal niks op internet gooien.
4: Er is een reden waarom gezichten van minderjarigen wazig worden gemaakt, geblurred worden door de media. En dat is niet omdat we iets proberen te verhullen of iets dat niet geweten mag worden of zo verder. Nee, dat is omdat het gewoon wettelijk niet mag om gezichten van minderjarigen te tonen. Ook niet als iets vreselijks verkeerd doen.
1: Rien en Marie, dankjewel voor deze uitleg en rechtzetting. We hebben je hard nodig in deze tijden. Dit is Paris. Hallucinations, ook terecht.

0: Ja, en er zijn hallucinaties die zeer gevaarlijk zijn. En imaginations die heel gevaarlijk zijn. Dat bleek uit het verhaal van Rien Emery Paris en Hallucinations.
1: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
0: Beetje frisjes nog, maar toch een heerlijke dag voor een avontuur buiten. Yuri Kortens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Ik heb jou naar buiten gestuurd. Waar ben je terechtgekomen?
2: Ja, je moet niet altijd heel ver gaan om mooie dingen te zien. Dus
0: jazeker,
2: ik ben
0: niet,
2: ongeveer 8 meter van mijn voordeur in de voortuin. En daar staat...
0: Met luiheid heeft daar niets, maar heeft niets met luiheid te maken, hè, Yuri? Voor alle duidelijkheid.
2: Nee, helemaal niet.
0: Uiteraard niet.
2: Want er is een spektakel op dit moment, namelijk mijn hondsroos. Dat is een wilde roos, die staat volop in bloei.
0: Wacht eens even.
2: En dat is fantastisch.
0: Welke roos is dat?
2: De hondsroos.
0: Hondsroos. Het klinkt als een ziekte.
2: Ja, dat is het niet echt.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk.
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Radio 1 live.
2: Ja, dat

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.
3: Die op enige manier op de rozen die je bij ons in de winkel koopt?
4: Jazeker. Want het is eigenlijk, ja, ik zou zeggen, bijna een van de voorouders of een van de wilde varianten daarvan. Het grote verschil met de rozen die wij kennen is dat een hondsroos, die heeft maar 5 van die kroonblaadjes. Zoals de meeste wilde rozen. 5 kroonblaadjes, heel open. En daar binnenin staat dan een mooie krans van stuifmeeldraden. En die zijn ook niet rood-rood, zoals dat bij rozen meestal is. Maar ja, licht roze tot witachtig. Dus okay. De kleur verschilt en ook een beetje de vorm van de bloem.
3: Ze zijn niet rood, eerder naar de wittige, rozige kant. Mm-hmm. En ja. ze zijn minder spectaculair, minder bloemblaadjes.
4: Ja, ik zou dat niet zeggen hoor. Ik denk die rode rozen die wij kennen, zo helemaal gevuld, zijn eigenlijk een beetje foutjes van de natuur. Maar die dan wel door mensen zijn bevoordeeld. Dat zijn genetische mutaties en mensen denken van, oh, dat vind ik mooi. Maar meer kroonblaadjes wil eigenlijk zeggen minder stuifmeeldraden. En dat stuifmeel, dat wordt nu net bezocht of gezocht door allerlei soorten bijen, zoals er nu ook aan het rondfladderen zijn. Dus voor insecten is die minder waardig. En bovendien, die rode kleur is ook zo een beetje een foutje van de natuur. Want de insecten die zien die rode kleur niet. Die zien veel liever dat licht wit-roze. Met in het midden zit daar een soort van ultraviolet merkteken in dat wij dan weer niet zien. Maar voor insecten is die hondsroos veel interessanter dan die rode gevulde roos.
3: De klaprozen zijn wel rood, hè?
4: Klaprozen zijn wel rood, maar daar is eigenlijk vooral het hartje dat zo zwart is voor onze ogen. Maar voor insectenogen is dat ultraviolet en dan krijg je een heel sterk contrast van het donker voor hun ogen. Het rood, dat zien zij donker. En het lichte contrast van dat UV. Lieve, hier zit trouwens een fantastisch mooi hommeltje op dit moment. Het is een boomhommel en die is van bloem tot
3: bloem. Het gaat gebeuren, ik voel het.
4: Het gaat gebeuren. Ik ga mijn microfoon er eens een klein beetje langs houden, want die is hier volop aan het zoomen en stuifmeel aan het verzamelen.
3: Ja.
4: Ik weet niet of je het nu...
3: Daar is hij.
4: Dat is het vliegen.
3: Oh.
4: En dan hoor je dat hele hoge. Ja. Dat is een hele bijzondere manier die hommels gebruiken om het stuifmeel de helmhokken te trillen. Dus zij zoeken de eigen frequentie op van de helmhokken door met hun vleugeltjes te trillen. En dan spatten die helmhokken open en komt het stuifmeel eruit. Dus een heel efficiënte manier om stuifmeel te verzamelen.
3: Wacht, ik heb nog niet helemaal begrepen. Dus wat doen ze? Ze gaan met hun vleugels tegen, hoe noem je dat, helmhokken?
4: De helmhokken, dus je hebt de helmdraden met de helmhokken, daar zit dan stuifmeel in.
3: En dat doosjes. Stuifmeel,
4: dat zijn doosjes. En dat stuifmeel is eigenlijk voedsel voor de larven van de hommels en van alle bijen trouwens. Dat is waar dat zij van eten. Dat zijn meteen ook de voortplantingscellen, de mannelijke voortplantingscellen van de plant. Maar de bijen eten die
3: juist,
4: ook.
3: Juist, ja, maar dat hele hoge gezoem, wat is dat dan?
4: Dus dan gaan zij op zoek naar... Dan gaan zij op zoek naar de juiste frequentie die helmhokken doet openspatten. Men noemt dat de eigen frequentie. En dat is ook zo die frequentie die een operazanger kan zoeken om een glas te laten barsten. Of die militairen niet mogen marcheren om een brug niet te laten instorten. Dus die frequentie gaan zij opzoeken met dat gezoem. En dat is met hun vleugeltjes.
3: Met hun vleugeltjes, maar maken ze dan 2 zoomen tegelijkertijd? Een soort basiszoom en een hoge zoom?
4: Ja, die basiszoom is eigenlijk gewoon het vliegen op zich. Dus dat lage dat je hoort, hè, dat is...
3: Dat is ook met hun vleugeltjes.
4: Aparte vleugeltjes om te... Ja, maar dan hoor je eventjes dit en dan gaan ze zitten op die helm ook en dan hoor je eventjes...
3: Okay.
4: Dat hele hoge. Dus dat is
3: hoe dat is. Oké, dat is eigenlijk de sleutel om die hokken open te laten knallen.
4: Ja. Wow. Helemaal juist.
3: En dat we dat nu mogen meemaken, zeg.
4: Live op radio.
3: Ja, niet te geloven. Ja. Wauw, en dus zo'n wilde bloem is een soort supermarkt voor zo'n hommel.
4: Uiteraard, ja. En die zijn ook heel open. Hè. Dus het is echt een soort van... een heel open landingsplaats waar dat ze op kunnen komen. En niet alleen hommels, ik zie hier ook een

0: honingbijtje. Ik zie hier ook een kevertje kruipen die ook van dat stuifmeel aan het trillen is. En daarmee zijn ja, dat soort van bloesems, van bloemen, zijn die enorm belangrijk voor insecten. Veel belangrijker dan ja, die hele gevulde rode rozen, die ik trouwens ook heb staan, hoor, want ik vind het ook wel mooi. Maar eigenlijk vooral die wilde varianten.
1: Ja, en krijg ik ze makkelijk in mijn tuin? Want ja, hoe krijg ik ze erin? Moet ik ze zaaien of zo? Of komen die spontaan?
0: Ja, het zou spontaan kunnen komen, want die hebben roze bottels in het najaar. Dat zijn van die roze botteltjes. Je kan daar roze bottel thee van maken. Je kan die zelf ook leeg slurpen, want dat zit vol met vitamine C. Maar vogels eten daar ook van. En zij verspreiden dat dan op die manier. Maar ja, meestal worden die gewoon aangeplant. Dus er zijn een aantal van die wilde varianten, zoals een hondsroos. En ook de egelantier bijvoorbeeld, dat is er ook zo eentje. Die kan je ook gewoon aankopen in de handel. En ik heb dat ook wel op deze manier gedaan. Ja. Want om die dan juist op de perfecte plek te krijgen, dat lukt dan vaak niet natuurlijk.
1: En ruiken ze lekker?
0: Ze hebben wel een geurtje, maar niet zo fel als veel van die gecultiveerde rozen. Want die zijn effectief ook gekweekt om lekker te ruiken. Maar ze hebben wel iets. En de hondsroos is sowieso redelijk neutraal van geur. Maar die egelantier, die ruikt niet de bloem, maar de blaadjes zelf. Daar zitten kleine kliertjes op. En die ruiken naar van die zure groene appels. Dus dat is echt wel een heel fijn geurtje.
1: En doornen, kan ik mij eraan prikken?
0: Uiteraard, je kan je daar aan prikken, maar dan niet aan de doornen. Want er is natuurlijk dat spreekwoord, geen rozen zonder doornen. Maar dat klopt niet, lieve. Dat klopt niet, want doornen, die vind je op de sleedoorn of de meidoorn bijvoorbeeld. En zijn eigenlijk uitgegroeide takjes vanuit het hout zelf, met een punt aan. En rozen, die hebben eigenlijk kromme stekels. En die zijn op een andere manier ontstaan. Die zijn op de huid van die twijg ontstaan en die kan je er ook heel gemakkelijk afbroken. Ik weet het, het is een beetje ja, zoeken, maar het is wel correct. Geen rozen zonder doornen, dat klopt helemaal niet. Het zijn geen rozen zonder stekels.
1: Stekels, maar dus hebben ze stekels, die wilde rozen?
0: Ze hebben allemaal stekels. En in de natuur is dat ook super belangrijk. Want op die manier kan het bijvoorbeeld zijn dat ze ergens een plekje waar zij dan ontkiemen. Dieren gaan er heel weinig van eten. En dat ontkiemt binnen in hun kern of rondom die struik, ontkiemt dan een andere boom. Ik zeg maar een eik of wat dan ook, die normaal gezien wel zou gegeten worden. Maar doordat die in een koepel van rozen kan opgroeien, kan die eventjes buiten de vraat van de dieren blijven en kan die zich ergens vestigen in de natuur. Dus heel, heel toffe planten.
1: Een toffe plant, heel nuttig. Het beschermt jonge eiken en het is enorm goed voor de biodiversiteit.
0: Ja, helemaal, helemaal.
1: Een hondsroos, ik ga eraan denken. Misschien kan ze er wel bij in mijn piepkleine tuintje.
0: Ik zou er zeker overwegen, maar vooral als je een klein beetje ruimte hebt, want ze kunnen nogal uitgroeien. En de stekels die zijn echt wel vlijmscherp.
1: Juri Kortens, wees vooral voorzichtig in je eigen tuin. Dankjewel en tot volgende week.
0: Tot volgende week, lieven.

0: Rozentuin, heb ik jou nooit beloofd. Ze zong het in 1970, Lynn Anderson. Ze was toen een jaar of 22. De jaren 70 moesten nog beginnen. Dit geluid bepaalde overigens de jaren 70. Een grotere hit heeft ze nooit gehad. Lynn Anderson. En ja, ze stierf, ze was nog geen 78. Ergens in de vroege jaren 2000, Lynn Anderson. And I never promised you a rose garden. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Antwerpen is bij Herentals-West de rechterrijstrook dicht. En dat komt door een ongeval. U schuift er drie kwartier aan vanaf Oevel. In Mechelen is de Battelbrug defect. Op de A12 richting Brussel is het bij Puurs opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een bijna een half uur erbij vanaf Sint-Stevenswoude tot Zerik. En op andere plaatsen alleen nog maar kleinere vertragingen. Het middagjournaal, dit is Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten, het duurt 66 dagen voor je jezelf een nieuwe gewoonte hebt aangeleerd. Pas dan zit het gedrag verankerd. Die periode ben ik ruimschoots voorbij. Het is al van augustus 2023 geleden dat ik nog alcohol dronk. Dat klinkt ongezellig en dat is het ook. Pas op, van het afzweren van drank word je niet ongezellig. Maar van elke dag aan drinkers uitleggen waarom jij geen pintje hoeft, word je chagrijniger dan een Anderlecht-supporter in Sint-Gilles. In het begin lulde ik er onwennig omheen. Na een maand vertelde ik dat ik een tijdje niet ging drinken. Daarna dat ik niet meer dronk. En sinds 2 jaar zeg ik gewoon dat ik niet drink. Niet meer. Gisteren had ik mijn nieuwe gewoonte 1000 dagen. Of eigenlijk dus mijn oude gewoonte niet meer. 1000 dagen 0,0, dat is 1000 keer niks. Of 500 als je scheel kijkt van zattigheid. 1001 dagen geleden was ik ook geen zatte Rita of Michel Dardenne. Maar ik dronk te vaak en te vaak te veel. Toen ik eens een maandje zonder deed, kwam ik erachter hoe gemakkelijk dat eigenlijk is. En dus koos ik voor duidelijkheid. Niet is makkelijker dan soms. Heel soms mis ik Duvel nog. Maar die verduvelde kater, daar kan ik het zonder, Stella. Nog een goede navel en zwaar bier trouwens. Teringkater. Mannen vragen, waarom? Ik weet dat het gisteren 1000 keer niks was, want ik houd dat bij. Elke avond vraagt een app of ik dronk. Ik zeg dan nee. Als ik het aantal dagen dat ik als doel heb gesteld haal, strooit de app virtuele confetti uit over het scherm. Meer heb ik blijkbaar niet nodig om het vol te houden. Gewoon een app die kan tellen. Oh ja. En eigenwaarde, zelfliefde en een niet door alcohol verstoorde nachtrust. Maar dat zijn details. Ik leerde 3 jaar geleden van mijn beste vriendin over het vat van zelfwaardering. Zolang ik me goed voel over wat ik doe, heb ik niks meer nodig van anderen. Geen bevestiging, geen aandacht en geen vluchtweg ook. Waar zelfliefde zit, zit geen leegte en andersom. Mijn vat is vol en niet met drank. Gisterochtend besefte ik dat ik mezelf bij het behalen van een nuchtere mijlpaal nog nooit een cadeau gaf. 0,0. Tijd voor een nieuwe gewoonte, dacht ik. En toen kocht ik een boot. Als ik nu ooit weer begin met drinken, kan ik tenminste echt diep vallen. Tussen de wal en het schip.

0: Een boot? Bas, ik krijg er allerlei beelden bij, veronderstellingen, jachten, allerlei heerlijke roze dromen doemen voor mij op. Laat vooral die foto's zien. Bas Birker, in het Middagjournaal, morgen weer. Zometeen na het nieuws van 1 is er Ilse Liebes voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
7: mobiliteitsbudget?
6: Ja.
7: Laten we samen eens kijken.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
10: Ekili, met QUI NLL.
9: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Textielbedrijf Utexbel in Ronsen is veroordeeld voor milieuinbreuken. Benzine wordt voor het eerst in 4 jaar duurder dan 2 euro per liter. En zangeres Margriet Hermans stopt met optreden omdat ze ongeneeslijk ziek is. Textielbedrijf Utexbel in Ronsen in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor verschillende milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Het bedrijf kreeg een boete van 400.000 euro, de gedelegeerd bestuurder een boete van 80.000 euro. Utexbel kan wel blijven werken. Het bedrijf maakt onder meer stoffen voor legeruniformen, maar heeft onverantwoorde risico's genomen en schade toegebracht aan het milieu, zegt persrechter Peter Katoor.
13: De milieumisdrijven zijn er diverse. Het gaat onder andere het opslaan van giftige stoffen op een onveilige manier. Het lozen van afvalwater in openbaar oppervlaktewater, met name in de Molenbeek in Ronsen. En het overschrijden van diverse normen. De Rijkbank heeft erkend dat bij mensen, omwonenden van het bedrijf, dat daar hogere PFAS-waarden in het bloed was vastgesteld. En dat dat ontegensprekelijk dan was verbonden met de activiteiten van het bedrijf.
12: Deze buurtbewoner reageert alvast opgelucht op de veroordeling.
14: Dat de rechter zich vandaag op deze manier uitspreekt, is voor ons echt wel erkenning. Het is een erkenning waar dat wij eigenlijk al maanden op aan het wachten zijn. En we zijn heel blij dat deze uitspraak er is. Wij weten hoe belangrijk dat die industrie is. Wij wilden die zeker niet weg uitronsen, maar wij wilden wel dat de milieuovertredingen dat die stopgezet zouden worden.
12: In Dendermonde zijn celstraffen tot 10 jaar uitgesproken in een groot drugsdossier. De zaak draait rond de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven eind 2023. De drugs zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Dat kwam aan het licht toen 2 vrachtwagenchauffeurs ruzie maakten over wie die container mocht oppikken. De ene werkte in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos, de andere werkte voor zijn rivaal. In een loods in Halle in Vlaams-Brabant zijn 1000 flessen met lachgas gestolen. De politie had die in beslag genomen, maar omdat er geen andere geschikte opslagplaatsen waren, bleven de flessen liggen in de loods waar ze gevonden waren. De loods werd wel verzegeld, maar nu zijn de 1000 flessen toch verdwenen. Voor het eerst in 4 jaar stijgt de maximumprijs van benzine weer boven de 2 euro per liter. Morgen betaal je voor een liter euro 95 maximaal 2 euro en 1,5 cent. 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt duurder tot maximaal 2 euro en ruim 19 cent per liter. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen heel onvoorspelbaar geworden, zegt Johan Mattaar van de Federatie van Brandstoffenhandelaars.
4: Dat heeft natuurlijk alles te maken met dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
12: Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en haar familie laten in een persbericht weten dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. Radio 2-collega Kim De Brie.
15: De prognose is echt niet goed. Ongeneeslijk ziek, vrees ik. We lezen weinig hoop in alles wat we te horen krijgen. De prioriteit ligt nu om Margriet, zo staat het letterlijk in het persbericht, een zo lang en comfortabel mogelijk tijdpad te bieden. Alle activiteiten, alle optredens worden uiteraard ook per direct stopgezet. Ze willen nu gewoon alle tijd als gezin samen doorbrengen.
12: Margriet Hermans is 72. Zij brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow, Margriet, vanuit het casino in Middelkerke. En ze was ook een populair panellid in programma's zoals De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze ook de VRT Zomerhit. In Reti, in de Antwerpse Kempen, is natuurgebied Schravendel vanochtend ingehuldigd. Het is een heide- en vennengebied dat niet meer in goede staat was, maar door een samenwerking tussen boseigenaars, de provincie en de Vlaamse overheid, wordt de natuur er nu hersteld. Het project is het eerste van deze omvang, 16 hectare. Helene van der Beekje ging kijken.
16: Met een drone krijgen natuurorganisaties zicht op Schravendel. Een gebied vol mossen en modder in de vallei van de Kleine Neten. Thomas van de Peer van bosgroep Kempen Noord.
17: We zitten hier met venige natte heide, die in het verleden eigenlijk heel waardevol is geweest, omdat kalkrijk water hier in contact kwam met regenwater. En dat geeft ecologisch heel waardevolle natuur.
16: Die moet hersteld worden door droogte, verbossing en slechte waterkwaliteit. Gedeputeerde Jan de Haas.
18: Dat doen we met kleine ingrepen, zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dan maakt eigenlijk het water hier knoppel en dat is eigenlijk de toekomst.
16: Zo is er weer plaats voor zeldzame veenmossen, voor de poelkikker en de heikikker. Tenminste, als mensen hier wegblijven. Dat zegt grondeigenaar Philippe Avonds.
19: Het grootste probleem is mensen die hun honden loslaten, motocrossers. Het zijn dan ook wandelaars. Waar dat er te veel recreatie is, verdwijnt de natuur.
16: Normaal hoor je hier dus enkel dit.
12: De zoon van de oprichter van het Spaanse kledingmerk Mango is opgepakt in het onderzoek naar de moord op zijn vader. Die overleed vorig jaar na een val tijdens een bergwandeling samen met zijn zoon. Eerst werd dat gezien als een ongeval, maar later volgde toch een onderzoek naar moord. De oudste zoon heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is, maar is nu dus toch opgepakt voor verhoor. Het weer, veel wolken met soms lichte regen, later buien, maximaal tot 17 graden. Morgen nog wisselvallig, na de middag wel meer opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Vanaf donderdag droog en geleidelijk warmer tot 25 graden of meer. We begonnen met de veroordeling van textielbedrijf Utex Bel in Ronse. Er zijn boetes uitgesproken voor allerlei milieumisdrijven. Buurtbewoners maken zich allang zorgen over hun gezondheid door de schadelijke PFAS-uitstoot. Meer op vrtnieuws.be.
20: iPhone voor oma of 100 voor je team. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
21: Radio 1.
22: Ilse Liebens.
21: Een heel goedemiddag.

Charles die heeft nog een tijdje met de TomTom Club meegezongen en meegetoerd, maar overleed dan een hele tijd geleden, een jaar of 25 geleden al. En Eddie die maakt nog altijd muziek solo onder zijn eigen naam Eddie Chacon. Dit was de monsterhit die ze samen scoorden destijds. Charles en Eddie en Would I Lie to You. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Lennart Korevits. Lenny Lenny serveert ons vandaag opnieuw een nummer van Outkast uit Speakerbox The Love Below, want dat is zijn klassiek album van de week. En we ontdekken samen de nieuwe plaat van Aldous Harding. En dit is ook een van de muzikale ontdekkingen van 2026 op Radio 1. Dit is Water Baby, Memory Be a Blade.

0: Silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Walk Away van Franz Ferdinand. En zo is het bijna 20 over 1 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. In Antwerpen is op het kruispunt tussen de Bisschoppenhoflaan en de Sosastraat een ongeval gebeurd. Op de A12 richting Brussel is het bij Puurs opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook. 20 minuten file rijden vanaf Boom. Op de buitenring rond Brussel komen er 20 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de binnenring meer dan een half uur bij tussen Grimbergen en Machelen. In Brussel staat op de Oudergemse Laan richting Centrum een defect voertuig ter hoogte van de Belliardstraat. Op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

staat op hun Easter EP. Een EP'tje die uitkwam op Goede Vrijdag, vlak voor Pasen dus. Maar ook een knipoog is naar het album Easter van Patti Smith. Een plaat die Bono heel veel hoop heeft gegeven toen die uitkwam. Toen was hij nog geen 18. U2 en In A Life. Dit is Typhoon samen met Roast Beef. Alles oké? Okay?

Typhoon samen met Roastbeef en Alles Oké. Okay. Nieuw nummer van Fatoumata Diawara heet Djane. Ze noemt het zelfs een toekomstgericht anthem. Ze zegt, ik heb dit nummer geschreven voor mensen die hun thuis hebben verlaten. Voor mensen die nieuwe wegen inslaan. En voor mensen die hun verhaal met trots dragen. Waar je ook bent, ik hoop dat dit nummer jou vindt. Ik zal alvast een handje helpen. Dit is Fatoumata Diawara en Djane.

Ze wordt vandaag 78 jaar in elk geval, dat denken we toch, want ze is altijd mysterieus over haar leeftijd. Hoe oud ik ben, dat weet enkel de FBI. Dat is het antwoord van Grace Jones waarin je iemand vraagt naar haar leeftijd. Je hoort de nipple to the bottle. Stella Soe en de Galants, die zijn volop aan het optreden. Als je de kans krijgt om te gaan kijken, dan moet je dat zeker doen, want het is een fantastische, fantastische band waarmee Stella Soe op het podium staat. Binnenkort komen ze trouwens langs hier bij Radio 1 om live te spelen bij Aiko. En deze zomer krijg je ook nog veel gelegenheid om te gaan kijken, want ze spelen op Gen Jazz. Ze spelen ook een keertje in het OLT Rivierenhof en op Pukkelpop. En vandaag is bekendgemaakt dat ze hun tournee afsluiten in schoonheid, ook in ons land. En wel op 20 december. En dat in het Koninklijk Circus van Brussel. Gaat sowieso schoon zijn. Dit zijn ze, Stella Soe en de Galants.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan

0: Niks mis met een fameuze streepsaxofoon op een dinsdagnamiddag. Cherry Rafferty en Baker Street. En zo is het bijna 2:15 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de binnenring rond Brussel sta je een half uur in de file tussen Grimbergen en Machelen. Op de buitenring een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Brussel staat aan het eind van de Louisa-tunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de E40 vanuit Gent is bij Groot-Bijgaarde een aanrijding gebeurd op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Antwerpen is het aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven zo'n 25 minuten. In Antwerpen is op het kruispunt tussen de Bisschoppenhoflaan en de Sossastraat een ongeval gebeurd. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Radio 1. 1, 2, 3, Classic album van de week.
0: Lennart Korevits, die kennen we natuurlijk van de Compact Disc Dummies. Die heeft nu solo muziek uitgebracht onder de noemer Lenny Lenny. En die Lenny die heeft ons classic album van de week gekozen. Speakerbox, The Love Below van Outkast. Dat was een dubbel album dat eigenlijk bestaat uit twee soloplaten. Twee artistieke visies. Speakerbox van Big Boy en The Love Below van Andre 3000. En gisteren vertelde Lennart daarover in Classic Stories. Hij zei toen, ja, het waren eigenlijk twee totaal verschillende figuren die samen in één band zaten. Dat is behoorlijk uniek. Andre 3000, een heel flamboyant figuur. Die Lennart zelfs aan glam rock doet denken. En aan Bowie, iemand die muzikaal niet enkel bij de hip-hop bleef, maar evengoed elementen uit de jaren 60 en 70 in de nummers stak. En dan had je ook nog Big Boy, een beetje het andere spectrum. Heel uitgesproken, bijna oldschool hip-hop. En samen werkte dat heel goed. Maar dus ook wanneer ze elk apart een plaat maakten onder de noemer Outkast. Zoals hier gebeurde dus met Speakerbox en The Love Below. We gaan luisteren naar Prototype.
2: Prototype is dan zo'n nummer waarvan dat ik zei van, er zitten echt 70s invloeden in. Je hoort dat gitaartje, dat is zo wat R&B, maar ook zit daar echt 70s ballad een beetje in. En hier heb je echt Andre zijn singing chops, dus zijn zangkwaliteiten die echt wel naar boven komen. En hij doet dat fantastisch. Er is ook een cover van Tame Impala, die ook zeer de moeite is. En dan snap je ook meteen de link tussen Tame Impala en Andre 3000 en dat het toch allemaal een kleine wereld is, muzikaal.

Ze heeft van haar nieuwe plaat gezegd dat het haar laatste wordt of is. Ik hoop echt dat het niet het geval is, want het is allemaal zo mooi. Lickily and Lucky Again. En dit is Lonely Drifter Karen. Die band die heeft zijn naam gehaald bij een film van Lars von Trier, bij The Idiots. Waar Karen een van de personages is. Een vrouw die zich aansluit bij een groep mensen die zich voordoen als verstandelijk beperkte mensen. Dit is Show Your Colors.

0: Show your colors. Zometeen meer van dit bij Radio 1 na het nieuws van 2 uur.
1: Uitgesproken in de wereld vandaag.
2: Ik denk dat dit opnieuw weer eens een wijze les is, dat zelfs de meest zeldzame ziekten plots ineens aandacht nodig hebben en dat we op zoek moeten gaan naar meer generieke, meer bruikbare antivirale middelen en vaccins.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
4: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
3: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
4: Aspe, het slotakkoord.
3: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Volgens Vlaams minister-president Diependalen komt er nog voor de zomer een uitgewerkt plan om de lange wachtrijen aan te pakken aan de grenscontrole op Brussels Airport. Daar moeten reizigers soms 2 tot 3 uur wachten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Kijn Tuin, verantwoordelijk voor de politie, zegt dat er niet genoeg beveiligde boksen zijn op de luchthaven waarin de agenten kunnen werken. Maar volgens Vlaams minister-president Diependalen is er vooral nood aan meer politie om de controles uit te voeren.
9: Boksen bijbouwen als die niet bemand zijn, is natuurlijk onzinnig. En er is bereidheid om eventueel iets bij te bouwen, als er ook garantie is dat er effectief mensen gaan politieagenten gaan ingezet worden. Want anders heeft het weinig nut om iets bij te bouwen. En daarover moeten we nog verder rond tafel zitten.
8: In Dendermonde zijn 20 beklaagden veroordeeld in een groot drugsdossier. Dat draaide rond de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. De drugs zaten in een container uit Sierra Leone. Ze werden gesmokkeld in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Peter Katoor, woordvoerder van de rechtbank.
10: De zaak is eigenlijk aan het licht gekomen omdat 2 vrachtwagenchauffeurs met elkaar ruzie aan het maken waren in de haven, omdat zij allebei claimden eigenaar te zijn van een bepaalde container. De scheepvaartpolitie is dan eigenlijk op die ruzie afgekomen en heeft met de douane ontdekt dat die betrokken container 11 ton cocaïne bevatte. Dat heeft eigenlijk het hele onderzoek in gang gebracht, waarna dan inderdaad nog andere drugstransporten door de onderzoekers werden in kaart gebracht.
8: Er zijn effectieve celstraffen uitgesproken tot 10 jaar. Bolle Jos was zelf niet op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld. In het Europees Parlement in Straatsburg zijn voor het eerst mensen opgenomen in de Europese Orde van Verdiensten. Dat is een erkenning voor wie zich ingezet heeft voor de Europese Unie. Onder meer de Oekraïnse president Zelensky, de Ierse popster Bono en de Poolse oud-vakbondsleider Lech Walesa. Voormalig Duits bondskanselier Merkel was er ook bij. Zij riep het parlement op om te blijven strijden voor democratie. Want die staat onder druk door sociale media waar feiten en leugens met elkaar vermengd worden. Blijf daar regels voor maken, zei Merkel.
11: In denen plötzlich Fakten nicht mehr Fakten sind, in denen Gefühle und Fakten vermischt werden und damit die Grundlagen der europäischen Aufklärung in Gefahr geraten. Ich kann Sie alle nur ermutigen, gehen Sie weiter auf dem Weg der Regulierung.
8: Angela Merkel kreeg destijds veel kritiek voor haar aanpak van de vluchtelingencrisis 10 jaar geleden. Met haar bekende uitspraak Wir schaffen das. Toch vindt Wouter Beke, die met de partij van Merkel in dezelfde Europese fractie zit, dat zij de erkenning verdient.
12: Ze heeft dat inderdaad gezegd, maar op het ogenblik dat die asielzoekers al in Europa waren. Ze waren al in Hongarije en Orbán heeft ze toen gewoon doorgestuurd naar de grens met Duitsland. Dan heeft ze gezegd, wir schaffen das, we zullen die eenmalig opvangen, maar we hebben vooral een Europees antwoord nodig. We hebben een Europees migratiepact nodig, want dat zijn problemen die landen alleen niet kunnen aanpakken. En met het migratiepact dat het Europees Parlement ook gestemd heeft, heeft het opnieuw bewezen dat ze ook daar gelijk had.
8: Het weer, veel wolken met soms lichte regen, later buien, maximaal tot 17 graden. Morgen is het nog wisselvallig. Na de middag krijgen we wel meer opklaringen vanuit het westen en dan halen we 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
13: Update jezelf.
14: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

Er wordt een film gemaakt over het leven van Debbie Harry. In elk geval de voorbereidingen over die biopic of voor die biopic, die zijn bezig. En Debbie heeft zich ook al uitgesproken over wie zij vindt die haar moet spelen in die film. Namelijk actrice Florence Pugh, die je kan kennen van Little Women en ook van Oppenheimer. Dus als dan Debbie Harry ligt, dan mag Florence haar spelen in die film. Wanneer die film er komt, of die er überhaupt komt, is allemaal nog niet zo duidelijk. Blondie en Atomic. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1 en naar Fulco en Tuinhuis.

0: Met Blood Sugar Sex Magik maakten ze een van de platen van de jaren 90. Under the Bridge, de monsterhit, staat op die plaat. Maar ook dit nummer, Breaking the Girl van Red Hot Chili Peppers. En zo is het precies 2:15 geworden. Opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland, verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Antwerpen is het bijna 1 uur aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Bij Wommelgem zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval, maak daar een reddingsstrook. In Antwerpen is op het kruispunt tussen de Bisschoppenhoflaan en de Sossastraat de weg gedeeltelijk versperd door een botsing. Op de binnenring rond Brussel dan 1 kwartier file rijden tussen Grimbergen en Machelen en op de buitenring 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de E40 vanuit Gent is bij Groot-Bijgaarde een aanrijding gebeurd op de rechter rijstrook. Op andere plaatsen zijn de vertragingen kleiner.
1: Radio 1.
2: Ilse Liebe.

Het moet van Twarres geleden zijn dat ik nog zo regelmatig muziek uit Friesland op de radio heb gehoord. Wel heel mooi, hè? Ik ben niemand zonder jou. Niemen Sunderdij van Maite. Daarvoor Jonas Police en Woman and the Magic. En hier ging Angie Stone alle mosterd halen voor Wish I Didn't Miss You.

Hij komt deze zomer nog eens naar onze contrée. Hij gaat veel spelen in Duitsland, in Zwitserland, in Oostenrijk en ook een keertje bij ons. In Turnhout op 1 augustus. Milo en Dreamers en Renegades.

Een paar jaar geleden zag ik haar nog optreden in Roma. Toen was dat in het voorprogramma van Intergalactic Lovers. Maar vandaag is bekendgemaakt dat ze volgend jaar gewoon keihard gaan hun eigen show spelen in de Roma. Headliner, jawel. 26 maart 2027, dat is nog ver weg, maar ik geef het nu al even mee. Vanaf nu vrijdag kan je tickets kopen voor dat concert. Dat wordt dus hun grootste headlineshow tot nu toe. En dit najaar gaan ze een nieuwe plaat uitbrengen, dus die gaan ze dan ook mooi kunnen voorstellen in de Roma. Je kan het nu al in je agenda noteren. 26 maart 2027. Je hoort de Blue Eye en Sober. En zo is het precies 20 voor 3 geworden. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de Antwerpse ring richting Nederland is ondertussen 25 minuten geworden. Excuseer, van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Bij Antwerpen-Oost is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Deurne. Naar Antwerpen op de E313 25 minuten aanschuiven van Massenhoven tot Ranst. In Antwerpen is het kruispunt tussen de Bisschoppenhoflaan en de De Sossastraat gedeeltelijk versperd door een botsing. Op de E313 richting Lummen staat in Beringen een defect voertuig op de spitsstrook. Op de binnenring rond Brussel dan aanschuiven 10 minuten tussen Woutersbrakel en Halle. Dat komt door omgewaaide boom. Verder nog eens 10 minuten van Grimbergen tot Machelen. Op de buitenring komen er 10 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen. Dit is Patches en Get Back.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Radio 1 live.

We zaten eind jaren 90 en dit nummer zou het leven van Eagle Eye Cherry ingrijpend gaan veranderen. De hit die hij scoorde met dit nummer Safe Tonight. En daarvoor hoorde je muziek van bij ons Patches en Get Back. Het is nieuw van Lizzo. Don't Make Me Love You.

zat onlangs de spirituele denker Sadhguru uitgenodigd en meteen ook een pak van haar muzikale vrienden. Ik moet zeggen, dat zag er daar een heel gezellige avond uit in LA bij Lizzo. Je hoort het ook, Make Me Love You. Dat is Mika, relax, take it easy.

0: Wat een heerlijke combinatie. De saxofoon van Nubia Garcia. Samen met Jordan Rakai op Monsters. Het nieuws van 3 uur komt eraan en daarna meer van dit.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: It's very difficult for me to get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme et tout le monde est au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
6: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
7: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstaks in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen beklad zijn met rode verf en slogans om alle samenwerkingen met Israël te beëindigen. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller stop te zetten, maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of zij ook achter de bekladding zitten. Vanaf 1 juli komen er strenge invoerquota voor staal in de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. Die quota moeten de Europese staalindustrie beschermen tegen de wereldwijde overproductie en tegen oneerlijke concurrentie. Er wordt ook een tarief van 50% ingevoerd op overschotten die nu vaak gedumpt worden op de Europese markt. De Europese staalsector kreunt al langer onder de stijgende energiekosten en de overproductie van zwaar gesubsidieerd staal uit onder meer China en India. Volgens de Europese Commissie zijn er de voorbije 20 jaar 100.000 jobs verloren gegaan. Er waren al beschermingsmaatregelen, maar die liepen eind juni af. Ze worden nu dus vervangen door een nog strenger systeem. Het Israëlische leger heeft opnieuw 4 schepen geënterd van de humanitaire vloot die op weg is naar Gaza. Op zo'n 150 kilometer van de kust is dat gebeurd. Het is nog niet duidelijk of ook een Belgische actievoerder uit Gent is opgepakt. Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot. Daarbij zijn zeker 3 andere Belgische opvarenden opgepakt. Volgens de organisatie achter de hulpvloot varen nu nog 5 schepen in de richting van Gaza. Het weer, veel wolken, soms lichte regen, later buien, maximaal tot 17 graden. Morgen nog wisselvallig. Na de middag krijgen we wel meer opklaringen vanuit het westen en halen we tot 19 graden. En vanaf donderdag wordt het droog en geleidelijk warmer tot 25 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

Een tijdje geleden heeft het nog eens gezongen op een podium, op een gigantisch podium, dat van het Coachella Festival. Het was een gastoptreden dat ze deed tijdens het optreden van de Major Lazer, MIA en Paper Planes. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Wat heb ik nog in de aanbieding? Een nummer uit ons album van de week. Dat is een nieuwe plaat van Aldous Harding. Ik zie ook Springsteen staan. En The Strokes en Nina Cherry. En deze man, Johannes, is zijn naam.

0: makes a whispering man sound as if he cries. Twee keer belpop na elkaar. Soulwax Conversation Intercom. En daarvoor Johannes is zijn naam. Met wat hij deed met het nummer van Emery uit 2005. Hij maakte er ding van. Het is bijna 3:15 op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je meer dan een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. In Berchem is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen moet je aanschuiven op de E313, 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. En op de A12 komen er 10 minuten bij vanaf de Bevrijdingstunnel. In Antwerpen is het kruispunt tussen de Bisschop-Hovelaan en de Sossastraat gedeeltelijk versperd door een botsing. Op de binnenring rond Brussel dan is bij Halle de weg weer vrij. Verderop komen er wel nog 10 minuten bij van Strombeek tot Machelen. Op de buitenring ook 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen. En dit maakt alles beter. Aretha Franklin.
1: Radio 1.

0: hand aan tippen aan deze versie. Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Why wouldn't I wanna meet you? Why wouldn't I wanna hold? Dit is het album van de week. Why wouldn't I wanna meet you?
1: Why wouldn't I wanna hold you? Radio 1.
0: Train on the Island, zo heet de nieuwe plaat van Aldous Harding. Folk vermengd met indie pop, met vaste producer John Parrish aan haar zijde. En ook met H. Al Klein, dat is de ex van Aldous Harding. Maar dat is op zich niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat dat een multi-instrumentalist is. En ook dat die man al sinds 2017 in haar band speelt. Ze dwaalt rond in psychedelische arrangementen. Ze zingt bij momenten in cryptische raadsels. En ze verandert de klank van haar stem van het ene nummer naar het andere. Soms verandert de klank van haar stem zelfs binnen één nummer. Onverwachte geluiden en texturen en productietechnieken, ze gebruikt het allemaal. En er ontstaat een samenhang die op papier misschien niet zou werken, maar op plaat werkt het wel. Dat zegt veel over het talent van Aldous Harding. We gaan luisteren naar Worms.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

Natalie Prazen, Why Don't You Believe in Me? En daarvoor Aldous Harding met zo een van die cryptische nummers, Worms, van op ons album van de week. Dat heet Train on the Island. Dat kan je winnen op VRT Max. Gewoon even doorklikken daar op de kanaalpagina van Radio 1. Deze vrouw heeft in haar carrière meer dan 50 miljoen platen verkocht. Meer dan 40 jaar bezig. En dit jaar is ze bezig aan haar afscheidstournee. Dit is Cyndi Lauper.

Een populair nummer in de jaren 80 op allerhande playback shows. If you know, you know. Cyndi Lauper and Girls Just Wanna Have Fun. En dit is muziek van de man die deze week ons klassiek album van de week heeft gekozen. Lenny Lenny en Tambourine.

0: In zijn derde week stond hij afgelopen zaterdag al op 5 in jouw Vox-lijst. Hou die man in de gaten. De top 3 is in zicht voor Lenny Lenny. Je hoort de tambourine.
1: Radio 1.
0: En zo is het precies 4:30 geworden. Na het nieuws van 4:00 is er De Wereld Vandaag op je radio met Gert Geens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Gert, ik zie vandaag online best veel reacties op de foto van Vlaanderen. Dat is dat maatschappelijk onderzoek waar wij als VRT aan hebben meegewerkt. En het gaat dan specifiek over sommige jongeren die het lastig hebben met bijvoorbeeld genderdiversiteit. Hè?
2: Ja, ja. 1 op 3 jongeren wil bijvoorbeeld geen transpersoon als vriend. En als het dan gaat over de relatie man-vrouw, 1 op 5 jonge mannen kan zich een situatie inbeelden waarbij wat hen betreft een man een vrouw zou mogen slaan. Ja, dan is het niet onlogisch, denk ik, dat daar veel reactie op komt. In de ochtend hadden we het in dat verband al over de manosfeer en de algoritmes van sociale media die een oorlogsmachine zijn. Dan citeer ik expert Koen de Donker, die jongens en mannen helpt die zich in de manosfeer bevinden. Maar wij praten straks met Milo van der Voorde, want hij is content creator aan de ene kant en ook leraar in opleiding aan de andere. Dus kan wel interessant worden. We gaan ook de Ronde van Vlaanderen volgen vanmiddag. Weliswaar niet die van de renners. Die hebben we
0: al
2: gehad. Wel die van Vlaams minister van Onderwijs Sohal Demir. Voor haar is Brugge de eerste halte op haar jaarlijkse ronde door Vlaanderen. Daarbij geeft Demir directies in elk van de 5 provincies meer uitleg over de thema's die vandaag leven in het onderwijs. En dat zijn er wel wat, denk ik. Dus ik vermoed dat er ook wel veel vragen zullen komen daar in Brugge. En wij praten straks met een directrice die op dit moment alles aan het volgen is. Trouwens, als het dan toch over de koers gaat, in de Giro zijn ze bezig aan een individuele tijdrit. We gaan de winnaar meegeven, uiteraard. Maar wat de sport betreft gaan we toch vooral stilstaan bij Lamine Yamal, die op de kampioenenviering van Barcelona met een Palestijnse vlag zwaait. En een andere superster, Kylian Mbappé, die in een interview dan weer gewaarschuwd heeft voor radicaal rechts in Frankrijk. Deed dat trouwens niet voor het eerst. En mogen we dan meteen concluderen dat de supersterren onder de voetballers, dat die zich minder op de vlakte houden over wat er in de wereld gebeurt dan vroeger? We gaan dat vragen aan Filip Joos.
0: Prima. Allemaal na het nieuws van 4 in De Wereld Vandaag.
2: Ja.

0: Nelly Furtado schreef dit nummer, onder andere samen met Timbaland. Dat hoorde je eigenlijk meteen al in die eerste paar maten aan die fantastische beats. En ook Chris Martin van Coldplay heeft eraan meegewerkt aan deze topsong. All Good Things Come to an End. Float was een band die in 2023 de winnaar werd van de BBC Sound Of. Dan is het eventjes stil geworden rond hen. Maar kijk, er komt een album aan op 24 juli. Therapy at the Club. En dit is daaruit de titelsong.
1: Battle of 42 helps to ease the pain.

0: En zo zijn we toch weer eventjes in de buurt van Kaapstad geweest met Jack Perrow en Cooler as Ekke. Het is bijna 4:15 op de Antwerpse ring. Richting Nederland verlies je 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Dat komt door een eerder ongeval. Richting Gent komen er 25 minuten bij tussen Antwerpen.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
3: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk.

0: de binnenring rond Brussel dan komt er een kwartier bij van Strombeek tot Tervuren. En op de buitenring evenveel ook een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Grootbijgaarde. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Uitgesproken in de wereld vandaag.
2: Ik denk dat dit opnieuw weer eens een wijze les is, dat zelfs de meest zeldzame ziekten plots ineens aandacht nodig hebben en dat we op zoek moeten gaan naar meer generieke, meer bruikbare antivirale middelen en vaccins.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

En dan mocht Clarence Clemens nog even zijn ding doen, helemaal achteraan in dat nummer. Fantastische saxofonist Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. De Strokes die hebben al een tijdje aangekondigd dat er een nieuwe plaat zit aan te komen. Eind juni dan komt Reality Awaits uit. Ze gaan met die plaat ook toeren, maar ze hebben nu laten weten dat de gitarist Nick Valensi voor een groot deel van de tour er niet bij zal zijn. Waarom dat is, is niet helemaal duidelijk, maar er wordt wel benadrukt dat het zeker tijdelijk is. Volgens mij is er nog geen Belgische datum voor die tournee. Dan maar aan Nederland zeker. The Strokes, Going Shopping.

0: Blijf vooral bij Radio 1, want straks na het nieuws van 4 uur zit Gert Geens hier voor jou met De Wereld Vandaag. Je hoorde Nini Cherry en Buffalo Stance.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
2: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten. De
3: elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
4: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
5: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
10: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
14: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
15: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
14: Meer merk.
15: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
14: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
16: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
17: Oekraïnse drones in de buurt van Moskou. Een nachtelijk verbod op deelsteps is dat een goed idee. En de onderwijsronde van Vlaanderen van Zuhal Demir in De Wereld Vandaag zal het allemaal aan bod komen. Tot zo na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De belasting op een tweede verblijf in Knokke-Heist is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstaks is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning in Knokke wel. 12 eigenaars stapten naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. En het Hof heeft hen nu gelijk gegeven, zegt woordvoerder Peter Katoor.
20: Volgens het Hof kan het niet eigenlijk. Dat er een verschillend fiscaal stelsel bestaat tussen mensen die in dezelfde gemeente wonen, zij het als vaste resident, zij als tweede verblijver. En ten tweede heeft het Hof ook geoordeeld dat het niet pertinent is dat tweede verblijvers eigenlijk het grootste deel van de exploitatieinkomsten van de gemeente, dat ze daartoe bijdragen via die tweede verblijverstaks, terwijl de vaste inwoners geen gemeentebelasting moeten betalen.
19: Over die tweede verblijverstaks in Knokke-Heist is al lang een juridische strijd aan de gang. De gemeente Knokke-Heist kan de nieuwe beslissing nog aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Europese Commissie belooft uitzonderlijke steun aan de landbouwers die het hardst getroffen zijn door de hoge prijzen voor kunstmest. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, ging de gasprijs omhoog. En omdat de meeste kunstmest in de EU gemaakt wordt van ingevoerd gas, steeg ook de prijs daarvan. Die was al veel hoger sinds de invasie van Rusland in Oekraïne, omdat er toen zware heffingen werden ingevoerd op kunstmest uit Rusland en Wit-Rusland. Om landbouwers nu tegemoet te komen, wil de commissie meer geld vrijmaken via de bestaande landbouwfondsen. Ze komt ook met maatregelen om meer dierlijke meststof te gebruiken, zonder dat dat impact mag hebben op bijvoorbeeld de waterkwaliteit. En dat is een goede oplossing volgens Giel Boei van de Boerenbond, die vanmorgen nog mee actie voerde bij het Europees Parlement in Straatsburg.
0: Wel, het is eigenlijk bewezen, want in het verleden is die maatregel ook al toegepast, dat dat een neutraal effect heeft op de waterkwaliteit. Omwille van het feit dat we eigenlijk ook in een interessante klimatologische omstandigheid zitten in Vlaanderen, die nutriënten die extra toegevoegd worden, worden ook opgenomen. En dat is natuurlijk belangrijk. Hè. Die worden omgezet in eiwitten, dat verhoogt de eigen eiwitvoorziening. En zorgt er ook voor dat de land- en tuinbouwers meer circulair kan gaan werken met de dierlijke mest die hij ter beschikking heeft.
19: Vanaf 1 juli komen er in de Europese Unie ook strenge invoerquota voor staal. Die moeten de Europese staalindustrie beschermen tegen de wereldwijde overproductie en tegen oneerlijke concurrentie. Er wordt ook een tarief van 50% ingevoerd op overschotten die nu vaak gedumpt worden op de Europese markt. De Europese staalsector kreunt al langer onder stijgende energiekosten en de overproductie van zwaar gesubsidieerd staal uit onder meer China en India. Het weer, veel wolken, soms lichte regen, later buien, tot 17 graden. Morgen nog wisselvallig, na de middag meer opklaringen en tot 19 graden. En vanaf donderdag droog en geleidelijk warmer, tot 25 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Radio 1.
22: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
17: Goedemiddag. Rond deze tijd begroeten Xi Jinping en Vladimir Poetin elkaar nauwelijks een paar dagen nadat Donald Trump ook al in Peking was. Over een half uurtje komt docente Chinese studies Doreen Emmers hier even langs om ons te vertellen wat Xi en Poetin de komende uren zoal gaan doen. Dat klinkt een beetje alsof ze er zelf bij is. Is niet helemaal het geval, maar het wordt wel een interessant gesprek. Van harte welkom.
23: If

0: The Swedish Taboo van Sade. Eerst gaan we naar de Antwerpse ziekenhuisgroep Ziekenhuis aan de Stroom, want die maakt zich zorgen. Op hun spoeddiensten zien ze daar namelijk dagelijks zo'n 5 patiënten die betrokken waren bij een ongeval met een e-step. En de meest ernstige verwondingen die blijken mensen vooral 's nachts op te lopen. Dat is toch het gevoel dat ze daar hebben op de spoeddienst. En daarom doet de ziekenhuisgroep een voorstel, met name een nachtelijk verbod op deelsteps. Met andere woorden, je zou geen deelstep meer mogen gebruiken tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Stef Willems van Verkeersinstituut Vias, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Deelt u de bezorgdheid van de ziekenhuisgroep, eerst en vooral?
1: Absoluut. Ik denk dat er met die deelsteps, of wij denken dat er met die deelsteps, met de steps in het algemeen, ja, zeker een probleem is. Hè. Als je kijkt naar de officiële ongevalcijfers, dan zie je in 2025 een stijging met 34% van het aantal ongevallen met gewonden. Het aantal doden met e-steps van bestuurders daarvan is gestegen van 4 naar 13 op een jaar tijd. Dus het is zeker een terechte bekommernis van de ziekenhuizen dat er een toename is van het aantal ongevallen met gewonden met zo'n elektrische step.
0: Ja, en de groep focust hier specifiek op die deelsteps. Zij doen dat met het uitgaansleven van jongeren en de manier waarop ze zich dan 's nachts verplaatsen in het achterhoofd.
1: Ja, dat is heel moeilijk om dat goed te kunnen objectiveren, aangezien dat er in de ongevalcijfers geen onderscheid gemaakt wordt tussen deelsteps en private steps. Natuurlijk, ja, zij zitten in Antwerpen waar die deelsteps aanwezig zijn, maar we zien ook in heel Vlaanderen, op plaatsen waar dat er geen deelsteps zijn, dat er ook een sterke toename is van het aantal ongevallen met die elektrische steps. Dus het ligt niet, zeker niet alleen aan de deelsteps. Het is een veel bredere problematiek. En wat we ook zien de laatste tijd is dat er steeds meer van die steps rondrijden die opgedreven zijn, die private steps dan, hè, want die deelsteps, ja, die kun je nog enigszins in de hand houden. Hè. Daar zijn soms begrenzingen afhankelijk van stad tot stad. Hè. Soms is dat op 18, soms is dat op 20, soms is dat op 25 kilometer per uur. Maar die private steps, ja, daar zie je soms steps rondrijden aan snelheden tot 80 à 100 kilometer per uur.
0: En dat kan uiteraard overdag ook gevaarlijk zijn. Maar ik wil nog even terug naar wanneer het donker is. Is voor u, wil ik dan toch even checken, een nachtelijk verbod voor alle e-steps wenselijk?
1: Zolang dat er eigenlijk geen objectieve duiding is van over hoeveel ongevallen dat gaat. Want er zijn natuurlijk ook een deel mensen die zich ondertussen hebben afgestemd om met zo'n step te rijden, bijvoorbeeld naar het werk. Mensen die in ploegendienst werken en dergelijke, die dat gebruiken.
0: Zeker.
1: Ook 's nachts. Ja, dus wat dat zeker wel is, en dat is helaas zo, dat sommige mensen het echt niet nauw nemen met de regels, met die elektrische steps. En bovendien zien ze die steps soms als een alternatief voor de wagen, als ze gedronken hebben om naar huis te geraken. Dat is iets wat een gekend fenomeen is. Dus er zijn zeker een hoop mensen, maar of dat er nu meer zijn met een deelstep als met een private step, dat is heel moeilijk op dit moment te objectiveren. Wij gaan zelf wel een onderzoek doen, een opdracht van de FOD Mobiliteit, om daar wat meer duiding in te brengen van ja, hoe zit nu eigenlijk die verhouding tussen die deelsteps en die private steps, ook naar letsels toe en dergelijke, net om dat wat meer in kaart te brengen van waar liggen de mogelijke pijnpunten.
0: We hebben meer gegevens nodig, maar ja, sowieso is het wel de bedoeling natuurlijk om die blijkbaar wat zwaardere verwondingen 's nachts, om dat aantal naar beneden te halen. Hè. Hoe gebeurt dat dan het best? Hoe kunnen we 's nachts dat risico op ongevallen met e-steps in eerste instantie toch wat proberen te verminderen?
1: Dat begint, denk ik, voor een groot stuk bij de sensibilisering voor iedereen dat zo'n elektrische step, dat je daar een broos evenwicht op hebt. En dat als je bijvoorbeeld gedronken hebt of je hebt teruggebruikt, ja, dan gaat de impact meteen voelbaar zijn. Hè. Nog veel meer als dan wanneer dat je met je fiets rijdt, is je evenwicht veel brozer op zo'n elektrische step. Dus dat is eigenlijk hoofdzaak 1. Je kan eigenlijk alleen maar veilig op zo'n step rijden als je 100% alert bent en niet onder invloed van iets. Dus dat is een grote bewustwording die moet gebeuren. Er zijn wel degelijk ook steden waar dat men effectief, en dat kan een burgemeester opleggen, waar dat men bijvoorbeeld beslist heeft om de deelsteps 's nachts te verbieden. Dat kan. Maar om dat nu voor een heel land bijvoorbeeld te gaan doen, ja, daar ontbreken op dit moment eigenlijk objectieve gegevens voor om dat zomaar te gaan instellen.
0: Ja, Antwerps burgemeester Els van Doesburg denkt aan een verplicht kenteken op de e-step. De helm komt ook al wel eens ter sprake. Ter sprake liever, zijn dat dingen die een verschil kunnen maken?
1: Ja, wat de helm betreft is er nu een aankondiging dat men vanaf 1 september van dit jaar dat de helm verplicht zal worden voor alle private steps, maar niet voor de deelsteps. De deelsteps die zouden in dat voorstel of in het wetsontwerp begrensd worden tot 20 kilometer per uur. En dat wil zeggen dat je op een deelstep geen helm zou moeten dragen, op een private step wel. Maar ook dat is natuurlijk niet helemaal het meest wenselijke scenario, want je kan evenzeer met een deelstep aan 18 kilometer per uur heel hard op je hoofd vallen en een heel ernstig hoofdletsel hebben, terwijl dat je dan met een gewone step die van jezelf is, aan 21 per uur maak je een soortgelijke val. Dus dat onderscheid is eigenlijk niet helemaal zinvol. Beter zou zijn om voor alle steps een helm te gaan verplichten, omdat we zien in de ziekenhuiscijfers, we hebben die voor heel het jaar 2022, dan zien we als er mensen zwaar gewond zijn in de ziekenhuizen, dat in 65% van de gevallen met zo'n elektrische step is, omdat ze een ernstig hoofdletsel hebben.
0: Ja, en het kenteken?
1: Het kenteken, dat kan een mogelijke oplossing zijn om ervoor te zorgen dat je die step kan identificeren als zijnde die voldoet aan een aantal veiligheidsvoorschriften. Bijvoorbeeld, die kan niet harder dan 25 km per uur. Je moet die dan eigenlijk gaan inschrijven, net zoals dat je bijvoorbeeld een speedpedelec moet inschrijven, waardoor dat je iets meer zicht hebt van oké, bij inschrijving voldoet die tenminste aan een aantal basisvoorwaarden. Want op dit moment is het zo dat er nog steeds steps verkocht worden die bijvoorbeeld heel makkelijk op te drijven zijn naar 60, 65 km per uur. Je zou daar een stukje meer zicht op kunnen krijgen door bijvoorbeeld een lijst te maken van kijk, dit soort steps zijn conform de regelgeving en die kunnen ingeschreven worden. Zo, dat is een beetje het systeem zoals het in Nederland werkt. En dan heb je daar toch een klein beetje vat op. Maar natuurlijk, er zijn altijd mensen die achteraf, als ze zo'n step gekocht hebben, daaraan beginnen te prullen. En dan is het natuurlijk noodzakelijk dat je echt de nodige tools hebt om die opgedreven steps te controleren met een soort rollentestbank. En dan kan je ook op die manier wel de steps die te hard rijden uit het verkeer halen.
0: De discussie over steps en veiligheid zal nog niet meteen gaan liggen, denk ik. Maar u hebt nog eens gepleit voor de helmplicht, ook voor alle e-step gebruikers. Dankjewel, Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
1: Graag gedaan, fijne avond.
0: Tot later.

0: Paul McCartney en Ringo Starr nog eens samen oplaat, dat is sowieso al geweldig. Home to Us.
1: De wereld vandaag.
0: Minister van Onderwijs Soehal Demir is vandaag begonnen aan haar jaarlijkse ronde van Vlaanderen. Daarin trekt ze naar elke provincie om directies meer uitleg te geven over actuele thema's in het onderwijs. En dat zijn er wel wat.
2: Eender welke politicus met verantwoordelijkheid zal een hervorming doen om de pensioenen in de toekomst te betalen. Ook voor die nieuwe leerkrachten.
3: Nu weten we al dat sommige scholen vandaag al gedaan hebben met examens. En dat is eigenlijk dan de facto bijna 3 weken dat ze vakantie hebben. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
4: En dat vind ik dat we wel moeten doen aan ouders vragen. Van kijk, jij kunt misschien geen Nederlands, maar ga alsjeblieft met je kleine naar de bibliotheek. Kijk naar FC De Kampioenen of kijk naar Samson enzovoort. Dat kunnen we allemaal vragen. Maar ik vind wel dat het onderwijs een gelijke kansenmachine terug moet zijn.
5: Ik begrijp natuurlijk wel de bezorgdheden van de vele directeurs. Maar we zijn hier eigenlijk al heel lang natuurlijk mee bezig. Het is ook veel. We zijn veel aan het hervormen. Maar het is wel heel belangrijk dat we aan de slag gaan. Want die kwaliteit moet echt wel omhoog.
0: Maatregelen die allemaal volgend schooljaar zouden moeten ingaan als het van de minister afhangt. En daarover is vanmiddag in Brugge ongetwijfeld gesproken, denk ik. Goedemiddag, Sophie van Hulle.
6: Goedemiddag.
0: Algemeen directeur van scholengroep Karel de Goede in Brugge. Mevrouw van Hulle, hoe is die ontmoeting en het gesprek met de minister ook vandaag verlopen? Hoe is dat allemaal in zijn werk gegaan daar bij jullie?
6: De minister heeft haar beleidsplan toegelicht. Alle maatregelen die op ons afkomen, heeft zij uit de doeken gedaan. En eigenlijk met ons in gesprek daarover gegaan. Dus dat was voor ons nieuw in die zin dat wij tot nu toe eigenlijk hadden moeten vaststellen dat het moeilijk was om met de minister in gesprek te gaan. Maar zij had nu wel een luisterend oor naar de vele vragen rond de thema's schoolorganisatie, besparingen enzovoort.
0: Want in de montage hoorden we het haar zeggen. Hè. Ik begrijp de bezorgdheden van de directies. Dat gevoel had u ook vanmiddag?
6: Wij hadden zeker dat gevoel. Nu, het is zo dat wij niet tegen alle plannen zijn van de minister. Wij willen ook dat onze onderwijskwaliteit gaat stijgen, want we doen het niet goed in de peilingen. We willen ook dat de kennis van het Nederlands omhoog gaat, want dat is een vereiste om tot leren te komen. En we weten ook dat het lerarentekort nijpend is en dat startende leraren moeten ondersteund worden. Maar wij hebben toch wel een aantal bezorgdheden en een eerste bezorgdheid is vooral het gebrek aan tijd die wij hebben voor een goede implementatie van al de maatregelen die dus de minister op ons afvuurt.
0: Mm-hmm. En gebrek aan tijd, in welke zin dan? Ik had het er wel net al over dat heel veel dingen volgend schooljaar al ingaan. En dan zegt u, ja, dat lukt ons gewoon niet. En wat is dan het meest nijpende?
6: Bijvoorbeeld het evaluatiebeleid. De minister draait het aantal evaluatiedagen terug. Op zich willen wij daar zeker over nadenken, over dat aantal evaluatiedagen.
0: Dat zijn de dagen maar na de examens, hè?
6: Nee, dat zijn de examens er ook mee in begrepen. Okay. En dan de klasraden na de examens. Nu is het zo dat evaluatie, dat eigenlijk een beleid is die eigenlijk afhangt van de context van een school. Dat eigenlijk niet over één nacht ijs is dat je gaat om dat zomaar uit te rollen. Dat gaat samen met de leerkrachten, dat besproken wordt hoe dat je dat eigenlijk organiseert. Vandaar dat wij nu vinden met eigenlijk alle directies die daar aanwezig waren, dat nu te kort op de bal is om dat allemaal overboeg te gooien en daar holder de bolder nog nieuwe zaken in uit te vinden. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van een gebrek aan tijd. Dan ook voor wat betreft de ondersteuning van de nieuwe leraren, is er een plan. Is er niet alleen gebrek aan tijd, maar ook gebrek aan middelen. Er worden middelen voorzien, maar die zijn ontoereikend om elke nieuwe startende leerkracht dit te kunnen aanbieden. Bovendien is het ook helemaal niet werkbaar tijdens het schooljaar om dit te organiseren. Dus daar moet toch wel degelijk over nagedacht worden. Nu, wat betreft die twee zaken, had de minister wel een luisterend oor en heeft zij eigenlijk de belofte gedaan om het aantal evaluatiedagen daarin een gedoogjaar te gaan overwegen. En voor wat betreft de inductie of de ondersteuning van de nieuwe leerkrachten ook te overwegen, omdat in een minder stijf keurslijf te gieten of eventueel uit te stellen. Dus dat zou zij zeker meenemen, heeft zij toch beloofd.
0: Dat is wel nieuws dan?
6: Dat was voor ons nieuws, ja.
0: Ja.
6: Dat was voor ons nieuw, ja.
0: Ja. En jullie hebben het ook, denk ik, inderdaad, als het dan over die organisatie gehad over meer vrijheid voor scholen om zich te organiseren. Misschien ook als het gaat over bijvoorbeeld lesuren die wegvallen. Want van de minister mogen leerlingen dan niet meer vroeger naar huis, hè?
6: Het is zo dat iedere school zijn eigen context heeft. Een school organiseren in een groot stad of in een dorp, dat is iets totaal anders. En wij zouden graag hebben dat de minister toch wel een zeker vertrouwen heeft in het beleidsvoerend vermogen van directie, zodat de directeur dat zelf goed kan regelen. Laat dat over aan de schoolbesturen en de directies en niet, dat ze niet zou vervallen in micromanagement.
0: Want dat is tot nu toe soms wel eens gebeurd dan?
6: Dat is zeker gebeurd. Bijvoorbeeld ook het instellen van een gedragsexpert verplicht. Nu het gsm-gebruik verbieden. Dat zijn eigenlijk zaken waar wij vinden dat dat eigenlijk toch tot het beleid van de school, van het bestuur, zou moeten horen.
0: U gaf daarnet aan, het minister overweegt misschien wel een gedoogjaar als het over sommige zaken gaat. Ja, mevrouw Van Hulle, hoe gaat het nu verder? Hebt u daar zicht op?
6: Wij hopen dat wij dat gedoogjaar zullen krijgen. En wij zijn zeker ook bereid om ons te organiseren op die minder evaluatiedagen, dat afslanken van die evaluatiedagen. Wij willen dat zeker kritisch onder de loep nemen. Wij vinden het ook heel belangrijk om onze startende leerkrachten te ondersteunen, want het is niet goed dat leerkrachten er de brui aan geven na een paar jaar, maar laat ons toch wat meer vrijheid om dat zelf te organiseren, om eigenlijk, zoals we in termen zeggen, de middelen te ontkleuren en er zelf kunnen mee aan de slag te gaan, zonder in dat strak keurslijf te zitten.
0: Oké, maar voorzichtig positief, dat gevoel hebt u, is mijn indruk.
6: Voorzichtig positief en een beetje hoop is er gecreëerd om toch een aantal zaken naar voren te brengen. Nu, wij hebben wel nog de bezorgdheid, want de besparing naar de schoolgemeenschap toe, dat zijn samenwerkingsverbanden tussen de scholen, waarbij dat bijvoorbeeld een personeelsdienst georganiseerd wordt of de boekhouding samen georganiseerd wordt, daar worden de middelen bespaard en wordt dat eigenlijk een stuk afgenomen. En de ervaring leert echter dat net die samenwerking leidt tot professionalisering en veel efficiënter werken bij de scholen. En net daar gaat men nu besparen. Okay. Dus ook onze zorg in die besparingen is nogal altijd dat besparingen zijn op de kap van de zwakste leerlingen. Hè? Want vervolgcoaches voor de OCAN-leerlingen, de anderstalige leerlingen, worden afgeschaft. Er gaat ook meer uren verloren in de B-stroom. Dus niettegenstaande de minister zegt dat zij middelen geeft om de onderwijskwaliteit te steunen, neemt zij er aan de andere kant af. Mm-hmm. Het komt ongeveer neer op een 2,5% aan minder uren en punten die wij gaan hebben in de scholen. En wat zeker ook op de werkvloer bij de leerkrachten zal leiden tot minder kwalitatief onderwijs.
0: En daar wil u blijven op wijzen. Nu in elk geval ook benieuwd of wat u zei over dat gedoogjaar, of dat een verlengstuk gaat krijgen. Wat we wel al zeker weten is dat de volgende halte van Soehal Demir Antwerpen wordt. Volgende week dinsdag zal dat zijn. Directeur Sophie Van Hulle, dank u wel voor nu.
6: Dank u wel.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen aanschuiven op de E17, 50 minuten vanaf Kruibeke. 25 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Op de A12 een 30 minuten vanaf Ekeren. Op de E19 een 15 minuten vanaf Sint-Job. En ook een 15 minuten op de E313 van Massenhoven tot Wommelgem. Op de binnenring rond Brussel een 15 minuten extra van Strombeek tot Tervuren. En op de buitenring 25 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Sunny Came Home van Sean Colvin. Straks hebben we het onder meer over homeopathie, want in zijn hervormingsplan voor de ziekenfondsen geeft de minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aan dat die ziekenfondsen alternatieve behandelingen, wat hem betreft, niet meer zouden mogen terugbetalen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar?
2: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a
12: problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can
11: help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: houden wij in de groot als de rook om je hoofd is verdwenen. En dan trekken we naar China, want nog geen week nadat de Amerikaanse president Trump voet zette op een Chinese bodem, rolt de Chinese president Xi Jinping vandaag opnieuw de rode loper uit voor een ambtsgenoot. Want het is namelijk de Russische president Vladimir Poetin die onderweg is naar Peking. Hij is nog niet geland voor zover we weten. Mevrouw Doreen Emmers, weet u meer? Nee?
1: Nee, hij gaat wellicht heel binnenkort landen.
0: Ja, u bent docent Chinese studies en economie aan de KU Leuven. Dat willen we er ook nog even bij vertellen. Mevrouw Emmers, vorige week is voor Donald Trump werkelijk alles uit de kast gehaald daar in China. En nu, hoe beïnvloedt dat de ontmoeting met Poetin vandaag en morgen?
1: Ja, Xi Jinping heeft het heel druk met de reisleiderspelen in Peking de afgelopen weken. Dus slechts 4 dagen nadat Trump vertrokken is uit Peking, reist Poetin nu alweer af. En op de een of andere manier gaan ze zeker willen signaleren dat Poetin toch nog een betere vriend is dan de VS. Dus ik ben benieuwd wat ze samen gaan doen. In het verleden zijn Xi Jinping en Poetin bijvoorbeeld al ooit samen pannenkoeken gaan bakken. Nu staat er op de agenda een theedrinkceremonie, maar dat hebben ze ook met Trump gedaan. Dus ik weet nog niet exact hoe ze gaan signaleren dat Poetin echt wel een partner is zonder grenzen. Want ze hebben enkele jaren geleden gezegd van China en Rusland zijn partners zonder grenzen. En ze gaan zeker willen signaleren dat, ondanks het feit dat misschien relaties met de VS nu terug iets beter zijn, al weten we natuurlijk niet hoe duurzaam dat is, dat dat eigenlijk de relaties met Rusland zeker niet aantast. Dat zij wel degelijk goede partners gaan blijven.
0: En zouden ze dat kunnen doen door bijvoorbeeld, daar wordt over gesproken, iets te aankondigen over olie en gas? Of over gas op zijn minst?
1: Daar gaat zeker over onderhandeld worden. Of ze iets heel concreets gaan aankondigen is niet duidelijk. Maar als ik iets zou voorspellen dat ze gaan aankondigen, is het wel dat. Dat er een nieuwe gaspijplijn aangelegd zou worden. Daar vraagt Poetin eigenlijk al een tijdje achter. En ja, China is daar toch ook wel geïnteresseerd in. Dat zou dan gaan over de Power of Siberia 2. De Power of Siberia 1 pijplijn, die ligt er al. Een tweede pijplijn, gaspijplijn is dat dan. Die zouden ze wellicht ook graag willen aanbouwen. China hield dat eerst een beetje af, omdat zij de import van grondstoffen proberen te diversifiëren, zodat ze niet te afhankelijk zijn van één partner. Mm-hmm. Maar ja, nu in deze tijden met de crisis in het Midden-Oosten, waar ja, olie- en gastransport over zee toch zwaar onder druk is komen te liggen, daar zien zij die kwetsbaarheden daar ook weer van. En daardoor zal China wellicht wel geïnteresseerd zijn om die pijplijn te laten aanleggen. Dus we kunnen dan mogelijk wel verwachten dat daar toch wel stappen in vooruit gezet zullen worden.
0: Niet onbelangrijk dan, denk ik. Wat met de oorlog in Oekraïne? Want intussen is uitgelekt, als ik het zo mag noemen, dat Xi tijdens het bezoek van Trump gezegd zou hebben, ja, dat Poetin spijt zou kunnen krijgen van de oorlog in Oekraïne. Gaat hij dat vandaag herhalen?
1: Goh, in die woorden verwacht ik dat eigenlijk niet. En het zal zeker achter de schermen blijven. Ik vermoed wel achter de schermen dat China toch wel aanstuurt op voor vredesonderhandelingen gaan, maar dat zij eigenlijk niet al te veel druk zetten. Omdat zij zien Rusland als een partner, geen militair bondgenoot. Ze gaan dus nooit militaire steun sturen, maar ze blijven er wel handel mee drijven. Ze delen een grens van meer dan 4200 kilometer met Rusland. Dus ze willen zeker Poetin niet op zijn tenen trappen. Ze hebben al genoeg vijanden in de wereld. Mm-hmm. Dus ze willen daar geen extra vijand bij. Dus ik zou zeker niet verwachten dat ze veel druk op Rusland gaan zetten om daar van Poetin los te krijgen dat hij spijt heeft. Ze zullen zeker wel eens polsen naar. En zijn er nog geen stappen gezet in de richting van duurzame vrede? Meer gaan we daar denk ik concreet niet over horen.
0: Maar Poetin zal wel met alle egaars ontvangen worden, verwacht u. En benieuwd ook, denk ik, wat de microfoons en de camera's allemaal gaan registreren buiten de officiële momenten.
1: Ja,
0: want,
1: klopt.
0: Weet u nog, vorig jaar, dat heeft iets opgeleverd toen, hè, tussen die twee?
1: Begin september, ja. Inderdaad, toen werd er opgenomen dat zij een gesprek hadden over met de nodige orgaantransplantaties zouden mensen 150 jaar kunnen leven. En in die context is het misschien ook wel interessant om te vermelden melden dat formeel de reden voor deze trip van Poetin naar China is de 25e verjaardag van het verdrag voor goed buurmanschap en vriendelijke samenwerking tussen Rusland en China. Dat 25 jaar geleden getekend werd, dus in 2001, door Jiang Zemin. Dat was twee presidenten voor Xi Jinping. En niemand minder dan Poetin zelf was toen ook al aan de macht in Rusland, toch ook vernoemenswaardig. En ja, als ze dan effectief 145 jaar zouden kunnen worden, ja, dan kunnen ze nog wel een aantal meetings hebben in de toekomst.
0: Dat denk ik inderdaad ook. Maar zullen we op korte termijn kijken voorlopig en eens afwachten wat er de komende twee dagen zal uitkomen. Dank wel voor de komst, Doreen Emmers.
1: Met veel plezier.
2: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
4: Radio 1.

0: Building Fences, onze vokstip van Trixie Whitley.
1: Radio 1.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit heeft vanmiddag zijn hervormingsplan voor de ziekenfondsen voorgesteld. Het was al langer duidelijk dat de aanpak van langdurig zieken anders moet, maar van den Broeke wil ook de extra verzekeringen aan banden leggen. En zo zouden ziekenfondsen alternatieve behandelingen niet meer mogen terugbetalen. Het gaat dan onder meer om homeopathie, acupunctuur en osteopathie. Die behandelingen vallen sinds kort buiten de wet, maar de meeste ziekenfondsen bieden wel nog een terugbetaling ervan. Goedemiddag, Dominique van Dijk.
2: Goedemiddag, Geert.
0: Professor gezondheidseconomie verbonden aan de U Gent. Vindt u dat een goede zaak, stoppen met terugbetaling van alternatieve behandelingen als, ik zei het al, acupunctuur, osteopathie en ga zo maar door?
2: Ik denk dat het sowieso wel juist is dat onze minister nadenkt en ook werkt aan wat toch wel een fundamentatie is, namelijk hoe houden ook morgen en ook naar de toekomst toe onze gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en ook kwaliteitsvol.
3: En bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
3: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer

0: kritisch durven en moeten kijken naar terugbetalingen voor behandelingen waarvan dat de werkzaamheid nog niet of onvoldoende wetenschappelijk is aangetoond. En dat is bijvoorbeeld zo voor een aantal van de alternatieve therapieën die dat u opnoemt.
1: Ja, trouwens, de overheid heeft in maart de wet al geschrapt die alternatieve behandelingen moest reguleren. Hoe komt het dat sommige ziekenfondsen die behandelingen wel nog terugbetalen nu?
0: Ja, ziekenfondsen hebben daar een bepaalde vrijheidsmarge ook in om naar hun leden toe bepaalde zaken wel of niet aan te bieden. Denk bijvoorbeeld ook aan het deels terugbetalen van sportkampen, jeugdbewegingen, bijvoorbeeld yoga-sessies en dergelijke. Dus ze hebben daar wel een mogelijkheid om daar toch wel of niet een stuk in tegemoet te komen.
1: En wat daarmee trouwens met die laatste groep die u opsomt?
0: Ja, ik denk dat we daar toch ook naar moeten kijken. Een ziekenfonds is meer dan louter een terugbetalingsinstantie. En dat ze toch ook wel moeten kijken naar het bredere stuk en dat zij ook veel meer evolueren en moderniseren naar een gids in gezondheid en welzijn. En dat voor bepaalde mensen ook een aantal zaken worden aangeboden, dat ze mensen meer begeleiden richting meer preventie, gezondheidspromotie, gezondheidsvaardigheden proberen te versterken, meer die kwetsbare groepen trachten te bereiken, bepaalde digitale administratieve drempels verlagen en ja, gezondheidswinst aantoonbaar maken.
1: En minder alles wat er rond zit.
0: En minder alles wat er rond zit. Ja, dat denk ik is inderdaad een stuk dat we wel moeten doen. Namelijk, we moeten toch denken en weten, ons gezondheidszorgbudget is niet oneindig. En dan moeten we denken van, elke euro die we daar besteden aan zorg zonder een bewezen effect, ja, die euro die kunnen wij niet investeren in zorg waarvan dat wel is aangetoond dat ze gezondheid oplevert. En dat gaat over preventie, vroegtijdige kankeropsporing, innovatieve geneesmiddelen. En moeten we zien, als we het ene opgeven, waar kunnen we die middelen elders wel gaan inzetten?
1: U had het al over de wetenschappelijke consensus, inderdaad, die er nog niet overal is. Maar sommige mensen die nu aan het luisteren zijn, zullen misschien wel zeggen, ja, maar ik ben in behandeling geweest bij een acupuncturist of een osteopaat en ik was daar wel bij gebaat. Ja, als die niet meer terugbetaald worden, dan wordt dat een drempel misschien voor die mensen om die behandeling te ondergaan.
0: Ik begrijp die mensen heel erg goed en voor sommige mensen zal dat of kan dat inderdaad een drempel zijn. En ik vind dat inderdaad ook wel een heel erg belangrijke nuance, omdat het is niet omdat dat wetenschappelijk bewijs niet of nog niet is aangetoond dat het er mogelijk niet komt, mocht er meer onderzoek naar gebeuren. Eén. En twee, denk ik ook het succes dat dergelijke alternatieve therapieën toch wel hebben bij bepaalde mensen, toont toch ook wel dat die mensen een bepaald aspect missen in onze klassieke traditionele gezondheidszorg of geneeskunde, tijd, aandacht, nabijheid, die meer mensgerichte, holistische aanpak. En dat het niet is omdat mensen ook naar zulke zaken grijpen, weliswaar in aanvulling van andere zaken, wil dat daarom niet zeggen dat ze tegen die wetenschap geneeskunde zijn, maar dat ze zich blijkbaar toch in onvoldoende mate ondersteund voelen binnen dat reguliere systeem.
1: Maar u zegt dan hier, ja, er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden.
0: Het is inderdaad zo, ja, we moeten keuzes maken. Het is een onvoldongen feit dat de uitgaven aan gezondheidszorg de voorbije decennia sterker stijgen dan onze economie. En dat loopt ons om keuzes te maken. Nu, ik denk daarbij ook wel dat het belangrijk is dat we niet alleen ziekte gaan blijven financieren en blijven terugbetalen, maar dat we toch moeten blijven beseffen dat het voorkomen van ziekten of het uitstellen van ziekten nog altijd, als we kijken naar dat kosten-baat-effect, het beste investeren die we kunnen maken. En mijn inziens moet die kaart toch ook wel duidelijker, sterker getrokken worden.
1: Kort nog, meneer Van Dijk, verhoogt de minister hiermee ook niet de druk op het reguliere gezondheidssysteem? Huisartsen, kinesisten?
0: Dat weet ik niet direct. Ik denk dat het daarom ook belangrijk is om mensen vooral voldoende gezondheidsvaardig te maken, zodanig dat mensen niet altijd richting professionele hulp dienen te gaan, maar zelf ook veel meer aan de slag kunnen gaan. Maar tegelijkertijd, ja, zoals u aangeeft, die eerste lijn, die huisartsgeneeskunde en andere eerste lijns voldoende blijven ondersteunen en daarvoor zorgen dat die altijd heel erg laagdrempelig bereikbaar zijn. Dus zeker en vast geen financiële drempels inbouwen.
1: Wel nog even benadrukken, het idee om alternatieve behandelingen niet meer terug te betalen. Dat is een voorstel van Frank van den Broeke. Er moet uiteraard nog over gestemd worden. Dank in elk geval wel om de mogelijke gevolgen met ons al eens te bekijken. Professor Gezondheidseconomie Dominique Van Dijk.
0: Met plezier, een fijne avond voor straks.
1: Zeker wel, dank u. Op de Antwerpse

0: Ring richting Nederland verlies je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek een kwartier tussen de Beveren en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen is het een half uur aanschuiven op de E17 vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Melcelen en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En 25 minuten op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel ook 25 minuten extra van Strombeek tot Tervuren. Op de buitenring 50 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden. In Brussel is door een ongeval in de Annie-Cordie-tunnel richting Koekelberg de linkerrijstrook dicht. En een half uur file rijden op de binnenring rond Gent in Oostakker door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag.
0: En dan nu het Midden-Oosten, want een rust in Libanon die keert maar niet terug. Integendeel, het Israëlische leger heeft vandaag opgeroepen om 12 Libanese dorpen te evacueren. Desi Moore, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij bent op dit ogenblik niet zo ver van Beirut. 12 dorpen lijkt uitzonderlijk veel, is dat ook zo?
4: Dat klinkt misschien als uitzonderlijk veel, maar het is hier bijna aan de orde van de dag. Bijna dagelijks wordt bepaalde dorpen in Zuid-Libanon opgeroepen zo snel mogelijk te evacueren. En dat was dus nu ook weer het geval met 12 dorpen. Maar inmiddels gaat het om een heel groot gebied van Zuid-Libanon. Dorpen die allemaal een evacuatieoproep hebben ontvangen.
0: Welke uitleg heeft het Israëlische leger gegeven?
4: Nou, dat is meestal zo omdat vrij snel daarna gebombardeerd zal worden op Hezbollah-doelen. Dat is wat we vanuit Israël horen. Hè. Het doelwit is bijvoorbeeld wapendepots of andere militaire doelen van Hezbollah. Maar u moet weten dat in die dorpen ook burgers wonen. Daar wonen natuurlijk mensen die niet zo snel weg kunnen. Dus we horen ook dat bijvoorbeeld vannacht, toen om 1 uur na middernacht een evacuatieoproep kwam voor bepaalde buitenwijken van de stad Tyr in het zuiden van Libanon. Ja, er toch wel heel veel paniek was. Mensen, families lagen te slapen. Kinderen die dus hals over kop moesten vluchten uit hun huizen. En de vraag is dan, waar naartoe? Want er zijn niet zoveel plekken om naartoe te gaan. Opvang is zeer beperkt, zit overvol. En dat is dus iets wat we hier eigenlijk dagelijks zien op dit moment. En wat alleen maar groter lijkt te worden.
0: Ja, en dat terwijl er, ja, dat zullen we dan toch nog maar eens zeggen, in principe een staakt het vuren is, hè?
4: Inderdaad, en dat is hier dus een breed begrip duidelijk, want het vuren staakt niet. Er zijn ook dagelijks doden aan de Libanese kant. Ook Hezbollah vuurt nog eigenlijk dagelijks raketten en drones af op, of op Noord-Israël of op die strook die nu door Israël bezet wordt in Zuid-Libanon. We hebben gisteren gehoord dat het dodental sinds het begin van de oorlog hier nu 3000 mensen bedraagt en zo'n 10.000 gewonden. En dat aantal stijgt dus eigenlijk met de dag.
0: En sinds dat staakt het vuren zijn er ook nog wel wat slachtoffers gevallen, dus...
4: Dat klopt, er zijn dagelijks doden aan de Libanese kant, waaronder ook kinderen. Zelfs het aantal kinderen lijkt opgelopen te zijn sinds het staakt het vuren. En dat komt natuurlijk omdat veel families hebben besloten toen het staakt het vuren inging terug te keren naar hun huizen, omdat ze ook vaak geen andere behoorlijke plek hebben om te verblijven. En ja, dat betekent dat er dus ook veel gezinnen nu weer terug zijn in dat gebied waar eigenlijk dagelijks gebombardeerd wordt.
0: Ja, en jij komt zelf net uit Beirut, dacht ik. Hè? Hoe is de situatie daar nu?
4: Sinds het begin van het staakt het vuren is het in Beirut aanzienlijk rustiger. Er zijn een aantal luchtaanvallen geweest, maar echt minder dan daarvoor. Maar wat we wel constant horen in en om Beirut zijn Israëlische drones die boven de stad vliegen. Een heel doordringend geluid, het gezoem van die drones. En dat gaat eigenlijk dag in, dag uit door. Dus het is ook zo dat op veel plekken het heel erg onrustig is. En toch wel de angst dat dit toch op elk moment weer verder kan gaan escaleren.
0: Die angst die blijft er elke minuut van de dag. Desi Moore vanuit Libanon, bedankt.
4: Graag gedaan.

0: Een label van het zesde metaal nog heel eventjes. Voor wij even plaatsmaken voor die andere Gert met het nieuws. En eerst deze boodschappen ook nog.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Het elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot 5000 euro. Elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
14: Relax.
13: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
14: Relax. Het
15: is Toyota.
13: Info en voorwaarden op toyota.be.
16: Vlaanderen, de toekomst is hier.
17: Update beschikbaar.
16: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
17: Update voltooid.
16: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
18: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
19: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
18: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
19: Meer info op lab9.be.
20: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
21: Die tijdsregistratie bedoelt je?
20: Ja.
21: Daar kan ik u bij helpen.
22: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
23: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
24: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
25: Maak nu een afspraak op carglass.be.
26: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
27: Want knock, knock.
26: Who's there?
27: Justin.
26: Justin who?
27: Just in time to start investing.
26: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
27: Just in time, Adam.
26: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
28: VRT Radio 1.
29: Alles begint bij luisteren.
0: 5 uur, een goede middag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vorig jaar is bijna 150 miljoen euro aan misdaadgeld in ons land in beslag genomen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil dat ziekenfondsen niet langer homeopathie of acupunctuur terugbetalen. En na Trump brengt nu de Russische president Poetin een staatsbezoek aan China. Parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de cijfers van het COIV, dat is de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Het geld gaat rechtstreeks naar de staat. Justitie gaat steeds meer achter het geld aan van criminelen, maar 148 miljoen blijft toch het topje van de ijsberg. Drie.
30: Directeur van het COIV Walter Quirijnen laat ons verzegelde pakketten zien in zijn kluizenzaal.
31: Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, dure handtassen.
30: Het COIV krijgt jaarlijks 110 miljoen euro aan geld in beheer. Maar vorig jaar was een record 148 miljoen euro.
31: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
30: Zo bracht een openbare verkoop van auto's vorige week nog 850.000 euro op. Als de verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Het COIV hoopt dat het recordbedrag van vorig jaar snel zal sneuvelen.
31: 148 miljoen euro is natuurlijk veel geld. Ik denk inderdaad dat dat maar het topje is van de ijsberg. Ik denk dat er de komende jaren zeker nog veel marge is voor verbetering.
0: In het onderzoek naar de moord op een man van 47 uit Tiene in Vlaams-Brabant zijn 3 verdachten aangehouden. De man werd donderdag doodgevonden in zijn woning. Beide verdachten zijn zijn 20-jarige zoon en een ex-partner van het slachtoffer, een vrouw van 42. Ellen Durie van het parquet.
1: De onderzoeksrichter in Leuven die heeft 3 personen uit Gingelom en Tiene aangehouden op verdenking van moord. Die 3 verdachten die zijn aangehouden op verdenking van moord, die ontkennen hun betrokkenheid bij de feiten. Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter loopt nu volop. Er zal bekeken worden wie welk aandeel heeft in de feiten.
0: Een Brusselse Syrië-strijdster is veroordeeld tot 5 jaar, waarvan 40 maanden effectief. Ze werd 3 maanden geleden opgepakt toen ze vanuit Turkije naar ons land wilde terugkeren. De vrouw van 31 was nog maar 18 toen ze met haar familie naar Syrië vertrok. Ze trouwde er met een Franse Syrië-strijder die ook in de cel zit. Volgens haar advocaat is de vrouw intussen veranderd en heeft ze geweld afgezworen. Maar de Brusselse rechtbank oordeelde dat ze lid was van een terreurorganisatie en vond een effectieve bestraffing noodzakelijk. De belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstaks is een jaarlijkse gemeentebelasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars van een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. En het Hof geeft hen nu gelijk, zegt woordvoerder Peter Katoor.
2: Volgens het Hof kan het niet eigenlijk dat er een verschillend fiscaal stelsel bestaat tussen mensen die in dezelfde gemeente wonen, zij het als vaste resident, zij als tweede verblijver. En ten tweede heeft het Hof ook geoordeeld dat het niet pertinent is dat tweede verblijvers eigenlijk het grootste deel van de exploitatieinkomsten van de gemeente, dat ze daartoe bijdragen via die tweede verblijverstaks, terwijl de vaste inwoners geen gemeentebelasting moeten betalen.
0: De gemeente Knokke-Heist kan de nieuwe beslissing nog aanvechten bij het Hof van Cassatie. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in het hervormingspact van de minister dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken. En dat betekent ook keuzes maken, zegt de minister.
3: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
0: De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder opgepakt die op weg was met een hulpvloot naar Gaza. Een 26-jarige uit Gent is het. Samen met andere actievoerders is hij naar een gevangenis gebracht in Israël. Het is bang afwachten, vertelt zijn vader.
4: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè. Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
0: Rond deze tijd landt de Russische president Poetin in Peking voor een staatsbezoek aan China. Morgen wordt hij ontvangen door de Chinese leider Xi Jinping. Het bezoek valt amper enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump door Xi ontvangen werd. Maar een trio, een timing die toevallig is?
5: Maar Poetin en Xi zien elkaar regelmatig. Ze hebben elkaar al meer dan 40 keer ontmoet. Maar door hem zo kort na Trump uit te nodigen, kan hij wel laten zien dat hij een belangrijke grootmacht is met wie iedereen wil praten. Deze ontmoeting in Peking is wel vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen zouden gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Belangrijk dus dat dat blijft duren. Zeker nu Oekraïne, nu Rusland onder alsmaar zwaardere druk staat door grote Oekraïnse drone-aanvallen. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. Olie en gas die Rusland niet meer aan de EU kan verkopen, verkoopt het aan weliswaar heel lage prijzen aan China. En Poetin hoopt dat er eindelijk een doorbraak zal komen nu in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat al jaren aansleept.
0: Dankjewel, Marij. Het weer. Vanavond nog regen of buien in het oosten. In de loop van de nacht trekt de nieuwe neerslagzone over het land met soms intense buien. Morgen nog wisselvallig, maar in de loop van de dag meer opklaringen vanuit het westen. En tot 19 graden. Vanaf donderdag begint een droge periode met vaak zon en maxima rond de 25 graden. Er is nog nooit zoveel crimineel geld in beslag genomen door justitie. 148 miljoen euro. Daarmee openden we het nieuws. Dat geld komt vooral uit drugs- en witwasonderzoeken. Het gaat rechtstreeks naar de staat. Meer op vrtnieuws.be.
28: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
6: En eerder op deze dinsdag hebt u zich al flink laten horen in onze app met tal van reacties op ons onderzoek rond de foto van Vlaanderen, want die resultaten tonen aan dat er bij sommige jongeren een tendens is om terug te keren naar conservatieve ideeën als het gaat over genderdiversiteit en over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Ik ga alles zo meteen nog wat concreter maken, mocht u een en ander gemist hebben. Maar eerst zijn we happy met Pharrell Williams. Goedemiddag.

0: En dan, zoals beloofd, nog eens die foto van Vlaanderen. Dat groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Met meteen stel ik voor de voorbeelden van de dag. Bijna 1 op de 5 jonge mannen tussen 18 en 24 vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan. Bijna 1/3 van de jonge mannen wil geen homoseksueel als vriend. En meer dan de helft geen transpersoon. En dat heeft volgens experts allemaal te maken met de invloed van de manosfeer. Of toch voor een stuk online groepen en content creators zijn dat. Die een soort hypermannelijkheid promoten. Waarbij vrouwen vaak als inferieur gezien worden. In de ochtend hebben we daarover al Koen de Donker gehoord. Hij werkt met jongens en mannen rond gendergelijkheid. En hij hield een duidelijk pleidooi om tegen deze manosfeer, om daar tegen in te gaan.
1: Het is heel moeilijk om tegen dat systeem te vechten. Maar ik denk dat wij de rebellen moeten zijn en daar op een of andere manier tegenin moeten gaan. Zelf ook moeten aanwezig zijn op sociale media met andere boodschappen. Nee. Genuanceerdere boodschappen.
2: Maar goed, waar zijn de influencers? Dat is al een oud woord, had ik begrepen. Maar goed, die daarmee bezig zijn.
1: Ze zijn er wel.
2: Maar zijn die even groot?
1: Die zijn niet even groot. En het algoritme zorgt er ook voor. Hè, hoe extremer de content, hoe sneller het algoritme daar naartoe gaat. Dus natuurlijk helpt het algoritme ons niet om die boodschappen een beetje te counteren of tegen te gaan. Maar we moeten dat wel blijven doen.
0: Ja. Dat was Koen de Donker. En hier bij ons zit Milo van de Voorde in De Wereld Vandaag. Want hij is zelf content creator en ook leraar in spe. Goedemiddag.
3: Dag Geert.
0: Hallo. Kunnen we u zo zien als iemand die een rebel is online, in die zin dat hij online tegengewicht biedt aan die manosfeer? Want ik zei het al, u bent content creator.
3: Goh, als ik voel dat ik een impact kan maken, durf ik wel misschien af en toe eens een maatschappelijke boodschap meegeven. Maar dat is wel alleen als ik het gevoel heb dat ik er effectief invloed op heb. Maar voornamelijk maak ik comedy sketches.
0: Ja, maar wat zou je er tegen kunnen doen online?
3: Oei, je valt even weg.
0: Ja, geen probleem, ik herhaal de vraag even. Wat zou je er tegen kunnen doen online in filmpjes?
3: Wat ik wel doe in mijn sketches, bijvoorbeeld mijn meest populaire sketch, is bijvoorbeeld een leerkracht die juist heel hertoxisch is. En die dan daar zo ongepaste opmerkingen maakt en grapjes. En dan laat ik eigenlijk ook altijd zo de klas inspreken. Om aan te tonen van, kijk, dat is niet oké, die grapjes die gemaakt worden en zo. Om ook wel meer leerlingen aware te maken van dat probleem. Dus dat is wel iets van voor mijn content die wel een beetje zou kunnen meehelpen aan de awareness kant ervan.
0: Oké, maar die andere filmpjes, hoe vaak zie je die terugkomen? Want ja, ook vanochtend hoorde ik, eens je er maar een beetje mee te maken krijgt qua algoritme, raak je er dan heel snel in.
3: Ja, klopt, dat is een beetje die sociale media. Vanaf dat je toont dat algoritme dat je een bepaald, zelf, je hoeft zelf niet eens een video te liken of te commenten. Gewoon als je een video bijvoorbeeld volledig uitkijkt, dan is het, ook al is dat misschien omdat je gechoqueerd bent en niet per se akkoord gaat, maar je kijkt de video wel volledig uit, dan ga je al snel meer van die soort video's krijgen. Dus wat al heel goed werkt, is inderdaad de negativiteit, chockerende uitspraken, omdat dat interesse opwekt en dat zorgt ervoor dat die video's inderdaad meer en meer populairder worden.
0: Ja, waar begint het mee, qua filmpjes meestal?
3: Dat kan soms al heel direct, heel sterk beginnen, bijvoorbeeld met een heel chockerende uitspraak. Dat zie je vooral in Amerika. Ik moet zeggen, in België valt het dan nog mee, vind ik. Maar ja, natuurlijk, die Amerikaanse filmpjes kunnen ook tot Belgische jongeren. Ik denk, de Engelse taal is heel populair, zeker bij jongeren. Die zijn al sterk genoeg daarin om ook met die filmpjes mee te kunnen gaan. Maar dat kan soms al direct met een heel drastische uitspraak zijn dat ze al direct beginnen. En soms proberen ze dan die uitspraak te relativeren om je dan toch nog akkoord te krijgen. Bijvoorbeeld, het is oké om bijvoorbeeld, en wat ik daarnet hoorde, wat natuurlijk super serieus is, het is oké om je vrouw te slaan. En dan gaan ze dat proberen te relativeren met bepaalde dingen erbij te zeggen, waardoor het jongen dan misschien nog zegt, ah ja, eigenlijk heeft hij misschien toch nog een beetje gelijk. Terwijl dat ze dan, eigenlijk beginnen ze wel met een super drastische uitspraak.
0: Dus het is heel sluw gedaan ook. Want ik hoor er zit een verdienmodel achter, wordt ook gezegd.
3: Ja, het is 100%, het is alleen maar met geld te maken. Het is altijd, als je kijkt naar die soort influencers die die soort video's maken, is het altijd een cursus die ze verkopen of dat ze er baat bij hebben voor politieke winst om die soort uitspraken te doen. Dus het is altijd te maken met geld.
0: Ja, wat denk jij? Hoe komt het dat zoveel jongens daar toch naar kijken?
3: Als ik een beetje kijk naar mijn eigen schoolverleden, moet ik dat eerlijk ook toegeven dat ik daar misschien, niet voor die vrouwen een vriendelijke uitspraak, maar bijvoorbeeld als je kijkt welke personen die soort video's maken, zijn ook vaak influencers die vaak met ook geld, financiële video's maken, hoe dat je snel rijk kunt worden en zo. En ik was bijvoorbeeld ook iemand die bijvoorbeeld niet super tevreden was in het schoolsysteem, die niet echt mijn weg vond. En ik moet zeggen, mocht die soort filmpjes al beschikbaar geweest zijn voor mij als jongere, dat ze zeggen, je hoeft niet per se op school te zitten, je kunt ook super snel rijk worden op deze manier en op deze manier, had ik daar misschien ook wel vatbaar kunnen voor geweest zijn.
0: Ja, maar door die video's over snel rijk worden en geld verzeil je heel snel bij die andere content dan.
3: Ja, klopt. Ja, je
0: hebt zelf al voor de klas gestaan in je opleiding natuurlijk. Merk je zelf ook, als je voor de leerlingen staat, voor de jongens, dat ze er conservatievere meningen op nahouden?
3: Ik heb van vooral een vriendelijkheid, heb ik nog niet zo superveel dingen gemerkt, gelukkig. Wel van ook van dat snel rijk worden en zo, dat zie ik dat ook wel leeft in de klas.
0: Ja, iemand zei ook als reactie in de app, laten we het ook eens vanuit een ander perspectief bekijken. Bijvoorbeeld vanuit het uitgangspunt, hoe, zegt Didier, hoe man-onvriendelijk of jongens-onvriendelijk het normale discours bij momenten aan het worden is. Is dat iets wat je wel eens als argument hoort bij jonge mannen?
3: Hoe bedoel je?
0: Ja, man onvriendelijk, jongens onvriendelijk, dat ze zich stilaan moeten verdedigen, dat ze wat terzijde worden geschoven.
3: Op die manier. Ja, ik vind ook wel inderdaad, ik ben daar ook al mee akkoord, dat soms altijd de mannen worden die gedemoniseerd worden, terwijl dat gedrag ontstaat ook vanuit bepaalde punten. Hè. Dat ontstaat niet vanuit niets. Dat wil zeggen dat bepaalde jongens zich niet thuis voelen in bepaalde situaties, bijvoorbeeld het onderwijs, en dat ze geen andere opties vinden bijvoorbeeld om hun weg te vinden. En ook inderdaad, het gaat altijd over de mannen. Bijvoorbeeld, er bestaat ook zoiets als toxic femininity, waardoor bijvoorbeeld vrouwen die zeggen van de man moet mij kunnen onderhouden. Maar ik zei, dat zijn vooral dingen die in Amerika gebeuren. En dat zijn die twee movements groeien met elkaar mee natuurlijk.
0: Ja, en geen van beide goed, denk ik. Dan laten we het gewoon met z'n allen samen doen, stel ik voor. Ja. Maar wat doe je nu het best om er mee om te gaan? In het onderwijs bijvoorbeeld, heb je daar
3: een bepaalde ik zou sowieso niet te veel polariseren. Zeggen dat mannen het probleem zijn of vrouwen het probleem zijn. Ik denk dat het sowieso niet goed is om de helft van de hele samenleving te demoniseren. Want ik zie super vaak ook op sociale media dat zeggen van, altijd een man. En mannen zijn het probleem. En je hebt geen man nodig en die soort zaken. Maar dat zo, en het is niet, ik vind het niet erg dat mensen dat zeggen, maar dat zorgt natuurlijk wel inderdaad, zoals dat je daarnet zei, voor een tegenreactie. Dat mannen het gevoel hebben dat ze hun moeten verdedigen of dat ze niet meer een vrouw kunnen voelen. En dan die incel-movement groeit daardoor ook een beetje mee. Dus sowieso niet te veel altijd op focus op man of vrouw, maar meer daar niet te veel discrimineren op gender.
0: Bij deze, Milo van der Voorde, content creator en toekomstig leraar. Dus daar kijk je wel naar uit, denk ik ook. Dankjewel.
3: Yes, top, merci.
0: Drie kwartier file rijden intussen op de binnenring rond Gent tussen Desteldonk en Oostakker. Daar is er een ongeval gebeurd op de linker- en de middenrijstrook. En ook in Gent-Zeehaven is trouwens een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je toch ook een uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek zijn dat 10 minuten tussen de Beveren en de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen is het aanschuiven op de E17 een half uur vanaf Kruijbeek en ook een half uur op de E34 vanaf Melcelen. Drie kwartier file op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En ook op de E313 van Massenhoven. En op de E19 staat er 25 minuten file vanaf Kontich. Op de binnenring rond Brussel moet u rekening houden met 25 minuten extra tussen Ruisbroek en Machelen. En het gaat ook traag van Sint-Stevens-Woluwe tot Ervuren. En op de buitenring 1 uur erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden.

0: Vladimir Poetin is intussen geland in China. Daarover hadden wij het voor 5 uur al met Doreen Emmers. Maar nu is het tijd voor sport.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Recent zijn 2 voetbalgrootheden, Lamine Yamal en Kylian Mbappé, in het nieuws gekomen, maar niet vanwege hun rol op het veld. Want Yamal zwaaide tijdens de kampioenenviering van Barcelona met een Palestijnse vlag. En Mbappé sprak zich in een interview met Vanity Fair uit tegen radicaal rechts. Deed hij trouwens niet voor het eerst.
3: On peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense que on a vu les résultats, c'est catastrophique, et on espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté.
0: Kylian Mbappé 2 jaar geleden naar aanleiding van de parlementsverkiezingen in Frankrijk. Toen Philippe Joos, goedemiddag.
4: Goedemiddag Gert.
0: Grote voetbalsterren die zich uitspreken over politiek of oorlogen of grote maatschappelijke debatten. Je zou kunnen denken dat het echt iets nieuws is. Is dat ook zo?
4: Niks is nieuw. En ik moet dan spontaan denken aan Paul Breitner. De ster van Bayern München begin jaren 70. Die grote linkse ideeën aanhield. Die daar ook vooruit kwam. Die de mei 68-beweging van de studenten heel erg propageerde toen hij als jonge voetballer doorbrak bij Bayern München. Pas op, hij werd Europees kampioen in 72 met West-Duitsland, wereldkampioen in 74, dus Breitner was echt geen kleine jongen.
0: Mm-hmm.
4: En ja, die stak echt niet onder stoelen of banken wat zijn politieke ideologie was, vond het voetbal big business, waar hebben we dat nog gehoord, vond het allemaal maar kapitalistisch gedoe. Zei dat ook over München, dus hield zich echt...
0: Paul Breitner hield zich in die tijd, in de jaren 70, echt niet in. Maar Philippe Joos, die staat op de pier, dat kan ik al verklappen, heeft hij mij daarnet verteld, op de pier van Bournemouth in Engeland, omdat Manchester City daar straks gaat spelen. En het bereik is daar misschien niet zo goed, maar nu hebben we jou teruggevonden, Philippe Joos, aan de kust in Engeland.
4: Ik weet niet waar ik zat.
0: Ja, je zat bij Paul Breitner. Een grote jongen, zei je terecht toen. Maar Yamal en Mbappé, dat zijn misschien nog supersterren van een andere orde?
4: Ja, ik moet er nog even bij zeggen dat Breitner toen naar Real Madrid ging en plots Italiaanse sportauto's begon te verzamelen en huizen. Dus hij maakte een redelijk grote ommekeer.
0: Bocht.
4: En dit zijn de wereldsterren van nu die zich inderdaad uitspreken. En in het voetbal is dat inderdaad wel een beetje anders ten opzichte van individuele sporters. Weet je, wat de Smit en Carlos voor de Black Lives Matter beweging in 68, de Olympische Spelen, Mohammed Ali... Ja, wie meer dan hij, hè, die tegen de Vietnamoorlog was, zijn medaille in de Mississippi gooide. En plots...
0: En plots was Philippe Joos weer weg daar in Engeland. Dat is allemaal niet erg, want kijk wie er intussen is komen binnenwandelen. Geert Heremans, goedemiddag.
5: Dag Gert.
0: Zo dadelijk kunnen we misschien nog wel een laatste keer terug naar Philip, wie weet. Maar misschien eerst de Giro, Geert, want daar was er vandaag een individuele tijdrit. Wie heeft daar gewonnen?
5: Wel, er stond vandaag geen maat op de Italiaanse ex-wereldkampioen tijdrijder Filippo Ganna. Hij vertrok een tweetal uren voor de favorieten op de eindzege en zette meteen een kanontijd neer. Een tijd die niet meer werd geklopt. 45 minuten en 53 seconden aan een gemiddelde van bijna 54 kilometer per uur. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman op 1 minuut en 54 seconden. En hij was de beste van alle klassementsrenners. Derde werd de Fransman Rémi Cavagna op 1.59. Jonas Vingegaard, de Deense favoriet op Giro-winst, werd pas 13e op 3 minuten van Ganna. Dus echt geen goede tijdrit van Vingegaard. Hij verloor meer dan een minuut op Arendsman, maar won wel een minuut op Felix Gal, die vlak na hem stond in de stand. En dan was het wachten tot de Portugese leider Afonso Eulalio zou binnenkomen. Hij verloor 2 minuten en 4, maar behield zo 20 seconden voorsprong om zijn leiderstrui te kunnen behouden. Dus Eulalio nog altijd in het roze dus. Nu, er werd veel verwacht vandaag van Alex Seegaard, onze landgenoot, toch een tijdritspecialist, maar dat viel een beetje tegen. Hij werd pas 16e op ruim 3 minuten van Ghana. Hij had weer een soort van slapend gevoel, zei hij achteraf, in zijn benen. Oud, zeer eigenlijk. En kwam nooit in zijn best te doen, Gert.
0: Oké, dankjewel, Geert. Dus geen al te beste resultaat voor Alex Seegaard. En een 13e plaats was dat dan, denk ik, voor Jonas Vingegaard. Misschien is het slecht weer en heel veel wind in het zuiden van Engeland, Bram van den Brugge. Het zou best kunnen natuurlijk, maar Filip Joos, we krijgen hem niet meer te pakken. Wat jammer, toch wel. Maar hij is daar natuurlijk wel om een reden, en dat wil ik nog wel eens aanstippen. Vanavond is het Bournemouth tegen Manchester City. Als City die match niet wint, dan is Arsenal straks voor het eerst in meer dan 20 jaar kampioen. Het ging hier over voetbalsterren die zich uitspreken over grote issues in de wereld. Jij mag je in principe ook over alles uitspreken, Bram, maar misschien toch in eerste instantie over het weer.
6: Ik ga me bij het weer houden. En inderdaad, in Engeland is het ook niet al te best weer. Dus dezelfde weersituatie als hier. Het wisselvallige zit er nog een tijdje in. In ieder geval toch nog vannacht en ook morgen. En dan wordt het veel beter. Nu, op dit moment is er een buienzone over het land aan het trekken van west naar oost. Veel buien zijn dat. In West-Vlaanderen tijdelijk wat droger. Maar een tweede buienzone gaat er ook nog aan komen in de loop van de avond en vannacht. En die is nog wat intenser dan die eerste. Dus in de loop van de avond en vannacht een paar donderslagen en een paar felle plensbuien. Dat is zeker wel mogelijk. Minima tussen 7 en 12 graden. Morgen dan een wisselvallige dag. Geregeld nog wel een aantal buien, maar ook opklaringen. En die opklaringen die gaan in de loop van de namiddag breder en breder worden. En vanaf het westen wordt het stilletjes aan droog. Tegen morgenavond overal dan droog. En dan zijn we vertrokken, hè, voor een langere, rustige periode. Morgen is er nog wel behoorlijk wat wind. Matige zuidwestenwind. 16 graden aan zee en 18 graden in het binnenland. Donderdag dan een overgangsdag. 1 of 22 graden. Maar droog weer, rustig weer, met nog wel wat wolkenvelden. En dan krijgen we vanaf vrijdag de echte zomervibes over ons heen. 4 of 25 graden dan, met heel veel zon. En ook het verlengde weekend staat volledig in het teken van die zon en die zomerse temperaturen van 25 graden en meer.
0: Maar kijk eens aan, mag ik zeggen, nog 24 uur geduld oefenen en dan zijn we vertrokken.
6: Nog 24 uur, daar ga ik bij akkoord.
0: Ja, dankjewel.
7: Update jezelf.
8: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Echt? Een heel jaar?
10: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: fijne muziek van Jungle en Carry On. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen beschikt niet over de juiste brevetten. Dat blijkt uit cijfers die de krant Morgen heeft kunnen inkijken. Officieel is de functie van korpschef voorbehouden voor hoofdcommissarissen, maar in de praktijk worden gewone commissarissen soms tot korpschef benoemd. Meestal als een tijdelijke waarnemende functie, maar soms blijkt tijdelijk toch ook permanent te worden. Goedenavond, Sofie de Kempen.
1: Goedenavond.
0: Mevrouw, u bent professor criminologie en richt zich op politiewerk in de praktijk. We moeten erbij vermelden dat dit thema door de politievakbond op de agenda gezet is. Maar het is toch wel een opvallend cijfer, 1 op de 5. Hoe kan iemand zonder de juiste brevetten toch korpschef worden?
1: Wel, ik denk dat er een aantal mogelijke verklaringen zijn. Maar voor mij is de grootste verklaring het beleid van de minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, die eigenlijk aangestuurd heeft van meet af aan bij de vorming van de regering, staat ook in het regeerakkoord, dat er meer fusies moeten komen. Dus hij wil met zijn beleid vooral naar grotere zones gaan. En als zo'n zone natuurlijk een fusie wil aangaan, stel je voor, zone A gaat een fusie aan met zone B en dat wordt dan de zone AB, dan moet daar een nieuwe korpschef aangesteld worden. En wat je ziet in de kaart is dat daar waar er vaak waarnemende korpschefs, commissarissen zijn, zijn dat vaak kleine zones die volgens mij in een soort van wachtkamer zitten voor een fusieoperatie. En zo'n fusie dat duurt vaak lang, vaak veel politieke besprekingen, akkoorden die moeten gesloten worden. En men wacht eigenlijk met de aanstelling van een nieuwe korpschef om eerst de fusie wellicht door te voeren alvorens een nieuwe korpschef aan te stellen. Want mocht men een nieuwe korpschef aanstellen, ja, dan moet men hem misschien na enige tijd alweer terug laten meekandideren voor de nieuwe zone die er is. En moet hij eigenlijk gaan kandideren voor zijn eigen functie, wat dat ook natuurlijk menselijk een probleem kan zijn.
0: Ja, maar je zou wel kunnen denken, ach ja, hier en daar een waarnemend korpschef tijdelijk. Is dat zo'n probleem? Of is de greep van de politiek hier dan te groot toch?
1: Wel, tot op heden was dat blijkbaar een probleem, maar men heeft dat eigenlijk opgelost. Vorige week woensdag is er een nieuwe wet gestemd. Er zijn een aantal wijzigingen gebeurd aan de wet op de geïntegreerde politie. En vroeger was het zo, als een korpschef ontslag nam, of als hij naar een andere zone ging of op pensioen ging, dan moest die eigenlijk vervangen worden. Binnen 3 maanden moest er een nieuwe vacature opgesteld worden, maar daar was weinig controle op. En vandaag de dag, met die nieuwe wet, zal daar wel een toezichtsbevoegdheid zijn van die gouverneur en van die minister van Binnenlandse Zaken, waardoor dat probleem volgens mij opgelost zal worden. Maar men kan die waarneming aanhouden als het een verhaal van fusies is. Dus men gaat dat eigenlijk als een soort van vehikel, een tool gebruiken om natuurlijk ook die fusies sneller te kunnen doorvoeren.
0: Ja. Laten we nog eens teruggaan naar de basis. Welke opleiding moet een korpschef normaal gevolgd hebben?
1: Ja, dat is een goede vraag. En de vraag is vooral wat je verstaat onder opleiding. Dus normaal gezien, iemand die bij de politie gaat, die wordt inspecteur. En na enig aantal jaren, 3 tot 5 jaar, kan die meedoen voor een bijkomende nieuwe opleiding. En dan wordt die hoofdinspecteur. En na x aantal jaar hoofdinspecteur wordt die commissaris. En dan na x aantal jaar commissaris wordt die hoofdcommissaris. Dus je hebt 4 graden die je doorloopt van doorheen je loopbaan. En dat zijn eigenlijk interne opleidingen. En die van hoofdinspecteur duurt 6 maanden. Die van commissaris en hoofdcommissaris duurt 1 jaar. Dus ik zou dat toch nuanceren dat hele zware, hele grote opleidingen zijn. Maar van een korpschef wordt bijvoorbeeld niet gevraagd of hij bijvoorbeeld een universitair diploma heeft of een diploma hoger onderwijs. Dus daarmee dat vergelijken, dat is iets natuurlijk wat we in de toekomst graag zouden willen zien. Dat is toch nog een paar andere maal. Wat dat natuurlijk wel is, is dat je een lange tijd moet doorlopen. Men gaat daar eigenlijk veel meer werken op ervaring, alvorens dat je die graad van hoofdcommissaris en die functies kan gaan invullen. Dus dat duurt lang. Maar qua inhoudelijk zou ik dat toch durven nuanceren, zonder ook daar een bagatel van te maken. Maar het is wel nodig dat er verandering komt op dat vlak.
0: Ja, maar ik ga dan toch nog eens anders vragen. Iemand die nu heel goed is in zijn functioneren, ja, hoe groot is dan het probleem als die korpschef niet meteen die juiste opleiding heeft die u daarnet al gekaderd heeft. Is dat zo'n probleem?
1: Nee, voor mij persoonlijk denk ik niet. Vooral omdat dat korps, dat zijn waarnemende korpschefs, dat zijn commissarissen, die hebben dus ook al enige tijd doorlopen. En het zijn ook vaak kleinere zones. Hè. Dus de enige grote zone die vermeld staat is Brugge, maar daar is ondertussen een nieuwe korpschef aangesteld trouwens. En al de rest zijn kleine zones waar die commissaris dat eigenlijk perfect aan kan. Maar ja, er is natuurlijk wel een markt voor hoofdcommissaris. Je zou daar natuurlijk ook een hoofdcommissaris kunnen zetten. Maar het feit dat daar maar ene is, zegt al genoeg. Hè. In grotere zones zijn er bijvoorbeeld veel meer hoofdcommissarissen. Als daar de korpschef wegvalt, dan is daar veel sneller een andere commissaris die klaar zit. Dus in die zin is dat iemand die dat korps goed kent en die daar al een tijd in functioneert en die dat ook perfect kan uitvoeren.
0: Ja, maar u hebt ook bedenkingen geuit. Kan u nog eens samenvatten, mevrouw De Kimpen, wat moet er wat u betreft in de toekomst eventueel anders dan?
1: Voor mij moet het vooral anders in de zin van dat vandaag, als je kijkt naar de opleiding van een hoofdcommissaris, dan is dat eigenlijk iemand die een ervaring heeft, een groot traject heeft en een grote tijd het korps doorlopen heeft. Maar wat wij in de toekomst willen zien, is dat dat ook mensen zijn die een tijdje naar een universiteit of naar een hogeschool hebben gegaan. Vandaag de dag bijvoorbeeld zien we dat 50% van de hoofdcommissarissen een universitair diploma heeft of een diploma hoger onderwijs. 46% heeft daar een masterdiploma. Als je dat vergelijkt met de maatschappij, dat zijn zeer hoog opgeleide functies. Dat zijn vaak van grote korpsen. Denk maar aan Antwerpen, denk maar aan Gent. Dus dat vergt toch ook wel wat meer dan alleen een interne loopbaan. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met vroeger, met pakweg 10, 15 jaar geleden, dan had je nog 80% van de korpschefs die een universitaire opleiding volgen. Omdat dat toen verplicht was. Hè. Men heeft dat dus eigenlijk allemaal afgebouwd. Vandaag kan je op 18 jaar starten bij de politie, geen diploma halen, hoger onderwijs en je loopbaan eindigen als hoofdcommissaris van een heel groot korps zonder dat je ooit een diploma gehaald hebt aan een hogeschool of een universiteit.
0: Heel helder, dankjewel. Sophie De Kimpen.
1: Graag gedaan.
0: Er staat meer dan 300 kilometer file op deze regenachtige dinsdagavond. 1 uur file rijden op de binnenring rond Gent tussen Desteldonk en Oostakker. Maar de weg is er wel vrij. Door die problemen zijn er ook wel omrijders op de buitenring rond Gent. Daar een half uur extra tussen Gent-Zeehaven en Zelzaat-Oost. En hetzelfde van Zwijndrecht, of Zwijnaarden moet ik zeggen, tot op de E40 in Merelbeke. Er is hinder op de E17 ook, naar Gent in Waasmunster door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen moet u aanschuiven, 35 minuten meer bepaald op de E17 vanaf Kruijbeke. Vanaf Melcelen een half uur op de E34. Op de A12 50 minuten vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. En 20 minuten op de E313 van Massenhoven en op de E19 van Kontich. Op de binnenring rond Brussel een half uur extra tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarde en 20 minuten van Strombeek tot Tervuren. En op de buitenring meer dan 1 uur erbij wel van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde.
2: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: Radio 1.

0: en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Radio 1 live.
2: Bestookt met drones. Luister even mee.
3: Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland.
4: De slachtoffers vielen in Rivne, een stad in het westen van Oekraïne. In andere steden vielen er ook gewonden en is er ook veel materiële schade. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd dat een grote aanval van Rusland op til was.
5: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht.
6: Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen met 600 Oekraïnse drones. In de omgeving van de hoofdstad Moskou zijn daarbij ook 4 doden gevallen.
2: En ook vannacht vlogen de drones heen en weer. En het valt op, Oekraïne zet steeds vaker lange afstandsdrones in en die raken. Ja, vandaag tot diep in Rusland inderdaad, tot in Moskou en verder. Patrick Bolter, goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, die drones die blijken vandaag enorm waardevol voor Oekraïne. Dat is wel duidelijk, denk ik.
7: Ja, zeker. En in mijn opinie zijn die drones ook niet meer weg te denken in toekomstige oorlogsvoering. Het is een vrij goedkoop middel. Je brengt je eigen mensen eigenlijk niet meer in gevaar. En het zaait ook het schrik aan, hè, bij de bevolking. En dat merk je wel. Ik zag vandaag ook een filmpje van een Rus die eigenlijk zei: waarom wordt ons dit aangedaan? Ja, dat weet ik het antwoord wel. Maar goed, het is heel effectief geworden tegenwoordig. Ja.
2: Ja, en die lange afstandsdrones tot in Moskou en verder, dat gaan we vaker en vaker zien.
7: Ja, zeker. Oekraïne die valt niet alleen aan het front aan met drones en ook niet in de near-rear area, zoals ze dat noemen, zeg maar tussen de 50 en 150 kilometer achter het front, maar ook in het industriële hart van Moskou, ook waar, van Rusland, ook waar het geld verdiend wordt rond Moskou, de olieraffinaderijen natuurlijk, de overpompstations waar olie van de raffinaderijen naar schepen en zo wordt gepompt om dat verder te transporteren. Als Oekraïne daar heel goed in slaagt, en dat doen ze op het moment, dan ontnemen ze ook Rusland de kans om te profiteren van de hoge olieprijs op dit moment. Dus dat is ook nog eens een keer heel gunstig.
2: Ja. Wat voor drones zijn het precies, die lange afstandsdrones?
7: Nou ja, het is bijna moeilijk tegenwoordig om een onderscheid te maken tussen een drone en een kruisraket. Het zit er een beetje tussenin. Ja. Het is een beetje een hybride vorm. Maar Oekraïne heeft met name zelf een heleboel van dit soort middelen ontwikkeld. Waarmee ze inderdaad wel tot 2000 kilometer, ook vanochtend waren ze weer, hebben ze een schip aangevallen in de Kaspische Zee. Nou, het is ook meer dan 1000 kilometer van Oekraïne vandaan. En die eigen defensieindustrie die allerlei soorten drones maakt voor de korte afstand, voor verkenningsdoeleinden, als bombardementsvliegtuig, als radio-relay-station, maar ook voor de hele lange afstand. Ja, daar is Oekraïne nu heel goed in geworden. En ja, daar hebben ze nu heel veel profijt van, dat zien we.
2: Ja, en als het dan over die drone-industrie gaat, tot voor kort, of een jaar geleden pakweg, was er nog wel een zekere afhankelijkheid, denk ik. Maar intussen kijken andere landen hier al met grote ogen naar, hè?
7: Ja, nou ja, wat we zien is dat Oekraïne natuurlijk die eerste paar oorlogsjaren, als ze Rusland wilden treffen, of sowieso als ze in hun eigen gebied de Russen wilden treffen die dat bezet hadden, dan moesten ze vaak de eigenaar van de wapens die ze kregen, de originele eigenaar, om toestemming vragen. Heel vaak was dat Amerika. En ook onder de Biden-regering heeft het heel lang geduurd voordat Oekraïne echt ook in Rusland die wapens mocht gebruiken. Nou, nu hebben ze die afhankelijkheid niet meer, want ze bouwen hun eigen wapens, dus ze hoeven ook die toestemming niet meer te vragen. En ze bouwen die wapens in grote aantallen. En dat betekent dat we inderdaad niet alleen maar Russische drones in grote aantallen iedere nacht Oekraïne zien binnenvliegen, maar ook Oekraïnse drones iedere nacht heel ver Rusland binnenvliegen. Ja, en dat zijn de Russen natuurlijk niet gewend.
2: Ja, en hoe ligt dit nu in balans met wat Rusland op dit vlak, op het vlak van die drones, op dit moment te bieden heeft?
7: Moeten we dat nou ja, als je ziet. Ja, als je ziet wat Rusland doet, die doet hele langdurige aanvallen met drones. Dat hebben ze van het weekend ook gedaan. En daarna komen een keer de kruisraketten en vooral de ballistische raketten eroverheen. En dat is het zwakke punt van Oekraïne. Om die ballistische raketten te stoppen, heb je eigenlijk de Patriots nodig of de Frans-Italiaanse Sampte. Maar dat we weten dat daar heel weinig systemen van zijn om heel Oekraïne te beschermen. Maar ook nog eens een keer, al die systemen hebben heel weinig onderscheppingsraketten bij zich. Want die zijn een beetje opgeraakt, ook door de Iran-oorlog. Ja. En dat is wel het probleem van Oekraïne. Oekraïne heeft

0: zelf geen ballistische raketten om Rusland te bestoken. Maar daar zijn ze wel mee bezig. En binnen het jaar denk ik dat we ook Oekraïnse ballistische raketten boven Rusland zullen zien. En ondertussen is het ook zo dat niet alleen Oekraïne met een tekort kampt aan luchtverdedigingsmiddelen, maar Rusland gaat ook die kant op.
1: Maar het is nu al zo dat president Zelensky van Oekraïne zegt dat die drones, nog los van die ballistische raketten, maar dat die drones ook al wel de oorlog kunnen veranderen. Heeft hij daar ook al een punt?
0: Ja, nou ja, dat zien we eigenlijk al, dat die oorlog veranderd is. Sinds het begin van dit jaar hebben de Russen eigenlijk geen terrein meer gewonnen in Oekraïne, terwijl ze nog wel steeds heel hard aan het vechten zijn. Ze hebben nog steeds meer dan 1000 slachtoffers, doden en zwaar gewonden per dag. Maar ze komen geen steek verder, omdat de Oekraïners ook zorgen dat de Russen aan het front niet verder kunnen, dat de toevoer aan het front niet verder kan en dat de olievoorraden ook worden geraakt van de Russen. En zo zie je dat eigenlijk op 3 punten de Russen het heel moeilijk krijgen met die oorlog. En dat is eigenlijk de kentering die nu gaande is. Rusland blijft veel mensen naar voren duwen, blijft veel menselijke offers krijgen. Maar ze winnen er eigenlijk niks bij. En dat is eigenlijk het nieuwe van dit jaar. En dat is de grote kracht van Oekraïne op dit moment.
1: Ja, en wie weet, als we nog even bij dat droneverhaal blijven. Het is heel snel gegaan bij Oekraïne op dat vlak. Ja, wie weet welke innovaties er nog komen, kan je dan denken?
0: Ja, absoluut. Maar Oekraïne vecht ook een existentiële oorlog uit. Hè. Het gaat om het voortbestaan van het eigen land. En dan, ja, iedereen die een beetje slim is, die draagt dan zijn steentje bij. En zo zie je dat die kracht van die gemeenschappelijke ontwikkeling, ook gesteund door de Europese defensieindustrie natuurlijk, ja, zo heel veel heeft gebracht. En ook de Europese landen, die zien natuurlijk ook met president Trump en eventueel zijn opvolger, wat J.D. Vance of Marco Rubio zou zijn, kunnen zijn, dat we op Amerika niet meer echt hoeven te rekenen voor wapens. Dus we moeten ze zelf gaan maken. En ook de Europese wapenfabrikanten hebben nu ook joint ventures afgesloten met de Oekraïnse wapenfabrikanten. Ja, en dan gaat het snel, want er zit ook heel wat geld achter. En de belangen zijn groot. Dus ja, wat we allemaal nog gaan zien, ja, dat moet de tijd uitwijzen. Maar je ziet wel nu, waar we in het begin van de oorlog spraken van wie is het eerste door zijn mensen heen, Oekraïne of Rusland, en had de Oekraïne de slechtste papieren. Dan zeg ik nu, wie is het eerst door zijn luchtverdediging heen? En dan lijkt Rusland een beetje de slechtere papieren te hebben.
1: En dan weten we dat de man die net geland is in Peking, Vladimir Poetin, het daar ook wel zal hebben. Dat staat ook al in het radionieuws over chips en sensoren, want die zijn ook belangrijk voor die raketten en drones, hè?
0: Ja, voor de raketten, voor de drones, maar ook voor de luchtafweer heeft hij dat allemaal nodig. En hij is echt wel een afhankelijke land geworden van China. Het kleine vazalstaatje van China aan het worden. En ik denk dat Xi, de president van China, hem wel wat geeft. Maar hij zal het ook wel prettig vinden dat Rusland absoluut geen bedreiging meer kan zijn voor de Chinese macht. En dat zal hij met genoegen zien.
1: Tot slot, meneer Bolder, één dingetje toch. Een NAVO-gevechtsvliegtuig zou vandaag in Estland een Oekraïnse drone neergehaald hebben. Dat zegt de Estse minister van Defensie. Dat is niet de bedoeling, denk ik.
0: Dat is zeker niet de bedoeling. De Oekraïne heeft ook al hulp aangeboden aan de Baltische Staten om ze te helpen om zich te verdedigen tegen de eigen Oekraïnse drones. En dat klinkt natuurlijk heel raar. Maar ja, al die drones die Oekraïne afvuurt, ook op Sint-Petersburg, wat natuurlijk vlakbij die Baltische Staten ligt, dat kan wel eens fout gaan. Dat kan ook fout gaan, omdat de Russen daar elektronisch aan het storen zijn, waardoor zo'n drone van koers afraakt. Ja, dan wil je niet dat bij een van jouw bondgenoten, want dat zijn we natuurlijk wel, zo'n droneland. Dus Oekraïne heeft ook hulp aangeboden aan de Baltische Staten om afzwaaiende drones met succes te proberen tegen te gaan. Maar het zal ongetwijfeld vaker gebeuren. En dat heeft al tot de val van de regering in Letland geleid, volgens mij. Dat die ook erachter kwamen dat ze niet goed beschermd zijn. Maar dat is ook een belangrijke les voor onszelf, hè, in België en Nederland. Mm-hmm. Die droneoorlog, dat zal blijven gebeuren in de toekomst. Daar moeten we op voorbereid zijn. We moeten hem zelf kunnen voeren. Maar we moeten ook kunnen zorgen dat we er tegen beschermd zijn. En er zijn nog heel wat meters te maken.
1: Oh, en daar is ook al heel veel inkt liever overgevloeid, maar dat is voor een andere keer. Patrick Bolder, dank je wel.
0: Zeker. Graag gedaan.

0: Een zeer waardige afsluiter van dit programma Free van Salt. Jacot Brokke bespreekt straks in Voorproevers het boek Oogsprong. En dat is alvast een integrerende titel. En daarvoor is er natuurlijk ook onze dagelijkse afspraak met het kwartier. Wat hier zat, dat vindt u allemaal terug op VRT Max. Nog een heel goede avond.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
2: Er is trouwens vorige week, of twee weken geleden was het, een beslissing in de rechtbank geweest dat je bijvoorbeeld geen mensen in China niet meer kan ontslagen omdat je ze vervangt door AI. Dat is één voorbeeld van hoe China vaak voorloopt op vlak van ethische wetgeving.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Jazz Middelheim. Een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea and the Honora Band.
3: Make something beautiful.
1: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1.
4: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
5: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
6: Hoe ga je in gesprek met jongeren in de manosfeer? Waarom is er verzet tegen een kaviaarkwekerij in Limburg? En wat leert een brief van Rubens ons over de Antwerpse grootmeester? De antwoorden op die vragen krijg je na het nieuws in Het Kwartier.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 6:00, een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vorig jaar is bijna 150 miljoen euro misdaadgeld in beslag genomen in ons land. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil dat ziekenfondsen niet langer homeopathie of acupunctuur terugbetalen. En na Donald Trump is nu de Russische president Poetin op staatsbezoek in China. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de cijfers van het COIV, de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Het geld gaat rechtstreeks naar de staat. Justitie gaat steeds meer achter het geld aan van criminelen, maar 148 miljoen blijft toch het topje van de ijsberg. Dries Hieroe.
9: Directeur van het COIV Walter Quirijnen laat ons verzegelde pakketten zien in zijn kluizenzaal.
10: Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, dure handtassen.
9: Het COIV krijgt jaarlijks 110 miljoen euro aan geld in beheer. Maar vorig jaar was een record 148 miljoen euro.
10: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
9: Zo bracht een openbare verkoop van auto's vorige week nog 850.000 euro op. Als de verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Het COIV hoopt dat het recordbedrag van vorig jaar snel zal sneuvelen.
10: 148 miljoen euro is natuurlijk veel geld. Ik denk inderdaad dat dat maar het topje is van de ijsberg. Ik denk dat er de komende jaren zeker nog veel marge is voor verbetering.
8: In het onderzoek naar een moord in Tiene in Vlaams-Brabant zijn 3 verdachten aangehouden. Een man van 47 werd vorige donderdag doodgevonden in zijn woning. Beide verdachten die nu aangehouden zijn de 20-jarige zoon en een ex-partner van het slachtoffer, een vrouw van 42. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in het hervormingspact van de minister dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken. Dat betekent ook keuzes maken, zegt de minister.
11: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
8: Volgens Van den Broeke is een belangrijke taak van de ziekenfondsen mensen die uitvallen door ziekte weer begeleiden naar werk. De Boerenbond reageert afwachtend op het actieplan van de Europese Commissie om iets te doen aan de hoge prijzen voor kunstmest. Die zijn al hoog sinds de inval van Rusland in Oekraïne 4 jaar geleden en ze stegen nog forser toen de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De Commissie belooft ongeziene steun door geld vrij te maken via de bestaande landbouwfondsen. Hoeveel geld precies is nog niet duidelijk. De Boerenbond hoopte dat er ook meer dierlijke meststoffen toegelaten worden, maar op korte termijn verandert er niet genoeg. En dat kan op termijn ook gevolgen hebben voor de voedselprijzen, zegt Giel Boei van de Boerenbond.
12: Als er op dit moment geen structurele oplossingen komen, zijnde een mildering van de kostprijs van die kunstmeststoffen en langs de andere kant ook een uitbreiding van het gebruik van dierlijke mest, ja, dan zullen ze volgend jaar die beslissing moeten maken. En dan zal een impact kunnen hebben op de teelten die ze zetten, maar dan zal het ook een impact hebben op de productie die ze daaruit kunnen halen of uiteindelijk ook het inkomen van de land- en tuinbouwers, wat op lange termijn natuurlijk ook negatief is voor onze voedselvoorziening.
8: De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder opgepakt die op weg was met een hulpvloot naar Gaza, een 26-jarige uit Gent. Samen met andere actievoerders is hij naar een gevangenis gebracht en het is bang afwachten, vertelt zijn vader.
13: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè. Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
8: Gisteren enterde Israël ook al een 40-tal schepen, waarbij zeker 3 andere Belgische opvarenden zijn opgepakt. Nu zijn er nog een 5-tal schepen onderweg naar Gaza. Via de internationale politiecampagne Identify Me is voor het eerst een minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Een meisje van 16 dat 25 jaar geleden gevonden werd in de Main, een rivier in Duitsland. Haar vader is intussen ook opgepakt op verdenking van moord. Via de Identify Me campagne worden beelden verspreid van meisjes of vrouwen die vermoord zijn teruggevonden, maar nooit geïdentificeerd zijn. Het is een samenwerking tussen 6 Europese landen. Ook ons land doet mee. De Russische president Poetin is in Peking aangekomen voor een staatsbezoek aan China en een gesprek met de Chinese leider Xi Jinping. Poetin komt er nauwelijks enkele dagen na de Amerikaanse president Trump. Maar in trio is die timing toevallig.
14: Nee, dat denk ik niet. China kan zo laten zien dat het een belangrijke grootmacht is met wie iedereen wil praten. Anderzijds zien Poetin en Xi elkaar wel vaker. Ze hebben elkaar al meer dan 40 keer ontmoet. Deze ontmoeting is vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Belangrijk dus dat dat blijft duren, zeker nu Rusland onder alsmaar zwaardere druk staat door grote Oekraïnse drone-aanvallen. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. Olie en gas die Rusland niet meer aan de EU kan verkopen, verkoopt het aan weliswaar hele lage prijzen aan China. En Poetin hoopt nu dat er eindelijk een doorbraak zal komen in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat nu al jaren aansleept.
8: Dankjewel, Marijn. Sport. De Italiaan Filippo Ganna heeft de 10e rit gewonnen in de Giro. Een tijdrit over 42 kilometer. Ganna had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Nederlander Arendsman. Jonas Vingegaard ontgoochelde en werd pas 13e op 3 minuten van Ganna. Hij kwam ook 20 seconden tekort om de Portugees Eulalio uit de roze leiderstrijd te rijden. De beste Belg vandaag was Alex Segaard. Hij werd 16e. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz moet nu ook afzeggen voor het toernooi van Wimbledon. Dat maakte hij vandaag bekend via Instagram. De nummer 2 van de wereld en tweevoudig eindwinnaar in Wimbledon heeft een polsblessure en moet daardoor ook het toernooi van Roland Garros al overslaan. Dat begint maandag. Het weer, vanavond nog regen of bui in het oosten. In de loop van de nacht trekt een nieuwe neerslagzone over het land met soms intense buien. Morgen nog wisselvallig. In de loop van de dag meer opklaringen vanuit het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag begint een droge en warmere periode met vaak zon en maxima rond 25 graden. We begonnen met het crimineel geld dat in ons land in beslag is genomen. Vorig jaar een record 148 miljoen geld dat bijvoorbeeld komt uit drugs- en witwasonderzoeken. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: 237 kilometer file op de weg. 20 minuten file rijden op de binnenring rond Gent tussen Desteldonk en Oostakker, maar de weg is er wel vrij. Door die problemen omrijders op de buitenring rond Gent. 15 minuten extra tussen Gent Zeehaven en Zelzate-Oost. En hetzelfde van Zwijnaarden tot op de E40 in Merelbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur van Sint-Annelinkroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen is het nog aanschuiven op de E17, 30 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34, 45 minuten vanaf Melselen. Op de A12, 1 uur erbij vanaf Antwerpenhaven. Op de E19, 25 minuten vanaf Sint-Job. En op de E313, 15 minuten vanaf Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel 30 minuten extra tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarden en 15 minuten van Strombeek tot Tervuren. En op de buitenring nog 1 uur erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
16: Ik denk dat er één onderwerp aan alle koffiemachines besproken wordt vandaag.
17: Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen.
18: En opvallend, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw soms mag slaan.
19: Ik ben niet verbaasd.
20: Ik ook niet. Mama heeft net een projectdag op school gehad. En ze zei wat die kinderen zeiden.
21: Vrienden van mij die in het onderwijs staan, die weten ook niet hoe dat ze zich moeten gedragen.
20: Ik vind dat heel eng.
6: Hoe ga je hierover in gesprek met jongeren?
21: Ik had nog iets opvallend gelezen vanochtend. Ze willen kaviaar gaan kweken in Limburg. En dan denken ze aan kinderrooi, maar daar zeggen ze nee, liever niet.
22: We zijn de Belgische kaviaar, dus van zeer hoog niveau.
6: Waarom is er heisa over een mogelijke kaviaarkwekerij in Limburg?
23: Het Rubenshuis in Antwerpen heeft een zeldzaam werk van schilder Peter Paul Rubens kunnen bemachtigen.
16: Je ziet mannen in een gewaad. En op de achterkant staat een brief in het Italiaans.
24: In die brief?
25: Tra l'altre per la memoria, mia serenissima padrona del suo quadro.
6: Maar waarom is dat stukje papier nu zo belangrijk? Ik neem je vandaag mee in die drie nieuwsverhalen van de dag. Mijn naam is Lonne van Erp. Fijn dat je luistert. Welkom bij het kwartier. Jonge mannen denken traditioneler en conservatiever dan de oudere generaties. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een jaarlijks maatschappelijk onderzoek in opdracht van VRT. Uit de resultaten van dit jaar blijkt bijvoorbeeld dat 1 op de 6 mannen tussen 18 en 24 vindt dat de man de kostwinner moet zijn in een gezin.
26: Ja, klopt.
27: Dat vind ik niet.
28: Nee.
29: Ja, dat klopt.
27: Nee, dat is niet per se waar. Het hangt ervan af in welke cultuur je bent. Ik ben bijvoorbeeld Nigeriaans. Daar is dat veel meer de norm dat een man moet de broodwinner zijn.
6: Maar sommige opvattingen zijn niet meer gewoon traditioneel of conservatief te noemen. Van die groep jonge mannen kan 1 op de 5 zich een situatie inbeelden waarin een man een vrouw zou mogen slaan.
30: Schrik je daar niet van?
29: Nee, ja, ik schrik er natuurlijk van.
31: Dat is chockerend en verontrustend.
29: Zeker niet de oplossing.
30: Wat is dan wel de oplossing?
29: Praten.
32: Wow. Dat ik wel al vrienden heb gehad, zijn zo als grap bedoeld van ik zal wel later mijn vrouw slaan enzovoort.
30: Zeg jij dan iets?
32: Nee.
30: Dat is het stuk van het probleem ook, vind ik.
6: Ja, gelukkig denkt niet iedereen er dus zo over, maar ik moet zeggen dat ik die resultaten eigenlijk heel chockerend vind. En ze verbaasden mij ook, maar blijkbaar is dit niet voor iedereen een verrassing.
33: Goh, die liggen eigenlijk in de lijn van wat wij eigenlijk al jaren detecteren. Dus voor ons is dit helemaal niet zo nieuw.
6: Dat is Bieke Purnelle. Zij is directeur van Rosa VZW, het kenniscentrum voor gender en feminisme. En ze houden zich daar dus ook bezig met de oorzaken van dit soort denkpatronen.
33: Het is een samenspel van factoren. Wat we weten is dat het concept de manosfeer, waar nu veel rond te doen is, toch al een aantal jaren, een jaar of 5, 6, opmars maakt.
6: Kan u nog eens uitleggen wat die manosfeer dan precies is, voor de mensen die het nog niet kennen?
33: Ja, het is niet één gemeenschap, het is een geheel van online gemeenschappen. Wat zijn dat? Sociale media, influencers, verschillende fora, waar mensen elkaar opzoeken rond een aantal thema's. In deze gaat dat dan vooral over denkbeelden rond vrouwelijkheid, rond mannelijkheid, rond seksualiteit. Heel sterk identitair gekleurd. Niet alle content is even problematisch. Het gaat ook over fitness, hoe je geld kan verdienen, relaties. Dus daar zitten best onschuldige thema's bij. Maar wat we weten is dat die heel vaak afglijden naar altijd maar extremere content. Het begint met fitnessfilmpjes van hoe krijg je een sixpack. En voor ze het weten, krijg je dus effectief boodschappen over seksueel geweld. Dat misschien wel oké is in bepaalde gevallen. En het andere probleem is dat ze heel erg stereotype ideeën binnengelepeld krijgen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, heteroseksualiteit. Ideeën die volgens mij toch wel grenzen aan de onverdraagzaamheid en die ook wel grensoverschrijdend gedrag en geweld kunnen initiëren.
0: Als jij met een pik wordt geboren met een zak tussen je benen, dan ben je een man.
1: Okay, so you think women should vote? If women didn't have vaginas, most guys would not talk to you.
2: Do you know what you do at the bottom if you want to get a guy? You kidnap his girlfriend.
3: So some people could say I disrespect women. I would say I expose women.
6: Omdat ze bij Rosa veel vragen kregen van bezorgde leerkrachten, jeugdbegeleiders en ouders, hebben ze een toolkit ontwikkeld om mensen te helpen hierover in gesprek te gaan met jongeren.
33: En dat begint met luisteren en begrijpen, zonder te oordelen. Dat is heel, heel moeilijk, omdat we natuurlijk allemaal al een bepaald waardeoordeel klaar hebben over die idee. En jongeren voelen dat feilloos aan. Dus van zodra je begint te oordelen of te preken over waarom die ideeën fout zijn, zal er geen gesprek meer plaatsvinden. Wat je moet doen is proberen de achterliggende nood te begrijpen. En waarom voelen zij zich aangesproken door die online leefwereld, door die ideeën? En welke vragen en onzekerheden schuilen daarachter?
6: Mm-hmm. En niet prekerig worden, zeg je, geen oordeel velden, maar dat is natuurlijk wel moeilijk. Hoe zorg je dan dat je toch een beetje tegengewicht kan bieden ook?
33: Door kritische vragen te stellen. En jongeren zijn veel slimmer dan we soms denken. Zelfs als ze bepaalde ideeën prikkelend vinden, kunnen ze nog steeds nadenken voor zichzelf. Dus als je de juiste vragen stelt, dan plant je ook wel een zaadje die hen helpt om die ideeën ook te bevragen. Het is niet zo dat jij een gesprek voert met een jongere om die te overtuigen van jouw gelijk. En dat is niet het opzet. Het opzet is hen dingen in vraag laten stellen.
6: Nu, het is goed om te blijven praten met die jongeren, maar tegelijkertijd blijven ze die content natuurlijk wel binnenkrijgen op TikTok,
33: exact,
6: op sociale media. Ja, dan sta je daar toch ook een beetje machteloos tegenover.
33: Ja, enfin, machteloos. Je hebt impact op je eigen kind. Je kan impact hebben op de jongeren waarmee je werkt. Maar daar stopt het wel natuurlijk. Hè. Dus zolang er zoveel macht ligt bij de bedrijven achter deze platformen en men daar geen beleidsmatige antwoorden op kan formuleren, is het wel een beetje dweilen met de kraan open. Ja.
6: Ik heb dat een paar keer geproefd in mijn leven. Ik vind dat wel lekker.
4: Ik vind dat ook lekker.
14: Wat er gebeurt in je mond is nice. Hè? Allee, zo dat je dat laat ploffen met je tong tegen je verhemel, dat is gewoon nice.
6: Dat is wel lekker zout. Ja, het gaat hier voor alle duidelijkheid over caviar. Over Belgische caviar, om precies te zijn. Een topproduct, blijkbaar.
22: Je moet zeggen, de Belgische caviar is van zeer hoog niveau. We werken enkel met die Royal Belgium caviar. Ja, we moeten er ook fier op zijn, hè, dat we zo'n producenten hebben die zo'n lekkere producten maken.
6: Ja, als sterrenchef Peter Goossens het zegt, dan moeten we dat geloven natuurlijk. Maar waarom hebben we het hier nu over? Wel, in Limburg zijn er plannen om een nieuwe caviarkwekerij te openen. Maar daar is heisa over, want zo'n kwekerij heeft heel veel water nodig. En dat vindt de Limburgse milieukoepel niet verantwoord.
5: Meer dan 1 miljoen liter drinkbaar water per dag is toch wel heel veel. Men geeft zelf aan, men kan het reduceren, het benodigde aantal, maar men zegt het is financieel niet rendabel. En dat is toch lastig om slikken dan. Dus dan is de vraag, is het soms de kool waard voor zo'n luxe product?
6: Ja, als het aan het bedrijf Royal Belgian Caviar ligt, dus wel. Hun vissen, de steuren die de caviar-eitjes moeten leveren, hebben nu eenmaal water nodig.
7: We gaan een viskwekerij bouwen waar wij vissen gaan opkweken van een aantal maanden oud tot ze 7 tot 20 jaar zijn. Dus we houden de vissen zeer lang bij in zeer goede omstandigheden, waar uiteraard goed water voor nodig is. Nu, we hebben een aanvraag ingediend om die 50 kubieke meter per uur is dat, maximaal te kunnen gebruiken. Het is niet zeker dat we dat altijd gaan doen.
6: Maar de hele heisa heeft mij aan het denken gezet, want hoe wordt caviar eigenlijk gemaakt? Een goede chef kent zijn producten natuurlijk door en door, dus terug naar Peter Goossens.
22: Momenteel, alle caviar is kweekvis, omdat er een policy is om de stuur te beschermen uit de Kaspische Zee. dat die leeg gevest was. Dus je hebt in België, in Italië en Frankrijk overal kweken ze stuur. Dus die vis wordt geboren, dat wordt opgekweekt in grote waterbassins. En dan wordt dat denk ik uitgezet in meren om te groeien. Dus in België heb je de Royal Belgium Caviar en dat is echt hoge kwaliteit. En dan heb je de drie belangrijkste vissen, zijn de Sivruga, Ossietra en Beluga. Dus de Sivruga heeft kleinere eitjes, Ossietra groter en Beluga de grootste eitjes. En dan ja, de ene stuurt 5-6 jaar zijn denk ik, de Ossietra een jaar of 8 of 10 tegen dat ze eitjes geven en een Beluga nog ouder. En daartussen heb je nog andere variëteiten, kruisingen, maar ik ga al die namen nu besparen. Maar dat zijn de drie hoofdvissoorten. Eenmaal dat die klaar is om eitjes te geven, wordt die gevangen, wordt die open gedaan en worden de eitjes eruit gehaald. Maar die eitjes zijn dus vrij hard. Dan wordt dat door een zeef gewreven om die velletjes eraf te doen, die vliesjes. En dan wordt dat gezouten met een speciaal zout. En dan gaat dat in dozen om te rijpen. Dat moet enkele maanden rijpen, dat zout begint in te werken in die eitjes. Anders kun je dat niet eten, dat is veel te hard.
6: Maar dat is blijkbaar een heel duur proces.
22: Dat is eenmaal duur, omdat voordat de vis die eitjes geeft, is hij al enkele jaren oud. Hè. Dus het is niet na 3 maanden dat je caviar hebt. Hè. Dus je moet al enkele jaren oud zijn.
6: Dus om caviar te kunnen krijgen, heb je stevige, redelijk oude vissen nodig. Maar wat gebeurt daar dan mee, eenmaal ze hun eitjes geleverd hebben?
22: Meestal een vlies om zo te bakken of te stomen, is dat niet zo... Dat is nogal fade van smaak. Meestal wordt dat licht gezouten en dan gerookt en wordt dat zo verkocht.
6: In elk geval, de vergunningsaanvraag voor de caviarkwekerij in Limburg is ingediend. De provincie moet een laatste op 10 juni een beslissing nemen, dus tegen dan weten we of er binnenkort nog extra Belgische caviar bijkomt. In het Rubenshuis in Antwerpen zijn ze in hun nopjes, want ze hebben een zeldzaam werk van kunstschilder Peter Paul Rubens kunnen bemachtigen. En ze halen daar de grote woorden boven.
4: Het is een extreem bijzonder stuk voor ons land.
8: Het vult een hiaat van onze kennis over Rubens.
4: Je ziet dit zelden op de internationale kunstmarkt.
6: Ja, dan denk je misschien, amai, dat moet een heel indrukwekkend schilderij zijn, maar nee. Het is niet meer dan een dubbelzijdig blaadje papier, met aan de ene kant een tekening en aan de andere kant een kladje van een brief. Waarom zou je daar nu zo enthousiast over worden?
9: Omdat het een nieuw stukje is van de oneindige puzzel die Rubens is. En dat is plezant aan kunstgeschiedenis. Je kan erop blijven puzzelen. En je weet nooit waar het einde van de puzzel ligt.
6: En dat puzzelen doe ik vandaag met Koen Jonkheren.
9: Ik ben Koen Jonkheren en ik geef kunstgeschiedenis aan de UGent.
6: Het eerste puzzelstukje op de brief is een datum.
9: Die brief komt uit 1607 en dan zie je echt de grote Rubens geboren worden. Voor 1606, 1607 is het wel een getalenteerde meester die toont dat hij een en ander in zijn mars heeft. Maar de grote doorbraak van Rubens is echt in die periode. Het moment waarop dat hij stilaan belangrijke opdrachten begint binnen te halen. Onder andere de beroemde altaarstukken in de Chiesa Nova. En dat maakt het natuurlijk dubbel interessant.
6: En ik heb nog een puzzelstuk gevonden dat ons kan helpen, maar het is in het Italiaans.
25: Tra l'altre per la memoria. Mia serenissima padrona del suo quadro.
9: Het is een brief aan een vakgenoot van hem, Roncalli, Cristoforo Roncalli. Dat is iemand die al een tijdje meedraait in de kunstscène in Rome op dat moment. En hij moet een aantal altaarstukken controleren op hun kwaliteit. En daar gaat het over.
25: Una così bella opera.
6: Kunst controleren op kwaliteit. Ik wist helemaal niet dat dat tot het takenpakket van een kunstschilder behoorde.
9: Nee, Rubens is 10 keer meer dan alleen schilder. In dit geval ook een soort van kunsthandelaar-dealer voor zijn patrones. Is iemand die meedraait in de hoogste kringen van Europa, die ingezet wordt als diplomaat. Iemand die meedenkt over alle mogelijke internationale conflicten. Maar dat hij 10 keer meer was dan een schilder, dat weten we al. En deze brief bevestigt dat.
6: En er is nog iets dat Koen bijzonder interesseert, namelijk de ontvanger van de brief, want dat is een collega-kunstenaar.
9: Wel ja, de meeste brieven die wij kennen, tout court, in de geschiedenis, zijn heel vaak brieven van mensen die officiële functies vervullen. Bijvoorbeeld als dat vorsten onder elkaar zijn of diplomaten onder elkaar. Daar wordt zorgvuldig mee omgesprongen. De ene kunstenaar die een brief schrijft aan de andere om eigenlijk iets heel banaal praktisch te melden, van ik zal eventjes langskomen om een en ander te controleren. Dat zijn dingen die zelden bewaard worden. Waarom? Omdat mensen leggen dat ergens, zijn er niet zo nauwkeurig mee bezig. Dus in dit geval krijg je wel een uitzonderlijke inkijk in de informele relatie tussen twee kunstenaars in Rome.
6: Onze puzzel begint dus vorm te krijgen, maar over één element hebben we het nog niet gehad. Die tekening op de achterkant van die brief. Ik zie drie mannen in klassieke gewaden, maar wie zijn dat eigenlijk?
9: Wel, dat weten we niet. Dus daar kunnen we nog een beetje op zoeken. Maar verondersteld dat het drie apostelen zijn die afgebeeld zijn. Is dat een ideetje wat Rubens wou meegeven aan die kunstenaar? Is dat iets wat hij gezien had? Heeft hij gewoon een korte nota gemaakt op de achterkant van een blad waar dat hij een aantekening had gemaakt over iets wat hij interessant vond in Rome? Dat is onduidelijk. Maar daar kunnen we nog een beetje op puzzelen en zoeken en kijken of het ooit te weten komen.
6: Voilà, dit kwartier is klaar. Dus ik kan weer terug naar de Rubensstad en morgen ben ik terug op post. Tot dan!
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, daar is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
13: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
15: Onrust stijgt bij bedrijven.
17: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
18: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans. Radio 1.
19: Voorproevers.
20: Met Jacot Brokke.
21: Een hele goede avond. Al in de 10e eeuw wist wetenschapper Ibn al-Haytham, ook wel bekend als al-Hazen, dat we niet met onze ogen, maar wel met onze hersenen kijken. Dat maakt hem vandaag de vader van de moderne optica, maar toch blijft zien iets mysterieus. Mogen we onze oogballen zomaar reduceren tot praktische lichtsensoren of spelen ze toch een grotere rol? Dichter Bernke Klein-Zandvoort neemt ons zicht onder de loep in Oogsprong. En zij is mijn gast vanavond hier in Voorproevers. Welkom.
23: There's a picture of

0: Lana Del Rey was dat met Blue Bannisters.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Welkom, Bernke Klein-Zandvoort. Met dit boek Oogsprong ben je niet aan je eerste werk over ons zicht toe. Wat is het dat je zo aantrekt aan het onderwerp ogen, aan ons zicht zien?
3: Ja, ik denk dat ik al van heel jongs af aan bezig was met het kijken naar mijn eigen kijken. En me steeds afvroeg van ja, maar wat is het nou precies wat ik zie en waarom zie ik dit? En zou er nog iets anders kunnen zijn wat hier achter ligt? Of ja, dat is eigenlijk altijd bij me gebleven. Mm-hmm. En ik denk dat ik doordat ik ben gaan schrijven ook heel erg bezig ben geraakt met taal ook als een soort schepper van werkelijkheid en hoe die ons zicht ook beïnvloedt en vormgeeft. Dus ik denk dat daar een soort verstrengeling tussen beelden en woorden is ontstaan. Een gebied daartussen wat ik heel interessant vind.
0: Ja. Ik deel die fascinatie met jou. Je hebt die alleen maar aangewakkerd met jouw boek. Er is één inzicht, pun intended, dat ik uit jouw boek, dat heel lang nog bij mij heeft geleefd en waar ik nog heel vaak aan heb gedacht. Puur wetenschappelijk blijkt dat we per dag 60 minuten blind zijn.
3: Hmm.
0: Ja, je schrijft het in je boek als zouden we onze beelden met twee knijpers aan een waslijn kunnen hangen, dan waren ze bezaaid met gaten. Dat moet je misschien eventjes uitleggen. Yeah. Waarom doet ons zicht dat?
3: Dat is ook eigenlijk waar de titel vandaan komt, Oogsprong. Oogsprong is eigenlijk een wetenschappelijke term, ook al klinkt het voor mij heel poëtisch. Maar het zijn eigenlijk de kleine sprongetjes die we de hele dag met onze ogen maken om ons beeld bij elkaar te verzamelen. Om de, zeg maar, alle input te verzamelen die naar onze hersenen gaat. Tijdens die sprongetjes wordt in onze hersenen de visuele input die we krijgen onderdrukt. En op die momenten zien we eigenlijk niets. Maar onze hersenen vullen dat de hele tijd op met beelden waarvan ze denken dat we dat gaan zien. Dus onze beelden worden de hele tijd ingevuld met verwachtingen.
0: Maar een soort van voorspellingen, zoals als we een sms typen, dat er ook altijd een woord voorspeld wordt van ga je dit woord gebruiken? Dat doen onze hersenen ook.
3: Dat doen onze hersenen ook. En daardoor merken we niets van die gaten die er eigenlijk in onze waarneming zitten. Het heeft ook te maken met het knipperen. Hebben we de hele tijd knipperen we en voegen we, zoals ik dat zie, een soort zwart beeld in wat we zien. Maar dat merken we ook niet. We ervaren de werkelijkheid als een vloeiend geheel. Ja. Dus op die manier zit er ook een vorm van blindheid in ons zicht.
0: Ja, je noemt dat knipperen zelf ook een soort van commas op papier die je in het echt toevoegt aan je beeld.
3: Ja, ik had dat in een gedicht gevonden dat ik dacht, oh ja, eigenlijk zijn onze oogknipperingen als een soort commas, als interpunctie in onze werkelijkheid. En dat heb ik inderdaad in een hoofdstuk uitgebouwd.
0: Ja, een soort van rust geven aan je ogen om alles binnen te laten komen. Nu, de reden dat je dit boek hebt gemaakt is ook omdat je heel persoonlijk mee in aanraking bent gekomen met wat het betekent om te zien, om te kunnen zien. Want je hebt van heel dichtbij iemand gekend die haar zicht langzaamaan is verloren. Wie was dat?
3: Mijn nicht. Mijn nicht leeft nog, ze is er nog. Maar een paar jaar geleden kwamen ze erachter dat zij een tumor had op haar oogbol. En toen moest ze haar oog opgeven, wilde ze beter kunnen worden. En eigenlijk vanaf het moment dat ze bijkwam uit de operatie, is zij beelden gaan ervaren met het oog wat ze eigenlijk niet meer heeft. En dat zijn fantoombeelden, al wordt dat niet wetenschappelijk op die manier erkend, dat fenomeen. Maar die beelden die liggen eigenlijk als een laagje over alles heen wat wij ook als werkelijkheid ervaren. Maar ze zijn voor haar echt levensecht aanwezig. En het zijn letters, het zijn geometrische vormpjes, het zijn ogen. En voor mij, ik denk dat het voor mij een vraag aanraakte die ik altijd al wel had, maar daardoor eigenlijk nog levendiger werd. Dat ik me afvroeg, oké, als zij die dingen ziet die voor haar levensecht zijn. En ze kan eigenlijk, ja, ze weet nu hoe ze het moet scheiden, maar eigenlijk kan ze de twee soorten beelden niet onderscheiden. Ja, wat zegt dat dan over mijn ervaring van wat levensechte werkelijkheid is, die ik door mijn ogen zogenaamd ervaar?
0: Ja. Ja, want dat is ook het gekke. Ze heeft dan één werkend oog nog. Ja. Één oog dat die fantoombeelden maakt. Ja. Dus een soort van ja, AR die over haar echte zicht wordt geplaatst.
3: Ja.
0: Waarvan ze wel cognitief weet, dit kan niet. Nee. Ogen die op het plafond verschijnen. Ja. Dat moet ontzettend beangstigend ook geweest zijn voor haar, kan ik me voorstellen.
3: Ja, het heeft een soort verloop gehad, want de eerste keer dat ze ze bewust waarnam, was het heel beangstigend. Dat waren ook die ogen die ze zag tegen een plafond terwijl ze in bed lag. Die kwamen ook op haar afbewogen. Dus ze dacht ook voor een moment, ja, misschien ben ik aan het hallucineren. Misschien zijn het de medicijnen die nog niet uitgewerkt zijn van de narcose. Maar achteraf realiseert ze dat ze eigenlijk ook in het ziekenhuis al had gezien toen ze wakker was geworden en ze naar de wc ging en de beelden, ja, allerlei soort dingen zag krioelen over haar, over de tegels van de wc. Mm-hmm. Maar dat gewoon niet zo bewust. Ze dacht, ja, nou ja, het zal wel iets zijn hier, maar ze had nog niet door dat het in haar hoofd gebeurde.
0: Je neemt ons ook mee met wat dat betekent om je oog te verliezen. Hoe dat dan wordt vervangen met een oogprothese. En daar viel het me inderdaad ook op. Zoals je zelf ook waarneemt dat ja, super ambachtelijk nog is hoe zo'n prothese wordt gemaakt.
3: Nou, het is wel ook een van de laatste plekken waar dat wordt gedaan. Want nu worden deze protheses vaak 3D-print.
0: Ja. Ja, want hoe maakten ze daar?
3: Ja, ze hoe ik het heb begrepen is, wat ik heb gezien is, een cliënt komt binnen een paar weken na de operatie, dat het oog is verwijderd. En dan is er eigenlijk een bak met allemaal oogschelpjes die als een soort standaard vormen worden gepast in de oogkas. En met stukjes was wordt dat op maat gemaakt voor de specifieke oogkas. En daar wordt een mal van gemaakt. Daar wordt kunststof in gegoten. Die wordt gepolijst. Er worden met hele dunne draadjes adertjes ingelegd. Maar dat zijn eigenlijk gewoon de draadjes van waarmee we ook onze kleren naaien. Maar dan helemaal uit elkaar geplozen. En dan wordt de iris en de pupil geschilderd. Mm-hmm. Dus ja, ik vond het heel mooi om te. Ik heb het gefilmd, alle stappen. Heel mooi om te zien en ook bijzonder.
0: Ja, inderdaad. Daarnaast heb je het ook over niet per se wat je zelf ziet, maar hoe de blik van anderen een impact kan hebben op hoe je je voelt. Dat iemand je echt helemaal van kop tot teen kan bekijken en dat je daar warm van wordt. Of dat je daar net heel onzeker van wordt. Dat er een soort van machtsverhouding uit kan ontstaan. Vroeger dacht men wel eens dat er een soort van stralen uit onze ogen kwamen. En dat het daardoor was. Maar wat denk je dat andermans blik zo'n macht kan geven over je eigen emoties?
3: Ja, ik denk dat de blik is een heel groot machtsinstrument. Ik denk van alle zintuigen die we hebben, is het hetgeen wat je letterlijk, waar de ander je letterlijk mee aankijkt. En inderdaad, die erfenis van die oudere opvattingen over ons zicht. Ja, ik geloof dat daar nog wel iets van in mij leeft in ieder geval. Dat er vormen van bezieling in de blik liggen.
0: Ja, want dat dacht men vroeger ook, dat er een soort van een stukje van je ziel met je blik mee kon gaan. Ja.
3: Ja, ik vond dat heel mooi om te lezen. Ook met de kennis van vandaag, waarin ik net zo goed weet dat onze ogen feitelijk eigenlijk niet zien. Maar het idee dat dus met jouw blik je ziel eigenlijk bij iemand anders kan binnenkomen. En zelfs het ging zover dat die ziel in het bloed ging circuleren. En dat mensen op die manier bezeten kunnen raken van elkaar. Mm-hmm. Ja, ik vind het goed om eigenlijk die twee werkelijkheden bij elkaar te houden. Zowel dat hele, eigenlijk die hele kille, objectief dan ook weer een woord wat er zo mee te maken heeft, maar manier van naar zicht kijken. Heel erg uitgekleed, een oog ziet niks, het gebeurt in ons hoofd. En tegelijkertijd, maar wat ik zie heeft ontzettend veel invloed op mij. En inderdaad, andermans blikken hebben ook heel veel invloed. En het gezien worden is...
0: Ja, en daar zeg je het ook. Wat ik zie is niet hetzelfde als wat jij ziet.
3: Nee. Daar
0: zit al zoveel subjectiviteit in. We hebben een soort van visuele bibliotheek die we allemaal opgeslagen hebben in onze hersenen. Heb je soms die zin om iemand anders een visuele bibliotheek te kunnen zien of erdoor te kunnen bladeren?
3: Tuurlijk, ja. Ja, die visuele bibliotheek, ik vind dat ook een heel mooi gegeven dat die onzichtbaar is. En dat die tegelijkertijd bij iedereen aanwezig is. En dat ik dus nooit helemaal zeker ben van wat een ander ziet. Omdat al die beelden uit dat reservoir wat in iemands hoofd zit ook meedoen aan die werkelijkheid van die persoon. En dat dat eigenlijk de hele dag bij iedereen aan de hand is.
0: En dat je merkt het pas als je na 10 jaar, na 15 jaar nog eens een gesprek hebt met iemand van toen, dat je over herinneringen begint en dat je dan tot de constatatie komt, dat is dan nog iets anders dan zien, dat is ook de herinnering die overblijft, dat je vaak iets helemaal anders je nog herinnert of denkt gezien te hebben van iets wat lang geleden gebeurd is.
3: Ja, precies. Het is zo subjectief eigenlijk. En ik denk dat dat ook in de onderstroom van mijn boek de hele tijd terugkomt. Van in hoeverre is ons zicht eigenlijk veel subjectiever dan we eigenlijk de hele tijd doen geloven. Zicht is uitgegroeid tot ons meest rationele zintuig. En het idee van objectiviteit is aan zicht gebonden. Maar eigenlijk denk ik dat zicht veel subjectiever is dan.
0: Dat we eigenlijk denken.
3: Ja.
0: Je praat ook met mensen die openlijk over hun ervaringen praten, over hun afnemende of ontbrekende zicht. Ik moest daar zelf meteen denken aan de Vlaamse presentator Karel Meesters, die door zijn ziekte steeds minder en minder kan zien. En die daar een programma over heeft gemaakt, Niks te zien heet het. Daarin laat hij muzikanten voelen hoe het is voor hem om niet te kunnen zien en doen ze samen van alles. Ik heb een fragmentje gevonden uit een interview dat hij daarover gaf. Hij is te gast bij De Zevende Dag in dit fragment samen met Sella Sou, de zangeres.
1: Ja, ik heb tot mijn 20e normaal gezien en dan sinds mijn 20e ben ik mijn zicht beginnen verliezen. En dat is soms ook moeilijk omdat mijn gans lichaam heeft zich ontwikkeld met een zicht. En het feit dat ik mijn zicht verlies is gewoon belastend, belastender dan ik dacht. En dus dat heeft wel zo ook gevolgen. Maar dus ik zit zo ergens tussen zien en niet zien. En ik ga van het een stilletjes aan naar het ander.
4: Ja, maar in jouw dromen zie je wel. Dat vond ik bijzonder ontroerend toen je dat vertelde.
5: Ja, inderdaad. En zo, hoe beleef je dat dan? Ik denk dat ik dat wel heel moeilijk zou vinden. Zo dat contrast altijd in je dromen gezien en dan word je wakker. Ik zie niks. Zo die... Dan moet toch, ik ben dus gefocust op het mentale. En dus ik wil aan hem net het, hoe voelt je u daarbij, vragen ze. En dat lijkt mij wel heel heftig. Ik denk, als je blind wordt geboren, dan weet je niet beter. Maar als je beter weet...
4: Maar is het beter? Want wij hebben altijd dat beeld, hè, Karel, van oei. Is het inderdaad een grote oei? Of zeg je, het is een last, maar het is ook ergens... Heeft het ook een extra gebracht? Of is het alleen één grote fuck?
1: Nee, het is complex en uiteraard is het een last. Je zicht verliezen is kei moeilijk.
5: Zeker bepaald... met kindjes. Met mijn kinderen.
1: Ik heb geen oogcontact met mijn kleine. Dat breekt mijn hart, uiteraard. En dan gewoon vaardigheden die je verliest. Mensen kunnen herkennen, lezen, alleen je weg vinden op een plek die je niet kent. Dus je zicht verliezen is echt heel, heel, heel, heel moeilijk. Is het einde van het leven? Absoluut niet. Je kunt andere zaken ontwikkelen. Je wordt misschien verplicht om je nog meer te focussen op concrete zaken. En voordat je het weet, zijn ze bezig met programma's zoals Niks te zien op televisie. En mogen op stap gaan met Sanne. En ben ik gewoon een grote gelukszak geweest.
0: Karel vertelt hier onder meer over hoe die in zijn dromen wel kan zien. Dat zag ik in jouw boek ook terugkeren bij de personen die je hebt geïnterviewd. Herken je het verhaal van Karel in wat je zelf ook hebt gehoord van andere ervaringsdeskundigen?
3: Ja, natuurlijk. Onze hele samenleving is ingericht op het visuele. Het staat buiten kijf dat een enorm verlies is als je je zicht deels volledig verliest. Ik heb denk ik in mijn boek ook geprobeerd om te laten zien dat het ja, niet alleen dat is. Dat het niet alleen over verlies gaat. Als ik het bijvoorbeeld met mijn vriendin Mylan heb over hoe zij... zij is haar zicht verloren, ook in fases. Maar rond haar 12e is het ongeveer... zegt ze, ging ik door het leven als blind. Dan heeft zij ondertussen ook nog steeds een hele rijke visuele ervaring. En een ervaring waarin ze kan schakelen tussen wat ze wil zien. En ze beschrijft het als dat ze... alsof ze in een soort control room zit met heel veel...
6: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
6: Meer merk.
7: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
6: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Radio 1 live.
2: Specifiek en heel klein qua oppervlak wat ze ziet.
3: Ja, ze zegt dat heel mooi. Sowieso, ze heeft zo'n mooie taal. Maar ze zegt dan, ja, mijn handen zijn geen horizons. Die kunnen geen vergezichten binnenbrengen. Want ik kan alleen maar zien wat ik voel. En daar maakt mijn hoofd de hele tijd een vertaling van. Dus zij ziet dan in haar dromen dingen van heel dichtbij. Omdat dat is wat haar vingers zien eigenlijk.
2: Ja. Ze zegt ook op een bepaald moment dat ze soms de veiligheid mist van het kijken.
3: Ja.
2: Onderschatten we dat misschien zelf soms te vaak? Hoe overzichtelijk een blik is in vergelijking met onze andere zintuigen?
3: Ja, dat is echt iets. Dat is me door haar heel erg duidelijk geworden. Dat kijken gebeurt op een bepaalde manier op een afstand. Er is altijd een afstand tussen jouw lichaam en wat je ziet. Je kan dingen in de verte zien zonder er met je lichaam naartoe te gaan. Ik kan een vrachtwagen horen en zien aankomen. Dan weet ik, oh, ik kan met mijn lichaam nog afstand nemen of een andere weg inslaan. Maar zij moet alles met haar directe zintuigen, dus met de tast vooral. Ze moet met haar lijf ongeveer in de dingen zijn om ze te ervaren. En ze zegt dan, ja, kijken is minder invasief. Toevallig had ik het daar met iemand over en die zei, nou, maar ik ervaar mijn zicht juist als enorm invasief. Want alles komt de hele tijd binnen en blijft dus ook in beelden in mijn hoofd hangen. En beelden blijven me achtervolgen. Dus ik vind het interessant om die dingen naast elkaar te zetten. Het zicht, ja, daarmee een beetje als belangrijkste zintuig misschien een beetje te relativeren. Mm-hmm. Ja.
2: Ja. Ja, de passage waarin Meylan ook vertelt over haar kunstwerk dat ze maakt, haar eigen spiegelbeeld, dat vond ik ook heel treffend. Want haar grote vraagstelling is, ik zie mezelf niet in de spiegel, besta ik dan wel?
3: Ja.
2: Hoe zou je daar zelf op antwoorden? Mocht je bijvoorbeeld in een donkere ruimte zijn, niemand kan je zien. Wat maakt dan dat je nog bestaat?
3: Nou ja, die vragen achtervolgen me sowieso al jaren.
2: Ja.
3: En daar had ik het met Meylan over. Dat dus voor mij dat helemaal losgekoppeld is van zicht. Maar ik begrijp heel goed dat het voor haar aan zicht gekoppeld is. En het raakte me ook enorm toen ze het zei. Het kwam echt heel diep bij me binnen. Want het eigenlijk wat er gebeurde was dat ze vroeg of ik een foto van haar kon nemen. We gingen wandelen en ze vroeg of ik een foto van haar wilde nemen. En er was een soort kortsluiting in mijn hoofd. Hè, hoezo wil jij een foto? Maar natuurlijk wil ze een foto. Want ze legde uit, ik vind het fijn om beelden van mezelf ook naar anderen te kunnen sturen. Het is een soort indirecte bevestiging van dat ik ergens ben geweest, dat ik besta. En toen kwam dat gegeven eruit van, als je jezelf niet kan zien, besta je dan wel.
2: Het is iets waar we allemaal zeker en vast toch een tijdje over gaan nadenken. Nu, de rode draad van jouw boek Oogsprong is het traject dat je nicht aflegt. Met haar zicht dat mm-hmm. achteruit gaat. Jullie gaan op een bepaald moment ook op een soort van bedevaart naar Hildegard von Bingen. Wat heeft zij precies met zicht te maken?
3: Ja, nou, ik heb een aantal vrouwfiguren gekozen in het boek om hun levens door al het onderzoek wat ik heb vergaard te weven. En al die levens hebben iets met zichtbaarheid en onzichtbaarheid te maken. En bij Hildegard von Bingen vond ik het interessant dat zij visioenen ervaarde. Ze was een non, mystica, ze was ook componist. Ze heeft boeken geschreven, poëzie, was een plantenkenner van alles.
2: Een soort van homo universalis.
3: Ja, absoluut. Van letteren,
2: ja.
3: Maar het eerste deel van haar leven, tot haar 42e, heeft ze, zo is de overlevering, doorgebracht in

0: een kluis. En hoe groot die kluis was en of die kluis echt bestond. En hoe groot de afzondering en isolatie was, dat is allemaal, wordt allemaal betwist. Maar ik vond het heel interessant dat de visioenen zijn een schakel geweest tussen het eerste deel van haar leven, dat ze in een kluis doorbracht, en het tweede deel waarin ze een publiek figuur werd.
1: Ja, ze ging eigenlijk van niet gezien worden of zelf ook heel weinig kunnen zien,
0: onttrekken,
1: naar zeer veel zien, heel hard gezien worden.
0: Ja, en die visioenen waren er altijd al. Die had ze van kinds af aan, maar ze hield die voor zichzelf. En op een gegeven moment was er een visioen waarin haar werd opgedragen van nu moet je het naar buiten brengen. En daarmee is ze ook eigenlijk letterlijk uit die kluis gegaan. Heeft ze een leven in de zichtbaarheid gehad en heeft ze een hele belangrijke rol gespeeld voor vrouwen in de kerk. En ook wat het kloosterleven zou kunnen betekenen voor een vrouw. Meer dan alleen opsluiting en afzondering en een soort hele sobere levensstijl.
1: Ja, een duidelijke parallel dus tussen het leven van Hildegard van Bingen met de visioenen die zij zag en de fantoombeelden die jouw nicht zag. Alles daarover lees je in het boek Oogsprong, een verhaal over zien en niet zien. Dankjewel, Bernke Klein-Zandvoort, om dat hier met mij te bespreken.
0: Dankjewel.
1: En ben jij benieuwd naar meer? Check dan alle afleveringen van Voorproevers op VRT Max.

0: caminho.
1: Saudades do Brasil, em Portugal.
0: Een unieke en vernieuwende stem. Boegbeeld van een nieuwe generatie fadistas. Live in Brussel. Caminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
3: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
2: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
3: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
2: Nee.
3: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
2: Ja, zoiets.
3: Je weet het niet, hè, mama.
4: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Meer merk?
5: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
7: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
8: Ekili met QUI en dubbel L.
7: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
9: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Met het mooie lenteweer is er elke week wel een feestje in de tuin. En als er kinderen bij zijn, dan gebeurt er wel eens een ongelukje. Een bal die de verkeerde richting uitvliegt. Of wat trekken en duwen en oeps, je kind valt recht op de bril van een vriendje. Gelukkig zonder echt grote gevolgen, maar wie gaat die bril betalen? Dat is precies waarom je een familiale verzekering hebt. Als een gezinslid verantwoordelijk is voor materiële schade of voor een lichamelijk letsel, dan komt die familiale verzekering tussen en dekt de schade. Zo vermijd je vervelende discussies tussen ouders en kan je in alle vertrouwen nog een volgende feestje organiseren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
12: Gratis jazzmuziek voor iedereen dit weekend in Brussel op het Lotto Brussels Jazz Weekend. Op de grote markt, de beurs in Sint-Katelijne, kan je muziek gaan checken. Alles daarover straks in Wonderland.
9: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksen. De parketten hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Het geld gaat rechtstreeks naar de staat, zegt waarnemend directeur Walter Quirijnen.
14: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie, dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
13: Een verkoop van 23 in beslag genomen auto's bracht vorige week nog 850.000 euro op. Als een verdachte uiteindelijk toch wordt vrijgesproken, dan krijgt hij het geld van de verkoop. Als het van federaal minister Van den Broeke van Volksgezondheid afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in het hervormingspact van de minister dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken. En dat betekent ook keuzes maken, zegt de minister.
15: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
13: De Europese Commissie belooft uitzonderlijke steun aan landbouwers die het hardst getroffen zijn door de hoge prijzen voor kunstmest. Die waren al hoog door de oorlog in Oekraïne en zijn sinds de oorlog in het Midden-Oosten nog gestegen. De Commissie wil meer geld vrijmaken via de bestaande landbouwfondsen. Op korte termijn verandert er volgens de Boerenbond te weinig aan het gebruik van dierlijke meststoffen om landbouwers echt te helpen. En de Russische president Poetin is in Peking aangekomen voor een staatsbezoek aan China en een gesprek met de Chinese leider Xi Jinping. Poetin komt er nauwelijks enkele dagen na de Amerikaanse president Trump. En die timing is niet toevallig, denkt Marijn Trio.
6: China kan zo laten zien dat het een belangrijke grootmacht is met wie iedereen wil praten. Anderzijds zien Poetin en Xi elkaar wel vaker. Ze hebben elkaar al meer dan 40 keer ontmoet. Deze ontmoeting is vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Belangrijk dus dat dat blijft duren, zeker nu Rusland onder alsmaar zwaardere druk staat door grote Oekraïnse drone-aanvallen. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. Olie en gas die Rusland niet meer aan de EU kan verkopen, verkoopt het aan weliswaar hele lage prijzen aan China. En Poetin hoopt nu dat er eindelijk een doorbraak zal komen in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat nu al jaren aansleept.
13: Het weer, vanavond nog regen of bui in het oosten. In de loop van de nacht trekt een nieuwe neerslagzone over het land met soms intense buien. Morgen nog wisselvallig, in de loop van de dag meer opklaringen en tot 19 graden. En vanaf donderdag droger en zonniger en maximaal rond de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. Radio 1. Wonderland.
16: Met Hannelore van Bezouw.

Het beste nummer uit het nieuwste album van Ray, of dat vind ik toch. Kan toch moeilijk anders als je Al Green kan fixen. Oh, goodbye, Henry. Welkom vooral aan al de rest. Zeker voor wie nog naar Les Nuits wil de komende dagen, weken. Want je kan nog tickets winnen zometeen daarvoor. Straks hebben we het ook over het gratis jazzfestival Lotto Brussels Jazz Weekend, dat dit weekend plaatsvindt in het centrum van Brussel. En natuurlijk heel veel nieuwe muziek. Eerst geef ik het woord aan Dry Cleaning met Joy.

0: Deze zomer staat Kneecap op de mainstage van Rock Werchter. En wie daar geen tickets voor heeft, kan op 7 november nog naar Vorst Nationaal. Daar staan ze ook en daar zijn wel nog tickets voor. Dit was Finian. Zometeen kan je tickets winnen voor La Nuit Botanique. Volgende woensdag 27 mei, dat is de dag met Marie Frouche, Helena Casella en veel meer. Daar heb ik tickets voor liggen. En je hoort zometeen ook nieuwe muziek van Personal Trainer. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deugerne. Richting Stabroek 30 minuten van Waashandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten trager van Grimbergen tot Jette. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Radio 1.

0: Zachte, dromerige productie van Massive Attack. En een ruwe stem van Tom Waits. Boots on the ground.
1: Wonderland.
0: Donderdag begint Botaniek weer aan een reeks concerten op Lenui. Tot eind deze maand nog. Volgende woensdag, 27 mei, staan er een paar heel goede stemmen op Lenui. Onder andere de Braziliaanse Marie Froch komt. Ook de Belgisch-Braziliaanse Helena Casella treedt erop. Adia Sevens en nog heel wat anderen. Het gaat een heel mooie, zwoele dag worden, daar denk ik. En ik heb goed nieuws voor iedereen die er nog bij wil zijn, want ik heb nog tickets liggen. Wil je dus naar Lenui volgende woensdag, 27 mei? Dan moet je nu de Radio 1-app erbij nemen en het antwoord sturen op de volgende vraag. Op welke straat ligt Botaniek? Antwoord op die vraag in de Radio 1-app samen met je naam en je e-mailadres. En wie weet kan je deze Helena Casella dan wel aan het werk zien volgende woensdag. Veel succes!

0: Rufeda met Statues en daarvoor Helena Casella met Trees. Helena Casella speelt volgende week woensdag 27 mei op Les Nuits Botaniques. Daar had ik nog een paar duo-tickets voor liggen. De vraag was, op welke straat ligt de Botaniek? En dat is de Koningsstraat of de Rue Royale. En dat wisten Veerle Lemaire, Joke van Damme, Matthias Koevoets, Emma, Bert en Pieter-Jan van Drommen. Proficiat, jullie mogen naar Les Nuits. Heel veel plezier daar.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Als je dit weekend in de buurt bent van Centrum Brussel, dan ga je niet aan de jazzmuziek ontsnappen. Want van vrijdag tot en met zondag is er het Lotto Brussels Jazz Weekend. Dat is dus een heel weekend lang gratis jazzmuziek ook op de pleinen en in de cafés van Brussel. Een goeie avond, Steven Palmaars.
3: Goedenavond.
0: Jij bent de organisator van het Lotto Brussels Jazz Weekend. Aan hoeveel edities zit hier ondertussen al? Het is een succesrecept, hè?
3: Het is een... Ja, het is... Sommigen zeggen 10, wij zeggen 9. Als we het COVID-verhaal erbij rekenen, dan zitten we effectief aan 10 jaar. Maar officieel echt gespeeld zitten we aan de 9e editie.
0: Ja. Het weer gaat meezitten, dat is niet onbelangrijk, want veel van de locaties zijn buiten. Op welke locaties kunnen mensen precies muziek gaan bekijken en gaan beluisteren dit weekend?
3: Effectief het weer. Als het slecht is, dan is het heel moeilijk voor ons. Wij verkopen geen tickets, dus mensen moeten echt komen met heel veel goesting. En natuurlijk ook met een heel mooie programmatie. We zitten op 3 hoofdpleinen. De Grote Markt, Beurs en Sint-Katelijne. En de Grote Markt is uniek, hè. Dat is echt een UNESCO-plein. En we mogen daar heel, heel, heel content voor zijn dat we daar nog een project mogen lanceren of organiseren. Elk plein krijgt van ons ook een soort van identiteit. Ja, Grote Markt is meer de meer toegankelijke jazz. Meer ook naar jazz toe, terwijl dat Beurs meer... ik zeg altijd upbeat jazz, jongeren, meer dansbare. En dan Sint-Katelijne is meer ontdekking. Ja, we hebben daar een speciaal project voor uitgetekend. Maar dan heb je op die manier ook een mooie variatie aan jazzstijlen om het geheel te ontdekken. Toch zeker vandaag, jazz wordt meer en meer belangrijker.
0: Het is een jazzweekend, maar als ik naar jullie website ga kijken, dan hebben jullie ook een zoekfunctie die de line-up heel overzichtelijk maakt. Je kan gaan kijken naar ook blues, hip-hop, world, Latin, funk, om er maar een paar van die genres te noemen. Dus het is wel wat breder dan puur jazz, hè?
3: Ja. Ik denk, als je echt naar de pure jazz wilt gaan, dan stel ik u voor dat u zondagavond komt kijken, want daar werken we heel nauw samen op de Grote Markt met Les Lundis d'Hortense. Wat dat een heel mooie referentie is op niveau van jazz. Zeer klassiekere jazz, daar moet je echt voor zijn, want soms is dat echt zwaar bestuderen. Zo. Dat is zeer interessant. Nu, jazz... Dat is een samenraapsel van verschillende invloeden. Blues, gospel, alle soorten. Vandaag de dag is dat nog zo. Ja? En dus dat is veel ruimer dan wat heel veel mensen denken. En dat is al jaren dat wij erop zitten hameren. Van, kijk, jazz is geen muziek voor oudere personen en voor te zitten. Nee, jazz is echt... up-to-date en we zien dat ook, die verschillende invloeden. We gaan straks enkele voorbeelden beluisteren. Dan denk je soms, en soms zeg je dat ook, van is dit nog jazz? Mm-hmm, ja, en ja. Dat maakt het wel heel interessant, want dat trekt dat open. En dat laat toe dat verschillende stijlen van muziek in dat geheel kunnen geïntegreerd worden.
0: Ja. Je zou je wel eens kunnen laten verrassen dit weekend, ja, daar in Brussel. Inderdaad, we gaan eens luisteren naar een paar voorbeelden van artiesten die komen. Op vrijdag iets op en top Brussels op de line-up.

0: Dit is Wolf's Large Ensemble. Ze zijn met 15, allemaal rond songwriter Willem Malvliet, die we kennen van Wolves. En daar zitten heel wat Brusselse artiesten bij deze groep.
1: Ja, iets wat we ook... We zijn een VZW in onze statuten hebben staan dat we de Brusselse pracht van muzikanten, waar we zo rijk aan zijn, dat we die zeker vast ook meepakken in dat festival. Ik denk dat dat... je hebt verschillende jazzfestivals in België. Een van onze waarden is van kijk, die Belgische jazz muzikanten promoten. Ja, en ja, soms moeten we het echt niet verzoeken. En zoals er juist al eventjes gezegd, er zijn enorm veel jazzmuzikanten die per se naar Brussel komen, omdat die Brussels sound scene, die underground scene, dat is zo mooi, zo verrijkend, ja, dat je zegt van kijk, hey, laat ons dat platform zijn, laat ons dat presenteren. En als je dan ziet, effectief, sommige van die gasten die 2 jaar geleden de Grote Markt hebben geopend in hun eentje, die Vicha Pagos, dat is top. En dan zie je die in een solo-project en dan achteraf ook in zo'n groep. En ja, ik denk ook als je de muziek beluistert, zeer toegankelijk. Zeker ook voor de grote markt. Ze komen na Orson Clyse, de man die vorig jaar Vanguard One via de professionele jury heeft binnengehaald. Dus dat gaat een heel mooie ontdekking zijn. Zeer rustig ook voor die avond te beginnen. Om dan achteraf, ja, op het einde van de avond, gaat dat ja, zeer dansbaar worden. En, ja.
0: Gaat een mooi gevuld podium zijn, met 15 gasten erop staan. Dus Wolves Large Ensemble. Op zaterdag moet je dan weer op het Beursplein zijn voor de Brusselse groep Ciao Kennedy.

0: dan zijn we al een beetje meer bij het meer dansbare, hè, waar je het over had. De Brusselse groep Ciao Kennen, die vorig jaar nog een album uitgebracht bij jazzlabel Esteban. Waarom moeten we hen zeker gaan checken? Of wat is zo cool aan hen?
1: De eerste keer dat ik die ontdekt heb, was in 2023. En toen al, dat is een... je hebt soms, als je naar bijvoorbeeld LP's luistert, dan heb je soms het gevoel, dat zijn liedjes die, of songs of die tezamen zijn geknipt om tot een geheel te komen. Bij hun vind ik dat hun geheel, of alles in één geheel, heel gemakkelijk terug te vinden is. En dat je een heel verhaal krijgt en dat je... Ik kan dat een trip noemen. Maar dat je volledig met hen op reis kan gaan. En wat dat ik zeer indrukwekkend vind... ik weet niet of dat je... ze doen mij heel hard denken aan Osric Tentacles.
0: Ja, die ken ik niet. En op welke manier dan? Of
1: ja, je moet dat maar eens beluisteren. Dat is misschien een verkeerde term, een psychedelische rock. Maar dat brengt, dat vertrekt en je komt precies nooit aan. En dat blijft aanslepen niet. Dat is misschien een slecht woord. Maar dat blijft verder gaan. En je bent een soort van trance. Maar tof, heel goed opgebouwd, heel strak... En dat gaat, dat is het einde van de avond, dat gaat een bom zijn.
0: Ja, wel, ik hoor het en ik geloof het helemaal. Op zaterdag dus op het Beursplein. En dan gaan we naar zondag, dan komt er ook een feestje op Sint-Katelijne.

0: Slagader. Een band die onlangs ook nog muziekwedstrijd Soundtrack heeft gewonnen. Daar een van de laureaten van is. Moene Peters, die kennen we hier op VRT ook als een van de beloftevolle twintigers van Clara. Een heel beloftevolle groep dus eigenlijk, als ik het al zo hoor. Slagader.
1: Ja, vandaar dat je ook bij ons op het Sint-Katelijnenplein staat om zondagavond af te sluiten. Als je verschillende andere songs beluistert, dan durf je soms wel zeggen een stevige drum en bass. Dus echt, dat is een hels ritme. Ja, die een drummer, ik denk dat je goed moest weten.
0: Ja.
1: Maar dat is een prachtig ritme. En ja, je gaat ook niet bij kunnen blijven stilstaan. Dat gaat echt zeer snel gaan. En dat is heel interessant om te kijken. En dat vind ik ook zo mooi. Hè? Dat is zo die variatie. We hebben nu drie verschillende groepen even beluisterd. Dat zit, ja, dat vult zich aan. Heel dat programma, dat is zeer gevarieerd. En voor elk wat wils. Ja? En dat is heel leuk. En de ene gaat meer naar links en de andere meer naar rechts. Maar ja, dat is het mooie eraan.
0: En jullie hebben een heel handige tool op de website om te gaan bekijken waar je wat kan gaan zien en wanneer. Dus ik raad iedereen aan om het gewoon eens te gaan checken en eens langs Centrum Brussel te gaan komend weekend. Slagader kan je dus zien op zondag om 8:30 in de avond op het Sint-Katelijnenplein in het centrum van Brussel. Drie mooie tips. Er zijn er nog veel meer. Die kan je dus zelf gaan zoeken. Dankjewel, Steven Palmaars. En succes nog. En veel plezier dit weekend.
1: Dank u.
0: En we gaan luisteren naar Slagader met Playground.

0: Slagader, viertal uit Leuven en Brussel met onder andere drummer Moene Peters erin. Dat is ook een van de twintigers bij Clara. Een heel energieke en dansbare groep. Zij sluiten dus op zondag het Sint-Katelijnenplein af op Lotto Brussels Jazz Weekend. En op zaterdag spelen ze ook op Brussels Jazz Weekend in een café Billy. Dit was Playground.
1: Radio 1.
2: Wonderland.
0: We gaan verder met de saxofoon van Nubaya Garcia. En Jordan Rakey zit hier ook bij Monsters.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer...

0: Dit en mooi weer in het vooruitzicht. Meer heb je niet nodig. Mama's Gun en Joy.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Train on the Island, zo heet het nieuwe en het vijfde album van Aldous Harding. Daarvoor heeft ze alweer samengewerkt met haar vaste producer John Parrish. Aldous Harding is iemand die niet veel van zichzelf weggeeft. Een beetje een mysterieus figuur. En dat weerspiegelt ook in haar muziek en ook weer op dit album. Op elk nummer horen we een andere versie van haar. Ze vertelt andere verhalen, maar dat doet ze soms ook met een volledig ander stemgeluid. Het is interessant en vooral intrigerend om naar te luisteren. Elk nummer is een ontdekking en een verrassing. En ik laat je er nu ook eentje ontdekken van die plaat Train on the Island van Aldous Harding. I Ate the Most.

0: De Frans-Haïtiaanse Naïka met One Track Mind. Zometeen is er Sporza met Jonathan met Penning. En veel plezier.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
2: Er is trouwens vorige week, of twee weken geleden was het, een beslissing in de rechtbank geweest dat je bijvoorbeeld geen mensen in China niet meer kan ontslagen omdat je ze vervangt door AI. Dat is één voorbeeld van hoe China vaak voorloopt op vlak van ethische wetgeving.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
10: Er waren dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En die kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus ja, de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
9: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden, toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in de hervormingsplannen van de minister. En hervormen betekent ook keuzes maken, zegt hij.
11: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat het de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
9: In Nederland is een Belg van 22 opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij een schietpartij. Vorige week in de Nederlandse gemeente Vaals. Politieagenten vonden toen een zwaargewonde man op straat na een melding over een schietpartij. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Er werd een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Verenigde Staten is een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Jackson Pollock verkocht voor een recordbedrag van ruim $181 miljoen. Het gaat om het werk Number 7A 1948. Het schilderij kwam uit een privécollectie. Het zou het op drie na duurste kunstwerk zijn dat ooit op een openbare veiling verkocht werd. Jackson Pollock staat bekend als een van de belangrijkste kunstenaars van het abstract expressionisme. En dan nog het weer vanavond. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer. Maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
12: Update jezelf.
13: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
14: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1. Sportza. Met Jonathan Mettepenning.
15: Een heel goede avond. De titelstrijd lijkt beslist, maar in de Europlayoffs blijft het razend spannend. Met nog altijd 4 ploegen die kans maken op de eerste plek richting dat laatste Europese ticket. Alle 3 de wedstrijden straks om 8:30 live. Dit zijn de Stone Roses, Fool's Gold. Welkom.

0: Stone Roses als opener van ons programma Fool's Gold. Zometeen gaan we live naar het voetbal, maar laten we eerst nog eens beginnen bij de koers, bij de Giro. In de Ronde van Italië was er een tijdrit na de rustdag. Vandaag een lange tijdrit, een marathonafstand 42 kilometer. En de beste was zoals zo vaak de Italiaan Filippo Ganna in zijn kampioenentrui. Ganna was bijna 2 minuten sneller dan de tweede, de Nederlander Tijmen Arendsman. En opvallend topfavoriet, nummer 2 in de stand, Jonas Vingegaard, werd vandaag pas 13e op meer dan een minuut van Arendsman. Het roze blijft voor de Portugees Eulalio. Vingegaard komt op een halve minuut in de stand, op de tweede plek dus. En Arendsman heeft op de derde plek zijn achterstand op de Deen verkleind tot 1,5 minuut. En dan nog de Belg waar we naar uitkeken vandaag. Dat was Alex Zegaard, ook een kei in het vak. Maar Zegaard tekende geen topprestatie op en had ook geen topgevoel vandaag. Christophe Meul sprak hem na zijn finish.
1: Alex Zegaard, ik zie de ontgoocheling op je gezicht. Ik ga het heel kort houden. Ben je zo zwaar teleurgesteld? Had je er veel meer van verwacht?
2: Ik wou het vooral gewoon met een goed gevoel afsluiten. Maar dat was helaas niet het geval. Een beetje de miserie met de positie die terugkwam van vorig jaar. Als ik gewoon een goede tijdrit had gereden, qua gevoel, ging ik wel tevreden zijn met elke plaats. Maar het is gewoon jammer dat ik het gevoel heb dat ik er niet alles kon uithalen wat het er misschien wel in zat.
1: Ik zag dat je aan het stretchen was. Zijn dat dan krampen? Of?
2: Het is meer eigenlijk een slapend gevoel in mijn been. Dat ik vooral heb op echt lange rechte stukken. Dus het is niet onlogisch dat dat in zo'n tijdrit naar boven komt. Maar op training was het eigenlijk weg. Dus ambetant dat de wedstrijd dan wel terugkomt.
1: Dat is puur door die houding op die lange rechte stukken. Dat daar misschien, en ik durf dat dan niet zeggen, maar iets een stukje gekneld zit of zo. Iets wat wel vaker gebeurt bij wielrenners.
2: Dat was inderdaad wat we ook dachten. En waar we wel redelijk wat voor gedaan hebben om dat proberen weg te krijgen. Leek op de goede weg, maar het is jammer dat het terug is.
1: Is het de eerste keer dat je het terugvoelt?
2: Dit jaar wel, ja.
1: Dan ga ik je gerust laten.

0: Car Wash van Rolls Royce. Drie wedstrijden tegelijk straks in de Euro Playoffs. Alle drie trappen ze af om 20:30. Racing Genk Antwerpen, Westerlo Standaard en Charleroi OH Leuven. En Racing Genk begint er nog altijd aan vanuit pole positie. Van op de eerste plek met een gelijk aantal punten als Standaard. Maar de Roesjes moeten een punt meer pakken dan Genk om er boven te eindigen. Omdat de Luikenaars het lager eindigden in de reguliere competitie. Complex, maar vanavond is het simpel. Zes ploegen die spelen om te winnen, of toch zeker vier. Laten we eens een rondje door de stadions doen voor we straks aan beginnen. Dan beginnen we nu logischerwijs in de CGK-arena van Racing Genk. Stef Wijnands zit daar voor ons. Goedenavond, Stef.
1: Dag Jonathan. Ja, en dat het spannend is op speeldag 9. Dat is dan toch al een groot succes voor playoff 2 of voor de Euro Playoffs. Want dat is in het verleden wel eens anders geweest, uiteraard. En goed, zoals je al aangaf, Racing Genk heeft het allemaal zelf in de hand vanavond. Het moet winnen. En als het zaterdag ook wint in Oud-Heverlee-Leuven, dan doen alle andere wedstrijden er niet meer toe. Maar u weet dat Genk het niet bijster goed heeft gedaan in deze playoffs. Thuis nog maar één wedstrijd van de voorgaande vier gewonnen. Dat was de vorige tegen Westerlo. En drie keer gelijk tegen Charleroi, tegen Standaard ook onder meer. En tegen Leuven werd er niet gewonnen. Dus dat zal een beetje in het achterhoofd zitten. Maar ja, je moet natuurlijk ook uitgaan tegen wie ze hier vanavond spelen. En dat is Royal Club Voetbal Antwerpen. Stam nummer 1. Je zou zeggen dat is een topper. 3 jaar geleden, weet u nog waar het toen over ging? Jawel, om de titel, maar zover is Antwerp nu al weggezakt dat het straks 11e of zo zal eindigen in deze competitie met een trainerswissel van de week. Want Faris Haroun, de assistent, zit op de bank. Niet meer Jozef Oosting, daar wilden de spelers absoluut niet meer mee werken. Want je zou zeggen, ja, twee wedstrijden, stond niks meer op het spel. Dan ga je geen coach ontslaan. Dan zeg je volgende week, we zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan. Maar niks is zo gebleken. Hij moest beschikken, in elk geval Oosting. En dus zit Haroun op de bank. En hij heeft toch een opdracht gekregen om heel wat jongens die einde contract zijn niet in de ploeg te zetten. Of die kampen met een kleine blessure. Dus we zien geen Van den Bos. We zien geen Vincent Jansen. Geen Dennis Praat. Ook geen Kerk. Valencia. Dat zit allemaal ofwel in de tribune ofwel op de bank. En dus ze spelen een aantal jongeren zoals Ahoka, een Congolees. Maar ook Dierik speelt weer. En Van der Plas zal in de spits gaan spelen. 5 wissels heeft hij doorgevoerd, Faris Haroun. En aan de kant van Racing Genk 2 noodzakelijke wissels, want daar geblesseerde, u weet het, Karetsas en Heijmans waren al uit. Die worden klaargestoomd om mogelijk de finale van de play-offs te gaan spelen. Maar nu zijn daar ook Bangura bijgekomen en Adidei Sternberg. Dus moet hij nog eens 2 wissels doorvoeren, Nicky Haaien. En zo komt Yokoyama, de 23-jarige Japanner, voor het eerst aan de aftrap. Hij zal aan de linkerkant gaan spelen. En Sattelberger zal op de 6 positie gaan plaatsvatten. Goed, Racing Genk moet winnen. En dan is al de rest overbodig. Maar als het dat niet doet, wel, dan kan er in Westerlo Standaard natuurlijk nog van alles gebeuren.
0: Dan kan het inderdaad spannend worden. Dan steken we meteen door naar die volgende wedstrijd. Als er dus inderdaad een tussen 2 ploegen die nog voor de leidersplek strijden. Jeroen van der Loop in het Kuipje. Goedenavond.
2: Goedenavond, Jonathan. Inderdaad, 2 ploegen die gewoon weten wat ze moeten doen. Winnen. En dan met een half oog inderdaad naar de CGK Arena kijken. Of Genk daar misschien iets laat liggen. En dan hebben ze het volgende week allebei in de hand. Westerlo of Standaard als. En dan spreek ik met 2 woorden. Als Genk iets zou laten liggen, moeten ze gewoon hier ook, net als Genk, 2 keer winnen. En dan winnen ze die Europe Playoffs. Ook in Westerlo leeft het nog. Eerst was er een beetje vrees dat er niet zo heel veel supporters op zouden afkomen. Maar het loopt toch aardig vol voor deze wedstrijd. Festiviteiten voor de wedstrijd al. Want er hangt nu een heel groot, al groot voor Westerlo, toch een groot spandoek. Merci Koentje. Want Westerlo neemt hier vanavond de afscheid van Koen van Langendonk. De reserve doelman is hier sinds 2013, speelde 224 wedstrijden. En net werd er nog even naar gevraagd bij Sharai, wat als hij misschien zou kunnen invallen. En toen zei Sharai, we gaan toch even de wedstrijd afwachten om dan bekijken of hij eventueel nog echte minuten kan en mag maken. Maar wedstrijd primeert, het resultaat primeert. En Westerlo doet dat met zo goed als dezelfde 11 Alleen Sayad Manesh komt terug in de ploeg na een lichte blessure aan de adductoren. En dus Shunsuke Saito naar de bank. Bij Standaard ook maar één wijziging. Timothée Nkada komt terug in de spits bij Standaard. En dus verhuist Dennis Eckert Ayensa weer richting de bank. De scheidsrechter hier vanavond die deze wedstrijd hier in het Kuipje in goede banen moet leiden is Erik Lambrechts.
0: Dankjewel Jeroen. En dan hebben we nog Charleroi OH Leuven. Charleroi is vierde met 4 punten minder dan Genk. Het kan mathematisch nog, maar de kans is een stuk kleiner. Eddie Botteldoorn op Momboer. Goeie avond ook voor jou.
3: Ja, goedenavond Jonathan. En jij gebruikt het correcte woord. Rekenkundig kan het dus nog allemaal voor de Carolozen om misschien nog aanspraak te maken op een barrageduel tegen de vierde uit de Champions Playoffs. Maar dan moeten ze wel minstens zelf 6-6 pakken in de laatste twee matchen. En dan nog moeten Genk, Standaard en Westerlo serieuze steken laten vallen. Maar goed, zoals ze hier zeggen, l'espoir fait vivre. En Westerlo die riep vorig weekend wel een halt toe aan een reeks van 3 zegens en 1 gelijk spel van Charleroi. En zo wordt het wel heel moeilijk. Oud-Heverlee Leuven boekte na 5 nederlagen en 2 gelijke spelen pas zijn eerste zege in play-off 2 na de 3-0 tegen Antwerp. Meteen ook het einde van coach Oosting. En voor OH Leuven en zeker trainer Felice Mazou is het telkens een hartelijk weerzien hier met de staf en de spelers van Charleroi. De ploegen dan bij de Carlos 1 wissel. Fluke die tegen Westerlo voor Bernier inviel staat nu in de basis. Bernier zit met 4 gele kaarten op de bank. Mazou voert 3 wijzigingen door bij OHL. Iedereen tevreden houden zeker. Akimoto en Verstraten vallen naast een selectie. En Mazis verhuist naar de bank. George Balikwisha sinds enige tijd. En de jonge Souange staan voor het eerst in de basis 11. Enkel winst kan Charleroi nog wat hoop geven op misschien Europees voetbal. Dus toch wat spankracht. Al hangt alles natuurlijk van de 3 andere hoger geclasseerde ploegen af. Zometeen Sporting Charleroi, Oud-Heverlee Leuven onder leiding van Bert Put.
0: Dankjewel Eddy. Een van de 3 wedstrijden die we straks gaan volgen over een kleine 10 minuten om 8:30. Sportzaal.

Hof van Commerce en ben hier weg. Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is er een ongeval in de Tijnsmanstunnel. De rechte rijstrook versperd. En er werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel dicht. Je moet omrijden via de Ruppelbrug. Hou er rekening met file. We gaan even naar het tennis, want de Spanjaard Carlos Alcaraz moet ook forfait geven voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon komende zomer. De nummer 2 van de wereld sukkelt al een tijdje met een blessure aan de pols, waardoor hij dus ook al Roland Garros moet overslaan dat volgende week begint. Alcaraz is tweevoudig eindwinnaar van het Grand Slam toernooi op gras van Wimbledon nadat hij in 2023 en 2024 Djokovic versloeg. Vorig jaar stond hij in de finale, maar toen moest hij de duimen leggen voor de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. In Roland Garros zijn trouwens momenteel ook de kwalificaties aan de gang met wisselend succes voor de Belgen. Nadat gisteren Sofia Kostoulas en Greet Minne wisten door te stoten in de eerste ronde, is Jeline van Drommen vandaag uitgeschakeld. De 18-jarige van Drommen moest het in 2 sets 2x7-5 afleggen tegen een Japanse. Elise Mertens en Hanne van de Winkel die zijn wel rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel in Parijs.

0: meteen van editors. En dan gaan we eraan beginnen in het voetbal. 3 wedstrijden tegelijk in de Europlayoffs, de voorlaatste speeldag. We gaan niet beginnen in Limburg, want daar negeren ze de klok een beetje. Maar met een goede reden waar Stef je straks over zal vertellen. We beginnen dan wel in Westerlo. Stond daar nummer 3 tegen nummer 2, Jeroen van der Loop.
1: Waar ze klaarstaan om af te trappen. Het is de thuisploeg die mag aftrappen zometeen. Ze gaan dat doen aan de hand van Sakamoto. En dan zien we meteen aan de linkerkant 1, 2, 3, 4, 5 spelers staan. Weer een nieuwe trend. Dat die bal dan meteen hoog en droog richting die rechter of linkerkant getrapt wordt. Nee, dat wordt dan niet gedaan. Dan kiest Kimura er gewoon voor om het paasje breed te geven. En hebben die 5 spelers daar aan de linkerkant eigenlijk voor niets die meters vooruit gemaakt. En zij het gewoon allemaal bij het plan hoort. In ieder geval een eerste keer als Sakamoto gaat dan meteen richting de 16. Tweede paal. En dan is er al een eerste kopkans voor Nacho Ferri. Die hem eigenlijk voor de eerste paal op zijn hoofd krijgt. Een meter of 10 van de goal. En dan moet hij hem eigenlijk schampen. Zodat hij hem aan de tweede paal kan neerleggen. Maar dat lukt niet. Hij raakt hem vol op het hoofd. Hij maakt wel de kopbeweging naar links. Maar raakt hem vol op het hoofd. Waardoor hij rechtdoor een meter of 5, 6 naast de doel gaat. Dan is het standaard dat een eerste keer mag gaan uitvoetballen. En proberen ook via Fossi onder andere en dan ook via Nkada richting het doel van Westerlo te gaan. Ze hebben allebei al heel wat doelpunten gescoord in deze Europe Playoffs. Dus we hopen vandaag in ieder geval wat meer doelpunten te zien dan vorige week. Toen Westerlo op een diefje werd na de wedstrijd gezegd met 0-1 ging winnen bij Charleroi. En natuurlijk standaard 0-0 daar in Genk. Dus vorige week bleven we wel wat op onze honger zitten. Maar vandaag moet dat, want ze moeten allebei. Het is gewoon simpel. Het is in de voorbeschouwing al door iedereen gezegd wat welke ploegen moeten doen. En voor deze twee ploegen hebben ze het niet in eigen hand. En moeten ze dus alle twee winnen. En dan afwachten wat Genk gaat doen. Ferri loopt daar stevig door op Fossi. Nadat hij zich mooi had vrijgedraaid in de middencirkel. Maar de bal belandt zo achter bij Epollo. En zo gaat proberen Houtekiet aan een aanval te beginnen voor Standaard. De doelen hier zijn duidelijk. Hopelijk zijn de neutrale supporters, als die hier aanwezig zijn, straks de winnaar. En zien we heel wat doelpunten. Voorlopig na 2 minuten hier bij Westerlo. Standaard 0 tegen 0.
0: En meer dan 3 minuten over tijd. Maar er zou ondertussen afgetrapt moeten zijn in Racing Genk Antwerp. Stef Eilands.
2: Ik weet niet of er een boete op staat van de rechterhouder Jonathan. Of van de Pro League als je te laat begint omdat er zoveel plichtplegingen zijn. Maar ach ja, er zal wel een beetje door de vingers gekeken worden. Want het is de laatste thuiswedstrijd van Racing Genk. En dan kiest het supportersverbond hun top 3. Nee, niet zomaar de top 1. Dat moet 3-2-1. Alsof het een hele lange uittrekking moet zijn. En zo zijn de 3 beste spelers van Racing Genk gehuldigd. Maar we gaan toch eerst naar de aftrap kijken naar een hoekschop voor Antwerp. Met Heiremans die te laat wordt, de laag wordt getrapt. En zo kan Genk misschien een eerste keer counteren. Maar dat gebeurt niet, want Foulon zit er tussen. Dus 3 spelers verkozen. 3 Heijnen, 2 Heijmans en 1 logisch de beste man van Racing Genk dit seizoen. In wat toch een heel moeilijk seizoen geweest is in eigen land voor Racing Genk. Zakaria Elouadi met 8 doelpunten in de competitie alleen al. En dan heb je ook nog 3 assisten en heeft er ook nog 5 in Europa gemaakt. Geweldig seizoen voor de rechtsachter. En hij speelt, zo gaan we daar toch maar vanuit, zijn allerlaatste wedstrijd. Hier in de Segica Arena, want hij zal opgepikt worden. Maar door wie en voor hoeveel, dat zal de volgende weken, misschien maanden moeten blijken. Want ja, er komt een WK aan en welke ploeg gaat als eerste investeren. Want u weet, dat is vaak een cascade. Er moeten eerst centen vrijkomen vooraleer er kan gekocht worden. En dat zullen we dan zien waar hij naartoe gaat. Maar dat hij weggaat. En hij is trouwens niet alleen. Heel wat spelers van Racing Genk zullen dit seizoen gaan vertrekken. En dus voor het team van Dimitri de Conde staat er veel te gebeuren in de zomer. En dan was er nog een plichtpleging. Met name Patrick Rozovski. Die in de winter na, wat is het, 5,5 jaar vertrokken is. Terug naar Slowakije, naar Tsjechië wil gaan spelen bij Victoria Pilsen. Hij werd gehuldigd met vrouw en twee kindjes hier. Altijd graag in Genk gewoond en op handen gedragen door de supporters. Dus die moest ook nog even een bloemetje toegeworpen krijgen van de fans. Vandaar dat het allemaal een minuutje of drie duurde. Intussen zijn we dus wel degelijk begonnen hier in de CGK Arena. Veel lege plekken, maar ja... Het is dan ook een wedstrijd waar er nog niks op het spel staat. En u weet, Genk speelt de beslissende barrage wedstrijd voor eerst winst in play-off 2. Mogelijk zaterdag op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. En de echte barrage, wel, dat zal dan op dit moment tegen AA Gent zijn. En dat zal dan in Gent zijn. Eén wedstrijd op 30 of 31 mei. En dan is het maar de vraag of een aantal van de WK-gangers van Racing Genk, met name Ito en ook Kayembe, daar zullen bij zijn. Want die zijn dan in principe al met de nationale ploeg vertrokken. Misschien Elouadi nog, dat is allemaal onduidelijk. Zullen zien of ze daarvoor vrij krijgen. Eerste aanval van Racing Genk komt niet tot in de 16. En de vraag is, hoe is dit Antwerp samengesteld door Faris Haroun, met al die jonkies die in de ploeg staan. Maar wel opnieuw Hermans in de ploeg als 34-jarige, ook als kapitein. En zo is het toch allemaal een beetje een trieste aftocht aan het worden voor dit Antwerp dat in de etalage staat, dat verkocht wil worden door Paul Gijsens blijkbaar. Maar aan wie en wat en wanneer, dat is toch allemaal vrij onduidelijk. Een foutje daar achteraan met Kayembe, dat gebeurt wel vaker als Van der Plas zich probeert vrij te draaien daar vooraan. Maar hij stuit op Smets. 4 minuten ver hier in Racing Genk Antwerp 0-0.
0: Dankjewel Stefan. Dan gaan we ook de wedstrijd op gang praten over de taalgrens. Charleroi-OH Leuven, Eddy Botteldoornen.
3: We spelen 6 minuten, 0-0 nog steeds. Hier ook 1 plichtpleging voor de wedstrijd. Le Zijbre d'Or werd echt gereikt en die ging naar de Algerijn. Kevin van den Kerkhof, verkozen door de supporters tot beste zebra van het jaar. De man die gehuurd wordt van Metz. En er is een aankoopoptie, dus zien of dat misschien lukt voor Charleroi om de rechtervleugelverdediger hier langer te houden. Hij maakt trouwens ook nog kans op een WK-selectie met de Algerije. En nog maar weinig gezien. OHL ging als eerste ploeg naar voren voetballen, maar Vaze werd daar achterin correct afgestopt meteen door de aanvoerder van Charleroi. Dat is Ayham Oussou, de Syriër. En voor de rest is het Charleroi dat meteen naar voren beginnen voetballen is met zo net een hoekschop die getrapt werd daar helemaal op de rechterkant en die uiteindelijk terecht kwam bij Cech Keita, meegegaan naar voor de Malinees. En een omhaal van net buiten de 16 meter ging een 3-4 meter over het doel van Tobeleize, de man die onder de lat staat bij Oud-Heverlee-Leuven. En Felice Mazzu, ja, die had toch nog wel wat uitleg voor de wedstrijd. Want Verstraeten die is er niet bij, last van de enkel. Akimoto die zou er om privéomstandigheden waarover Mazzu niet wenste uit te wijken niet bij zijn. En Maziz die zit voorlopig op de bank. De man die tegen Antwerpen wel de uitblinker was. En ik kijk even in het supportersvak en ik heb ze kunnen tellen. Er zitten 10 man in het supportersvak van OHL met de minibusje. Waarschijnlijk naar hier gekomen en hopelijk zien ze een goede match van hun ploeg. Een vrijschop is dat hier op links, terwijl er verzorging is voor Keita. Daar toch een trap op de voet gekregen. En die vrijschop die zal genomen worden door Patrick Pflücke. De Duitser staat in de basis. Niet Bernier, die zit op de bank. En daar ook gaf de voorlopig nog trainer Mario Kone een woordje uitleg bij voor de wedstrijd in een interview met de rechterhouder. En dat was gewoon omdat hij vindt dat Pflücke een echte nummer 10 is. Iets meer nog dan Bernier, die nogthans toch ook al 6 keer scoorde. Die vrijschop die komt er zo meteen aan. Patrick Pflücke met zijn 1,70 meter kan hij daar niets aan doen in de 16 meter. Niet goed getrapt, te laag getrapt. De bal bij Titraoui naar Kevin van den Kerkhof. En een voorzetschot was dat een beetje, maar uiteindelijk goed gepakt door Tobeleize. En hij mag een nieuwe actie voor zijn ploeg Oud-Heverlee-Leuven op gang brengen. U weet het, ik ga het niet allemaal herhalen, maar hier minstens vanavond al winnen. Moet voor Charleroi, willen ze nog een waterkansje, veel zilveren, om misschien zoals dit seizoen wel het geval was, maar tegen Hammarby, de Zweedse ploeg, al meteen heel vroeg uitgeschakeld in die kwalificatieronde van de Conference League. Maar goed, ze willen dat misschien nog wel eens proberen over te doen. Oud-Heverlee-Leuven probeert openingen te vinden. Dat lukt voorlopig niet. 3 minuten gespeeld in Stade du Pays de Charleroi. Nog niet gescoord tussen Charleroi en OHL 0-0. Sportza.

0: Pumped Up Kicks van Foster the People. En we moeten naar Westerlo. Standaard, Jeroen van der Lop.
1: Westerlo op een 1-0 voorsprong gekomen. En wat een doelpunt. We zagen de goal van Hans van Aken tegen Union afgelopen weekend. Maar deze mag er ook wezen. Andere bovenhoek, linker bovenhoek van op een meter of 25. Het was wel een vrije trap, dus op een stil liggende bal. Maar hij liep eraan, achteraan. En met een vallend blad valt die onderkant lat in de linker bovenhoek. Epollo was kansloos van op de rechterkant. Dus het is eigenlijk in de hoek zeg maar, waar dat de keeper staat. Maar de keeper heeft zelfs geen muur gezet. Dus het was een bal die hij van heel ver zag komen. Maar er zat zoveel snelheid op die bal. En hij draaide ook weg van de keeper. Onderkant lat. En zo komt Westerlo na 12 minuten op een 1-0 voorsprong. Fantastische vrije trap voor Haspolat. Pas zijn allereerste doelpunt dit seizoen. De aanvoerder, hij trapt bijna alle hoekschoppen. Trapt bijna alle vrije trappen. Maar meestal voor goal. Nu trapte hij dus op doel. En dat was eigenlijk niet meteen een positie waarvan je dacht van hier gaat hij op doel trappen. Daarom heeft Epollo ook geen muur gezet. Maar de bal gaat fantastisch binnen. En Westerlo zo na 12 minuten op een 1-0 voorsprong tegen Standaard.
0: Het zal vast en zeker nog veel mooier geweest zijn in het echt, in het stadion. Maar ik heb de herhaling gezien, Jeroen. Kan bevestigen, een prachtig doelpunt. En iedereen moet het zeker gaan opzoeken op onze website sportsap.be later vanavond. Nu terug naar Genk Antwerpen. Onze reporter Stef Wijnands zich moest inhouden daarnet om niet te hard te roepen dat er ook iets gebeurd was. Stef?
2: We proberen ons altijd een beetje in te houden, Jonathan, maar hoe dan ook. Het was 1-0, maar de goal is afgekeurd. Terecht, buitenspel, zo konden we zien. En door de VAR-lijn via de semi-automatische beweging die we kregen. Het was een voorzet van Sattelberger en Biboet. Die stond achter zijn verdediger, met name de Japaner Tsunashima. En hij liet die andere Japaner in de goal, Nozawa, kansloos. Maar het was dus buitenspel en de grensrechter. Die stak heel snel zijn vlagje omhoog, moet ik zeggen. Want in eerste zicht kon ik het niet zo meteen zien. Maar het is duidelijk dat het door de VAR geverifieerd is. En het is buitenspel. Dus voorlopig 0 tegen 0 na 12 minuten. En ja, als ze de tussenstand meenemen van in het Kuipje, dan hebben we een nieuwe leider. Dat is voorlopig Westerlo. Dus dat nu 36 punten heeft en Racing Genk 35. Dus dan heeft Genk het niet meer in eigen hand. Maar goed, het zijn nog 80 minuten te spelen. En je ziet aan alles dat Racing Genk er alles aan zal doen om deze wedstrijd te winnen. Met veel ijver in de duels aan het gaan. Zoals Kongolo. Die wordt achtervolgd. Nu Yokoyama. Die de bal voorzet. Daar is Biboet. En ook de andere spits. Mirisola. Die kopt wel. Maar kan geen kracht zetten tegen de bal. En zo komt hij in de armen van Nozawa. Die dus ook niet opgeroepen is voor de Japanse nationale ploeg. Net zoals Kokubo. Die van Sint-Truiden. Allebei zijn ze afgevallen, laat ons maar zeggen, als vierde en als vijfde. Want de Japanse bondscoach heeft voor drie andere doelmannen gekozen. Met onder meer als nummer 1 Suzuki. De ex-STWV-doelman en nu doelman van Parma. Maar veel Japanners. Ito is er natuurlijk wel bij. De twee Japanners van Antwerpen niet. En ook de jonge Yokoyama niet. En hier de eerste keer Van de Plas die de bal aanneemt. Maar hij wordt meteen de weg versperd. En zo komt er geen counter tot actie. We gaan naar Westerlo. Naar Jeroen.
1: Hier ligt de bal op 11 meter. En het is voor de bezoekers. Er is nog wel een VAR interventie mogelijk. Maar het lijkt mij dat die penalty gewoon mag doorgaan. De actie was van op rechts. Van Fossi, die haalde de achterlijn, legde de bal dan terug richting de penalty stip. En daar was het de spits Timothy Nkada die de bal controleerde. En dan hard op doel wilde trappen. Die bal ging volgens mij over het doel. Maar op een metertje of anderhalf van die Nkada, daar stond onze Japaner Seiji Kimura. En die kreeg de bal op zijn arm. En die arm was niet tegen het lichaam. Misschien het enige waar ze... Nee, het is voor dat handspel dat er gekeken wordt. Want het kon zijn dat Fossi een fout maakte op Pietfort. Maar dat is dus niet te checken voor het hand.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
3: Meer missie.
5: Door samen te supporteren voor de Belgen.
3: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer

0: yellow.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
3: Yep.
1: Go for info naar telenet.be.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
4: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
4: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
6: Radio 1 live.
7: Op met één voet op de lijn blijven staan. Want anders mag ik die penalty opnieuw laten nemen als hij zou gemist worden. Kada staat klaar. Lambrechts kijkt nog even of iedereen buiten het halve maandje staat. Of niemand er te vroeg gaat inlopen. Korte aanloop voor Kada staat nog binnen de 16 meter. Kleine trapjes trippelt hij richting de bal. En hij legt hem in de andere hoek dan waar Jungdahl duikt. Namelijk rechts van de keeper in de linker benedenhoek. Standaar heeft niet lang op achterstand gestaan. Want binnen de 5 minuten komen ze gelijk. Penalty doelpunt van Incada Westerlo. Standaar 1-1.
3: Helemaal terug gelijk. Vanavond volgen we ook de Premier League. Want de titel staat op het spel vanavond. Manchester City speelt vanavond op het veld van Bournemouth. Wint City niet, dan is het uitgeschakeld in de titelstrijd en is Arsenal voor het eerst in 22 jaar zeker van de landstitel. Die wedstrijd is ook van start gegaan. Om 8:30 gaan we volgen. Voorlopig nog 0-0 met Jeremy Doku opnieuw in de basis bij City. Maar Bournemouth kwam daarnet wel heel dicht bij de 1-0. Spits Evan Nilsson die miste onbegrijpelijk voor een leeg doel. De bal lag zelfs bijna op de doellijn.

0: Naturally van Nectarwood. En we gaan naar Charleroi-Ohaleuven, een oproep van Eddy Botteldoorne.
1: Zijn ze op weg naar hun tweede zege in deze play-off 2? Oud-Heveren-Leuven 0-1 is het geworden. Een vrijschop na 20 minuten. Getrapt door de aanvoerder Siebe Schrijvers. De bal belandde daar in het pak spelers. Uiteindelijk voor de voet van Suanga. De 19-jarige eerste basisplaats. En een schot dat eigenlijk bijna recht op Koné terecht kwam. En dan met een soort volleybalbeweging met de twee armen naar de bal raakte en wel. En dan via de rechterpaal zo binnengegaan. Ja, een beetje... Ik heb het geprobeerd om in de herhaling te zien of die bal nog iemand zou geraakt hebben. Want het leek mij heel vreemd dat Koné in laatste...

0: instantie zo reageerde op die bal. Het was misschien heel licht dat die bal nog afgeweken is. Maar dat is genoeg voor een doelman natuurlijk om hem in verwarring te brengen. In de problemen te brengen. En ik mag geruststellen dat dit tegen de gang van het spel in is. Want het balbezit was wel voor Charleroi. De betere doelpogingen waren ook voor de Carolingers. En het niveau, ja, daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Niet oogstrelend. Oud-Heverleuven probeert het op de counter. Dat is nu gelukt weliswaar op een stilstaande fase. Maar Charleroi zal toch uit een ander vaatje moeten tappen. Er was al eens een goede kans. Een vlotte actie. Flukken naar Guillaume. En zo op links daar een Zidane voorzet. En in één tijd door Van den Kerkhoff van kortbij in één tijd over en naast geplaatst. Maar er was voorafgaand buitenspel gesignaleerd. En een paar minuten daarna was er een hoekschop van Guillaume. Pletings die probeerde de bal weg te koppen. Dat lukte niet. Tegen Cheddaire kwam de bal aan. Leijzen pakte hem uiteindelijk. En er werd geclaimd voor een penalty. Maar daar ging Bert Put totaal niet op in. Dus er is werk aan de winkel voor Charleroi. Want minstens winnen hier vanavond zoals het loopt op de andere velden is het minste wat ze moeten en kunnen doen om misschien en zo verder. Even volgen op rechts. Daar nu Oud-Heverlee-Leuven in die prachtige mooie groene truitjes. Dat donkergroene. Een kleur dat we eigenlijk weinig zien op truitjes of van truitjes in onze competitie. Het is heel mooi. En dan met die fluo groen-gele nummers. Tenminste, nummers die heel duidelijk zichtbaar zijn. Het resulteerde, dat schot daarnet van oprechts hier, van Opoku, was dat een man uit eigen jeugd van Oud-Heverlee-Leuven. En die hoekschop die zal getrapt worden oprechts door de aanvoerder Siebe Schrijvers. Van oprechts, dat wordt een uitswinger. Altijd moeilijk voor een doelman Kone om daar zicht op te hebben. Iedereen daarmee naar voren. Eén mannetje is achterin gebleven, dat is Opoku. Kan daar met zijn 1,65 meter weinig betekenen in de kleine en in de grote rechthoek. Daar komt hij aan, die hoekschop. Perfect geplaatst ter hoogte van de penaltystip ongeveer. En de kopbal door de mee naar voren gegaan Japanner Ominami. Die gaat naast het doel van Tobe Leijzen. Mohamed Kone, zo moet ik zeggen. Leijzen die staat nog altijd onder lat bij Oud-Heverlee. Maar het belangrijkste nieuws is dat OHL op voorsprong gekomen is. Dankzij een doelpunt van de jonge Suanga, moet ik zeggen. 19 jaar, eerste basis 0-1 voor Oud-Heverlee-Leuven tegen Charleroi.
1: Een verrassende voorsprong voor Leuven. En dan is er alleen in Genk Antwerp nog niet gescoord. Stef Wijnands.
2: Nee, 0-0 en Genk domineert wel, dat zeker, speelt de hele tijd op de helft van Antwerp, maar het is niet met veel tempo dat het probeert deze ploeg uit verband te spelen. Toch een ploeg met Scott op het middenveld, Benitez, Somers en aan de linkerkant heb je dan Foulon en Hermans ook nog met Van der Plas. En uiteindelijk Dierks als man op de nummer 10 zowat. Ja, dat is toch een ploeg die Racing Genk makkelijk opzij moet zetten. Maar goed, wat is makkelijk als Antwerp goed georganiseerd staat. En Faris Haroun misschien toch nog een keertje wat wil laten zien. Want ook zijn contract als assistent eindigt bij Antwerp. En ja, je weet niet wat er daar allemaal gaat gebeuren. Wie mag er nog blijven? En blijft de voorzitter zelf? Wie wordt de nieuwe eigenaar? Of komt er eentje? Allemaal onduidelijk dus. En dus kan Haroun beter maken. Een goed resultaat halen. Dat kan hem misschien helpen in het zadel te houden. Of misschien interesse opwekken bij andere clubs. Haroun die trouwens ook een goed en lang verleden had hier bij Racing Genk. Want wel liefst 118 keer gespeeld hier. Dus dat vergeten mensen nog wel eens. Faris Haroun en zijn neefje. Dat is de jonge Kinon Haroun. Die zit op de bank bij Racing Genk. Jawel. Dus die is al vroeg gescout om hier te komen spelen. En zo heeft Racing Genk weer een aantal jongeren op de bank gezet. Met ook Auguste Wannemaker, ook nog maar 17 jaar. Die is trouwens al ingevallen tegen Westerlo. We spelen heel de tijd op de helft van Antwerp. Maar het gaat te traag nu ook weer met Sattelberger. Dat is toch ook een vraagteken. Die Oostenrijker heeft zich niet kunnen doorzetten. 22 intussen in zijn tweede seizoen hier. Nee, het zal ook niet de man worden die vast op de zes positie gaat terechtkomen waar ze toekomst kunnen opbouwen. Of waar ze ook veel geld voor gaan krijgen. Dat denk ik niet voor Nicolas Sattelberger. En dat is de positie voor Bangura. Maar goed, de Guineer heeft ook geen te beste maanden erop zitten. Zoals zoveel spelers bij Racing Genk. Er gebeurt veel te weinig in de 16. Want behalve Een schot van Ito met zijn linker en die afgekeurde goal heb ik nog niet veel of met name niks opgeschreven. Dus als Racing Genk deze wedstrijd wil winnen, dan zal het toch een wat meer vaart in het spel moeten gaan leggen. En dat zal wel komen, zo vermoed ik. Hoe langer het duurt, hoe meer Antwerp allicht zal gaan kraken. Voorlopig dus na 25 minuten 0-0.

0: Blow My Mind van Robin was dat nog. En dan gaan we richting het nieuws van 9 uur. Tot zometeen voor het vervolg in het voetbal.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
3: It's very difficult for me to get house.
2: En wat is de rol van de voorzitter?
4: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme et tout le monde sait au foyer.
2: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
8: Waar dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En die kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
7: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Maar dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen Helchtre in Limburg. En daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
9: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
7: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell-woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevelbekleding zeer brandbaar was. De politie heeft nu 57 mensen en 20 bedrijven in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren waren verwaarloosd. Het parket zal nu moeten beslissen of er ook een rechtszaak komt. En in de Europe Playoffs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standard. OHA Leuven gaat op bezoek bij Charleroi. En leider Racing Genk ontvangt Antwerp. Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerp. Hoe staat het daar?
10: Na een half uur staat het nog 0-0. Racing Genk dus de leider moet deze wedstrijd winnen om aan de leiding te blijven. En zo als in pole positie naar de laatste speeldag te gaan. Maar in dat half uur heeft het eigenlijk nog maar weinig gecreëerd tegen een onsamenhangend geheel van Antwerpen. Dat het dus zonder zijn trainer moet doen. Die is ontslagen, Oosting. Genk heeft wel heel de tijd de bal. Speelt op de helft van Antwerpen. Maar voorlopig zonder weinig doelkansen. Het zal een stukje beter, een stukje sneller moeten om dit Antwerpen aan de kant te zetten. 0-0 voorlopig.
7: Oké, bedankt Stef. In Westerlo tegen Standaar staat het intussen 1-1. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 0-1 voor Leuven. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertienieuws.be.
0: Ik geef nog de resultaten van de Lotto en Joker Plus trekkingen mee. De winnende lottocijfers zijn 1, 3, 13, 30, 35, 43. En het bonusnummer is 23. Joker Plus in deze volgorde 3, 0, 0, 7, 6, 1. En het sterrenbeeld is Steenbok.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1. Sportza. Met Jonathan Mettepenning.
0: Opnieuw welkom, over halfweg in de eerste helft in alle drie de wedstrijden in de Europlayoffs. Laten we beginnen in Westerlo, dan daar waar het 1-1 staat. Jeroen van der Lop.
11: Hele leuke wedstrijd hier in het Kuipje met heel wat kansen waarvan je af en toe denkt, hoe kun je die in hemelsnaam missen? Maar het gebeurt toch. We zullen ze misschien kort even overlopen. Terwijl misschien even nog de aanval van Westerlo moeten volgen. Haspolat met de bal aan de voet trapt. Maar niet zo goed als bij zijn doelpunt. En die bal belandt gewoon in de armen van Epolo. Maar we hadden dus in die eerste minuut al die kopbal van Ferry die het doel wel miste. Vervolgens, en dat hebben we al een paar keer gezien, is het linksachter van Standaar Mortensen die goed mee opkomt. Leverde na amper 9 minuten een prima voorzet af van op de linkerkant. En hoe Abid die van op een meter of 6 nog over het doel kreeg, dat weet niemand hier in het stadion. Maar het lukte hem wel. En dus geen doelpunt. Dan hadden we die vrije trap van Haspolat. De penalty van Nkada. En even later was er meteen aan de overkant weer een goed schot van Sakamoto. Dat nipt overging. Was er een verre ingooi aan de rechterkant van Sayad Manesh. Die bal bleef even hangen. En Kimura, die dus de penalty fout maakte, die had de kans om dat recht te zetten. Van op een meter of 7, 8 kreeg hij die bal op de slof. En hij lopte de bal niet over de doelman, maar wel net over het doel. Dus weer geen doelpunt voor Westerlo. Was er even later weer een prima voorzet van Mortensen. En was er een stevige kopbal van de middenvelder van de Franse middenvelder van Standaar Karamoko. Die kopte hem nipt over. En daarnet was er opnieuw een schot van Haspolat. Niet hetgene dat ik daarnet zei, maar eentje die maar een half metertje over de lat van Epolo vloog. Niet aan de kant waar hij de 1-0 binnentrapte, maar wel aan de andere kant. En dus ging die bal ook niet tussen de palen. Heel veel kopbalkansen en schoten. Die gaan voorlopig allemaal nipt over het doel. Maar we hebben in ieder geval een hele leuke wedstrijd waarbij beide ploegen proberen om zo snel mogelijk weer een doelpunt te scoren. Een paar minuutjes is heel even het tempo uit de wedstrijd geweest. Maar dat was vooral omdat Westerlo niet meteen een gaatje zag in de aanval. En Standaar uit naam van trainer Euvraar zei, we gaan geen druk zetten. Hou maar eventjes halt op eigen helft. En dat is ondertussen ook hetgeen we nu zien. Balletje wordt rondgetikt en Standaar wacht rustig af. We spelen hier 36 minuten en de stand is bij Westerlo Standaar 1 tegen 1.
0: En dus wel een leuke wedstrijd. Klinkt als een iets minder leuke wedstrijd in de CGK-arena. Stef Wijnands.
10: Nee, ik vind het eerlijk gezegd een saaie wedstrijd, Jonathan. Want Antwerpen kan gewoon niks. Geen enkele combinatie op de helft van Rissing Genk gedaan. Maar Genk heeft het ook niet makkelijk om de ploeg uit verband te spelen. Het moet met een foutje daar precies achteraan gebeuren. Maar er staat een stevige Congolees daar. Jules Akhoka, 20 jaar, speelt naast Rijn van Helden. Van Helden die dus in het tussenseizoen overgegaan is van Sint-Truiden naar Antwerp. En de vraag is of hij zich dat dan uiteindelijk niet beklaagd heeft. Financieel allicht niet. Maar ja, goed, als je ziet waar het schip bij Sint-Truiden nu is gestrand. En hij in een club zit waar hij niet van weet wie er volgend jaar aan de touwtjes zal trekken. Dan zal hij daar allicht niet heel erg tevreden om zijn. Daar heeft El Ouadi moeilijkheden om die bal te controleren. Houdt hem toch nog net binnen. Bal richting Heijnen. En die maakt nu wel versnelling. Yokoyama. Kom naar het centrum, trapt goed. En weggeduwd door de Japanse doelman Nozawa. En nu is het opnieuw die jonge Japanner die trapt. Ayuma Yokoyama en alweer Taishi Nozawa. Het is geen wedstrijd van Sint-Truiden, want daar wordt al smalend om gedaan om zoveel Japanners. Maar tel ze allemaal maar een keertje op hoeveel er tegenwoordig spelen bij de andere ploegen ook. Ook vanavond weer 4 Japanners op het veld. En het is Yokoyama dus tot 2 keer toe die Nozawa aan het werk zet. En Racing Genk nu na 36 minuten toch wat aan het doorduwen. Ito. Die de hoekschop neemt. Daar is Nozawa die de bal wegduwt. En opgepikt door Joris Kayembe. Kayembe met een bal richting Eloadi. Helemaal naar de overzijde nu maar. Als Ito de bal voor de goal gooit. En Antwerp daar niet uit de 16 weggeraakt. Kayembe, ja, goed aangenomen. Mooi rond Benitez gedraaid. Kayembe met een vreselijk slecht schot. En ik moet me excuseren, want het schot wijkt af op Tsunashima. En daardoor gaat het in de hoekschop. Ik dacht dat hij gewoon heel erg slecht had getrapt. Kijk nog even in de herhaling. Nee, dat is de herhaling van het schot van Yokoyama. Die dus in toch al 23 is. Intussen al een paar jaar hier is. Maar zich dit jaar echt heeft doorgezet bij Racing Genk. En zeker bij Jong Genk. En hij was niet meer tegen te houden daar bij Jong Genk. Moest zich een plaats verwerven in de A-ploeg. En dat heeft hij gedaan. Daar is Nozawa. De ene Japaner na de andere noemen we hier. Dit is de Marokkaan Eloadi. Die glijdt. En die de bal dan alsnog bij zich kan houden. Daar aan het vechten is. En dat uitstekend doet. Balletje heerlijk tot bij Sattelberger. Kongolo. En dan zijn ze hem kwijt. En kan zowaar Antwerp gaan counteren. Maar Damfulo is nog op de eigen helft. En er komt gewoon niemand mee van de rood-witte. En dus moet het opnieuw naar achter. Racing Genk met wat meer power nu. Vooral dankzij de kleine Japanner Yokoyama. De zoekt het doelpunt. En dat moet er uiteraard gaan komen voor de 90ste minuut. Maar goed, we zijn intussen toch al 38 minuten ver. Het staat nog altijd 0-0.
0: Dankjewel Stef. En dan gaan we naar de Premier League. Want Bournemouth is op voorsprong gekomen tegen Man City 1-0. En dat betekent dat Arsenal virtueel kampioen is in Engeland. Het was een knappe goal van de Franse Kroupi. Maar het is natuurlijk nog niet gedaan. Iets voor het einde van de eerste helft ook.
5: Sportza.
0: In het Stade du Pays staat Charleroi op achterstand tegen OHA Leuven. Charleroi dat bij wat hulp van andere ploegen nog een kans maakt op het Europese ticket. Maar niet op deze manier, Eddie Botteldoornen.
12: Nee, dat is het minste wat je kan zeggen, Jonathan. Dat doelpunt was trouwens na 20 minuten gescoord door Christe Souanga, de 19-jarige man bij OHL. Zijn eerste selectie, maar even volgen. Want nu een schot, daar is dat van Titraoui altijd bij de les zijn. Als hij trapt van in het halve maandje met links en links naast de kruising. Maar we moeten opnieuw naar Jeroen van der Loop voor Westerlo Standaard.
11: 1-2 is het geworden voor Standaar. Een hele lange bal naar voren die goed werd gedevieerd door Nkada. En dan was het daar aan de rechterkant Adnan Abid die mocht doorlopen. Kapt daar goed zijn rechtstreekse tegenstander uit. Trapt dan richting de verhoek. Werd er nog prima gedevieerd door Jungdal. Maar aan de tweede paal stond daar helemaal alleen Rafiki Said. Want het was de rechtsachter Reynolds. Die was tot op de doellijn doorgelopen. En daardoor kon Said de bal links van hem rustig binnenkoppen. Want er gaat hier 1-2 beter hier gezien bij Westerlo tegen Standaar.
0: En dan gaan we opnieuw naar Eddy, naar Charleroi OHA Leuven. Eddy.
12: Ja, dus nog altijd die 0-1 eerste basisselectie. Eerste goal van het seizoen. Een beetje met de hulp van Kone. Want dat schot ging via de armen en de rechterpaal zo in het Karolingische doel binnen. Maar ik moet zeggen, de wedstrijd is evenwichtiger geworden. Zonder dat het niveau daarom gestegen is. En het was tegen de gang op dat moment van het spel in dat de OHL op voorsprong gekomen was. Maar een paar doelpogingen. Charleroi probeert wel, maar het resulteert eigenlijk nauwelijks in echt doelgevaar. Er was een hoekschop van Flukke. Korkt naar Guillaume gegeven. Terug bij Flukke. En dan van in het halve maandje een schot. Dat gered werd met de vuist door Leijsen. En aan de overkant dan een Balikwisha. Ja, je moet zeggen, zijn eerste basistek in de 9e wedstrijd van play-off 2. Ja, dan stel je daar toch wel wat vragen bij. Wil iets bewijzen. Is daar zeer actief op links. Legde de bal op het half uur achteruit naar Traoré. En een schot ging via Oussou in het zijnet van het doel van Mohamed Kone. En dan was er nog een schot van Schrijvers. En dat ging van op 4,25 meter een paar meter over. Opnieuw een hoekschop op rechts. Getrapt door links. Met links door Flukke. De bal daar niet helemaal weg. Een hakje van den Kerkhoff. Verkozen tot speler van het jaar bij Charles was dat nog even meegeven. En nu misschien een mogelijkheid voor William Balikwisha. De bal daar centraal op rechts. Ziet hij daar Teklap gaan. Legt af rond het penaltypunt ongeveer voor Kian Vaze. Maar verslikt zich in de bal. En kansen weg daar voor Oud-Heverlee Leuven. Ja, Oud-Heverlee Leuven dat ook op zoek gaat misschien naar een nieuwe coach. Mazou hier twee keer aan het werk geweest. Die zal misschien de plaats moeten ruimen voor, en dat wordt in de wandelgangen gefluisterd, Karel Hoefkes. En ook hier valt een naam die we wel kennen. De man die in 2016 zijn actieve voetbalcarrière hier afsloot. Karel Gerardsen, die zou terug eventueel komen naar hier. Geen succes gehad bij Reims. Is daar nog aan het werk voor zover we weten. Maar zal het daar niet langer misschien uitzingen. Niet gepromoveerd naar de Ligue 1 met Stade Reims. En dat was misschien toch wel de bedoeling. Het spel ligt daar even stil. De levieten worden daar gelezen. Aan wie is het? Aan Mazou tegen de vierde ref. Het is ons even ontgaan waarover het precies gaat. Maar goed, Oud-Heverlee Leuven bij de bal. Dat wordt ingooien hier op rechts van Davies Opoku. Man uit eigen jeugd van Oud-Heverlee Leuven. De bal daar centraal is dat naar Traoré. Achteruit leggen, helemaal achteruit tot bij Ominami. En ik moet zeggen dat de man die scoorde, Suanga, ons kan bekoren. Want is eigenlijk een centrale verdediger en gaat daar regelmatig mee naar voren. Ook een reizige gestalte, 1,86 meter. En kan daar in de zone van de waarheid iets betekenen. De bal helemaal achteruit bij Fletings. De ervaren rots in de branding. Opnieuw naar Suanga. Nu de bal daar diep doorgespeeld. Is dat in de richting van Kian Vaze. In de 16 meter. Bal achteruit leggen. En een schot is dat, via een speler van Charleroi in hoekschop haalt. En dat schot dat was van William Balikwisha. Alles even gezegd. Nauwelijks in de ploeg gestaan. 199 speelminuten maar gehad. En nu zijn eerste basistak. En probeer toch te laten zien dat hij iets meer kan dan op de bank zitten bij Oud-Heverlee Leuven. 2 minuten komen erbij. Toegevoegde tijd. We gaan dat niet helemaal rondmaken. Het ziet er niet goed uit voor Charleroi. Het ziet er wel wat beter uit. Alhoewel ze daar niks meer mee te winnen of te verliezen hebben. Enkel voor de eer Oud-Heverlee Leuven. 0-1 nog altijd, dat doelpunt van de jonge Suanga.
13: Dankjewel Eddy, en dan gaan we opnieuw naar Westerlo Standaar, want daar dichter bij de rust dan in Genk Antwerp. Westerlo Standaar dus, Jeroen.
11: We zitten in de 46e minuut. Het bordje van blessuretijd is net de lucht ingegaan. 3 minuten komen erbij, vooral denk ik door die VAR-fase bij de penalty. Maar dus de 1-2 voorsprong voor Standaar. Zo net dus dat doelpunt van Saïd na die prima tegenaanval. Vooral dat deviëren van die bal van een Kada richting Abid. Die heel goed doorliep. Een schijnbeweging met rechts alsof hij zou trappen. Kapte die zo zijn rechtstreekse tegenstander uit een Bamba. En dan werd zijn schot nog gekeerd door Jungdal. Maar was Saïd goed gevolgd. En hij maakt zo zijn derde goal in de Euro Playoffs. En zijn achtste voor Standaar in deze competitie. En zo een hele leuke eerste helft tot nu toe. Dat dus al begon met die prachtige vrije trap. En Jonathan, je zei het al. Dat moeten de mensen maar eens eventjes terugkijken op onze site. Want die bal zat er heerlijk in. En zo dus die 1-0 voorsprong voor Westerlo. Lang duurde dat niet. Want Fossi haalde de achterlijn. Legde de bal terug. En Kada trapte hem tegen de arm van Kimura. En zo kon Kada zelf de strafschop omzetten. 1-1. En heel wat kansen over en weer. Dat had ik in de vorige flits
14: al meegegeven. En dan uiteindelijk een paar minuten geleden die 1-2 van Saïd. We krijgen nog één mogelijkheid voor Standaar. Want er is een vrije trap gefloten nadat een speler van Standaar werd omver gelopen door Kimura. En die was eigenlijk, ja, misschien wel alleen op doel af. Dus er wordt vanuit Standaar gezegd, waarom trek je geen rode kaart? Je geeft een gele kaart, terwijl hij eigenlijk alleen op doel af kon lopen. Maar er is geen VAR-interventie. Dus zal er van links en rechts nog wel een speler van Standaar, eventueel die aanvaller van Standaar, bijgehaald kunnen hebben. In ieder geval een vrije trap van op, wat zal ik zeggen, 17, 18 meter van het doel van Jungdahl. Daar staat met z'n tweeën. Staan ze daar achter de bal. Eerst Ila Malaritra, beter gezegd. En ook staat daar met de linkse voet. Even kijken, is dat Mortensen, denk ik, die denkt, ik kan die vrije trap ook wel prima binnentrappen. En gaat Standaar dan misschien nog met een bonus van 2 goals richting de rust. 3 minuten blessuretijd, die zitten erop. De muur moet nog even achteruit. En dan zullen we zien wie van de twee die vrije trap gaat nemen. En of we met een 1-2 of een 1-3 ruststand naar binnen gaan. De trap is over van Mortensen. En dan wordt er meteen afgefloten door Erik Lambrechts. Westerlo, Standaar, ruststand 1-2.
13: En dan gaan we door naar Genk Antwerp. Ook daar in de extra tijd ondertussen. Stef Wijnands.
10: Ja, die zit er bijna op. En zoals het nu staat is Standaar de duidelijke leider zelfs in play-off 2. En Racing Genk is niet verder geraakt. Zo pas dan de paal. Een schot van de speler van het jaar, Elouadi. Wie anders zou het gevaar moeten creëren, zou je haast denken. De twee spitsen, Biboet en vooral Mirisola, zijn toch afwezig. Biboet heeft een half kantje gehad. En Mirisola een goede bal aangenomen. En dan kon hij net niet hard genoeg afdrukken. Waardoor Nozawa erbij was. Er is de afgekeurde goal. Maar Antwerp heeft één keer de overkant gehaald op een voorzet van Dirk. Stond Somers helemaal alleen om te koppen. Maar hij kopte over het doel van Luca Brugmans, die echt geen bal heeft moeten trappen, pakken. Maar goed, Genk, nee, goed genoeg is het niet voorlopig. Het heeft natuurlijk de hele tijd balbezit. En het heeft een aantal kansen gecreëerd. Maar verder dan de paal via Elouadi is het niet geraakt. 0-0.
13: Dankjewel Stef. En ook in Charleroi OH Leuven is de eerste helft afgefloten. Daar eindigt hij op 0-1 voor Leuven.
15: Sportza. Radio 1.

Mr. Cab Driver van Lenny Kravitz in de Premier League zit de eerste helft tussen Bournemouth en Manchester City rok op. En zoals ik al zei daarnet, de Cherries die van Bournemouth die staan op voorsprong en zo maken ze Arsenal virtueel al kampioen. Om dat te vermijden moet City winnen vandaag, dus zelfs een gelijkspel is niet genoeg. In Londen wordt de champagne al koud gezet. En er is trouwens nog een Londense derby in Engeland vandaag ook. Chelsea tegen Tottenham. Ooit niet zo lang geleden was dat een topper. Nu de 10e tegen de 17e. Net begonnen daar en dus nog 0-0. Romeo Lavia ligt bij Chelsea weer in de lappenmand.

0: Roastbeef. En vergis ik mij. Op de E17 van Antwerpen naar Gent zijn door een ongeval bij UZ Gent twee rijstroken versperd. Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, staat er in Lelo een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. En er werk is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel dicht. Je moet omrijden via de Ruppelbrug. Er is file.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: Ook in Engeland wordt zaterdag om promotie gestreden van de tweede klasse naar eerste klasse. Normaal zouden Hull City en Southampton in een rechtstreeks duel in het mythische Wembley Stadium uitmaken wie volgend seizoen in de Premier League mag spelen. Maar Southampton wordt uitgesloten als gevolg van Spygate, een spionageschandaal dat Engeland al enkele dagen in de ban houdt. Southampton zou namelijk een spion naar de training van Middlesbrough, de tegenstander in de vorige ronde, hebben gestuurd. Maar die werd betrapt tijdens het filmen van die training en dat is verboden in Engeland. Middlesbrough diende een klacht in en met resultaat dus. Southampton wordt uitgesloten van die promotiefinale en moet volgend seizoen starten met een aftrek van 4 punten. En daardoor mag dus Middlesbrough en niet Southampton het zaterdag opnemen tegen Hull City. Het wordt dus niet automatisch Hull City. Ze krijgen nog tegenstand. En de winnaar van dat duel treedt volgend seizoen aan in de Engelse hoogste voetbalklasse.

0: Ride Lonesome van Beck. We kunnen opnieuw aan het voetbal beginnen. De tweede helft in de drie wedstrijden van de Europlayoffs. We beginnen in Charleroi, OH Leuven. Daar zijn ze net van start gegaan bij de voorsprong voor de bezoekers. Eddy Potteltorne.
1: Ja, en dat is niet wat ze eigenlijk zouden willen hier bij Charleroi. Want die waterkans die er voor de wedstrijd nog was, ja, die ligt nu helemaal diep in de oceaan. Want als het 0-1 blijft, en zelfs bij een 1-1, dat is niet voldoende. Er moet minstens gewonnen worden vandaag. Dus ze moeten nog twee keer scoren. En dan mag OHL zeker niet meer tegenscoren. Die eerste helft was eigenlijk in het voordeel van Charleroi in het begin van de wedstrijd. Goed naar voren gevoetbald. Uiteindelijk over het geheel van de eerste helft 6 hoekschoppen afgedwongen. Dat zegt veel, zo niet alles. 2 voor Oud-Heverlee-Leuven. En dan dat doelpunt van Oud-Heverlee-Leuven van Zwanga, de 19-jarige eerste basisselectie. Eerste doelpunten zorgden ervoor dat de wedstrijd vanaf dan gewoon evenwichtiger werd. En dat eigenlijk Charleroi niet meer in de gevarenzone kwam. 1 bal tussen de palen. Dat was op het half uur dat schot van Flukken. En voor de rest ja, ballen die naast de kruising gingen, die overgingen of die niet goed afgewerkt werden. Charleroi nu meteen terug naar voor. Dezelfde 22 die zijn aan de tweede helft begonnen. Daar een slechte inspeelbal en, van Charleroi en de bal achterin daar ondertussen bij Teklap. De Duitser, de man die van ja, Union naar Oud-Heverlee-Leuven gekomen is, recupereert de bal, maar daar nu balverlies. En Oussou mag meegaan daarvoor. De bal bij Flukken, dan is het volgende terug bij Oussou. En dan een schot van de ZR. En wat gaat erin? Ja, was dit toch wel een mooie actie. Zijn 10e competitiedoelpunt. Heel mooi in 1 tijd gevoetbald. En uiteindelijk mooie doelpunten van Aurélien Schindler, de man die zijn seizoen begon bij Dender en daarna na 4 speeldagen naar hier kwam. Maar toch wel ja, een zwak verdediger moet ik zeggen bij Oud-Heverlee-Leuven. Maar goed, als je in 1 tijd voetbalt, Oussou en daar de bal verliezen. Oussou en dan een mooie 1-2 met Flukken de bal teruggelegd. En dan naast zich Schindler, een beetje schuin rechts naast de penalty stippen. Mooi binnengetrapt, overhoeks in de linker benedenhoek. En zo krijgen we opnieuw een wedstrijd hier en is Charleroi goed begonnen aan die tweede helft. Dat gaf ik al aan. Meteen naar voren aan het voetballen en zien of ze nog wat meer in hun mars hebben. Over het geheel van de wedstrijden die ze al gespeeld hebben. 3 keer, elk 1 keer gewonnen, elk 1 keer verloren en een gelijk spel. En dan nu valt misschien de beslissing en hopelijk is die voor Charleroi in hun voordeel. Gelijkmaker door Schindler, zijn 10e van de competitie binnengetrapt. 1-1 tussen Charleroi en OHL.
0: Dankjewel Eddy. En dan steken we door naar Limburg. Ook een race in Genk. Antwerpen is de tweede helft van start gegaan. Stef Wijnands, Genk moet nog op zoek naar een doelpunt.
2: Ja, ja zeker. Dat heeft het al meteen gedaan. Met 2 keer Ito aan de linkerkant. Want we spelen nog maar 1,5 minuut. En meteen zit er veel vaart in. En wordt Antwerpen teruggeduwd. Nicky Haaien heeft ook gewisseld. Hij heeft Robin Mirisola, de 19-jarige spits, naar de kant gehaald. En ik denk dat hij geblesseerd was. Want net voor de rust greep hij naar zijn schouder. Het is ook niet dat hij een geweldige eerste helft speelde, deze 19-jarige. Maar Erabi, Youssef Orabi, een Zweed, is in de ploeg gekomen. Een stevig stukje beton is hij, die 22-jarige. Die eigenlijk in de nacht dat O naar Stuttgart vertrokken was in augustus, weet u dat verhaal nog, werd hij naar hier gehaald. En heeft er bijna niet gespeeld. Van Andriessen wil geen strafschop aan Heijnen geven. Elouadi trapt. Bal in het pak. En 2 keer is er appel geweest voor de strafschop. 1 keer voor handspel. Nu voor een duwfout. Die is er niet. Weggekopt door Foulon. Elouadi neemt op. En dan Smets. Die zoekt om een vrije man te spelen. Maar ze kamperen nu al rond de 16. Ja, het moet natuurlijk. Christian Genk moet deze wedstrijd toch winnen. Kan niet anders. Er moet een doelpunt uit voortkomen. Uit de druk die ze gaan ontwikkelen. En de supporters zijn boos. Omdat er geen strafschop gegeven wordt. Maar we hebben hier een scheidsrechter vanavond. Ik weet niet of ik hem eigenlijk al genoemd heb. Niet zomaar de eerste, de beste. Dat is Bram van Driessen. De man die over een week of 2 zeker naar Amerika. Of waar hij ook gaat zitten. Kan afreizen. Ik denk dat het in Dallas is. Waar de VAR zal zitten tijdens het WK. Nu een bal naar de overzijde. Waar Luca Brugmans ver uit zijn doel moet komen. En die bal over de zijlijn trapt. Zo zijn we dus 4 minuten ver hier in Genk. Dat toch met meer vaart aan deze tweede helft is begonnen nu. Maar nog altijd geen doelpunt. 0 tegen 0.
0: En ook het Kuipje is weer volgelopen of voller gelopen naar de Ruster Westerlo Antwerp. Waar vanavond de meeste doelpunten al gevallen zijn. Jeroen van der Lop.
3: Westerlo standaard natuurlijk. En het is inderdaad al 3 doelpunten hier gevallen. En ook al meteen een eerste kans in die tweede helft voor Westerlo. Bayram, de centrale verdediger, trapte voor de verandering. Maar is een schot een metertje over het doel van Epolo. Want de schoten van Westerlo vliegen voorlopig buiten die schitterende vrije trap van Aspolat. Vliegen die allemaal over het doel. En we zijn met dezelfde 22 aan de tweede helft begonnen als aan de eerste helft. Maar daar moet ik, want daar is het eigenlijk in de eerste helft niet aan bod gekomen. Vlak voor de wedstrijd was er nog een wijziging bij Standaar. Want Lawrence stond blijkbaar niet, of was blijkbaar toch niet fit genoeg. Stond wel op het wedstrijdblad om aan de wedstrijd te beginnen. Maar toen scheidsrechter Lambrechts floot voor het begin van de eerste helft, stond daar ineens Daan Dirks centraal. En is er van Lawrence geen enkel spoor. Dus hij niet in deze wedstrijd, niet aan de wedstrijd begonnen. Terwijl we hier voor onze neus zien zwaaien Tom Saint-Viet. De bondscoach op de Afrika Cup was het bij Gambia of bij Ghana in ieder geval. Hij zwaait hier naar iedereen die hier maar op de hoofdtribune kan zien. Omdat hij hier in de Kempen nog eens komt kijken naar de wedstrijd. Hij natuurlijk zelf ook van de Kempen. We spelen nu 4 minuten. De bal gaat achteruit richting Beets, de centrale verdediger van Standaard. Die speelt rustig in op Karamoko. Maar dan wordt er toch druk gezet. En probeert Piet Fort die bal te onderscheppen. Lukt dat ook? Sakamoto, beter gezegd, vindt daar Alcocer. Die krijgt dan Fossi in de nek. En dan probeert Sakamoto via Haspolat. En nu is het van 40 meter. Hij denkt, ik kan nog maar eens schieten. Maar deze bal gaat 2 meter naast het doel van Epolo. En dan probeert Houtekiet daar alle tijd te winnen om die bal nog een andere kant op te trappen. Maar hij moet naar Epolo. Hij moet de doeltrap nemen. Ook die neemt alle tijd. Want de situatie is op dit moment gunstig voor Standaard. 5 minuten. Tweede helft. Voorsprong voor de bezoekers hier bij Westerlo. 1-2.
4: Sportza.
5: Radio 1.

0: You Somebody van Kings of Leon in de Premier League heeft Pep Guardiola ingegrepen in de titelstrijd met Manchester City. Hij heeft Phil Foden en Ryan Cherki erin gebracht om toch nog voor de winst te gaan in Bournemouth. Anders is Arsenal vandaag dus al kampioen. Ook daar zijn ze een uur ver en het staat dus 1-0 voor Bournemouth. Nog altijd 0-0 tussen Racing Genk en Antwerp. Stef Wijnands.
1: Zo is het, maar Genk voert de forcing met toch heel wat mogelijkheden. Niet echt hele grote kansen. Dat schot van Erabi hebben we gezien. Dat werd wel uitstekend gepareerd door Nozawa. Toch echt ook een goede doelman hoor. Die Japanse doelman van Antwerp. Zeer betrouwbaar. Weinig foutjes gemaakt dit seizoen denk ik. En hij houdt Antwerp voorlopig overeind. Want ook Ito is van op een schuine hoek nog eens voor hem opgedaagd. Maar Racing Genk speelt nu een stuk sneller dan in die eerste helft. En Antwerpen schuift nu voor de eerste keer eigenlijk na 11 minuten op tot op de middellijn. En probeert zo een beetje de druk weg te houden met Erabi. Die goed is ingevallen moet ik zeggen. Veel energie brengt. Daar Foulon met Ito. Een botsing, maar we spelen verder. En Ito heeft zich pijn gedaan. Die kan dat natuurlijk missen. Want die wil naar dat WK. Yokoyama, de andere Japanner van Racing Genk. Met een goed balletje tot bij Kayembe. Nog een WK-ganger. Die lijkt zich daar te verslikken. Nee, komt toch nog bij de bal. Kayembe. Kayembe zet hem voor de goal. Biboet kijkt. En die legt de bal nu achteruit tot bij Ito. Die opnieuw rechtgekropen is en hier een voorzet trapt. Tsunashima met Nozawa. De twee Japanners daar achteraan bij Japan winnen het duel. En hij grijpt ook de bal. Dus geen praat bij Antwerp, ook geen Vincent.
2: Update jezelf.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
4: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.

0: update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Radio 1 live.
5: Alweer terug op een meter of vijf voor de eigen 16. Nu gaan ze stilaan terug in de 16 gedrongen worden. Yokoyama buiten om bij Hermans. Die gaat er makkelijk voorbij. Nou, ik moet zeggen, die Jules Ahoka, die 20-jarige Congolees, groot en sterk. Ja, die wint daar de meeste duels hoor, van de Antwerpse spelers. Kerk gaat in de ploeg komen en Valencia. Dan zou je zeggen dat is nog een beetje een kwaliteitsinjectie die eraan komt. Om te kijken of Antwerp dan wat meer uit de druk kan komen. Daar is Nozawa alweer op een hoge bal van Ito die naar de overzijde was getrokken. Maar Nozawa springt hoger dan Youssef Oerabi. Wel, de eerste, laten we zeggen, 7-8 minuten was Genk, we spreken niet van furieus, maar toch heet gebakerd. Als we dat iets minder hard uitdrukken. En ging het snel Antwerp onder druk zetten. Nu is het wat minder. Yokoyama tot bij het doelpunt is er. Nee, want er komt nog net Ito die van een goal gehouden wordt. En nu komt Bibou tegen het hoofd van Ito die in de weg stond. En zo gaat die bal er nog altijd niet in. En hebben we een boze Rijn van Helden. Hier is de kans voor Heijnen die bal voorzet. Ito lijkt hem binnen te gaan trappen. Maar Rijn van Helden gooit zich nog in de baan van het schot. En dan vervolgens de voorzet van Heijnen opnieuw richting Bibout. En die kopt die bal richting de verste paal. Maar daar staat Ito in de weg. En zo hobbelt die bal naar buiten. Dubbele wissel van de Plas. Geen bal geraakt. Hermans geen drie ballen geraakt, denk ik. De kapitein die is naar de kant. En Valencia en Kerk die kunnen nog een dikke half uur meespelen. Dat zouden toch basisspelers zijn in normale omstandigheden. Maar wat zijn die, de normale omstandigheden? Precies een uur ver. Hier Genk duwt door, maar voorlopig nog altijd niet aan die bevrijdende treffer 0-0.
6: In Charleroi, Halleuven viel daar net de gelijkmaker. Daar gaan we dus verder bij 1-1. Eddy.
7: Ja, zo is dat nog altijd. Die stand hier, dat was na balverlies bij OHL. En uiteindelijk mooie actie. Oussou plukken 1-2. En Schedler net in de 16 meter schuin rechts overhoeks links binnengetrapt. En zo was de stand opnieuw in evenwicht. Ondertussen een paar wissels doorgevoerd. Terwijl OHL nu even op de speelhelft is komen postvatten van Charleroi. Dubbele wissel zo net. Plukken is eruit gegaan. Logische wissel. Bernier is erin gekomen. Van de Kerkhof, Zijbegedor verkozen tot de beste speler van het seizoen. En Colassin, die is erin gekomen. De man die voor het uiteindelijk 0-1 werd tegen Westerlo vorige week. Uiteindelijk de bal daar op de paal plaatste eerst. En dat had de wedstrijd misschien helemaal kunnen veranderen. Terwijl er nu ook twee wissels aankomen bij Oud-Heverlee-Leuven. Wie gaat daar uit? Dat is Balikwisha gaat eruit. En Mazis, de man van de wedstrijd vorige week na de 3-0 tegen Antwerpen. Zij gaan erin komen. Hij gaat erin komen, liever gezegd. En de tweede wissels, het bordje mag dat dan even in de hoogte gaan, meneer de vierde scheidsrechter daar beneden. Dan kunnen we dat meteen ook meegeven. Dat is Michiel Allaerts. Voilà. En de tweede wissel die eraan komt, krijgen we wie daar ook op het veld. Dat wordt Kayo die er ook in komt. Dus twee wissels bij Oud-Heverlee-Leuven. Om minstens proberen die stand in evenwicht hier te houden. Het wordt meteen een hoekschop daar op rechts. En die wordt door Mazis getrapt op rechts daar. En de bal even droog maken. Ik weet niet wat nodig is als ze een hoekschop trapt. Maar goed, we laten hem maar doen. Niet meer geregend, wel nog gesproeid voor de wedstrijd. En daar komt die hoekschop dan aan. Korte aanloop van op rechts. Oudswinger, te laag en goed weggekopt. Achterin is dat daardoor, wie was het? Achterin Camara, die de bal daar goed wegkopt. Maar niet ver genoeg en misschien een mogelijkheid voor OHL om een nieuwe actie op gang te brengen. Helemaal achteruit tot bij Tobe Leijsen. Eén keer kwamen ze nog goed weg. Oud-Heverlee-Leuven, dat was na 10 minuten een hoekschop. Die werd toen nog getrapt door Pflukke. Ter hoogte van het penaltypunt. Oussou, de reizige verdediger, de captain van de ploeg bij Charleroi, kopte ter hoogte van het penaltypunt, maar naar de grond. Altijd gevaarlijk voor een doelman. Maar Leijsen kon hem uiteindelijk makkelijk pakken. Eén actie

0: nog volgen. De ingevallen Godin, Jules Godin, bij een aantal Franse ploegen gespeeld. Die is er ingekomen. De bal daar naar links. Hij is in de plaats van Zita gekomen. En nu daar een vierde hoekschop wordt dat voor Charleroi. Die zal dit keer getrapt worden door Guillaume. Kan daar ook maar weinig betekenen in de grote rechthoek. Nog meegeven dat op de laatste speeldag Charleroi naar Standaard moet. Le Choc Wallon. En Oud-Heverlee-Leuven speelt op de laatste speeldag van play-off 2 nog thuis tegen Genk. Guillaume, wat gaat hij ervan doen? Gaat hij de bal in 1-2'tje? Nee, het wordt uiteindelijk toch een hoekschop die normaal in de zone van de waarheid daar moet belanden. Veel geloop van links naar rechts. Toch in 2 keer. Colassin, de bal teruggelegd naar Guillaume. Helemaal achteruit tot bij de ingevallen Jules Godin. Gaat die de bal voorbrengen? Nee, dat doet Colassin uiteindelijk. En dan een kopbal die over het doel gaat, wordt daar door. Wie is het? Oussou weer meegegaan naar voren. Over het doel gekopt. En voorlopig is de futter een beetje uit hier uit de wedstrijd. Charleroi tegengescoord. Gelijk gekomen, maar daar schieten ze niks mee op als ze nog willen meedoen voor dat Europees ticket eventueel. We spelen nu precies 20 minuten in de tweede helft. Nog altijd de stand in evenwicht hier tussen Charleroi en Oud-Heverlee-Leuven. 1-1.
1: In Westerlo Standaard, Genk Standaard er al op en dan ook weer over. Daar dus 1-2. Jeroen van der Loop, we volgen bij jou.
2: En de tweede helft is op dit moment iets minder kansrijk of met minder kansen dan in die eerste helft. We zagen wel een schot van Alcocer en een kopbal van Kimura aan de kant van Westerlo. En natuurlijk Haspolat die van een meter of 40 nog probeerde. Maar echt gevaarlijk zijn die kansen niet. En dus wordt er ingegrepen door de trainer van Westerlo, Issam Charai. Hij heeft zo net Shunsuke Saito ingebracht. Die stond vorige week nog in de basis. Hij komt in de ploeg voor Lucas Mbamba. Waardoor Alcocer naar de linksachter gaat. Van de rechtsvoorpositie naar de linksachter. Want Saito is de man die rechts voorin heeft post gevat. Ook bij Standaard hebben we een wissel. De aanvoerder Fossi is naar de kant gegaan in zijn plaats. De ervaren Duitser Tobias Moor. En dus hebben we 2 andere pionnen op het veld om te kijken of we die tweede helft toch weer een beetje op gaan krijgen. Alcocer van op de linkerkant kan in ieder geval al een keertje oprukken. En hij probeert daar Sayad Manesh aan te spelen. Dicht tegen de achterlijn, maar wel met de dubbele dekking. Alcocer krijgt die bal terug. En dan is het Haspolat die hem in de 16 moet droppen. Maar ziet er alleen maar Nacho Ferri staan. En besluit daarom achteruit te gaan naar Bayram. En dan heeft Standaard die dubbele gordel opgetrokken. En staat het diep op de eigen helft af te wachten. Totdat Westerlo eventueel een verkeerde inspeelpas geeft. Want dan kunnen ze eruit via die linkerkant. Want Reynolds, de rechtsachter van Westerlo, staat altijd heel hoog post gevat op die rechterkant. En dan komt er natuurlijk veel ruimte bijvoorbeeld bij Saïd. Dat zagen we ook bij het tweede doelpunt van Standaard. Was het wel de rush van Abid. Maar was het Saïd die daar vrij kon binnenkoppen. Omdat Reynolds daar eigenlijk te laat was. Balverlies nu. En inderdaad, die bal gaat meteen in de diepte. Kada 1 tegen 1 met Kimura. Dan moet daar Saïd mee volgen. Die krijgt de bal nu. Randje buitenspel. En hij legt hem net naast de goal. Maar wordt nu ook afgevlacht. Zat ook een handje tussen, denk ik, van Jungdal. Duimpje omhoog van een Kada. Maar hij wachtte een fractie van een seconde te lang om die bal mee te geven met Rafiki Saïd. Waardoor die net buitenspel stond. Maar het spelbeeld van Standaard is zo wel duidelijk. Wachten op die foute pass van Westerlo. En dan meteen snel uitbreken. We zijn aan de overkant daar al. Sakamoto probeert zich daar door een bos van Standaardbenen te dribbelen. Haalt dan uit met zijn linker. Dat wordt afgeblokt door Daan Dirks. En krijgen we een hoekschop voor Westerlo. Die zullen we misschien nog meepakken. 65 minuten hebben we gespeeld. De aanvoerder Haspolat gaat naar de linker hoekschopvlag indraaien. De bal. En dan wordt er gekeken naar de grote mannen. Naar Ferri en naar Bayram. Of zij in ieder geval goed komen inlopen. Ze staan met z'n vieren op de rand van de 16. En ze moeten nog richting eerste of tweede paal doen ze nu. De bal gaat achteruit naar Sakamoto. of Sunchuke Saito beter gezegd, die moet verder achteruit. Dan is eigenlijk heel de angel uit de aanval. Is het Reynolds die van heel ver trapt, maar een metertje naast de goal. Afstandsschoten hebben we gezien. Nog geen doelpunten in de tweede helft. Westerlo Standaard 1-2.
1: 5 doelpunten in 3 wedstrijd. 0 in Racing Genk Antwerp. Maar Genk komt wel, zei het er net al, Stef.
3: Nee, het is helemaal gekeerd, Jonathan. Want Antwerpen heeft hier een kans of 2-3. Sinds de invalbeurt van Kerk en Valencia is de dynamiek van deze wedstrijd plots helemaal veranderd. En nu krijgen we een hoekschop met Foulon. Die veel te lang aarzelde voor die voorzet te trappen daarnet. En nu blijft de bal daar liggen voor Ahokar. Die trapt maar niet goed. En de bal lijkt naast te huppelen. Brugmans pakt hem nog. Maar Valencia die mocht een paar keer ver doorgaan van de linkerkant. Ook een keertje centraal werd gewoon niet opgepikt. En zijn schot werd nog door Kongolo geblokt. Net op het moment dat Brugman zijn actie moest schieten. Dus Genk heeft de laatste 7, 8 minuten echt geen aanval meer op gang kunnen krijgen. Nu gaan we met Erabi aan de rechterkant. Die geeft hem niet aan Ito, zet dan maar zelf voor. Daar is Miboud. Maar die kan wel naar de grond koppen, maar niet hard genoeg om Nozawa te bedreigen. Het wordt stilaan tijd voor Genk, want we zijn bijna 70 minuten ver. Standaard staat daar op voorsprong in Westerlo. En ze moeten winnen om aan de leiding te blijven. Maar voorlopig nog altijd geen doelpunt hier. Denk ik Antwerpen 0-0.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal aan Israël stuurt.
8: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn. Dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
7: In Nigeria in West-Afrika heeft het leger naar eigen zeggen 175 leden van terreurorganisatie IS gedood. Het Nigeriaanse leger zou daarbij steun gekregen hebben van het Amerikaanse leger. Er zouden luchtaanvallen uitgevoerd zijn op onder meer wapenopslagplaatsen en controleposten van IS. In het noorden van Nigeria is het erg onrustig. Radicale gewapende groepen zoals IS, maar ook Boko Haram plegen er aanslagen en ontvoeren regelmatig burgers. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië moeten al meer dan 17.000 inwoners, zo is het, 17.000 inwoners evacueren vanwege bosbranden. Nabij Los Angeles gingen al verscheidene huizen in vlammen op. Meer dan 500 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen daar. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
9: Er waren dus 2 mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En die kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
7: Ook de chauffeur van de vrachtwagen was in shock. Beide bestuurders testen negatief op alcohol en drugs. Volgens een verkeersdeskundige zou de chauffeur van de bus niet goed opgelet hebben. En de brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk veroorzaakt, vaak door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
10: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
7: Sport dan. In de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi en Leider Racing Genk ontvangt Antwerp. Alle wedstrijden zitten in de tweede helft. In Westerlo tegen Standaar staat het 1-2. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 1-1. En Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerpen. Gaat Genk die leidersplaats kunnen behouden?
3: Wel, voorlopig niet, want het staat nog altijd 0 tegen 0 hier in deze wedstrijd. Genk dat een matige eerste helft speelde en niet verder geraakte dan de paal via een schot van El Ouadi. Maar in het begin van de tweede helft veel power met een schot van Erabi en ook eentje van Ito. Maar de Japanse doelman Nozawa, die staat nog altijd pal. En Antwerpen een schaarse counter leverde een goed schot op van Benitez. Maar Racing Genk heeft dus nog 16 minuten in een wedstrijd die het tegen een onsamenhangend geheel, want dat is dit Antwerpen toch absoluut moet winnen. Maar voorlopig nog altijd geen doelpunt gemaakt. 0 tegen 0.
7: Oké, dankjewel Stef. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertienieuws.be.
11: iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
4: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1. Sportzaal. Met Jonathan Mettepenning.
1: Goedenavond, je hebt alle scores nog eens gekregen in het nieuws. Standaar is voorlopig leider in de Europlay-offs, maar dat verandert als Genk op voorsprong komt. Zo meteen gaan we naar Genk-Antwerp, maar nog een oproep van Westerlo Standaar. Jeroen.
2: 1 tegen 3, tweede doelpunt van de wedstrijd voor Timothy Nkada. En alle supporters van, of spelers beter gezegd, van Westerlo gaan protesteren. Maar waarom gaan ze dan protesteren? Omdat er op het middenveld een fout zou gemaakt zijn op Sakamoto. En scheidsrechter Lambrechtse daar laten doorgaan. En dan probeert Westerlo daar Nkada buitenspel te zetten. Dat lukt niet. En oog in oog met Jungdahl trapt hij een prima. Links naast de keeper, rechts in het zijnetje. En maakt hij zo zijn tweede van de wedstrijd. Zijn derde, of zijn vierde beter gezegd, in de Europe Playoffs. En dan hebben we geen idee gekregen of er ook effectief een VAR-interventie komt. Dat lijkt mij eigenlijk niet. Omdat iedereen eigenlijk nog in de 16 staat bij de ingevallen Tobias Moore. Want die werd daarvoor stevig geraakt door een speler van Westerlo. Nee, er is wel een VAR-check op dit moment. We zien dat Lambrechts in verbinding staat met Brent Stasis in Tubeke om te kijken of die fout op Sakamoto in de middencirkel hier moest afgefloten worden en dus geen doorgang zou moeten gegeven worden aan Nkada. De VAR is daar nog over aan het nadenken. Terwijl Moore naar de kant wordt gebracht om daar verder behandeld te worden. Aan zijn blessure staan er hier ineens 5 spelers klaar om in te vallen. 3 bij Standaar en 2 bij Westerlo. Daar komt Destan Ennis in de ploeg. En ook Lawi komt in de ploeg. En Tuma. Messatou, beter gezegd, en Ayensa, die staan klaar om in te vallen. En dan is Lambrecht er nog altijd niet over uit of er nu een doelpunt moet goedgekeurd worden of een doelpunt moet afgekeurd worden. Hij staat daar nog in de buurt van het doel van Jungdahl. En als het zo lang duurt, denk ik dat hij zometeen zelf een keertje moet gaan komen kijken. Hij wandelt in ieder geval deze kant op. Hij moet inderdaad naar het VAR-scherm. En dan denk ik dat het doelpunt afgekeurd gaat worden. En dan wachten ze misschien ook nog even met wisselen hier bij Standaar en bij Westerlo. Want dat kan invloed hebben op de wedstrijd. Moet er dan een extra spits bij ingebracht worden met die Enes Destan, die gehuurd wordt van Hull City sinds januari overkwam. Eigenlijk meteen geblesseerd raakte en pas vorige week zijn debuut maakte. We kijken naar de scheidsrechter en hij zegt dat het een vrije trap is voor Westerlo. Het wordt dus geen 1-3. Het blijft 1-2 Westerlo. Voorlopig nog in de wedstrijd. We spelen nog een kwartiertje.
1: Standaard diep zijn voorsprong niet uit. Blijft wel leider, want er is in Genk nog altijd op 0-0 tegen Antwerpen. Volgen bij Stef Wijnands.
3: En maar duwen. Daar is El Ouadi met een schot. Oh, die trapt naast de bal. En nu kan er zowaar een counter ontstaan met Benitez. Die bal uitstekend aan Kerk geeft. Racing Genk komt teruggehold. Maar daar is Valencia ook. Kerk met een dribbel. Kerk kan die trappen. Nee, hij loopt zich helemaal vast op de defensie van Genk. Die met veel volk terugkeerde. Dat uitstekend deden, moet ik zeggen. En nu is het echt een cupwedstrijd geworden. Antwerp denkt, ja, waarom zouden we nu niet vol spelen om dat punt te houden? En Racing Genk, ja goed, dat is duidelijk. Die moeten alles geven. Dus het gaat nu ook hard tegen hard. Er zijn al een aantal jongens die een gele kaart hebben gekregen. Onder meer de ingevallen Eran Tuipes, 20 jaar. Ook Sam Renders is ingevallen, 18 jaar bij Antwerp. Van de Plas, Somers, Hermans, Foulon. Die zijn allemaal naar de kant gehaald. Maar achteraan staat het voorlopig daar nog altijd goed, hoor. Met het duo Van Helden en Ahoka, die Congolees, die nu onderuit gemaaid wordt door Biboet. En dus komt er een vrije trap aan. Antwerpen heeft niks meer te winnen of te verliezen. Maar ja, goed, een puntje, dat wil je toch altijd nog meenemen. En we kijken nog eens naar een schitterende paas van Benitez, buitenkant voet. En dan Kerk, die Valencia niet zag komen en zich dan vast dribbelde. Tuipens, die gaat niet meer verder kunnen, want die is nog maar een paar minuutjes geleden ingevallen. En die blesseerde zich met die vrije trap te maken, waar hij een gele kaart kreeg. En nu staat Modibo Fofana klaar. Nog een jongeling die in de ploeg gaat komen. En dan zitten ook nog Van Gelder en Schelfhout, 17 en 18 jaar, op de bank. Nee, Antwerp, dat is niet echt een ploeg op dit moment dat in 1A zou veel succes halen. Dat heeft het met de andere jongens overigens ook niet gedaan. Laat ons dat er maar bij zeggen. En hier staan ze dus nog altijd op 0-0. Het spel ligt stil dus door die verzorging voor Tuipens. En de vraag is of die nog wel verder kan spelen. Ahoka is intussen recht gekropen. Nog 9 minuten hier. En nog altijd wachten op dat doelpunt van Genk. 0-0.

0: De olifant is grijs van Gorky. Nog steeds 1-0 voor Bournemouth tegen Manchester City. En net gezien, superfan Noel Gallagher heeft het stadion al verlaten. Ging de trappen af, geen zin in de ondergang van zijn ploeg, waardoor Arsenal vandaag al kampioen zou worden. 5 minuten te gaan wel nog. City moet nog 2 keer scoren. Door werken zijn deze tunnels vannacht gesloten op de A12 van Brussel naar Antwerpen, de Ruppeltunnel. Je moet omrijden via de Ruppelbrug, er is daar een file. En op de binnenring rond Brussel is in Tervuren de Vierarmentunnel dicht. 1-1 in Charleroi, OH Leuven. 1-2 in Westerlo, Standaard. Dat maakt de Roesjes de voorlopige leider in de Europlayoffs. Want Racing Genk weet vanavond niet te scoren. Stef Wijnands.
1: Nee, nog altijd niet. En het is ook niet dat ze 10 kansen gehad hebben bijvoorbeeld. Ze hebben er zeker een aantal gehad. Een bal, een vrije trap van Erabi nog op de lat. Ito van dichtbij op Nozawa tot 2 keer toe. En Erabi die nog eens goed vanuit de 16 trapte. Maar dat was het dan ook. En nu kan Antwerpen een keertje counteren met die ingevallen jongeling Fofana. Fofana aan de rand van de 16 draaien kappen. Maar hij moet ook kunnen trappen. En dat doet hij nu. En over de goal van Brugmans. Ja, Antwerpen heeft in de tweede helft ook wel wat momentjes gehad. Niet bijster veel. Maar toch een aantal. En dat houdt de Racing Genk toch ook bij de les. Of winst of verlies. Dat maakt niet zoveel uit in deze fase. Ze moeten gewoon winnen, Racing Genk. Of ze staan 2 punten achter Standaard. Dat het dan zelf kan klaren volgende zaterdag thuis tegen Charleroi. Stel je voor dat Standaard gewoon beter is dan Genk, dan Antwerp, dan Charleroi in play-off 2. Het zou natuurlijk dik verdiend zijn. En Racing Genk is zo op weg in die 5 thuiswedstrijden in play-off 2. Dus niet in play-off 1, niet tegen de grote tenoren, maar in play-off 2 zouden ze maar 1 van die 5 wedstrijden gewonnen hebben. Tegen Westerlo, de andere 4 gelijk. Ja, dan verdien je ook niet om winnaar te worden. En dan kan het nog altijd straks als er gewonnen wordt in Leuven. En Standaard thuis niet verder geraakt in de derby dan een gelijkspel tegen Charleroi. Maar hier is het nog niet gedaan. 4 minuten nog. De Wallenmaker in de ploeg gekomen. Geen goede bal. En het is toch maar opletten. Want met Kerk weet je maar nooit als hij eens aan de bal komt. Durft hij wel eens een goede ren doen. Dat is knap van Erabi. Daar is de voorzet. Bibou trapt. En alweer Nozawa. Die de bal uit het doelvlak houdt. Goede combinatie van Racing Genk. En zoals we al in vorige tussenkomsten meegaven. Taishi Nozawa. 23-jarige Japanner. Kan zeker de concurrentie doorstaan. Met die Japanse doelman van STVV. Kokubo. Want hij houdt hier Antwerp nog altijd op 0-0. Moet nu verzorgd worden. En zo blijft er wel wat volk van Antwerpen liggen. Was het geen buitenspel van Elouadi, weet het niet. Goed positie gekozen van Bibout. Maar die zat wel heel vroeg aan die eerste paal. Moest zijn lichaam helemaal draaien. Deed dat toch uitstekend. Want de bal was tussen de palen van Bibout. En Nozawa duwt hem in hoekschop. En die wordt daar nog altijd verzorgd. Haroun, dat is een succesje hoor. Straks hier een punt halen. De man die ook won. Bij zijn enige wedstrijd vooraleer Josef Oosting kwam na het ontslag van Stef Wils op Club Brugge, zowaar. Haroun, straks wordt hij nog hoofdtrainer. En nu komt er nog een wissel aan bij Racing Genk. En dat is onder meer Jarne Steukers, die helemaal niet gunstig zit bij het publiek. Dat gaat een boegeroep worden, daar ben ik bijna van overtuigd. Hij moet ook weg, terwijl hij er eigenlijk weinig kan aan doen. Jarne Steukers speelde vorig jaar altijd onder Fink. Maar Deemster de weg sinds Fink eigenlijk vertrokken is en een blessure gehad heeft. En Racing Genk heeft nog 2 minuten. Het spel heeft een minuutje stilgelegen. Dus er gaat wat tijd bij komen. Uiteraard, er komt de hoekschop met Ito. Ito, wie kopt er? Daar gaat weer volk liggen. En Smets wil een strafschop, krijgt hij niet. Kayembe dropt die bal dan maar in de box. Elouadi die kopt. Bibout, maar weggehaald niet helemaal. En nu probeert de Scott dat wel te doen. En daar is een counter. Met 3-2 zijn die van Antwerp. Oh, slecht van Girano Kerk. Want Valencia had hier kunnen weggeraken. En nu pikt Kayembe die bal op. Ja, het is holder de bolder nu. Erabi laat hem maar liggen voor Kongolo. Die gaat daar ook mee stormen. Kongolo gaat de 19-jarige het doen. Hij trapt de bal over. Verkeerde man. Op de verkeerde plaats zou ik zeggen. Die verdediger die daar ver kon doorgaan. Maar de bal overtrapt En we gaan hier maar door, neem ik aan. Want het moet hier toch gebeuren nu voor Racing Genk. Er komt nog een wissel aan. Ito naar de kant voor Steukers. En Smets kan ook niet meer verder. Zeldzame wissel voor Matte Smets. Dus zijn dat dan twee noodzakelijke wissels bij Racing Genk in de slotminuut. Smets kan niet meer verder. En Ito zit al op de bank. Komt er nog een aanval of twee, drie? Dat gaat er nog wel van komen. Want we gaan toch nog wel wat minuten krijgen hier. Vermoed ik. En zo is het toch heel erg onverwacht spannend. Racing Genk tegen een ploeg waar er niks meer op het spel staat. En die hebben flink verdedigd, dat zeker. Sadik, eerste tussenkomst met Kongolo. Kongolo glijdt weg. Opgepikt daar bij Antwerp. Door Fofana, goed 1-2'tje. Met Xander Dieriks. Voorzet, Kerk. Kerk, ja, dat is een beetje nonchalant, want dat had beter gekund. En nu Sor. 6 minuten, dus als we nog even naar een ander stadion moeten, dan horen we het wel. En Sor haalt zichzelf de actie. Steukers verliest daar meteen de bal. Valencia en Kerk. En die houden zich in. Want Steukers daar met toch een fout. En nu de Wallenmaker. Ja, spannend. Spannend is het zo waar in play-off 2, dames en heren. Als u aan het luisteren bent. Het gaat over de leidersplaats. Om straks mogelijk nog naar Europa te gaan. De voorzet van Steukers wordt weggehaald. Door alweer Ahoka. Die doet het goed. Valencia met een overtreding. Hier nog 5,5 minuut te gaan op Genk. Misschien even over naar een andere plek. En dan pikken we de laatste minuten hier wel mee.
0: Gaan we doen. We gaan inderdaad naar Westerlo. Standaard. Want Jeroen van der Loop, als het zo blijft, dan zit Standaard straks in die polepositie.
2: Dan komt de voorspelling van Euvraar uit. Wij moeten gewoon winnen. En dan moeten we misschien maar eens kijken of Genk geen punten laat liggen. En dan hebben we volgende week thuis tegen Charleroi. Ook geen makkelijke wedstrijd natuurlijk. Alles zelf in eigen hand. We zitten hier in minuut 90. We gaan zo meteen kijken of het bordje omhoog gaat met de seconde. Terwijl we nu nog even een aanval van Standaard meepikken. Maar de voorzet komt niet voor de voeten van de ingevallen Nguyen. 6 minuten komen er ook hierbij. Tussen Westerlo en Standaard. Westerlo met de moed ter wanhoop. Maar er zit geen lijn, geen organisatie meer in. En Standaard die leunen achterover. Hebben inderdaad Eckert Ayensa ingebracht. Die zo net prima temporiseerde. Heel snel naar de grond ging. En zo een vrije trap meekreeg. Diep op de helft van Westerlo. En zo weer een seconde meenam. Natuurlijk weten ze op de bank bij Standaard ook wel dat Genk op dit moment niet voorstaat. En willen ze dus alles doen. Ongeacht dat resultaat natuurlijk. Om hier de 3 punten mee naar Luik te nemen. Wij spelen hier nog 5 minuten in de blessuretijd. Dus ik denk dat het eerder zal afgelopen zijn bij Genk tegen Antwerpen.
0: Laten we volgen wat daar gebeurt, Stefijnans.
1: De minuten tikken verder nog. 4 minuten hier in de toegevoegde tijd. Sadik moet opbouwen van achteruit. August de Wallenmaker, een 17-jarige die daar centraal op het middenveld naast Heine het spel zit te verdelen. Moet hij dan de correcte paas geven waar er een doelpunt zou kunnen ontstaan? Een voorzet nu richting Biboet. En daar is de Wallenmaker weer. De bal op de knie gestopt. En nu komt El Ouadi met de voorzet. Komt er niet uit. Benitez. En Fofana die heeft zich al een paar keren vastgelopen. Speelt die bal nu goed tot bij Scott. Kerk legt hem af voor Benitez. Kongolo zit er tussen. En dan een flink duel. Maar El Ouadi wordt vrijgespeeld. Voorzet maar. Doet hij niet. Laat het over aan Steukers. Die bijna de bal verliest omdat Benitez komt aangevlogen. En nu Sor aan de linkerkant. Maar die heeft geen ruimte om te lopen. Dat is net wat hij moet hebben. Dus hij moet terugdraaien. Krijgt hij de bal voor de goal. Toch nog wel. Maar dan alweer ontzet daar achteraan. Kerk naar de buitenkant. Valencia. Ja, als Antwerp wat beter zou counteren, zou er meer kunnen. En nu misschien wel. Nee, want Kerk krijgt hem niet mee. Omdat Sadik ertussen zit. De Wallenmaker wordt onderuit gelopen door de man met het nummer 17, door Sam Renders. Die eigenlijk rechtsback staat en hier helemaal aan de linkerkant zit. Erabi, goed eerste kwartier in de tweede helft, de Zweed. Daarna ook alweer weggedeemsterd. Nog 2 minuten en wat meer voor een doelpunt en de voorsprong te behouden. Maar Benitez, die gooit zich voor de bal. Ja, het is een Argentijn, een bijter. Ga er maar mee in duel. Geen overtreding, bal nog altijd niet over de achterlijn. Nee, gebeurt niks. En Rabi loopt er daar wat omver, maar we mogen verder spelen. Als de Wallemaker richting Steukers. Eén goede voorzet, één goede kopbal, één bal binnendoor. Maar voorlopig komt hij er niet uit. Met Steukers. Nu kan hij hem voorzetten. Daar komt de voorzet. Daar is de kopbal. En die gaat naast. Want de kopbal is van Zakaria Elouadi. Hij moet daar gaan koppen, zeg, in minuut 95. Om Racing Genk naar de overwinning te halen. Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Wat een verrassing. In play-off 2 is dit toch. Als Racing Genk, ik zeg het nog eens, 7 punten op 15 haalt. In thuiswedstrijden. Tegen Leuven, Charleroi, Antwerp, Westerlo en Standaard. Dat lijkt er niet naar. En dus is het niet alleen zelf moeten winnen op Leuven. Maar ook nog eens bang afwachten dat Standaard dan thuis niet wint van Charleroi. Wat kan natuurlijk, want Standaard vaak beter buitenshuis dan thuis. Oh, Fofana met een paar bruggetjes. Fofana tot bij Dieriks en nu Valencia. Antwerp dringt zowaar nog aan. Met een lage voorzet. Kerk bijna. En bal blijft daar hangen. Iemand moet toch ooit trappen. Benitez doet dat. En die trapt hem een metertje of twee boven het doel van Luca Brugmans. Nog 30 seconden is er te gaan. Veel toeschouwers die druipen al af. Het is niet dat Racing Genk niet gespeeld heeft ervoor. En daar bijna een te korte terugspeelbal van Kongolo op Brugmans. Dat zou wel een anticlimax geweest zijn als Valencia daar nog had tussen gezeten. Maar Racing Genk, het had het al zo moeilijk. Het heeft zich dan zelf opnieuw in deze play-off 2 aan de leiding gebracht door de winst tegen Westerlo. Goeie winst was dat, eindelijk eens efficiënt. En dat zal vandaag ook alweer het woord zijn natuurlijk dat ze de nul hebben gehouden. En dat ze niet gescoord hebben, zoals zo vaak dit seizoen. De 96 minuten zitten erop en hij maakt er een einde aan. De laatste thuiswedstrijd van Racing Genk wordt niet gewonnen. Het blijft hier 0 tegen 0. En dat betekent dus dat de Standaard daar nog wat moet standhouden. En dan gaan ze als leider de slotspeeldag in. Meteen naar Westerlo zeker.
0: Meteen naar Westerlo, zo is het, Jeroen.
2: Feest in het vak van Standaard. Het Bengaals vuurwerk is al bovengehaald. Ze staan daar eigenlijk al 90 minuten te springen. En waarschijnlijk ook te kijken op hun gsm. Want nu beginnen ze met z'n allen weer te springen. Heel het vak. De tussenstand nog altijd 1 tegen 2. Jungdal ging net mee met een hoekschop voor Westerlo. Het doel was leeg. Maar ze kozen ervoor, om de bal in het bezit te houden en zo de seconde te laten wegtikken. Doeltrap voor Jungdal. Alles en iedereen van Westerlo naar voren. Duidelijk ook bij deze tussenstand is Westerlo definitief uitgeschakeld. Dus ze moeten wel om nog te proberen die gelijkmaker te maken. Maar zelfs dan wordt het moeilijk voor Westerlo. We spelen hier nu precies 96 minuten. Dus eigenlijk zou Lambrechts het nu moeten afluiten. En dan wint Standaard met 1-2. Dankzij die doelpunten van Kada op strafschop en Abid. En dan moest Epolo nog ingrijpen. Of het was daar bijna nog 2-2. En dan is daar een klein opstootje. En daar gaan de supporters, beter gezegd, van Standaard volop in mee. Goeie kopbal was het daar van de ingevallen Lalaoui. En dan ligt Epolo daar op de grond. En kan Lambrechts, beter gezegd, de wedstrijd afluiten. Want dat opstootje is puur voor tijdwinst bij Standaard. Want voor de rest is er nog zo goed als niks gebeurd in deze wedstrijd. Waar Westerlo op voorsprong kwam via die heerlijke knal van Haspolat. Laten we dat vooral niet vergeten. Maar een paar minuten later de strafschop van Nkada. En Abid vlak voor rust. Epolo pakt alle tijd van de wereld. Hoe zou je zelf zijn bij deze tussenstand? 97 minuten zijn we op dit moment aan het spelen. Lange trap naar voren. Lambrechts denkt we gaan nog eventjes verder ingooien nu voor Standaard. En dan besluit Lambrechts om af te fluiten. Feest in het uitvak. Feest op de bank, want ze weten ook dat Genk punten heeft laten liggen. Standaard gaat straks als leider de slotspeeldag in. thuis tegen Charleroi hebben ze alles zelf in hand na de 1-2 overwinning hier op Westerlo van Standaard.
0: Ze kunnen het afronden tegen Charleroi, inderdaad. Dankjewel Jeroen van der Loop voor jouw verslag. We gaan meteen naar de Premier League, want we weten het. Arsenal is kampioen. Man City heeft niet kunnen winnen in het slot van Bournemouth. Kwam wel nog op 1-1 via Haaland in de 94ste minuut, maar de 1-2 viel niet en City moest winnen. En zo is het dus beslist. Arsenal voor het eerst sinds 2004 nog eens de kampioen van Engeland. Daar hebben ze de laatste wedstrijd tegen Crystal Palace zelfs niet meer voor nodig. En zo blijft het bij 6 landstitels voor Guardiola bij Man City. Want het is toch wel zo goed als zeker dat hij vertrekt zonder laatste titel dus. En het wordt de eerste voor zijn leerling Mikel Arteta bij Arsenal.
3: Sportza.
0: En dan ook nog naar Charleroi OHA Leuven. De laatste wedstrijd van die 3 wedstrijden in de Europe Playoffs. En die Botteldoorn, is het daar op een gelijkspel gebleven?
4: Zo is het gebleven, 0-1 bij de rust. De jonge Suanga die scoorde voor Oud-Heverlee Leuven. En dan meteen na de rust de 1-1 binnengetrapt. 10e doelpunt van Schedler in deze competitie. Maar die 1-1 mocht niet baten. En zelfs al had Charleroi de wedstrijd nog gewonnen, dan was het verschil 4 punten met Standaard. En dan kon het mathematisch helemaal niet meer voor Charleroi. Niet zoals vorig seizoen de Europa ingaan. Dat wordt het dus niet. Ook in die beker dan uitgeschakeld. Een seizoen een beetje met hoogtes en laagtes natuurlijk. En een wedstrijd waarin Charleroi in de tweede helft wel nog op zoek ging naar die winning goal. Al deed het er uiteindelijk niet meer toe. Maar uiteindelijk eindigt het hier op een billig 1-1 gelijkspel. Oud-Heverlee Leuven nauwelijks iets laten zien na de rust. Die 1-1 proberen te consolideren. In de zone van de waarheid bijna niet opgedoken. Sporting Charleroi deed dat wel af en toe eens. Maar uiteindelijk kon het niet meer scoren. En zo is het thuispubliek niet echt tevreden. Want de laatste thuiswedstrijd met 1-1 afsluiten, dat is niet echt een succes. Maar goed, over en out dus. En de wedstrijd van volgend weekend tegen Standaard, die zal nog tellen voor Standaard Le Choc Wallon. Ze kijken er hier zeker al naar uit. Sporting Charleroi, Oud-Heverlee Leuven, geëindigd op 1-1.
3: Sportza.

De Reflex van Duran Duran stond daar, gaat als nummer 1 richting de slotspeeldag in de Europlayoffs. Genk verspeelt zijn koppositie na een 0-0 tegen Antwerp. Zometeen laten we reacties horen.

Chocolate van de 1975. Zo lang is het niet geleden, maar wel lang, 22 jaar, dat Arsenal nog eens kampioen werd in Engeland. Geleden van 2004, van dat iconische ongeslagen seizoen met onder meer Thierry Henry en Patrick Vieira. En vandaag heeft Leandro Trossard in 2026 het nieuwste exemplaar vast, de 14e titel in de clubgeschiedenis. De spelers hebben vandaag samen naar de 1-1 tussen Man City en Bournemouth gekeken in het trainingscomplex en er zal al gevierd zijn. Trossard en co. moeten wel nog een wedstrijd spelen dit weekend tegen Crystal Palace, maar er zal dus ook al gevierd kunnen worden. En het kan meteen dienen als voorbereiding op de Champions League finale, want die speelt Arsenal ook nog eind mei tegen Paris Saint-Germain. Het kan een legendarische dubbel worden en dan gaat trainer Mikel Arteta eeuwig in de geschiedenis boeken.

0: Hurricane van Catherine Pretty. En dan kunnen we luisteren naar een reactie van Racing Genk. Zij verloren vandaag de koppositie in de Euro Playoffs na 0-0 tegen Antwerp. En Standaar won wel tegen Westerlo en wordt zo eerste richting dat laatste Europese ticket. We luisteren naar een teleurgestelde Elouadi bij Stef Wijnands.
1: Zakaria Elouadi, het is het verhaal van het hele seizoen. Zeker, die bal moet in de netten en dat is alweer niet gebeurd. Vooral in de tweede helft hebben jullie die kansen niet afgemaakt. Hè?
2: Ja, klopt. We hadden heel veel kansen in de wedstrijd. Maar keeper heeft gepakt. Maar niet om te zeggen dat die heel moeilijk waren voor hem. Dus heeft hij wel gepakt. Ja,
1: het was eerlijk dat je zegt, want het waren goede schoten, maar ook geen onmogelijke ballen om te pakken. Waarom kom je er net niet toe om die bal dan in die hoeken weg te leggen? Ik neem aan dat je daar op de trainingen toch allemaal wel goede dingen van ziet.
2: Ja, sowieso. Maar natuurlijk is het soms makkelijk gezegd dan gedaan. Dus nogmaals... Als ze er allemaal binnen was, was het 10-0 en dan was het een andere interview, laten we zo zeggen. Maar, okay.
1: Het is dus zo een seizoen en het moet dan zo eindigen zonder Europees voetbal?
2: Je weet nooit, er is nog één wedstrijd, we geloven dat nog steeds in.
1: Ja. Denk je dat Standaar dat nog gaat weggeven? En je moet zelf dan ook nog winnen natuurlijk, hè, Zakaria. Je hebt in thuiswedstrijden 1-5 gewonnen. Uiteindelijk is dat toch veel te weinig voor deze ploeg.
2: Ja, in voetbal weet je nooit. Hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of, natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds erin te geloven.
1: Je moet positief blijven, dat begrijp ik wel. Maar ja, goed, als je nu de kleedkamer inkomt na alweer een wedstrijd die je thuis niet kan winnen. Ik denk dat jullie 7 van de 20 wedstrijden thuis gewonnen hebben. Ja, dan is er meer aan de hand dan alleen maar efficiëntie, toch?
2: Ja, oké, ik begrijp dat, maar nog steeds...

0: niet elke wedstrijd kan heel goed gaan. We geven wel alles, maar als je wel alles geeft en het gaat niet zoals het moet door te scoren, dan is dat wel nog pijnlijker. Maar oké, ja, nogmaals, het was al van in het begin van het seizoen zo, dus oké, kan gebeuren.
1: Je wordt niet uitgefloten door de supporters. Dat wil ook wel zeggen dat ze voelden dat je alles gegeven hebt.
0: Ja, tuurlijk. Voor hun is het belangrijkste dat wij ook alles geven. Nogmaals, als we duizenden kansen hebben, maar wij geven alles, dan zijn ze nog met ons mee. En als we geen goede voetbal spelen, is dat hun recht eigenlijk om ons uit te fluiten, vind ik, als wij heel slechte voetbal spelen. Dus vandaag zagen ze dat we alles gaven. Dus ik denk dat ze er wel content mee zijn.
1: Het is geen leuk afscheid voor jou, hè?
0: Ja, ik heb nog een contract, dus dat weet ik niet.
1: Ja, maar je weet waarop doelen, Zakaria. Dit was jouw laatste wedstrijd in het shirt van Genk in het eigen stadion.
0: Ja, dat dachten wij ook vorig jaar, maar precies niet.
1: Nee, maar nu weten we toch dat het niet meer langer gaat duren, hè? Je wilt toch niet meer, je moet nu toch vooruit. Je moet toch een stap hoger gaan zetten. Je wilt dit niet toch nog eens een seizoen meemaken. Je bent gebleven omdat je dacht dat je vorig jaar net de titel gemist had. Dat misschien beter zou gaan, maar dat is het niet geworden. Kan niemand aan doen, maar goed, je moet toch aan jezelf denken.
0: Ja, sowieso, maar nog steeds. Nogmaals, ik ga niet praten, want stel als ik praat en ik ben hier nog, dan is het weer al een miserie voor mij. Dus dat gaat wel weer al pijn doen, dus maakt niet uit.
1: Nee, maar je wilt toch de stap hoger zetten, dat is toch duidelijk?
0: Ik denk dat iedereen dat wilt. Ja.
1: Hoe is het met Marokko, wanneer wordt dat bekendgemaakt?
0: Binnen een paar dagen, normaal gezien.
1: Ben je zenuwachtig?
0: Ja, een beetje, maar als ik er wel bij ga zijn, ga ik wel heel blij zijn. Maar komt goed.
1: Een beetje een stoute vraag van mij, maar als je opgeroepen wordt, is het misschien goed dat je die laatste wedstrijd niet speelt. Want dan kan je toch niet meedoen in die barragewedstrijd, want dan ben je al weg met Marokko.
0: Nog steeds. Ik zal proberen te vragen dat ik nog die barragewedstrijd mag meedoen om Genk Europese titel te geven. Europese ticket te geven, sorry.
1: Dankjewel, Zakaria.
2: Zakaria de Wadi wil naar het WK met Marokko, maar eerst nog alles uit de kast halen in wat mogelijk het laatste seizoen wordt met Racing Genk. In elk geval wel een gemiste kans voor Racing Genk vandaag. En dan gaan we meteen naar de andere kant. Stond daar, won met 1-2 van Westerlo. Direct de concurrent voor die eerste plaats. En het kwam vooral terug van een achterstand. Na een absolute wereldgoal van Haspolat voor Westerlo was er eerst Enkada en net voor de rust de winning goal van Saïd. Jeroen van der Loop kreeg Ibe Houtekiet bij zich.
3: Ibe Houtekiet, de coach, zei voor de wedstrijd, wij moeten winnen en dan gaan we hopen dat Genk misschien een punt laat liggen en dan staan we het beste voor. Et voilà.
4: Ja, dat is 0-0 geweest daarof. Ja,
5: nou, zot, hè?
4: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. We doen ons werk en nu nog één keer vlammen. Hè.
3: Als we teruggaan naar het begin van de wedstrijd, inderdaad, het was een hele open eerste helft waarbij beide ploegen zeiden van we gaan er vol voor en we zien wel waar het schip strandt, zo leek het.
4: Ja, het was grappig. Hè. Het was precies een beetje zo jong voetbal. Zo counter, counter, counter, niet gestructureerd. Ik heb dat niet zo graag eigenlijk. Ik heb liever wat structuur, maar bon. Gelukkig waren we wel als winnaar uit de eerste helft gekomen en hebben we dat dan volgehouden. Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat de coach onder de rust gezegd heeft van dit hoeft niet meer voor ons, dat holder de bolder voetballer. We gaan nu de boel dicht houden.
4: Ja, als je voetbal speelt, wil je niet naar het casino gaan. Nee. Ik denk dat coach dacht, we moeten hier een beetje stabiliteit gaan vinden. Want natuurlijk, het is leuk die counters. Maar voor hetzelfde geld win je inderdaad 1-4 en vallen ze twee keer goed bij u. Maar voor hetzelfde geld is het omgekeerd, dan wordt het 3-2. Dus coach had daar waarschijnlijk geen zin in. En goed gedaan, hè. Ja, blok.
3: Het feit dat je aan mij vraagt, is Genk 0-0 gebleven? Zijn jullie daar eigenlijk nooit van op de hoogte gehouden?
4: Ja, de andere jongen, ik had het wel gehoord dat iedereen er een beetje over bezig was, maar ik had nog geen 100% bevestiging gevraagd. Ik wou even het moment pakken met de supporters, maar ik had het wel ergens gehoord van. Ja.
3: Ik denk dat je het aan de supporters ook wel kon merken, hè? Want die begonnen meteen te juichen nog voordat de wedstrijd hier was afgelopen en daar wel.
4: Ah ja, dat heb ik niet gemerkt eigenlijk. Misschien was dat. Ik ben gewoon van onze supporters als een luid zijn, dus ja, niet echt opgemerkt. Hè.
3: Dat wil zeggen dat jullie nu dus met die laatste wedstrijd tegen Charleroi alles in eigen hand hebben. Verandert dat iets voor jullie of komt er dan meer druk bij kijken? Of hadden jullie dat sowieso altijd in het achterhoofd?
4: Er komt een beetje meer druk natuurlijk, want dan heb je het in eigen hand zoals je zegt. Die druk, daarvoor doe je het. Hè. Wedstrijden waarvoor dat iets. waar je voor iets speelt. Als voetballer is dat het leukste.
3: En dan volgt er natuurlijk nog een wedstrijd. Hè? Want dan, nu kun je de Europlayoffs winnen, maar dan moet er nog een wedstrijd volgen om Europa in te gaan.
4: Ja, inderdaad. Tegen de vijfde is het in de play-off in. Ja. Inderdaad. Dus ja, ik heb er zin in. Ja.
3: Wordt misschien nog een lang seizoen.
4: Ja, iets langer dan de rest inderdaad. Ja, geen probleem.
3: Maar met een goed doel.
4: Dat is dat.
3: Proficiat.
4: Yes, dankjewel.
2: Met een mooie beloning inderdaad voor Ibo Houtenkiet. Maar ze moeten het dus wel nog afmaken bij Standaard. Ze hebben nog die laatste wedstrijd te spelen tegen Charleroi de Chocwallon. Daarin moeten ze het dan afmaken. We kijken nog even naar de Premier League. Want daar speelt Chelsea op dit moment ook nog tegen Tottenham. De wedstrijd is daar bijna afgelopen. 87e minuut en het staat 2-1 voor Chelsea. Dat is geen topper meer. Het is de 10e tegen de 17e Tottenham. En 2-1 dus voor Chelsea. Enzo Fernandez scoorde, dan André Santos en Richarlison zorgden voor de aansluitingstreffer. Maar ze zijn nog niet helemaal. Een hele fijne avond nog.
5: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
9: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen, nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
8: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand. Manchester City kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Nog in de Engelse competitie is voetbalclub Southampton uitgesloten van promotie naar de eerste klasse vanwege een spionageschandaal. Een medewerker van de club zou namelijk stiekem een training van Middlesbrough gefilmd hebben enkele dagen voor beide clubs de halve finale van de promotieplay-off speelden. En dat is volgens de regels verboden. Middlesbrough verloor die halve finale, maar omdat Southampton intussen een sanctie kreeg vanwege het schandaal en werd uitgesloten, mag de club Middlesbrough dus nu toch naar de finale en maakte dus nog een kans op promotie naar de Engelse eerste klasse. En in de Euro Playoffs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Het verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
10: Standaard gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zege pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
8: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. En dan nog het weer vanavond. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
7: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd, maar desondanks blijft het geweld dus gewoon voortduren. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
2: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen, nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
1: In Deurne in Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens de politie zijn er wel aanwijzingen dat het vuur werd aangestoken. In het voetbal in de Europlay-offs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond door Stef Wijnands.
3: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
1: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlay-offs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
4: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven er nog steeds in.
1: En in de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor de club is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Na de ochtend wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goeiemorgen en welkom bij de radio. Welkom ook in de wereld van Sophie. Laat ons eens beginnen met de stereo

0: Step It Up van de Stereo MC's.
1: De wereld van Sophie.
0: De giraf. Dat is het eigenlijk vandaag. De wereld van Sophie. De giraf. Want een dwaze plastic giraf, genaamd Sophie, houdt Frankrijk al weken in de ban. Intolerable is het wat er over die Sophie de giraf onthuld is. Complete verontwaardiging in Frankrijk. Want de Franse identiteit is mogelijk in gevaar. Vincent Bilot, qu'est-ce qui se passe? Ik wist dat ik geen Frans moest beginnen, want ik erover ging struikelen.
2: Ah,
0: en zo geschieden.
2: Ah wel, mon dieu, quel bordel daar in Frankrijk. Het gaat dus allemaal om die giraf met de naam Sophie. Die is na een onthutsende onthulling van haar voetstuk getuimeld. Want vergis je niet, die giraf van nog geen 20 centimeter groot, 18 om precies te zijn, dat is een stukje cultureel Frans erfgoed. Elk Frans gezin heeft er een in huis.
3: Il était une fois une petite girafe. Sa taille de 18 centimètres est idéale pour les petites mains de bébé qui peut la saisir facilement. Réalisée artisanalement en Haute-Savoie où elle est encore produite. Des bébés du monde entier ont plébiscité Sophie la girafe.
2: Jawel, Sophie de giraf is een babyspeeltje. Een speeltje dat perfect in de handjes past en ook nog eens een schattig geluid maakt. En Sophie de giraf is niet zomaar een speeltje. Het is een babygirafje dat gemaakt is om op te knabbelen en te sabbelen. Speciaal voor baby's en peuters die tandjes aan het krijgen zijn. Gemaakt van 100% natuurlijk rubber en dus ook 100% veilig. Wij geven onze babytjes met doorkomende tandjes die last hebben van pijnlijk tandvlees. Wij geven die vaak zo'n bijtring, hè, die je ook in de koelkast kunt leggen. Mm-hmm. Zo'n rubberen of plastieke ring waar ze op kunnen bijten om zo de pijn te verlichten. Wel, in Frankrijk krijgen babytjes traditioneel Sophie la giraf.
0: Ik zei het al. Schattig girafje.
2: Absoluut. Elk Frans gezin heeft zo'n babygirafje in huis. Sophie la giraf staat daar standaard op elke geboortelijst. Baby's die krijgen het bijna letterlijk met de paplepel mee. Om het concreet te maken, er worden er elk jaar tussen de 6 en de 800.000 van verkocht.
0: Dat is veel.
2: En dat is ongeveer evenveel als er jaarlijks in Frankrijk kinderen geboren worden.
0: Bah.
2: En wat de Fransen vooral vervult van trots, is dat Sophie la giraf een op en top Frans product is. Bedacht in Frankrijk, ontwikkeld in Frankrijk en handgemaakt in Frankrijk.
3: Réalisé artisanalement en Haute-Savoie, où elle est encore produite.
2: Voilà. Artisanaal vervaardigd in de Haute-Savoie, waar ze nog steeds geproduceerd wordt.
0: Mm-hmm.
2: Je voelt, Sophie la giraf maakt deel uit van de Fransen, hun nationale trots. Net als de Citroën en Coco Chanel. Net zoals de croissant, de camembert, champagne en de Eiffeltoren. Maar dan gewoon schattiger. En dat Sophie de giraf een op en top Frans product is, daar pakt de fabrikant ook graag mee uit. Luister even mee naar dit bedrijfsfilmpje waarin de CEO de ontstaansgeschiedenis van het speeltje uit de doeken doet. Het is een haast mythisch verhaal dat begint in de jungle van het Braziliaanse regenwoud.
4: C'est ici, au cœur des forêts des VA, que commence l'histoire de Sophie la girafe. Chaque jour, le latex est récolté en pratiquant une saignée dans l'arbre.
2: Voilà, het rubber wordt ontgonnen in het hart van het Hevea-bos in Brazilië. Want voor de Fransen is natuurlijk enkel het zachtste, meest superieure rubber goed genoeg. Maar vervolgens wordt het dus naar Frankrijk verscheept, naar La France, om te worden omgesmolten tot dat iconische babygirafje.
4: Ce latex est ensuite acheminé dans notre usine de Rumilly pour être transformé.
2: In Rumilly, dus in de Franse Haute-Savoie, transformeert dat rubber tot babygoud.
4: Depuis sa création en 1961, le process de fabrication de Sophie la girafe n'a jamais changé.
2: Sinds haar creatie in 1961, declameert de CEO hier, is het fabrikageproces van Sophie de giraf nooit veranderd. Al 65 jaar lang produceren ze in de Haute-Savoie dat babygirafje met het keurmerk en tevens kwaliteitslabel Fabriqué en France.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan, Begin deze maand komt de Franse nieuwssite Mediapart met schokkend nieuws. Nieuws dat alle Fransen met verstomming slaat en hun hele wereld door elkaar schudt. Wat kan dat nieuws dan zijn, vraag je je af. Blijkt dat girafje Sophie dan toch niet van natuurlijk rubber gemaakt? Zit er PFAS in dat speeltje of iets anders kankerverwekkend? Nee, niets van dat alles. De grote onthulling is dat Sophie la Giraffe allang niet meer zo Frans is als de makers beweren. Ze wordt zelfs niet eens meer in Frankrijk gemaakt.
0: Shock total.
2: De Franse nieuwszenders onderbreken ISO na hun uitzendingen voor een édition spéciale.
5: C'est un petit jouet qui accompagne des millions de bébés dans le monde depuis 65 ans. Sophie la girafe, une image artisanale, made in France, battue en brèche par une enquête de Mediapart. Les girafes seraient en fait massivement produites en Chine, loin, très loin des usines de Rumilly en Haute-Savoie et de Saint-Nabor dans les Vosges.
2: Dat schattige girafje wordt allang niet meer geproduceerd in het pittoreske Rumilly in de Haute-Savoie. Zelfs niet in de nieuwe fabriek in de Vogezen. Nee, Sophie la girafe wordt al jaren geproduceerd in China.
5: Massivement produit en Chine.
2: Dus niks fabriqué en France. Made in China, ja.
0: Amai, die Fransen.
2: En dat zo blijkt al sinds 2013.
0: Amai.
2: Al 13 jaar leven de Fransen in een leugen. Bij sommige nieuwslezers voel je echt dat hun hele jeugd aan scherven ligt. Hè? Ze voelen zich belogen en bedrogen. Nu blijkt dat het trouwste scheelkameraadje... speelkameraadje, ze kijken er bijna scheel van, die Fransen. Nu blijkt dat het trouwste speelkameraadje uit hun kindertijd dus niet blijkt te zijn wie ze beweerden te zijn.
6: La girafe de notre enfance, de nos enfants, de nos petits-enfants. Sophie la girafe est beaucoup moins française que son fabricant essaie de nous le faire croire. On découvre qu'elle est made in China.
2: Niks, geen superieur Frans kwaliteitsproduct. Sophie la girafe is goedkope Chinese prol.
0: Straf, hè?
2: En dus, ja, dat riedeltje waar alle Fransen mee zijn opgegroeid over dat artisanale speeltje dat met zoveel liefde en vaderlandse trots in de Savoie wordt geproduceerd.
3: Réalisé artisanalement en Haute-Savoie, où elle est encore produite.
2: En waarvan het maakproces in 65 jaar niet is veranderd.
4: Le proces de fabrication de Sophie la girafe n'a jamais changé.
2: Dat is dus één grote leugen. Al minstens 13 jaar.
6: Made in China.
2: En volgens de journalisten die de zaak hebben bovengespit, gebruikt de producent die fabriek in Rumilly in de Haute-Savoie puur als etalage om aan windowdressing te doen en de schijn op te houden dat girafje Sophie nog steeds in Frankrijk zou worden gemaakt.
0: Maar hoezo dacht die man niet dat dat zou uitkomen?
2: Nou wel, dat was misschien ijdele hoop, want in werkelijkheid, schrijven de journalisten, starten ze die fabriek alleen nog maar op als er eens buitenlandse reporters langskomen voor een reportage over Frankrijks geliefkoosde kinderspeeltje.
0: Een showfabriek.
2: Ja, en pas op, die verontwaardiging over de uitbesteding van de productie naar China, dat lijkt van hieruit bekeken misschien een beetje op ja, een typische chauvinistische reflex van de Fransen. Maar vergis je niet, de Franse Economische Inspectie is wel degelijk een onderzoek gestart voor mogelijke fraude.
0: Ah, ja?
2: Het bedrijf heeft intussen ook al schoorvoetend toegegeven dat de productie al 30 jaar gedeeltelijk, zeggen ze wel, gedeeltelijk is overgeplaatst naar China. Naar eigen zeggen door problemen met het productieritme in de Franse fabrieken. En dat ze wel degelijk de intentie hebben om de productie op termijn weer volledig naar Frankrijk terug te halen.
0: Zeker dat.
2: Maar ja,
0: zeker.
2: Die voorzichtige apologie, die volstaat niet voor de Fransen. Want het nieuws dat girafje Sophie minstens al 13 en misschien al 30 jaar eigenlijk dus gewoon Chinese brol is, ja, dat nieuws, dat hoef ik je niet te vertellen, dat zorgt in Frankrijk voor een onde de choc. Dat nieuws stuurt een ware schokgolf door het land, om niet te zeggen une vague de colère. Dat hoor je in elk straatinterview, in elke voxpop die je deze dagen ziet passeren op de Franse tv.
7: Pauvre Sophie la girafe qui est fabriquée en Chine, c'est pas bien.
8: Ça vous choque?
7: Oui, c'est pas bien du tout, on donne ça à nos bébés.
2: Pauvre Français. Ze zijn gechoqueerd tot in het diepst van hun vezels. Wij geven dat girafje aan al onze babytjes. En nu dit. Het is een dolk recht in hun fiere Franse harten. Ook in dat van deze moeder van twee dochters.
9: Chez ma grande qui va avoir 20 ans, ma petite 14 ans, et elles ont toujours leur Sophie la girafe qu'on a gardée, qui fait poet-poet.
2: Haar dochters van 14 en 20 hebben nog altijd hun babygirafje. Maar dat schattige gepiep...
9: Poet-poet.
2: Dat zal nooit meer hetzelfde klinken. Vanaf nu is dat gepiep het pijnlijke geluid van misleiding en verraad. Sterker nog, in de oren van elke Fransman is dat auditieve symbool van kinderlijke onschuld en nationale trots er nu een van diepe, diepe teleurstelling.
0: Ja zeg, dat dit de Fransen moet overkomen. Sacré bleu. Een geliefd babyspeeltje, speelgoedicoon, blijkt gewoon Chinese brol te zijn. Ik voel, Vincent, dat je met hen meeleeft.
2: Ja.
0: En de reactie is hevig, omdat dat natuurlijk is hoe wij over alles wat uit China komt, hoe wij daarover denken. Hè. Alles wat made in China is, dat zien we gemakkelijk als goedkope bazaar. Maar is dat wel zo? En hoe komt het dat wij dat denken? Een uitzending dus made in Brussels over made in China. Dankjewel, Vincent Bilo.
2: Avec plaisir.
3: Radio 1.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allez, allez.
1: De wereld van Sophie.
0: Grote consternation in Frankrijk. Nu uitgekomen is dat Sophie la Giraffe, het populairste babyspeeltje bij onze zuiderburen, helemaal niet in het pittoreske Rumilly in de Savoie wordt gemaakt, maar al jaren in China geproduceerd wordt. Sophie made in China. De Fransen zijn er niet goed van. Want we associëren de producten die dat label dragen, made in China, niet meteen met de grootste kwaliteit. Goedkope massaproductie, dat is het. Interessant om dat eens te bestuderen. Waarom zo waanzinnig veel in China geproduceerd wordt en waarom die producten ook zo weinig glans lijken te vertonen. Althans, voor ons. Een zeer goedemorgen, Doreen Emmers.
2: Goedemorgen.
0: Docent Chinese studies en economie aan de KU Leuven. Het klopt wel wat, hè, dat we China associëren met goedkope massaproductie van vele broldingen. Maar hoe en wanneer is China eigenlijk ooit zo'n belangrijk productiecentrum geworden?
2: Ja, initieel is China inderdaad een groot productiecentrum voor vooral goedkope bol geworden. En dat is eigenlijk begonnen in het einde van de jaren 70. Na de Maoïstische periode kwam Deng Xiaoping in 1978 aan de macht. En die zag, kijk, China is heel arm. Arm zijn is niet glorieus. We moeten hier iets aan veranderen. We gaan heel pragmatisch zijn. Niet alles moet vanuit het communistische gedachtegoed komen. Niet alles moet plangestuurd zijn. We gaan ook heel pragmatisch de markt een rol laten spelen. En dan heeft hij zijn economische hervormingen doorgevoerd en het open deur beleid, dus de deuren naar het buitenland geopend, waardoor ze massaal zijn kunnen gaan exporteren. En ja, onder dat beleid heeft eigenlijk de eerste zaadjes geplant van de enorme economische boom die dan doorheen de volgende decennia gevolgd is.
0: Ja. Hij heeft het mogelijk gemaakt om op grote schaal te gaan ondernemen voor de Chinezen.
2: Ja, klopt. En ook voor buitenlandse ondernemingen om te investeren in China, fabrieken in China te plaatsen, wat veel goedkoper was, omdat er goedkopere arbeidskrachten aanwezig waren. En ja, China is sindsdien een doorgedreven industriebeleid gaan voeren. Mm-hmm. Initieel in de jaren 70, 80, 90 focuste dat eigenlijk gewoon op goedkope arbeidskrachten die massaal aanwezig waren in China, te combineren met meer machines en zo gewoon ja, meer te produceren wat naar economische groei leidde. En grotendeels wat daar geproduceerd werd, was de goedkope maakindustrie.
0: Dus dingen waarvan ze wisten, dat willen ze in het Westen. Wij gaan het hier goedkoop maken en we gaan het massaal verkopen.
2: Ja, en wij vroegen daar effectief naar. Daarom ook dat buitenlandse ondernemingen daar gingen investeren en contracten afsloten met Chinese bedrijven. Gewoon omdat de winstmarges groter waren als het goedkoper geproduceerd kon worden in China.
0: Er zijn toch ook veel Westerse bedrijven naar China getrokken om daar te gaan produceren? Waarom werd China plots zo aantrekkelijk voor hen?
2: Omdat er in die periode veel geliberaliseerd werd, dus er kwam meer toegang. En omdat daar massaal veel goedkope arbeidskrachten aanwezig waren, het sociaal systeem was minder sterk uitgebouwd, wat misschien verrassend is in een socialistisch land. Maar dat maakte de productiekosten enorm veel goedkoper. Gaandeweg is er in China een heel productief ecosysteem ontstaan, waardoor grotere delen van de hele productieketen zich in China bevinden, waardoor dingen heel efficiënt geproduceerd kunnen worden in China.
0: En je kreeg daar toch, ik heb het van horen zeggen, ik ben nooit in China geweest, maar ganse steden die volledig in functie stonden van een aantal fabrieken waar dan op grote schaal bijvoorbeeld alleen maar dit soort plastic potjes gemaakt werden. En in een andere fabriek dan iets helemaal anders.
2: Ja, dat klopt. Dus er zijn steden, bijvoorbeeld een stad, waar enkel maar vingerhoedjes geproduceerd worden of enkel maar speelkaarten. Dus enorme specialisatie. En daar worden dan de speelkaarten van bijna de hele wereld geproduceerd.
0: Bijzonder, hè? Voor hen economisch een succesverhaal, maar dat kreeg hier met de loop der jaren al gauw een bijklank. Brol, Chinees een brol. Maar klopt dat eigenlijk vandaag nog? Of is daar toch een evolutie in geweest?
2: Daar is zeker wel een evolutie in, waarmee ik niet wil zeggen dat er totaal geen Chinese brol meer is. Niet alles wat we aankopen, goedkoop aankopen via Chinese apps is goede kwaliteit. Via Temu en Shine, daar wordt ook nog altijd wel redelijk lage kwaliteitsgoederen verkocht. Maar ja, China zet nu wel al een 20-tal jaar lang in op evolueren van ja, een goedkoop maakindustrie logo. Dus het label Made in China was eigenlijk een label van goedkope producten naar een kwaliteitslabel. Dus ze willen van Made in China een kwaliteitslabel maken.
0: Dat voornemen hebben ze zich zeer bewust gemaakt.
2: Ja, dat hebben ze zich heel bewust gemaakt. Dus op een bepaald moment besefte China van oké, onze bevolking groeit niet meer, dus gewoon blijven groeien, economisch blijven groeien door meer goedkope arbeidskrachten te combineren met meer machines. Dat gaat niet de motor van groei blijven. We gaan overschakelen naar een ander groeimodel. En dat groeimodel dat gaat meer gedreven zijn door technologische vooruitgang, innovatie, inzetten op kwaliteit, duurzaamheid. Ze zijn dan ook sinds het jaar 2000 ongeveer hun bevolking beter gaan opleiden. Hun industrie is dus meer en meer aan het transformeren naar een hoogtechnologischere industrie, waar ze ook kwaliteitsgoederen produceren. Een van de bekendste plannen waarin die strategie beschreven staat, is het Made in China 2025 plan, dat in 2015 gepubliceerd werd. En dat was eigenlijk de blauwdruk voor het industriebeleidplan van China, waarin de Chinese economie zou groeien door in te zetten op technologische innovatie, wat dan op lange termijn naar groei zou leiden. En daardoor zien we nu dus wel meer en meer ook een ander type goederen vanuit China op onze markt belanden. Denk maar aan elektrische voertuigen is een bekend voorbeeld. Maar ook zonnepanelen bijvoorbeeld, die qua kwaliteit behoorlijk goed zijn. Mm-hmm. Maar ja, het is wel belangrijk om goed aan te geven welke producten Chinees zijn en welke niet.
0: Ja. Inderdaad, dat is een beetje het probleem in het verhaal van Sophie de Giraf. Ik las ergens dat de Chinese economie alleen maar blijft groeien. Sinds 2001 zou die 10 keer groter zijn geworden. Kan dat kloppen?
2: Ja, dat kan zeker kloppen. Ze hebben doorheen meer dan 10 jaar op rij een groei gehad van 10% per jaar. Dus dat is ongezien een enorm snelle groei. China is dus ook, de Chinese economie is dus ook sinds 2010 de tweede grootste economie van de wereld. Dus dat is ondertussen al 16 jaar lang. De VS blijft wel met de ruime voorsprong de grootste economie van de wereld. Dus dat is een enorme vooruitgang. Een andere maatstaf waarin we kunnen zien dat China een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt, is dat sinds het einde van de jaren 70 er ongeveer 800 miljoen mensen uit de extreme armoede zijn gehaald in China.
0: Wauw.
2: Ja. Dus enorme stappen vooruit, ja.
0: Ja, en het maakt natuurlijk handelspartners wereldwijd allicht een beetje nerveus dat zij zo sterk blijven groeien. Ik las gisteren nog maar dat de EU uit bezorgdheid over het handelstekort met China wil nadenken over maatregelen om onze economie te beschermen tegen al die Chinese producten. Zijn dat maatregelen die China zorgen zouden kunnen baren?
2: Ja, zeker wel. Hè. Vanuit het EU-perspectief zeer begrijpelijk. Vorig jaar had China een handelsoverschot ten opzichte van de EU van 360 miljard euro. Dus wel echt niet verwaarloosbaar. Voor China, baart hen inderdaad zorgen, want China is op zoek naar afzetmarkten. China zit op dit moment in een situatie van overproductie. Zij spreken zelf van een fenomeen van involutie, waarbij er dan meer geproduceerd wordt dan dat er eigenlijk geconsumeerd kan worden op de eigen Chinese markt. En daarom zoeken zij dus in het buitenland heel actief naar afzetmarkten voor hun goederen die relatief goedkoop zijn. Het feit dat Europa dan zijn markt gaat afschermen mogelijk, waardoor China minder toegang krijgt tot die Europese afzetmarkt, dat baart China zeker zorgen.
0: Is dat hun Achilleshiel, die overproductie op dit moment?
2: Ja, dat is op dit moment een van de grote economische uitdagingen, inderdaad. Dus ja, ze zoeken nu heel actief naar afzetmarkten in het globale zuiden, in Zuidoost-Azië, in Afrika, in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten. Maar daar zet nu natuurlijk de Midden-Oosten-crisis ook weer meer druk op. Dat ze geen toegang hebben tot de afzetmarkten of minder toegang hebben tot de afzetmarkten in golfstaten. Dus ja, dat is inderdaad een Achilleshiel voor de Chinese economie op dit moment. En dat geeft Europa ook wel een interessante onderhandelingspositie.
0: Ja, ja, ja. Er is ook het handelsconflict natuurlijk met de Verenigde Staten. Is dat een bedreiging voor de Chinese economie?
2: Ja, zeker wel. De VS heeft doorheen de afgelopen meer dan 5 jaar al zijn handelstekort ten opzichte van China proberen afbouwen. Dus zij zijn daar al een tijd mee bezig. Uh-huh. Maar wat we zien in de handelsbalans van de VS is dat hun handelstekort rechtstreeks vanuit China inderdaad afgebouwd is. Maar dat ze nu heel veel goederen aankopen via andere landen die eigenlijk gewoon een tussenschakel zijn. Dus Chinese goederen worden via een derde land doorverkocht aan de VS. Zo zijn bijvoorbeeld Vietnam en Mexico meer auto-onderdelen gaan exporteren naar de VS, terwijl ze die eigenlijk niet produceren. Dus ja, daar worden toch wel allerlei wegjes omheen gezocht.
0: Ze hebben elkaar net ontmoet, hè? President Trump en Xi Jinping. Heeft die ontmoeting iets opgeleverd?
2: Ja, eigenlijk niet zo. Niet zoveel. Maar ja, eerlijk gezegd, ik verwachtte er niet zo heel veel grote overeenkomsten van, omdat de spanningen toch wel heel diep zitten tussen die twee landen. Ze zien elkaar ook wel echt als rivalen op het wereldtoneel. Dus ja, ik verwachtte eigenlijk dat als er geen verdere escalatie kwam, dat dat eigenlijk al een succesvolle bijeenkomst zou zijn. En dat is ook wel effectief niet gebeurd. Dus ik zou zeggen, het was eigenlijk een redelijk positieve, constructieve bijeenkomst. En ja, ze hebben afgesproken om elkaar later dit jaar nog opnieuw te spreken. Normaal gezien gaan ze elkaar nog 3 keer zien. Dus ja, een constructieve dialoog tussen die twee grootmachten. Ik denk dat dat positief is voor de wereldhandel en de stabiliteit in de wereld, die toch wel welkom is in 2026.
0: Ja, ja. Heel interessant en heel duidelijk. We mogen China niet onderschatten, hè. We mogen niet zomaar wat zij produceren wegzetten als goedkope brol. Ze staan onvoorstelbaar sterk en ze betekenen heel veel, hè, op het wereldtoneel vandaag de dag.
2: Ja, zeker. Maar we moeten het wel correct labelen. Dat is toch wel belangrijk om mensen correct te informeren.
0: Absoluut. Heel erg interessant. Dankjewel voor uw tijd en moeite. Doreen Emmers van de KU Leuven.
2: Met veel plezier.
3: Radio 1. Ik lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen. Ik stel het al lang niet meer in vraag.
1: Willem Ardouy met De Zon.
2: De wereld van Sophie.
1: Heel Frankrijk is geaffronteerd, want hun teerbeminde, typisch Franse babyspeeltje Sophie de Giraf blijkt al jaren stiekem gemaakt te worden in China. Zo'n Frans icoon, made in China, het doet wel wat plons springen daar. En daarom hebben we het erover. China, hoe zij de fabriek van de wereld werden, hoe hun economische succesverhaal hier nogal snel voor rommel wordt weggezet. En Doreen Emmers zei het net, ja, ze maken wel nog wat goedkope rommel, maar er is tegelijkertijd een nieuwe weg ingeslagen. Een waarbij ze al enkele jaren inzetten op duurzaamheid, kwaliteit, innovatie en technologie. En ook die inspanningen leggen hen geen windeieren. Een zeer goedemorgen, Pascal Koppes.
3: Goedemorgen.
1: U woonde 20 jaar lang in China. U heeft daar bedrijven gehad, boeken over geschreven. U kent de Chinese ondernemersgeest door en door. Misschien eerst even terugkomen op die Fransen die zo beledigd zijn dat hun giraf in China geproduceerd werd. Hoe komt dat bij u binnen, dat soort ophef?
3: Ja, voor mij lijkt dat eigenlijk zeer normaal. Ik denk dat dat bij de meeste bedrijven al vandaag in die richting gaat en meer de standaard wordt. Omdat als ik kijk wat ze in China produceren aan een gigantische schaal, dan denk ik dat het niet onlogisch is dat een bedrijf zoals dat Frans bedrijf eigenlijk gaan zoeken is naar een Chinese leverancier om die producten op te leveren.
1: Ja, maar we zitten duidelijk met hardnekkige vooroordelen over Chinese producten en productiemethodes. Dat het niet veilig zou zijn, misschien gemaakt zonder aandacht voor het milieu. We hoorden het daarnet nog een Franse dame zeggen, mijn kinderen spelen daarmee. Dat de gegevens misschien zelfs niet veilig zijn en zo. Allemaal ideeën die daarbij ontstaan. Wat klopt daar vandaag nog van?
3: Ja, alsmaar minder. Dus er zijn natuurlijk nog altijd fabrieken die het niet 100% doen zoals ze het zouden moeten doen als we kijken naar de Europese norm. Maar je ziet echt vandaag de dag de spitstechnologie echt komen uit de fabrieken uit China. En als je kijkt naar dat speelgoed van dat Frans bedrijf, ja, dan is uiteindelijk, dat is rubber, dat wordt geproduceerd door machines, niet meer door mensen. En als je dan kijkt naar de afwerking, ja, dus ook alsmaar meer Chinezen die echt wel met ofwel automatisatie ofwel echt heel goed weten hoe dat ze het heel goed kunnen doen. Maar vooral de groene transitie is zeer belangrijk in China. Ik denk dat dat echt ongekend is. Het feit dat die Chinese bedrijven alsmaar groener worden en alsmaar veiliger worden ook. Dat is echt een verhaal die men in België gewoon niet hoort.
1: Ja, we lijken toch aan te nemen dat we hier in Europa veel strengere maatregelen hebben voor bepaalde productieprocessen. Maar die zijn er dan in China ook?
3: Ja, in China heeft Xi Jinping 10 jaar geleden echt een sprong genomen naar de groene economie. Dat zien wij nu met zonnepanelen, met windmolenparken, met eigenlijk alles wat uit de energie of hernieuwbare energie komt, die wij kopen, komt bijna allemaal uit China. En dat is een hele sprong die ze genomen hebben voor de hele economie. En je ziet dus dat de meeste fabrieken verplicht gaan worden in de volgende 10 jaar om volledig eigenlijk naar een CO2-neutrale richting te gaan. En heel veel van die topfabrieken die al veel geïnvesteerd hebben voor het buitenland vooral, die zijn al in die richting aan het gaan. En sommige zijn al heel sterk klimaatneutraal. Dus dat is een fabeltje dat alle Chinese fabrieken eigenlijk vervuilen. In de zin dat de overheid daar absoluut niet meer wil van weten.
1: Die evolutie van die Chinese economie gaat aan zo'n rotvaart. Hoe komt dat dat zij zo snel kunnen evolueren, veel sneller dan hier mogelijk lijkt?
3: Ja, dus een ander misverstand die men vaak heeft, is dat men denkt dat alles vanuit Beijing gestuurd is. Maar als je zelf in de Chinese economie gewerkt hebt, zoals ik 20 jaar als ondernemer hier in China gezeten heb, ja, dan merk je gewoon elke dag dat het grootste probleem niet eigenlijk de overheid is, of de grootste opportuniteit niet de overheid, maar gewoon je concurrenten hier. De markt is echt zo concurrentieel dat iedereen alsmaar sneller moet gaan. En vandaag de dag betekent dat ook alsmaar sneller sneller innoveren. En als je dat niet doet, dan zijn er concurrenten die direct wegconcurreren. Een mooi voorbeeld is de elektrische voertuigen. Als je kijkt naar daar, dat is op een paar jaar tijd zijn er honderden merken gekomen. Bijna 300-400 merken waren er op de piek. Nu op dit moment spreekt men van 100 tot 200 merken. Maar ja, je moet daarvan, je moet overleven in die markt. En dan is innovatie de enige oplossing.
1: Mm-hmm. En dus, zij innoveren om de concurrentie in het eigen land voor te zijn, maar daardoor nemen ze wel zotte stappen.
3: Ja, zotte stappen aan een enorme snelheid, maar niet alleen de snelheid, het is ook de investering die ze doen in het hele automatisatie van die fabrieken, om dan op grote schaal wereldwijd te kunnen gaan leveren. Eigenlijk wat we moeten weten is dat 10 jaar geleden de kwaliteit van China gewoon over het algemeen niet goed genoeg was voor de buitenlandse markten. Nu dat ze die kwaliteit wel gehaald hebben, in vele industrieën, ja, kunnen ze ook de buitenlandse markten aangaan. En dat is het verschil, is dat ze komen naar hier niet omdat ze denken van ja, wij hebben veel geld en wij kunnen dat allemaal kopen en in China wordt er minder gekocht, maar vooral omdat de kwaliteit nu eigenlijk een kwaliteit is die wij eigenlijk goed vinden. En dat zie je bij elektrische voertuigen heel duidelijk.
1: Ja, ja. Er is een shift geweest. Stelde u eerder van made in China naar created in China?
3: Ja, dat is rond 2015 begonnen. Dan heeft Xi Jinping op een bepaald moment gezegd dat hij tegen 2025 eigenlijk dezelfde innovatiestandaard als Duitsland wil halen. En dat in 10 verschillende industrieën. En als je vandaag kijkt, hebben ze die al bijna in al die industrieën gehaald. Maar de rest van die andere industrieën zijn ook meegevolgd. En dus die sprong is vanuit Beijing gestart. Maar ja, zoals altijd, als Beijing zegt, dit is de richting waar we naartoe gaan, dan heb je plots honderden Chinese bedrijven die zeggen, daar is een potentieel om geld te verdienen. Dus we gaan allemaal op die kar springen. We gaan allemaal die wagen bouwen. Of we gaan allemaal die drone bouwen. Of we gaan allemaal een vliegende taxi maken. Want dat is het nieuwe voor de volgende 10 jaar. En dan zijn ze vertrokken. En zo gaat dat heel vlug.
1: Ja, ja. Het is misschien omdat het een communistisch land is, dat we dat niet verwachten. Dat daar bijvoorbeeld dat soort pittige concurrentiestrijd mogelijk is. Of zelfs in de hand wordt gewerkt.
3: Ja, het is duidelijk dat het is een socialistisch land nog steeds. Eigenlijk heel gelijkaardig aan Europa op vele vlakken. Maar geleid door een communistische partij. En dat maakt het heel verwarrend. Want eens dat je op de vloer zit van de fabriek of in de bedrijven zelf, dan merk je hoe marktgedreven die markt is. En dat ze eigenlijk elkaar allemaal bijna kapot concurreren en allemaal geld willen verdienen. Dus ik zou niet zeggen ultracapitalistisch, want de communistische partij zorgt er nog altijd voor dat er een soort herverdeling is van het geld als de rijken te veel geld verdienen. Maar de bedrijven en de ondernemers zelf die echt succesvol zijn, die kunnen heel veel geld verdienen in China. En dus die doen dat dan ook.
1: Mm-hmm. Technologisch gaat het daar inderdaad razendsnel. Kan u zo wat voorbeelden geven? Want u bent op dit moment in China. U zit er nog steeds zeer dicht bovenop. Wat voorbeelden van zo'n technologische innovatie die zij al normaal vinden, wat voor ons misschien nog als science fiction klinkt?
3: Ja, ik ben net in Beijing, in Peking, en ik vlieg straks naar Hangzhou. Hangzhou is de stad van Alibaba, van DeepSeek, de AI. Mm-hmm. En ook Unitree, die humanoïde robots. En dat is misschien een eerste voorbeeld. Die robots die kung fu sprongen deden op het Chinees gala-diner. Dat is iets wat de hele wereld is rondgegaan. Ja, een jaar geleden waren diezelfde robots, konden met moeite eigenlijk zakdoekjes rondzwaaien. Vandaag de dag springen ze in het rond. Dit is allemaal op een jaar tijd gebeurt. Nu, dat is allemaal leuk om naar te kijken, maar wat vooral interessant is te kijken hoe die robots met benen en armen in de fabrieken worden ingezet om bepaalde zelfvaste robots dingen toe te leveren. Of het nu over zwaar materiaal gaat, of het gaat over flexibiliteit of kwaliteitscontrole. Meer en meer robots worden ingezet. Maar ik zei daar straks ook al, die vliegende taxis, dat is een van de andere leuke dingen die de laatste jaren eigenlijk zijn opkomst heeft gehad. Het hele droneverhaal. Dus ja, dat kennen wij natuurlijk in de wereld, dat China voorloper is op vlak van drones. Maar nu zetten ze daar ook meer en meer mensen in die drones. Dus dat zijn gigantisch grote drones, dus waar 1 of 2 personen kunnen inzitten. Een kleine taxi. En die gebruiken ze nu al vandaag de dag voor evacuaties of voor als er brand is ergens. Maar de overheid heeft nu al licenties gegeven om die te gaan inzetten voor gewoon personenvervoer, VIP-vervoer. En dat is iets dat binnen 1 à 2 jaar zal je in de Chinese steden echt auto's zien zoeven in de lucht, dus voorbij zien vliegen, duizenden waarschijnlijk, want ja, dat gaat niet meer terug, omdat de overheid in zijn laatste 5-jaren plan een duidelijk signaal gegeven heeft van dit is een industrie waar we naartoe willen gaan. Dat zijn zo enkele voorbeelden.
1: Ja, ja, onvoorstelbaar. Nu, ik hoorde nu DeepSeek aanhalen. Dat zijn zo van die nieuwe technologieën waar vandaag hier in Europa althans heel druk over gediscussieerd wordt. Moeten we daar wel achter staan? Moeten we dat wel steunen dat mensen op grote schaal valse beelden kunnen maken en zo? Zijn dat ethische discussies die in China ook gevoerd worden?
3: Ja, dat is eigenlijk heel interessant, want ik ben net met Nixworks met 30 bedrijfsleiders hier naar een bedrijf gegaan, dat noemt Moonshot. En Moonshot AI is eigenlijk de tegenhanger van ChatGPT of Anthropic. Ze hebben een product dat Kimi noemt. En die hebben mij vooral verbaasd hoe dat ze eigenlijk bezig zijn met het ethische gedeelte van hoe kunnen wij die AI inzetten, zodat het eigenlijk goed gebruikt wordt. Er is trouwens vorige week, of 2 weken geleden was het, een beslissing in de rechtbank geweest, dat je bijvoorbeeld geen mensen in China niet meer kan ontslagen, omdat je ze vervangt door AI. Dus dat is één voorbeeld van hoe China vaak voorloopt op vlak van ethische wetgeving. Maar daar wordt weinig over gesproken, omdat dat alleen maar in China toepasbaar is. Maar ze zijn daar heel erg mee bezig met die dingen. En uiteraard omdat ze ook wel beseffen dat AI niet alleen goed is, kan gebruikt worden voor controle, wat uiteraard een voordeel is voor de Communistische Partij, maar ook tegen hen en tegen de bevolking kan gebruikt worden. En daar zijn ze zeer voorzichtig in. Ja. Dus dat debat wordt echt gevoerd.
1: Ja. Hoe moeten wij, want we krijgen een beeld geschetst van een onvoorstelbaar, snel, innoverend, technologisch hoogstaand land. Hoe moeten wij als Europeanen omgaan met die sterke, innoverende Chinese markt?
3: Ja, ik denk dat we ze eigenlijk in vele vlakken niet meer kunnen tegenhouden. En dat is een realiteit. Ik heb bijvoorbeeld zo net ben ik uit de fabriek van Shell.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht. Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
5: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
6: Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: 50 maand gebeurd. En als je ziet, op 24 uur tijd hadden die, denk ik, 90.000 auto's verkocht. Dus het is gigantisch hoe vlug dat het gaat. En dus wat je ziet in de auto-industrie, is dat nu alle Duitse en Franse marken allemaal aan het samenwerken zijn met de Chinezen, om te kijken hoe kunnen we dingen samen doen. Omdat bepaalde dingen kunnen wij nog altijd veel beter, en dat Xiaomi werkt nog altijd met veel Europese leveranciers, maar andere dingen, ja, is het gewoon te laat. Als je denkt aan batterijen, daar kunnen wij gewoon niet meer tegenop. Die staan twee generaties voor.
1: Dat ging mijn volgende vraag zijn. We kunnen ze niet tegenhouden, kunnen we ze nog bijbenen? Maar dat is een illusie.
0: Wel, het is niet dat we ze moeten bijbenen. We moeten volgens mij, maar dat is dan mijn persoonlijke visie, ik heb daar een boek over geschreven, moeten we zelf onze eigen sterktes gaan zoeken, keuzes maken en dan daar eigenlijk gaan innoveren naar de toekomst toe. Ze willen bijbenen, wil zeggen dat we eigenlijk al achterstaan. En in bepaalde sectoren heeft dat eigenlijk niet zoveel zin meer. We kunnen ons natuurlijk een stukje beschermen tegen wat er komt van China. Maar de vraag is, als die innovatie zo goed is, of dat ook wel zin heeft om ons daar tegen te beschermen. Want op een of andere manier zal de consument en het bedrijf eigenlijk wel graag die innovatie hebben. Anders gaan zij ook achterlopen voor hun producten aan de rest van de wereld te leveren. Dus ja, we zitten met een moeilijke situatie. Maar ik denk dat we alleen maar, ja, if you can't join them, beat them, is eigenlijk het verhaal die vaak gezegd wordt. Wij moeten onze sterktes gaan zien en dan samenwerken met de Chinezen waar nodig is. Maar we moeten ook niet zoveel schrik hebben om dat te doen, omdat ja, de meeste bedrijven doen het al. Er wordt alleen te weinig verteld.
1: Ja, ja, dat is zo. En ik ben blij dat u het eens verteld heeft, want we moeten wel eens af van dat clichébeeld dat China alleen maar goed is in het maken van plastic brol. Dat is al lang niet meer het geval. Duidelijk. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, Pascal Koppes.
0: Met veel plezier daar.
2: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd. Maar het geweld blijft dus voortduren. Het Israëlische leger heeft gisteren ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Deurne bij Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet. Daar lijkt iets mis te gaan met de quote, die komt later. Nu op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaar het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaar het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlayoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champion Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Veel kans op regen of buien deze nacht. Minima tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat. Later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Zeer goedemorgen en welkom.

0: stuff van Klies.
1: De wereld van Sophie.
0: De giraf. De wereld van Sophie de giraf. Vandaag een beetje, want in Frankrijk is er grote verontwaardiging over hun iconische babyspeeltje, Sophie de giraf. U kent het misschien, u heeft er misschien thuis ook zo eentje liggen. Al jaren wordt Sophie de giraf, klein rubberen speeltje, geproduceerd in een klein, schattig, authentiek fabriekje in La Douce, France. Dachten ze, dik mis, want journalisten ontdekten dat dat speelgoedje al jaren in China wordt gemaakt. En dat hun Franse Sophie dus made in China is. Dat wordt op totale consternatie onthaald. Want made in China, dat is een etiket waar wij net zozeer een beetje meewarig naar kijken eigenlijk. Het staat voor goedkope massaproductie, bedenkelijke brol. Het is een achterhaald idee, dat hebben we in het vorige uur al kunnen vaststellen, dat China alleen plastic brol de wereld instuurt. De Chinese economie heeft de voorbije jaren een enorme transformatie ondergaan. Eentje die wij amper kunnen volgen. Goedemorgen, Wart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Made in China, dat is niet meer wat het geweest is.
2: Nee, zeker niet. En we kunnen daar in twee richtingen naar terugkijken, tot heel ver in de geschiedenis. En dat is exact wat ze ook proberen te doen in een tentoonstelling die op dit moment, en nog tot 30 augustus trouwens, loopt in het Wereldmuseum in Amsterdam. Dat is een etnografisch museum in de Linnaeusstraat, voor wie het daar een klein beetje kent in Amsterdam. En die tentoonstelling die heet heel toepasselijk Made in China. En je kan er dus gaan kijken naar Chinese handelswaar van honderden of duizenden jaren oud zelfs. Maar evengoed naar materialen en getuigenissen uit meer recentere tijden, waar Made in China inderdaad een heel andere invulling heeft gekregen in de loop van de eeuwen. En ik heb kunnen spreken met de conservator van die tentoonstelling, Willemijn van Noord. En wat mij opgevallen is, wat zij graag doet, dat is citeren uit dagboekfragmenten en gedichten. Mm-hmm. Daar zijn er veel van te zien en te lezen op de tentoonstelling. Van bijvoorbeeld een Nederlandse koopman die in 1580 namens de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, al in China actief was en die dan dingen schrijft als dit.
3: In China woont een zeer goed volk. Het is het rijkste land dat men onder de zon mag vinden. En het heeft niets anders dan zilver van doen, waarvoor men alle zaken van hen mag krijgen. Het zijn kloekzinnige of verstandige lieden die alle dingen zeer subtiel en scherpzinnig kunnen maken.
2: Een zeer kloekzinnig volk dat alle dingen zeer subtiel en scherpzinnig kan maken. 1580, dat is niet bepaald wat we ons nu of toch recent hebben voorgesteld bij Made in China.
0: Al was het maar omdat ik kloekzinnig nooit gehoord had.
2: Prachtig. Maar goed, de producten die toen vanuit China de wereld over verspreid werden, dat waren dan ook net iets andere producten dan de producten die nu, of laten we zeggen recent, onder dat label vallen.
3: De belangrijkste waren vooral zijde van oudsher. Dus dat is gesponnen van een draad die de zijderups maakt. Een hele dunne, maar hele sterke stof ook, die mooi glansde. En uiteindelijk ook porselein. Dus dat is een heel hoog gebakken keramiek van een witte klei die aanvankelijk ook alleen in China voorkwam.
2: Ja, zijde en porselein, maar ook thee en bepaalde geneeskrachtige kruiden en wortels, die toen enkel en alleen in China gemaakt of gevonden konden worden. En daar hadden Europese mogendheden dan veel voor over om die producten ook hier te krijgen. Denk aan de zijderoute bijvoorbeeld. En ik zeg nu Europees, want wij bekijken die hele geschiedenis natuurlijk vanuit een westers koloniaal perspectief. Maar het was zeker niet alleen in Europa dat ze op die Chinese specialiteiten zaten te azen.
3: Nou ja, vanaf de 16e, 17e eeuw komen er natuurlijk veel made in China producten Europa binnen. Maar daarvoor zie je het al vooral in Zuidoost-Azië, maar zelfs ook delen van Afrika. Nou ja, dat er bijvoorbeeld Chinees glas wordt gebruikt in Papua om lokaal armbanden van te maken. In Bali worden tempelhangers en godenbeelden altijd aan elkaar geknoopt van Chinese munten. En zo zijn er heel veel voorbeelden van made in China producten die al veel langer circuleerden rondom China. En zo waren er ook heel veel uitwisselingen met Zuidoost-Azië en Japan. En als dus bijvoorbeeld de VOC daar aankomt, dan haken ze eigenlijk aan op een netwerk wat al veel langer bestaat.
2: Ja. De Chinezen die exporteerden dus al veel vroeger naar heel veel andere regio's ook. Producten dus van hoge kwaliteit. En dan denken wij meteen dat dat ook zeldzame en dus zeer begeerde producten zijn. Hè, waar je speld in een hooiberg gewijs naar moest gaan zoeken in dat gigantische land. Maar dat idee van massaproductie, dat wij nu dus heel erg met Made in China associëren, ja, dat bestond eeuwen geleden ook al. En meer nog, het een sloot het andere niet uit.
3: Een van de oudste bekende vormen van massaproductie is het zogenaamde terracotta-leger, dat in de 3e eeuw voor Christus voor de eerste keizer werd gemaakt. Dat waren 8000 gigantische beelden van gebakken klei, maar die moesten van de hoogste kwaliteit zijn. Maar die werden gemaakt in vrij rap tempo aan een soort van lopende band, waarbij standaard onderdelen, zoals bepaalde standaard gezichten en bepaalde standaard harnassen, werden dan in verschillende de combinaties in elkaar gezet. En door eigenlijk die arbeid zo te verdelen over werkgroepen waarbij mannen het aan de lopende band in elkaar zetten, kon je dus hele hoge kwaliteit, maar toch vrij snel en efficiënt produceren.
2: Ja, een eeuwenoude lopende band waar terracotta-soldaten in bulk in elkaar gestoken werden. Je moet het je proberen voor te stellen. Ja. Massaproductie kon dus wel degelijk hand in hand gaan met hoge kwaliteit. Is heel verrassend, daar sta je niet bij stil. Het grappige is natuurlijk dat er nu wereldwijd waarschijnlijk 8 miljoen Chinese terracotta-soldaten bestaan in plaats van 8000. Ik heb er al wel eens een zien staan in voortuintjes van het soort huizen waarvoor die beruchte Fermette-tax waarschijnlijk bedacht was. Maar zwart, massaproductie bestond dus. En een ander idee dat we nu ook heel sterk met het label Made in China verbinden, dat is het idee van nep, fake, namaak, kopie. Maar ja, dat is dan weer iets waar in China cultureel ook op een heel andere manier naar gekeken wordt.
3: Het komt ook een beetje meer vanuit de filosofie dat eigenlijk alles wat op aarde is, is al een soort van kopie. En je blijft ook dingen in een bepaalde manier, blijf je dat maken. Dat productieproces, het is niet zo dat de allereerste beter of origineler is dan een latere. Het kan gewoon ook een voortzetting zijn van een manier van maken, maar ook een eentje waarbij je bijvoorbeeld eer betoont en respect toont voor oudere technieken of oude kunstvormen. En zo zijn er heel veel verschillende termen voor kopiëren in China met allerlei verschillende motivaties en ook waarderingen daarachter.
2: Alles samen zijn de Chinezen dus helemaal niet zo gediend met die negatieve connotatie die Made in China geleidelijk aan heeft gekregen. Hoe dat komt, die negatieve connotatie, dat hebben we vandaag al gehoord. Hè. Die open deurpolitiek van Deng Xiaoping na de dood van Mao Zedong, die de Chinese economie opener en toegankelijker en groter maakte. Mm-hmm. Maar dat imago van brol van het 27e knoopsgat, dat is iets waar ze vanaf willen. Onder invloed van onder andere nationalistische strekkingen in China zie je een hernieuwde trots over de Chinese maakindustrie. En dat zie je dan ook in die tentoonstelling, er zijn ook heel wat kunstenaars en fabrikanten die creatief en ook kritisch met dat label proberen om te gaan.
3: Er is een modeontwerper van Cheng Wang, die heeft juist expres het fabrieksarbeidersoutfit met een groot label Made in China, een soort van hoogstaand haute couture pak van gemaakt. Om met dat beeld te spelen. Maar er zijn ook kunstenaars die bijvoorbeeld aankaarten hoe de natuur verdwijnt door de enorme bouwwoede en eindeloze productieplaatsen en wolkenkrabbers, of mensen die bezig zijn met het recyclen van keramisch afval, hoe we dat kunnen hergebruiken. Dus we hebben echt die diversiteit aan makerschap willen laten zien.
2: Ja, en de kritiek daarop op dat label komt dan van kunstenaars. Dat is natuurlijk de rol die kunstenaars moeten spelen. En ook de dag van vandaag schrijven blijkbaar Chinese fabrieksarbeiders er dagboeken en gedichten over. En Willemijn van Noord, de curator van de tentoonstelling Made in China in het Wereldmuseum in Amsterdam, die had een van die gedichten meegebracht.
3: Ik ben een Chinese arbeider. In gewapend betonnen gebouwen van verlangen hoeden we onze jeugd met korting. Lente, zomer, herfst, winter. Hun volgorde hoort ons niet toe. Graan en groenten hebben onze zorg niet meer nodig. Het enige dat wij kunnen is dat mysterieuze teken Made in China, uitzinnig over de 4 oceanen en de 7 continenten laten stromen, tot het in het midden van alle rivieren en in elke straat in elke stad bevindt. Ik wil een brief over de oceaan sturen aan al die blonde juppies met hun blauwe ogen. Een brief die nergens heen kan. Ik wil ze vragen waarom de ochtendzon bedekt is met donkere wolken en waarom er na de regen geen regenboog meer aan de hemel staat. En waarom machtige rivieren nu slechts nog glanzen of bedekt zijn met kroos.
2: Voilà, de hele evolutie van Made in China van over duizenden jaren.
0: Schitterend.
2: In een paar minuutjes
0: met
2: uit
0: dank
2: de doeken.
0: Aan Willemijn van Noord. Made in China, zo heet het,
2: ja, tentoonstelling.
0: Nog tot het einde van de zomer in Amsterdam te beleven in het Wereldmuseum. Al daar. Dankjewel, Wart Bogaert.
4: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
5: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
6: Radio 1.

0: Building Fences van Trixie Whitley is onze Vox-tip.
1: De wereld van Sophie.
0: Made in China, daar hebben we het over. Alles wat ons uit China komt aanwaaien. Het waanzinnig technologisch vernuft, porselein, zijde en zot veel plastic brol. Bij Made in China zou je natuurlijk ook kunnen denken aan de fantastische Chinese keuken die zich wereldwijd verspreid heeft met hun lumpia's en currysaus en babi pangang. Al die gerechten die je kan bestellen bij zowat elk lokaal Chinees restaurant in Vlaanderen met een nummertje bij. Ik moet het u niet uitleggen, hè. Maar hoe made in China zijn die gerechten eigenlijk? Anke van Meer sprak daarover met de zussen Yin en Lin. Die laatste zag je misschien gisteren nog in Ter Zake. Het ging toen over de komst van de supergoedkope koffieketen Kotti Koffie naar België. Ook dat is iets wat ons nu komt aanwaaien. Maar dus de zussen Yin en Lin, hun vader kwam in de jaren 50 naar Vlaanderen om hier te werken in een Chinees restaurant. En Anke sprak ook met hun neven, Chung en Jonathan. Die hebben allebei hun eigen Chinese restaurant in Antwerpen. Jonathan is de uitbater van Miko en Jon. En Chung zorgt als telg van de derde generatie voor het restaurant Nam Fong van zijn grootvader. Het restaurant waar alles mee begon. Bent u nog mee? Wat u hoort te onthouden is dat het een horecafamilie is, dat mag zeer duidelijk zijn, die de geschiedenis en evolutie van onze Chinese restaurants hier perfect kan duiden.
2: De eerste generatie van Chinezen zijn naar hier gekomen in de jaren 50, jaren 60. Zo ook onze familie. Mijn vader is in 1967 naar hier gekomen, heeft gewerkt in China West. En 2 jaar later zijn wij dan met de hele familie naar hier gekomen. En in 1970 hebben mijn ouders hier het Chinese restaurant Nam Fong dan geopend.
3: Het restaurant Nam Fong is eigenlijk het ouderlijk huis van de familie. 3 generaties. Ik ben ondertussen de 3e generatie. Ik heb de eer, om het zo te zeggen, om het verder te zetten.
2: Hoe zijn de Chinezen erin geslaagd in de jaren 50 en 60 om de Vlamingen Chinees te doen eten? Ja, de harten van de Vlaming te winnen, of ja, de magen van de Vlamingen te winnen. En ik denk dus dat dat gegaan is met de iconische gerechten, kip met currysaus, lumpia met currysaus, dankzij eigenlijk de pioniersgeneratie.
3: Dus in een tijd zijn die gerechtjes allemaal uitgevonden om de westerse mensen, of de Vlaming, te leren eten. Het is fantastisch goed gelukt, want er zijn verschillende generaties. Tot nu wordt er nog altijd gesnakt naar currysaus. Er zijn mensen die dat zeggen van, oh, ik heb er ineens zin in, we gaan naar de Chinees. Wat hebben we hier nog? Babi pangang, dat is hier de ribbetjes. Dat zijn eigenlijk allemaal gerechtjes die door ons... Een gebakken rijst en chop choy en bami goreng. Die dingen worden nog altijd gevraagd of mee geïntegreerd met die nieuwe gerechtjes.
2: Je hebt de pioniersgeneratie en de persoon bij uitstek is Mir Liang, die het restaurant China West heeft opgericht. Hij is naar Antwerpen gekomen na de Tweede Wereldoorlog. En vooraleer hij het restaurant opende, verkocht hij al lumpia's met currysaus op het Koninkplein. En dat was een instant hit. Het is eigenlijk dankzij hij en die generatie die de gerechten van de Chinees-Vlaamse keuken of Chinees-Nederlandse keuken ontwikkeld heeft. Hij had heel veel succes, hij had heel veel bijhuizen, hij had hulp nodig. En hij haalde die koks vanuit Hongkong. En op die manier heeft hij een hele generatie van Chinese koks opgeleid, want die Chinese koks die werkte voor hem 1 of 2 jaar en daarna opende deze koks dan hun eigen restaurant. Dat was in het geval van mijn vader, maar hij was zeker geen uitzondering. En op die manier werd die keuken dan verspreid over heel Vlaanderen.
3: In 1970 was op restaurant gaan super duur. We hebben dat eigenlijk betaalbaar gemaakt. En vroeger in de tijd waren er alleen maar chique Franse restaurants. Het was ook niet voor iedereen. Mensen gingen niet uit eten. Ik denk dat een deel van de Chinese gemeenschap of Chinese restaurants het hebben verwezenlijkt dat mensen op restaurant konden gaan.
2: Ja, het verschil tussen Chinese restaurants hier en in Hongkong bijvoorbeeld is wel zo dus dat je geen Chinees-Vlaamse restaurants in Hongkong gaat treffen. Hè. Dus de Chinees-Vlaamse keuken met de typische gerechten zoals kip met currysaus, lumpia met currysaus, omdat die gerechten echt wel hier ontstaan zijn. Hè. Dus in symbiose met de smaken van de Vlaming hier.
3: Heel typisch aan de vroegere Chinese menukaart waren de nummertjes.
2: Nummer 6, dat is kippenleversoep. Nummer 1, Chinese champignonsoep. Nummer 2, champignonsoep. Nummer 7 natuurlijk, tomatensoep met balletjes. Dat is de topper. Ja, ja, ja.
1: De nummers werden gebruikt omdat in de zaal Vlaams gesproken wordt. En in de keuken de Chinezen of de uitbater zelf die geen Nederlands kan. Dus de cijfers waren super efficiënt om te communiceren. Dus nummer 13 is de lumpia, 65 is de ribbetjes. Vrienden van ons, of degenen die in Chinese restaurants hebben gewerkt, die onthouden al die nummers. Ik vind dat geniaal.
2: 106, chop choy speciaal.
3: Wij gebruiken die intern nog. Dus ik schrijf een bom uit de keuken en ik schrijf nog altijd nummers. Maar op de kaart zelf heb ik ze weggehaald, omdat er heel veel fouten gebeurden. Mensen die wat gedronken hadden, die nummer, ik heb die nummer nodig. Daarna bleek dat niet juist was. Dus ik heb de mensen terug leren lezen, mijn menukaart leren lezen.
2: China is natuurlijk een heel groot land. Als je zegt, de Chinese keuken, dat bestaat niet. Dat is hetzelfde als zeg van, ik ben Europeaan en ik serveer de Europese keuken. Dus we moeten af van dat beeld van China als één monolithische cultuur. Het is een continent. Sowieso heb je heel veel regionale keukens. En natuurlijk heb je heel veel verschillen tussen die verschillende regio's. De meeste Chinese restaurants hier vertegenwoordigen de keuken van Zuid-China, van Guangdong. En inderdaad, er is een evolutie geweest. De eerste generatie van Chinese restaurants, daar heb je gerechten die aangepast zijn aan de lokale smaken. En dan heb je in de jaren 90 en dan 2000, wanneer de Vlaming dan zelf begint te reizen, is er dan heel veel vraag naar meer authentieke ingrediënten. Gember, pak choi enzovoort enzovoort. En dan zie je dus dat er wel een verandering is in de Chinese restaurants.
1: Ik weet een voorbeeld. Mama had een gerecht met zwarte bonensaus bereid. Ik moest door het restaurant passeren. En er zaten klanten en die maakten de opmerking van, oh, wat stinkt er hier? Dus dat moet in de jaren eind 70 zijn, 80. Zo kan dat evolueren. Dus de zwarte bonen, de black bean saus, is heel...
4: Terwijl dat er nu wel
1: is.
4: De smaken van de mensen moesten nog evolueren, denk ik.
1: Ik denk dat dat normaal is. Iedere keuken, iedere wereldkeuken heeft tijd nodig om terug naar de authentieke bereidingen te gaan.
3: In procenten uitgelegd zijn we nu geëvolueerd naar 30% authentiek en 70% nog de gerechtjes van vroeger. We werken nu met gestoomde zeebaars met gember of zwarte bonensaus, wat tegenwoordig zoveel gevraagd wordt. Ze staan hier op mijn suggestiebordje, maar eigenlijk is dat al bijna een vaste waarde geworden. Nu is het aspergesseizoen bezig. In China worden asperges klaargemaakt met scampi. Dat is de nieuwe, maar voor ons eigenlijk de authentieke keuken.
2: Die eerste generatie van Chinese restaurants zijn aan het verdwijnen. Je hebt eigenlijk minder en minder Chinese restaurants, omdat de jongere generaties zijn gaan studeren. En dus ze hebben andere uitwegen. En dan heb je natuurlijk een restaurant zoals Miko en John. En ze gaan heel creatief om. En ze werken ook, zeg maar.
4: Dus wij doen het een beetje op onze eigen manier. Ik kijk meer naar wat de ingrediënten hier zijn. Dus je kunt moeilijk groenten van China naar hier laten komen om hier en hier te hebben. Ik vind dat niet zo de bedoeling. Dus ik kijk altijd naar wat er in het seizoen is en wat er voorhanden is hier. En dat dan wel te koken volgens de Chinese of Aziatische keuken. Los van de traditie die er sowieso is en moet zijn en moet gerespecteerd worden, heb ik altijd wel de neiging om mijn eigen draai eraan te geven.
2: Inderdaad, dus de wereld evolueert, eetculturen evolueren ook. De manier, wat wij verlangen, dus van ons eetcultuur verandert ook. Wij willen allemaal nu lokaal eten, bio-voedsel eten, et cetera, et cetera. Dus de Chinese keuken evolueert. En we zien dat hier ook.
4: Ik vind het moeilijk om de Vlaams-Chinese keuken te vergelijken met de zogezegd authentieke keuken, Chinese keuken. Omdat je ook op het einde van de maaltijd aan de mensen vraagt, heb je lekker gegeten? Eerder dan heb je authentiek Chinees gegeten of whatever. Het belangrijkste is dat het lekker is.
0: Dat is het helemaal, hè. Maar interessant, we proeven hoe langer hoe meer de authentieke Chinese keuken in onze Chinese restaurants. De reportage was van Anke van Meer.
5: Radio 1.

0: Gasoline Girls van Tori Amos. En daarvoor hoorde je Price of It All van Georgia Smith.
1: De wereld van Sophie.
0: Made in China, daarover hebben we het al de hele voormiddag. Over alle producten die vanuit het Verre Oosten onze richting uitkomen. Zowel vroeger als nu. Vandaag kan je zo goed als alles kopen op Chinese websites. Van sokken tot een gsm-hoesje, tot een auto, een rollercoaster of, god beter, een huis. Dat is geen grap. Twee tv-makers uit Nederland die hebben het effectief gedaan. Filemon Wesselink en Mark Baanders. In het Pownet-programma Made in China vertrokken ze van een blanco blad, een lege weide. En daarop bouwden ze vervolgens stap voor stap een leven uit met uitsluitend spullen die ze online bestelde in China. Waarom wilden ze dat doen? En hebben ze er iets uit geleerd? Lotte de Kaluwe sprak met hen.
2: Nou Mark, hier gaat het gebeuren.
3: Holy
2: hier
3: moly.
2: Komt het allemaal.
3: Kijk eens aan.
2: Hier gaan we dus een leefomgeving opbouwen. Dus een huis, een auto, een keuken, slaapkamers. Alles erop en eraan. En dat bestellen we in Chinese webshops.
4: Het idee achter het programma kwam voort uit dat die unbox-video's op YouTube en andere social media ontzettend populair zijn. Dus mensen vinden het heel leuk om heel goedkoop spullen uit China te bestellen en dat voor de camera uit te pakken. En ja, dat is als kijker is dat ook heel leuk, want je bent altijd benieuwd wat zit erin en werkt het ook wat erin zit. Want je kan natuurlijk op die Chinese webshops de meest gekke producten kan je bestellen. Ja, niet alleen kleren of een handig mesje om je appel mee te schillen, maar ook hele huizen, achtbanen, helikopters, boten, van alles en nog wat.
5: Het oorspronkelijke idee was dus om op een mooi stuk land gewoon een heel leven te bekostigen met producten uit China. Ja, dat plan begon eigenlijk bij een huis. En we hadden gewoon online, ja, had je heel veel keus. Maar ja, daar kom je al tegen de eerste problemen oplopen. Je koopt namelijk een huis, maar dan kom je bij de transportkosten. En dat was nog best wel een groot probleem.
2: Nou ja, dat is
3: de zorgkosten.
2: Uiteindelijk kom je uit op ongeveer 20.000.
5: Maar wacht even, dan lopen we hier toch al tegen de eerste hele grote problemen aan.
2: Hoezo? Maar het is natuurlijk met heel veel producten uit China. Ik denk dat het vervoer soms nog duurder is dan het product zelf.
5: Nou, dat is hier.
2: Dat is hier, ze merken dat heel goed. Maar ja, voor 20.000 een heel huis. Ga maar eens op Funda kijken, hier krijg je het niet.
6: 8 weken later. Na een bootreis van ruim 21.000 kilometer is ons huis door de douane en klaar voor levering.
4: Ik vond, moet ik zeggen, de kwaliteit van het huis nog wel meevallen. Het was best wel oké. Okay. Je kan er wel. Ja, het regent ook heel hard, toch, Mark?
5: En ja, de kwaliteit van het huis was degelijk, maar het voldeed niet aan de Europese normen en voorwaarden. Dus het was volstrekt onbewoonbaar. Het was bijvoorbeeld een plat dak, waardoor er zogenaamd instortingsgevaar zou kunnen komen op lange termijn als je dat niet goed afdekt. Of bepaalde ramen waar toch.
4: De isolatie was gewoon eigenlijk afgekeurd. En ook te brandgevaarlijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat er mensen in Nederland in gevaarlijkere huizen wonen. Maar het probleem is,
5: dat bedoelde
4: het is
5: ik
4: een
5: mee.
4: Nieuw huis. En dan moet je voldoen aan al die vergunningen. Ja, en daar kwam die bij lange na niet doorheen.
5: Want weet je wat het is? Dit lijkt dan op elkaar gestapeld. Maar zelfs dat is nep.
2: Dit soort dingen moet je nooit van te dichtbij bekijken.
5: Een richel met plastic.
2: Ja, ik vind het best wel mooi.
5: Wat ik zelf wel een bijzonder moment vond, was bijvoorbeeld dat we de Range Rover lieten keuren.
2: Ons autootje, daar ben ik zo benieuwd naar.
5: Oh, hij ruikt ook echt naar nieuw plastic.
2: Je kunt het.
5: Nou ja, optrekken weten we.
2: Ja.
5: 52. 52. Wie biedt hoger? 52 is de maximale snelheid van de Made in China.
4: Je denkt dat je een hele dikke Range Rover koopt, maar uiteindelijk koop je een heel klein elektrisch golfkarretje die er wel precies zo uitziet als een Range Rover. Maar ja, uiteindelijk kan hier ook nooit de weg op, dus dat valt dan weer tegen.
5: Ja, er waren allemaal verschillende redenen waarom deze Range Rover, nep Range Rover, volstrekt was afgekeurd. Ik vond dat wel grappig, want dan koop je dus een product. Nou, en stuur hem maar terug. Stuur die Range Rover dan nog maar eens terug. Nou, dan ben je echt bij de aap gelogeerd. Want ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet.
4: En wat ook een leuk fragment was toch, Mark, was toen we voor het eerst de achtbaan gingen testen.
5: Ja.
4: Want,
5: oh, ik weet het nog.
4: Het was zo eng, want we wisten natuurlijk niet hoe veilig dat ding was. Dus Mark ging in het bakkie zitten en ik ging omhoog fietsen.
5: Ik ga erin, maar ik vind dit een beetje vreemd, hoor.
2: Maar ik kan niet, er kan geen kant op.
5: Zicht. Maar er zit nergens een veiligheidsding of een trapje ook. Er zit ook geen trapje. Oh, jongens, ik vind het wel echt bizar.
2: Komt-ie! Go, go, go, go, go!
4: Noeroetje die zo naar beneden.
5: En ja. Ik lag daar heel uitbundig. Maar die lach kwam ook van de spanning. Want je zet een achtbaan dagenlang in elkaar. Maar dat is natuurlijk super spannend. Gaat hij ergens direct in de rem? Of gebeurt er iets? Maar ik zat er eerder. Ik dacht, er kan echt van alles gebeuren.
3: En dat is echt top. Kan je doorgaan?
2: Ja. Kijk, bye, bye.
5: Dat zijn de leuke dingen. En ik denk ook de leuke dingen van... De mogelijkheid die we hebben om dingen uit China te kunnen importeren. Het is relatief goedkoop. Je kan er heel veel lol aan beleven. Maar ja, er zijn wel... Ja, je moet het allemaal gewoon wel met beleid doen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar.
4: Die achtbaan, die was nog best wel oké. Je moest wel zelf met een fiets moest je hem aantrappen. Maar uiteindelijk was het wel een grappig ding. Dus, en milieuvriendelijk, ja, daar kom je gewoon niet uit. Daar ben ik ook achter gekomen van als je iets uit China bestelt, meteen vanaf de fabrikant wordt het eigenlijk geleverd. En in Nederland heb je natuurlijk ook allemaal tussenpersonen of je hebt winkels. Ja, die winkels moeten ook gebouwd worden. Er moet personeel moet er naartoe. Die rijden weer in auto's. Er is energie voor nodig om zo'n winkel draaiende te houden. Dus uiteindelijk, om dat echt tegen elkaar af te zetten, is zo ingewikkeld. Dat kan bijna
5: complex,
4: niet.
5: Dat is te complex om dat uit te rekenen. Maar wat je wel kan zeggen, is dat deze hele goedkope spullen natuurlijk wel het in de hand werken, dat als iets kapot is, dan laat je het niet meer repareren.
4: Nee.
5: Als iets heel vies is geworden of er zit een vieze vlek in, dan gooit men het weg. Ja, weet je, dat is natuurlijk een groot probleem. Maar puur technisch gezien, of je inderdaad iets via Alibaba bij de bron bestelt, of je bestelt iets, maar dan in een bijenkorf, waar ook echt 80-90% uit Aziatische landen komt. Ja, ik weet niet of dat per se nog een heel groot verschil maakt.
4: Er is alleen één heel groot probleem met die Chinese webshops. En dat is dat je dus meteen van de fabrikant bestelt. Terwijl als een importeur dat bestelt, of een winkel of een grote organisatie, een inkoopcombinatie, dan moet het allemaal langs allerlei keuringen, veiligheidskeuringen die we in Europa met elkaar hebben afgesproken. En dat gebeurt nu niet. Dus ik zou bijvoorbeeld nooit zelf uit zo'n Chinese webshop babyspeeltjes, seksspeeltjes, kleren die je op intieme delen draagt. Allemaal dat soort dingen zou ik daar dus echt nooit bestellen. Omdat je geen enkel idee hebt wat erin zit. Want die keuring ontbreekt. En dat is wel echt een groot gevaar, denk ik.
5: Ja, dat is volstrekt ondergereguleerd. Ik weet inmiddels wel echt waar ik naar moet kijken. Want ik heb wel geleerd van mijn fouten. Bijvoorbeeld de vissersstoeltjes die we hebben besteld. Kijk even hoe hoog een stoel is. Want wij dachten dat we gewoon volwaardige tuinstoelen gekocht hadden. Maar die bleek maar 20 centimeter hoog te zijn. Dus bepaalde dingen, gewoon heel bazaal. Kijk, als je iets koopt, kijk naar de afmetingen. Kijk naar de certificeringen. Kijk of het niet China Export is, maar Certified Europe.
4: Ik ben na het programma wel heel erg anders gaan shoppen. Omdat we hebben ook heel veel kleine dingetjes gekocht. Bijvoorbeeld allerlei dingen die je in de keuken kunt gebruiken. En uiteindelijk is dat een soort apparaatje, bijvoorbeeld, waar je dan maar één ding mee kan. Bijvoorbeeld alleen een appel schillen. Nou, als je dan, weet ik veel, 10 soorten fruit gebruikt in je keuken, heb je 10 apparaatjes nodig. Dus van die one-trick ponies zijn het allemaal. En de kwaliteit viel me, als het gaat om dat soort dingen, ook wel een beetje tegen. Dus als ik zo'n leuke video voorbij zie komen van zo'n Chinees product, word ik wel minder snel verleid.
0: Mocht het wat voor jou zijn, Made in China kan je nog bekijken op de website NPO Start.
7: Radio 1.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer...

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
3: Dus goed sorteren thuis, zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
2: De Gentse liberale schepen Christophe Peters wordt de nieuwe voorzitter.